Met het zicht verloor ik beetje bij beetje ook mijn kalmte en mijn geloof. Ik geloofde dat deze wereld overgeleverd was aan de willekeur van een grote, grillige, vrede en onrechtvaardige geest. Op zijn 13e wordt Cesare ondergebracht in het blinde instituut David Chiossone in Genua. Voor hem begint een crisisperiode. Hij wordt levensmoe en is de wanhoop nabij. Op school leert hij braille om te lezen en te schrijven, maar hij doet niet echt zijn best. Hij sleept zich apathisch door de dag en ergert zich aan alles. Hij wordt opstandig tegen het noodlot waarvan hij denkt het slachtoffer te zijn. Zijn sombere gedachten verbrijzelen zijn vertrouwen in God. Cesare bidt niet meer, verwerpt de kerk en gaat niet meer naar de mis. Uit wrok ontkent hij het bestaan van God. Er volgen 4 jaren van grote spirituele leegte. Later erkent hij dat hij een grote zondaar is geweest. Ik schaamde me voor mijn lichamelijke en intellectuele blindheid, maar niet voor mijn morele en spirituele blindheid. Cesare was al 3 jaar blind toen een dochter van liefde, zuster Teresa Chiapponi, als verpleegster in het instituut David Chiossone kwam werken. De zuster begint het hart van de opstandige jongen te bewerken met tedere gebaren van naastenliefde en eenvoudige maar krachtige woorden van geloof. Ze maakt hem bewust van zijn spiritueel en moreel verval. Ze vraagt hem: is het niet genoeg dat je blind bent aan je ogen? Wil je ook dat je ziel blind wordt? Cesare herinnert zich, bij de aanblik van deze zuster, die altijd begaan was met God en de naaste, dacht ik: ofwel is zij gek, ofwel een heilige. In 1919 overlijdt zijn grootmoeder. Dit doet de jongen nadenken over de zin van het leven. Op een dag treft zuster Teresa hem aan in een neerslachtige bui en zegt: waarom bid je niet voor je grootmoeder? Je houdt zoveel van haar. Cesare doet het. Kort nadien gaat hij biechten en te communie. Het is een moment van genade, nieuw gezelschap, dat van God, geeft zin en betekenis aan zijn dagen van wanhoop. Hij begint uit eigen beweging te bidden, alleen en met anderen. Hij, die allang niets met vreugde doet, is nu graag bij God. Losgerukt van en gedesillusioneerd door de schepping, realiseert hij zich dat God alles is. Enthousiast zet hij zich opnieuw aan de studie en leert hij verschillende kleine ambachten die hem later van pas zullen komen. Het ontwaken van een roeping. Op een dag vraagt zuster Teresa: Cesare, wat ga je met je leven doen? Ik word monnik, luidt het als grap bedoelde antwoord. De zuster zwijgt en bidt. Enkele dagen later vraagt Cesare haar, dit keer ernstig: zuster Teresa, denkt u dat ik mij aan de Heer zou kunnen wijden? Ze antwoordt: ja, dat kan je, en dat moet je zelfs. Denk er goed over na. Zij heeft Don Orione in gedachten, een priester die het religieuze leven voor blinden toegankelijk wil maken. Don Luigi Orione, heilig verklaard in 2004, is een priester uit Piemont, die in 1903... het kleine werk van de goddelijke voorzienigheid heeft opgericht. Die congregatie speelt soepel in op de spirituele noden van zeer uiteenlopende groepen mensen, zoals arme kinderen, zieken en slachtoffers van natuurrampen. Zuster Teresa heeft horen spreken over de heremieten van de goddelijke voorzienigheid, een contemplatieve tak van de congregatie. Misschien is daar plaats voor Cesare. Ze begeeft zich naar Tortone om Don Orione te ontmoeten en vraagt hem schoorvoetend wat de voorwaarden zijn om een blinde jonge man in het noviciaat te laten toetreden. De priester antwoordt: er is maar 1 ding absoluut noodzakelijk en onmisbaar, dat hij zich persoonlijk aan de poort meldt. Vanaf zijn eerste ontmoeting met Don Orione is Cesare diep getroffen door de hartstochtelijke en concrete woorden van de priester. Woorden die opwellen
Woorden die opwellen uit diens grenzeloos vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. De jonge man schrijft: Don Orione heeft mij overtuigd om de eeuwige rijkdommen, het ware licht, de goddelijke wijsheid te veroveren. Wanhopig over aardse zaken, werd mijn hart vervuld van vreugdevolle en stralende hoop en van de zekerheid dat het mogelijk en gemakkelijk is om het ware geluk te bereiken in het onsterfelijk leven waarnaar ieder mens streeft en verlangt. Op 18 maart 1920 arriveert Cesare in het moederhuis van het kleine werk in Tortone. Daar hervindt hij zijn levenswil, vrede en die serene vreugde die voor altijd van zijn gezicht verdwenen leek. In juli begint hij zijn noviciaat in Villa Moffa, in Bra, in de provincie Cuneo. De stichter bemerkt dat zijn novice aanleg heeft voor het contemplatieve leven, gericht op eucharistische aanbidding. Cesare, in de nacht van Maria ten hemelopneming in 1920, viel mij de genade te beurt het heilige habit te ontvangen uit handen van mijn zeer vereerde pater, Don Luigi Orione. Dit habit was zo pover dat de Serafijnse armen van Assisi, de heilige Franciscus, het mij had kunnen benijden. Cesare brengt een vol jaar door in het Paterno, het moederhuis in Tortone. Na een retraite vestigt hij zich in het jaar daarop in Bra. Hij gaat naar de lagere en de middelbare school en leert Latijn dankzij de Braille-methode. Gebed en werk vullen de rest van zijn tijd. Ik ga hout zagen voor de keuken. De koster roept me om hem te helpen. Ik schil ook aardappelen, pompoenen en rapen. Zoals vele blinden heeft hij geleerd met zijn handicap om te gaan door zich van zijn andere zintuigen te bedienen. Gehoor, tastzin, reuk. Hij neemt actief deel aan de bouw van een grote loerdersgrot in het park. Ik was lui en bovendien blind en ik had dit werk nog nooit gedaan. Maar uit liefde voor onze lieve vrouw nam ik houweel en spade ter hand. Geleidelijk aan werd het werk iets aangenaams voor mij. Veel aangenamer dan het spel in mijn kindertijd. Deze wereld een schop geven. In 1922 begint Cesare zijn noviciaat. Niet zonder momenten van innerlijke strijd, waarbij zuster Teresa Ciapponi hem per brief kostbare raad geeft. Hij beseft dat hij zonder het ongeluk dat hem blind maakte nooit Gods liefdevolle plannen voor hem zou hebben ontdekt. Heel nederig wordt hij overmand door zijn zonde uit het verleden. Hij heeft al zijn vertrouwen in Gods barmhartigheid en de voorspraak van Maria nodig om dit gevoel van onwaardigheid te overwinnen. Als ik bedenk wat zich in korte tijd in mij heeft voorgedaan, mijn vastberaden besluit om eens en voor altijd een schop te geven aan deze corrupte en corrumperende wereld, meester van haat, nijd, laster, bedrog, zwendel, voor gevaar en misleiding, dan moet ik de waarheid erkennen. Niet ik heb het beste deel gekozen. Niet ik heb het goed gedaan. Het zijn de Heer en onze lieve vrouw die de keuzes hebben gemaakt en alles in mij hebben bereikt. Op 13 mei 1923 klimt Cesare naar de hermitage van Sant'Alberto di Butrio, een afgelegen plek op 700 meter hoogte in de Ligurische Appenijnen. Hij treft er een kleine gemeenschap aan die daar 2 jaar voordien door Don Orione gevestigd was. De gemeenschap bestaat uit een priester en 3 kluizenaars. Verrukt schrijft hij: Ik ben naar dit kleine stukje paradijs gekomen en werd er vaderlijk, moederlijk en broederlijk ontvangen door 4 heilige zielen die hier in heldhaftige naastenliefde leven. Hier ontbreekt alles, of beter, niets ontbreekt voor wie heilig wil worden. Op 9 september 1923, het feest van de heilige Albertus, stichter van de abdij van Butrio rond 1030, ontvangt Cesare uit handen van Don Orione het kluizenaarshabit, wit met 2 beige stroken. Don Orione geeft hem een nieuwe naam, Frate Ave Maria, broeder, wees gegroet,
en zegt tegen hem: ik vertrouw je een taak toe, die van het gebed. Bid altijd, bid voor iedereen. Elke dag ziet men hem, ziet men hem geknield in de kerk, vanaf 4 uur 's morgens. Hij ademt op de maat van onophoudelijke weesgegroeten. Hij bidt meerdere rozenkransen per dag. Men vraagt hem: wordt u niet moe, zo ingetogen en geknield? Hij antwoordt: je wordt alleen moe van dingen die je niet graag doet. En hij merkt op: als we met de Heer praten, vragen we eerst wat we graag willen, maar geven we uiteindelijk de voorkeur aan zijn wil boven de onze. Zijn gezicht, met een lange baard en golvend haar, geeft Cesare het uiterlijk van een woestijnvader. Zijn winterhemd. Na slechts een jaar in de Hermitage tekent een pijnlijke gebeurtenis de roeping van Frate Ave Maria. In de nacht van 6 november 1924 spuwt hij bloed, wat zich de volgende dagen herhaalt. De doopsdokter stelt gevorderde tuberculose vast en kondigt zijn naderende dood aan. Tot grote verbazing van de arts overleeft de zieke het, maar hij zal ziekelijk en zwak blijven. Hij lijdt erg onder de winterkou in de onverwarmde Hermitage. Ik ben een arme blinde, niet alleen in het gezelschap van zuster Blindheid, maar ook getroffen door andere kwalen, met een zwakke, heese, amper hoorbare stem. Hoestaanvallen en verlies van eetlust worden zijn winterhemd. Hij zegt hierover: het zijn allemaal juwelen die de Heer mij geeft. Zou ik zo dwaas zijn ze te weigeren? Misschien zullen die juwelen mij tot mijn dood vergezellen. Ik mag dus geen andere verkiezen. Sant'Alberto telt in de jaren 30 van de vorige eeuw 7 kluizenaars. Sommige van hen zijn blind, andere kunnen zien. Frate Ave Maria houdt vanaf dat moment de draden in handen waarmee hij zijn leven zal weven. Uiterlijk zijn dat de Hermitage, de gemeenschap, het gebed, de boetedoening, het werk en wisselende taken. Innerlijk zijn het de ervaring van zijn eigen ellende en van de goddelijke voorzienigheid. Het licht van het geloof, de naastenliefde, de vertrouwelijkheid met God en onze lieve vrouw. Het vol vertrouwen wachten op de hemel. De eerste brieven van Frate Ave Maria dateren uit 1924 en worden in de loop der jaren steeds talrijker. Voor 1942 gebruikte hij een braillemachine voor blinden. Vanaf 1942 beschikt hij over een gewone Olivetti typemachine, waarop hij blindelings kan typen. Het geheel van zijn bewaarde brieven beslaat 14 delen. Gehoorzaamheid doet wonderen. In de zomer van 1928 staat de enige waterput waar de Hermitage zich van bedient bijna droog. Don Orione heeft een 50-tal jonge geestelijken van het college van Tortone uitgenodigd om op deze mooie plek een maand vakantie door te brengen. Een priester op doortocht raadt dit verblijf sterk af, uit voorzichtigheid en omwille van de hygiëne. Wat als deze jongeren zich niet kunnen wassen en alleen maar modderig water kunnen drinken? Gewaarschuwd door een jongeman die 30 kilometer naar Tortone is afgedaald, stuurt Don Orione de boodschapper terug met de instructie: zeg uit mijn naam tegen Frate Ave Maria dat hij naar de rand van de put moet gaan en er 3 onze vaders moet bidden. God zal zijn gehoorzaamheid zegenen. De broeder aarzelt niet. Hij gaat naar de put en bidt met veel devotie 3 onze vaders. Daarna laat hij de emmer aan een katrol naar de bodem van de put zakken. En tot ieders verbazing komt de emmer weer boven vol helder, fris water. Heel die vakantiemaand hebben de geestelijke water in overvloed. Tot de dag na hun vertrek, dan staat de put weer droog. De nederige broeder schrijft dit wonder uitsluitend toe aan het geloof van Don Orione. Slechts op doortocht. Met uitzondering van 2 verblijven in de Hermitage van Monte Soracte bij Rome van 1952 tot 1954 en die van San Corrado di Noto op Sicilië van 1954 tot 1957 brengt Frate Ave Maria de rest van zijn leven door in de Hermitage
van Sant'Alberto di Butrio. Hij leidt overal een leven in stilte, ingetogenheid en gebed, om beter te kunnen mediteren over de eeuwige waarheden. Don Orione stuurt hem graag zoekende mensen en mensen die lijden onder hun angsten of beproevingen, opdat hij hen zou troosten en zou aansporen tot gebed en overgave aan de voorzienigheid. Het gaat dikwijls om sociaal hooggeplaatste personen, zoals aristocraten, professoren, wetenschappers en schrijvers. Op een dag bezoekt een rijke inwoner van Genua de hermitage en de cel van de broeder. Hij is verwonderd bij het zien van de armoede waarin deze monnik leeft en vraagt hem: "Maar waar zijn uw bezittingen?" De kluizenaar stelt de wedervraag: "En u? Waar zijn die van u?" De Genuees antwoordt: "Ik ben hier slechts op doortocht." Frate Ave Maria verklaart: "Wel, ik ook." In de jaren 30 van de vorige eeuw, na de dood van Don Orione, wordt Frate Ave Maria ondanks zichzelf beroemd. De mensen verdringen zich op feestdagen om hem te zien en een woord van bemoediging te horen. Eén woord volstaat, alleen al vanwege de toestand van zijn longen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog offert hij zijn lijden, vooral de honger in de hermitage, voor zijn volk dat door rampen wordt getroffen. De hermitage biedt onderdak aan vele vluchtelingen, vooral aan vervolgde Joden. Na de oorlog merkt de broeder op: "Iedereen spreekt over vrijheid en vrede, maar God alleen is vrij en alleen wie zijn wil doet, geniet de vrijheid van de kinderen Gods, die een overvloed aan vrede en vreugde in de Heilige Geest is. Ofwel bidt de mens tot God, ofwel moppert hij." Broeder Ave Maria genoot bijzondere genade en bezat bovennatuurlijke gaven die hij verborgen hield onder de schijn van een normaal leven. God spreekt tot hem met influisteringen. "Ik hoor een stem in mijn hart die mij onderricht. Een stem alleen tot mij gericht en die begint met mij mijn zonde te tonen, die ik vervolgens uit heel mijn hart verfoei. O welke vrede overstelt mijn hart telkens wanneer ik deze stem hoor." Hij beschrijft zijn spirituele ervaring als volgt: "Het is de liefdevolle omhelzing van het oneindig grote en het oneindig kleine. Mensen zijn getroffen door het gemak waarmee hij van natuurlijke zaken overstapt naar de bovennatuurlijke. Over de mis zegt de broeder: voor ons is de mis aanwezig zijn op Golgotha, met Maria en Johannes. Het is hetzelfde offer. Je gaat als het ware terug in de tijd. Daar zijn op de Calvarieberg waar Jezus sterft." De heilige Johannes Paulus II schrijft hierover: "Wanneer de kerk de heilige Eucharistie, de gedachtenis van de dood en de verrijzenis van haar Heer viert, wordt dit centraal geheim van het heil werkelijk tegenwoordig gesteld en wordt het werk van onze verlossing voltrokken. Dit offer is voor de verlossing van het mensengeslacht zo beslissend dat Jezus Christus het pas toen heeft voltooid en naar de Vader is teruggekeerd, nadat hij ons het middel heeft nagelaten om eraan deel te nemen, alsof wij erbij aanwezig waren geweest. Iedere gelovige kan al dus eraan deelnemen en er onuitputtelijk de vruchten van verkrijgen. Dat is het geloof waaruit de christelijke generaties in de loop van de eeuwen geleefd hebben. Dit geloof heeft het leergezag van de kerk onophoudelijk met blijde dankbaarheid voor het onschatbare geschenk bevestigd. Ik zou nog eenmaal aan deze waarheid willen herinneren en mij met u, mijn zeergeliefde broeders en zusters, willen verenigen in aanbidding voor dit mysterie. Een groot mysterie, het mysterie van de barmhartigheid. Wat had Jezus nog meer kunnen doen voor ons? Waarachtig, in de Eucharistie toont hij ons een liefde die tot het uiterste gaat. Een liefde die geen maat kent. De ware goede dood. Op Allerheilige 1962, de 50ste verjaardag van zijn blindheid, parafraseert hij de heilige Paulus wanneer hij zijn aanwezige medebroeders toespreekt: "Ja, blindheid is een kruis, maar dit kruis is tijdelijk en is heel licht in vergelijking met het gelukzalige en eeuwige licht
dat voor ons bereid wordt. Als hij het over zijn naderend einde heeft, schrijft Frate Ave Maria, hoe zoet is de dood voor wie heel zijn aardse leven geleerd heeft goed te sterven. Niet de dood is bitter, het zijn de daden die we in dit leven hebben verricht die de dood bitter kunnen maken. Maar zondaars die tussen hun zonde en dood jaren van boetvaardigheid hebben gekend, die geleefd hebben in de vreze Gods en de liefde voor God, sterven ook goed. Wat belang heeft het jong of oud te sterven, arm of rijk? Wat telt is goed te sterven, heilig te sterven. En om heilig te sterven moet men heilig leven door dikwijls aan de dood te denken. Door dikwijls voor men iets doet te denken, wat zal ik in het uur van mijn dood wensen dat ik nu zou hebben gedaan? De dood wordt door Christus veranderd. Ook Jezus, de Zoon van God, heeft de dood, die eigen is aan het menselijk bestaan, ondergaan. Maar ondanks zijn angst ervoor, aanvaarde hij die in een daad van totale en vrijwillige onderwerping aan de wil van zijn Vader. De gehoorzaamheid van Jezus heeft de vloek van de dood in een zegen veranderd. In januari 1964 verslechtert de gezondheidstoestand van Frate Ave Maria en sturen zijn oversten hem naar het ziekenhuis van Voghera, dat door de congregatie wordt gerund. Ondanks de verleende zorg gaat hij snel achteruit. Op 20 januari ontvangt hij bij volle bewustzijn en met vreugde de sacramenten en fluistert hij: alles is Gods goedheid en barmhartigheid. Hij sterft op 21 januari. Zijn graf bevindt zich tegenwoordig in de kerk van de Hermitage van Sant'Alberto. Op 18 december 1982 heeft de heilige paus Johannes Paulus II het decreet ondertekend waarin de heldhaftigheid van zijn deugden wordt verkondigd. Frate Ave Maria is nu eerbiedwaardig, in afwachting van het wonder dat zijn zaligverklaring mogelijk zal maken. Een gelukkig mens, zo omschreef de broeder zichzelf. Het is een wonder van de Heer en onze lieve vrouw. Een blinde, een groot zondaar, vergeven door God, in boetekleed, teruggetrokken tussen de vier muren van een kluis. Deze blinde is gelukkig. Gelukkig genoeg om medelijden te hebben met de rijke, machtige en wijze van deze wereld, die geen geloof of liefde voor God hebben. Deze gelukkige blinde vraagt aan God en zijn hemelse moeder dat het aantal van deze ongelukkige mensen zo laag mogelijk mag worden. Broeder Jean Bernard Marie, abt en de monniken van de abdij.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, beste broeders en zusters in Christus, het is 3 uur, het moment dat Jezus stierf aan het kruis. En dan mogen we bidden, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Fijn dat we zo samen kunnen bidden. Ik heb de meebidder onder de knop aan de telefoon en we kunnen van start gaan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloot in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

Zometeen kunt u meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden met biddende moeders.

Mother's Prayers, biddende moeders. Voor moeders die met andere moeders samen voor hun kinderen en kleinkinderen willen bidden. Houd nu op met huilen, droog je tranen. Al de moeite voor je kinderen wordt beloond. Ze keren terug uit het land van de vijand, dat beloof ik. Er is hoop voor je kinderen. Ze komen terug naar hun eigen land. Jeremia 31, vers 16 en 17. In onze samenkomsten verenigen we ons in gebed en leggen we de namen van onze kinderen in een mandje aan de voet van het kruis. Op deze manier vertrouwen we hen toe aan de zorg van Jezus. We hebben al heel wat gebedsverhoringen gezien. We gebruiken een tafeltje met daarop een kruis, om ons aan onze Verlosser te herinneren. Een kaars, want Jezus is het licht van de wereld. Een mandje of schoteltje, dit staat al klaar aan de voet van het kruis, om er de geschreven namen van onze kinderen één voor één in te leggen. En een Bijbel, want Jezus is het levende woord. We hebben de tekst uit Johannes 15, vers 16 tot 20. Johannes 15, vers 16 tot 20.

0: geest, omdat ons hart met liefde brandt en steeds meer op het Uwe lijkt. Kom, Heilige Geest, regeer over onze harten en gedachten. Leid elk deel van ons samen zijn. Kom in iedere gedachte en in ieder woord. Zuiver onze intenties en motieven. Bind ons samen in uw eenheid, in liefde en zorg voor elkaar. In de liefde van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
1: We vragen de Heer om bescherming. Heer Jezus, we vragen u, zegen en bescherm ieder van ons en bedek ons met uw kostbaar bloed, zodat geen kwaad ons of dit huis zal treffen als wij nederig bij u komen om als bezorgde moeders te bidden voor onze kinderen, voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Amen. Lieve Jezus, u ziet wat er in ons hart leeft en u ziet er de pijn. Wij komen om onze kinderen bij u te brengen. U houdt nog veel meer van hen dan wij. Bescherm ons, onze gezinnen en ons samen zijn tegen de boze en tegen alle kwaad. We weten dat u de overwinning hebt behaald. Daarom danken wij u nu voor uw bescherming en dat u bij ons bent. Amen.
2: Gebed om vergeving. Heer Jezus, wij komen bij u zoals we zijn. We hebben spijt over onze zonden. Wilt u ons vergeven? Wij geven onszelf helemaal aan u over, Heer Jezus. Wij nemen u aan als onze Heer, onze God en Redder. Genees ons, verander ons en sterk ons naar geest, ziel en lichaam. Wij houden van u, Heer Jezus, en wij danken u. Wij willen u volgen, iedere dag van ons leven. Amen.
0: We vragen om eenheid van hart en geest. Heer, we hebben spijt over alles wat we tegen iemand van de hier aanwezigen hebben. Elk onaardig woord, iedere onvriendelijke gedachte, hoe klein ook, omdat het de eenheid in ons samen zijn verstoort. We willen bij u komen, Heer, één van hart en gedachte. Maak ons alstublieft één in uw liefde, Heer Jezus. Dank u. Amen.
2: Nu we onszelf hebben voorbereid, prijzen we God in een lied.

Lieve Heer, we verenigen ons gebed met alle groepen van biddende moeders over de hele wereld. Heer, we komen in alle ernst bij u met onze vragen. We hebben veel te veel tijd verloren laten gaan. We hebben ons zorgen gemaakt. We hebben geprobeerd om onze problemen zelf op te lossen. En in sommige situaties hebben we gewoon helemaal niets gedaan. Maar nu, Heer, verenigd met alle zussen in uw familie, prijzen en danken wij u voor de nieuwe hoop die u ons geeft, nu wij onze kinderen bij u brengen. Amen.

0: Amen.
1: De Bijbellezing. In de Heilige Schrift ontmoet de Vader zijn kinderen met grote liefde en spreekt tot hen. We lezen uit Johannes 15, vers 16 tot en met 20. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. En ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt. Als de wereld u haat, bedenkt dan dat zij mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld lief hebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u. Herinnert u wat ik gezegd heb? Een dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Als ze mijn woord onderhouden hebben, zullen ze ook het uwe onderhouden. Heer, uw gebod, dat gij elkaar lief hebt, en dat u mij hebt uitgekozen om op tocht te gaan en vruchten voor te brengen, en dat in liefde. Hoe moeilijk is het soms als ik merk dat ik tegenstand heb, dat ze mij niet vriendelijk vinden. Of als ik merk dat de wereld zich kwaad richt tot mijn kinderen, om dan in de liefde te blijven, Heer. Maar ik besef dat u mij die taak hebt gegeven. En daarom bid ik u, Heer, dat ik die liefde werkelijk mag beleven als ik tegen tegenstand loop. Heer, daarvoor dank ik u dat u mij in mijn hart hebt gelegd, het gebod van de liefde.
0: Het gebod van de liefde, ja, dat gij elkaar lief hebt. En tegelijk de zin, als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Liefhebben en pijn verduren, ze liggen zo dicht bij elkaar, zijn twee kanten van één medaille. Staat centraal ook in mijn leven en ik denk dat velen van ons het zullen herkennen. Het is verduren, maar we weten als we Jezus vertrouwen en zijn weg volgen, dan zal de liefde het laatste woord hebben. Het is mij tot troost als er heel veel te verduren valt.
2: Mij raakte zo het idee van als jullie bij de wereld zouden horen, zouden ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf. Maar jullie boren niet bij haar, maar wij horen bij Jezus. Oh, wat is dat toch een rijkdom om te weten dat we van hem zijn, dat we van hem zijn afgekomen en dat we naar hem terug zullen keren. En dat we steeds meer die andere Jezus mogen worden. Tuurlijk pretendeer ik niet dat ik zo heilig ben en zo heilig zal worden. Nou ja, ik verlang er wel naar. Maar dat u me zult helpen. En het rare is, ik kan mezelf niet veranderen. Maar als ik bots in die wereld en die kleine wereld om me heen, in het gezin, op mijn werk, waar ik kom, dan heb ik een kans om naar binnen te komen en zeggen, Heer, help mij. Want ik kan niet zo lief hebben zoals u zou willen hebben. En ik hoop altijd als ik later bij u aankom, dat u niet zegt van, oh, wat was jij toch succesvol. Maar, oh, wat had jij mij nodig. Kom toch binnen. Oh, wat zou ik daarnaar verlangen? En wat verlang ik daarvoor voor alle kinderen waarvoor ik bid? Dat zij datzelfde rijkdom ooit zullen opmerken. Dat ze steeds meer van u mogen zijn en met u mogen zijn. En wat een belofte dat u zegt van alles wat we de Vader vragen, we mogen hem alles vragen. Echt alles. En hij zal hem verhoren. Niet dat we het altijd zien,

0: Maar ja, als we straks in de hemel komen, dan zeggen we: hé, vader, we hadden u dit nog gevraagd. En ja, toon me wat u dan heeft gedaan. Ach, wat zal die deur verder openstaan in zoverre dat we u zo heel hard nodig hebben. Wat een geweldige genade om te mogen geloven en om dadelijk die kinderen in al dat geloof ook bij u neer te leggen. Dank u voor deze rijkdom van het geloof en van een biddende moeder te mogen zijn.
1: Dank u, lieve Heer, voor de gave van het moederschap. Dit is zo'n gezegende en waardevolle roeping. Heer, we vergeten vaak hoeveel vertrouwen u in ons stelt door een van uw kostbare kinderen aan onze zorg toe te vertrouwen. Help ons alstublieft om iedere keer weer het belang van het moeder zijn te waarderen. Amen.
2: Gebed als we de namen in het mandje leggen. Heer Jezus, wij komen bij u als moeders die u zegen willen vragen over hun eigen kinderen en over alle kinderen van de hele wereld. We danken u voor onze kinderen. Ze zijn een kostbaar geschenk aan ons. Help ons, Heer, dat we dat nooit vergeten, vooral als ze in moeilijkheden verkeren. Heer, ze leven in een beangstigende wereld, een wereld die u vaak niet erkent, een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden als ze toegeven dat ze in u geloven. Help hen om sterk te zijn, Heer.
0: Laat ons steeds ervan bewust zijn dat u altijd met ons bent en alle vreugde en pijn met ons deelt. Dat u met ons lacht als we blij zijn en met ons huilt als we verdrietig zijn. Geef ons alle genade die we nodig hebben om uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de almachtige Zoon van God, u kunt dingen veranderen. Daarom keren we ons in geloof en liefde tot u, wetend dat u onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat we er altijd aan zullen denken hoeveel u van ons en onze kinderen houdt en hoe u er bij ons op aandringt met al onze problemen bij u te komen. Amen. Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.
2: Nu is het moment waarop wij geknield of staand voor het kruis van Jezus de namen van onze kinderen in het mandje leggen. Terwijl we dit doen, denken we aan zijn grote liefde voor hen en zijn grote belofte aan ons: vraagt en je zult ontvangen. We stellen ons voor dat het mandje Gods handen zijn. Wat een veilige plaats om onze kinderen daar te laten.

0: Heer, wij bidden ook voor alle vaders van onze kinderen. Voor alle ouders van onze kleinkinderen. Voor de ouders van onze petekinderen. Heer, leid al deze mensen die vader en moeder zijn geworden, in geest. Zoals ook de priesters, die een geestelijk vaderschap hebben. En alle kloosterlingen die een moederlijk, geestelijk moederschap hebben. Geef hun de genade van het gebed om voor alle kinderen te bidden, dat alle kinderen werkelijk uw liefde mogen leren kennen. Wij bidden u ook voor alles wat we in het schrift hebben opgeschreven. Ieder die daar opgeschreven is, Heer, neem hen aan, verhoor het gebed, wees de barmhartige Vader. Amen.
1: We bidden u ook voor alle moeders die in verwachting zijn, alle kinderen op komst, dat ze welkom mogen zijn. En dat we, wanneer moeders en vaders het moeilijk vinden, dat ze dan hulp kunnen krijgen, opdat anderen naar hen opzien. Bidden we ook voor alle kinderen die niet geboren hebben mogen zijn. Heer, we weten en we vertrouwen dat het engelen in de hemel zijn. Heer, we brengen ook alle oudere mensen toe, die nu vaak eenzaam zijn geweest, die wellicht heel lichamelijk lijden hebben, misschien ook geestelijk zich afvragen, bestaat er wel een hemel? Heer, bevestig hen, toon hen toch op een of andere manier dat ze in een rust hun leven uit handen mogen geven. Heer, bemoedig alle mensen die nu ook geestelijk en lichamelijk ziek zijn, dat ze ergens de weg kunnen vinden om zich met u te verbinden, zodat het offer van hun leven vruchtbaar mag zijn. Voor ieder die hen lief heeft en voor uw kerk. Amen.
2: Heer, we bidden juist in deze tijd voor kinderen die in verdriet, in pijn en die zijn of lijden onder onrecht. Dat u hen met uw liefde, uw genade omringt. Dat zij mogen volhouden. Dat ze de genade krijgen om vol te houden. En dat zij mogen leven tegen de keer in. Amen.
0: Heer, wij willen ook nu bidden dat wij hier als moeders tezamen bereid zijn om in deze vaste tijd extra offers te brengen. Om u te laten zien hoeveel wij van u en van onze kinderen houden. Dat de offers die wij brengen zodanig gebruikt mogen worden voor u. En door u om heil te brengen aan onze kinderen, waar ook ter wereld. Amen. Onze Vader,
3: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Gebed voor vernieuwing. Vader, we bidden voor vernieuwing. Stort uw geest uit over uw mensen en geef ons een nieuwe kijk op uw glorie. Een nieuwe ervaring van uw kracht, een nieuwe trouw aan uw woord en een nieuwe toewijding aan uw dienst. Dat uw liefde mag groeien onder ons en dat uw koninkrijk mag komen. We vertrouwen u, Vader, voor de bescherming tegen de listen van de duivel, die alleen maar probeert om uw plannen en doelen te vernietigen. Wij verkondigen uw heerschappij in ons leven en dat uw wil mag geschieden. Amen.
0: Sluiten we ons gebed af met ons slotlied. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.
1: U hebt kunnen meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En Radio Maria als gebedsradio sluit u heel graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuweboer.
2: Goedemiddag luisteraars. Vandaag geen concrete aanleidingen voor bepaalde muziek. En daarom deed ik maar weer eens een rondje langs mijn knipsels van de laatste tijd. Dat helpt altijd wel. En daar vond ik een artikeltje van Mark van der Voort over een concert waarin een van mijn liefste instrumenten, de cello, de hoofdrol heeft. En dat dankzij componist Julius Klengel. Hij was niet al te zuinig. Hij schreef een werk voor maar liefst een heel koor van dit instrument. Hymnes voor 12 cello's. De aanvoerder bij dat concert was het jonge cellotalent Douwe Eises, die deel uitmaakt van het Cello Octet Amsterdam. Goed om die muziek verder te verkennen. Ik kwam al zoekend voor de keuze te staan, doen we Eises met zijn octet of de hymnes van Klengel, waarin hij niet speelde. Ik koos voor het eerste, in een prachtig stuk van Arvo Pärt, de O Antifonen. Dat stuk kan ik natuurlijk niet uit elkaar trekken en daarom gaat u het helemaal horen. Ter herinnering nog even de onderdelen. O Weisheit, O Adonai, O Spross aus Isais Wurzel, O Schlüssel Davids, O Morgenstern, O König aller Völker en O Immanuel. Veel devotie.

Ik vond ook een ander artikel van Mark van der Voort over Franz Liszt en zijn romantische reis door Zwitserland en verder met Marie Dagoul, die hij kennelijk beleefde als een pelgrimstocht. Daar vinden we het resultaat van in de driedelige pianocyclus Année de Pèlerinage, weerslag van de ontplooiing van een jonge kunstenaar.

dag van de ontplooiing van een jonge kunstenaar. Zwitserland is het onderwerp van het eerste deel van het nogal omvangrijke werk. Ik ga u voor de verandering twee stukjes uit het derde deel laten horen, die wat meer in onze sfeer liggen. Angelus, Prière aux anges gardiens, en Sursum corda, Erhebet eure herzen. De pianist is Lazar Berman.

Op het album Fratres, genoemd naar het werk van Arvo Pärt, waar het album mee begint, trof ik ook een andere fraaie compositie van de Franse componist Olivier Messiaen, Louange à l'éternité de Jésus. De pianist is Kai Schumacher, die hier qua muziekkeuze wat verdwaald lijkt, want hij legt zich meestal vooral toe op moderner Amerikaans werk. Deze lofzang op de eeuwigheid van Jezus duurt een tijdje, dus gaat u er goed voor zitten.

Die eeuwigheid van Messiaen werkt als een paradijs. Reden waarom ik daar nog even mee doorga. De laatste tijd heb ik bij vele uitvaarten regelmatig het In Paradisum gezongen. Nu ik in het voorbijgaan deze titel ook aantrof op het album Lux van het koor Voetjes 8, van in mij vooralsnog onbekende componist Christian Forshaw, was mijn nieuwsgierigheid gewekt. Forshaw is een Engelse componist en saxofonist die zich ook met kerkmuziek bezighoudt. Ik vond het fraai, maar oordeelt u zelf.

Eenmaal weer bij een koor beland, herinnerde ik me dat ik het laatst met iemand had over de Amerikaanse componist Morton Lauritsen, van wie ik in mijn oude kamerkoor werk heb gezongen. Van hem gaan we nu luisteren naar Muziek voor Maria. Allereerst over haar symbolische aanduiding als roos. Van Les Chansons des Roses gaan we luisteren naar het vijfde deel, Diretton. Daarna sluiten we af met Ave Dulcissima Maria. Deze keer gezongen door het koor Polyphony, onder leiding van Stephen Layton. Een mooie afsluiting van dit uurtje op deze zondag. Ik wens u nog een mooie verdere zomerdag. Dit was Adèle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 4 over de dogmatische constitutie Dei Verbum, getiteld De Heilige Schrift als Goddelijk Woord in Menselijke Woorden. Paus Leo gaf deze catechese op 4 februari 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. De conciliaire constitutie Dei Verbum, waarover wij deze weken nadenken, wijst in de Heilige Schrift, gelezen binnen de levende traditie van de kerk, een bevoorrechte plaats van ontmoeting aan. Daar blijft God spreken tot de mannen en vrouwen van elke tijd, opdat ze hem door het luisteren leren kennen en liefhebben. De Bijbelse teksten zijn echter niet geschreven in een hemelse of bovenmenselijke taal. Zoals het dagelijkse leven ons leert, kunnen twee mensen die verschillende talen spreken elkaar niet verstaan, geen dialoog aangaan en geen relatie opbouwen. Zich verstaanbaar maken voor de ander is in sommige gevallen al een eerste daad van liefde. Daarom kiest God ervoor te spreken in menselijke talen. En hebben verschillende auteurs, geïnspireerd door de Heilige Geest, de teksten van de Heilige Schrift geschreven. Zoals het conciliaire document ons in herinnering brengt, de woorden van God, in menselijke taal uitgedrukt, zijn gelijk geworden aan het menselijke spreken, zoals ook het woord van de eeuwige Vader, toen hij het vlees van menselijke zwakheid aannam, in alles gelijk werd aan de mensen. Zo openbaart de Schrift, niet alleen in haar inhoud, maar ook in haar taal, Gods barmhartige neerbuiging tot de mensen en zijn verlangen om hun nabij te zijn. Door de geschiedenis van de kerk heen is veel nagedacht over de relatie tussen de goddelijke auteur en de menselijke auteurs van heilige teksten. Gedurende verschillende eeuwen waren vele theologen vooral bezorgd om de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift te verdedigen, waarbij zij de menselijke auteurs bijna beschouwden als louter passieve instrumenten van de Heilige Geest. In recentere tijden heeft de reflectie opnieuw aandacht gekregen voor de bijdrage van de hagiografen bij het schrijven van de Heilige Teksten, tot op het punt dat het conciliaire document spreekt over God als de voornaamste auteur van de Heilige Schrift, terwijl het de hagiografen tegelijk ware auteurs van de Heilige Boeken noemt. Zoals een scherpzinnig exegeet van de vorige eeuw opmerkte, de menselijke activiteit herleiden tot die van een loutere kopiist is geen verheerlijking van de goddelijke werkzaamheid. God ontneemt de mens nooit zijn waardigheid of zijn mogelijkheden. Als de Schrift dus het woord van God is in menselijke woorden, dan is elke benadering die één van deze twee dimensies verwaarloost of ontkent, onvolledig. Hieruit volgt dat een juiste interpretatie van de heilige teksten niet kan afzien van de historische context waarin ze zijn ontstaan, noch van de literaire vormen waarvan zij gebruik maken. Integendeel, het verwaarlozen van de studie van de menselijke woorden waarvan God zich bedient, dreigt te leiden tot fundamentalistische of spiritualistische lezingen van de Schrift, die haar betekenis tekort doen. Dit principe geldt ook voor de verkondiging van het woord van God. Wanneer deze het contact met de werkelijkheid verliest, met menselijke hoop en menselijk lijden, of wanneer ze zich bedient van een onbegrijpelijke, niet communicatieve of verouderde taal, mist zij haar doel. In elke tijd is de kerk geroepen het woord van God opnieuw aan te reiken in een taal die in de geschiedenis gestalte kan krijgen en de harten kan bereiken. Zoals paus Franciscus ons eraan herinnert, telkens wanneer wij ons inspannen om terug te keren naar de bron en de oorspronkelijke frisheid van het evangelie te herontdekken, openen zich nieuwe wegen, ontstaan nieuwe vormen van creativiteit met andere uitdrukkingswijzen, meer welsprekende tekenen en woorden met een nieuwe betekenis voor de wereld van vandaag. Even eenzijdig, aan de andere kant, is een lezing van de schrift die haar goddelijke oorsprong verwaarloost en haar gaat beschouwen als een louter menselijke leer, als iets dat enkel technisch bestudeerd moet worden, of als een tekst alleen uit het verleden. Vooral wanneer zij wordt verkondigd binnen de liturgische context, wil de schrift immers spreken tot de gelovigen van vandaag. Hun concrete leven raken met zijn vragen, hun stappen verlichten en helpen onderscheiden welke keuzes zich aandienen. Dit wordt alleen mogelijk wanneer gelovigen de heilige teksten lezen en uitleggen onder de leiding van dezelfde geest die hen heeft geïnspireerd. In dit verband dient de schrift tot voeding van het leven en de liefde van de gelovigen, zoals de heilige Augustinus in herinnering brengt. Wie meent de heilige schrift te begrijpen, maar haar zo uitlegt dat zij niet bijdraagt tot de opbouw van de dubbele liefde tot God en de naaste, heeft haar nog niet begrepen zoals het hoort. De goddelijke oorsprong van de schrift herinnert er ons ook aan dat het evangelie, toevertrouwd aan het getuigenis van de gedoopte, hoewel het alle dimensies van het leven en van de werkelijkheid omvat, deze ook overstijgt. Het kan niet worden herleid tot een louter filantropische of sociale boodschap, maar is de vreugdevolle verkondiging van het volle en eeuwige leven dat God ons geschonken heeft in Jezus. Dierbare broeders en zusters, laten wij de Heer danken, omdat Hij er in zijn goedheid voor zorgt dat het onze levens niet ontbreekt aan de essentiële voeding van zijn woord. En laten wij bidden dat onze woorden, en nog meer ons leven, de liefde van God die daarin wordt verhaald, niet verduisteren. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 4 februari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 4 van Dei Verbum met de titel De Heilige Schrift als Goddelijk Woord in Menselijke Woorden. Volgende keer gaan we verder met deel 5. Dierbare broeders en zusters.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 17. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Zo staat te lezen in het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 28, vers 20a. Ga je me vertellen wat je op die rol geschreven hebt, Cariline? Cariline hield haar eigen vel papieren omhoog en bekeek de omtrek van het huis dat ze had getekend. Ze had besloten voor Vitruvia een tuin te ontwerpen als geschenk. Nee, zei Theo zonder opkijken. Ze waren op het dek. Cariline zat op haar stoel, waar ze elke dag meerdere uren doorbracht. En Theo lag uitgestrekt op zijn zij. In de zon kregen zijn grijze ogen een merkwaardige tint zilver. En dat zilver werd omringd door zwart. Cariline besefte dat ze hem aanstaarde en ze wendde haar blik af. Ik laat jou al mijn tekeningen zien, bracht ze hem onder het oog. En ze zijn heel goed, je bent er me trouwens nog een paar verschuldigd. Ik heb je er 3 gegeven. Als volgende wil ik graag een villa.
1: O ja?
0: Geen tekening, maar een fatsoenlijk bouwkundig ontwerp met bouwplannen. En wat ga jij doen met de plannen voor een villa?
1: Hem bouwen.
0: Waar dan?
1: Op mijn land.
0: En waar is dat?
1: Wat een hoop vragen heb je.
0: Ik kan geen villa ontwerpen voor de hemelse kusten. Ik moet iets weten over het land.
1: Is het vlak?
0: Wat voor grond heeft het?
1: Heerst er een mild klimaat?
0: Is er toegang tot water?
1: Het is een olijvenbos, vlak buiten Korinthe, met zacht glooiende heuvels. Op een dag wil ik er een villa in bouwen. En ik geef jou de opdracht hem te ontwerpen.
0: Cariline ging rechtop zitten. Meen je dat?
1: Misschien.
0: Theo haalde zijn schouders op. Ik zou eerst je berekeningen moeten controleren.
1: Zeker weten dat je geen jammerlijke fouten hebt gemaakt, waardoor de muren de eerste de beste keer dat het hard waait op mijn hoofd vallen.
0: Ze lachte. Theo gruwelde van sommen en berekeningen. Zodra hij had ontdekt dat haar talent voor rekenkunde haar bedrevenheid in meetkunde evenaarde, had hij zijn boekhouding op haar schoot gelegd en haar om hulp gevraagd voor zijn transacties met de beambten in Rome. Ze had het werk enthousiast aangepakt. Afgezien van haar overtocht naar Rome was ze hem het hoge honorarium van de arts verschuldigd. De grote zak geneeskrachtige kruiden, haar eten. En waarschijnlijk had ze haar leven zelfs aan hem te danken. Geen arts had betere zorg kunnen verschaffen gedurende haar strijd met de koorts dan Theo's kalme, bekwame verzorging. Hij had haar door de donkere dagen van haar ziekte heen getrokken.
2: Bezit jij echt een olijvenbos? Vroeg ze.
1: Ja, een geschenk van mijn broer.
0: Als ik een eigen olijvenbos bezat, zou je me niet kunnen overhalen om het te verlaten.
1: Justus moest een uitzonderlijk man zijn.
0: Ik zou me geen betere broer kunnen wensen, zei Theo. Maar Cariline zag iets flikkeren in de grijze ogen. Het was aanwezig, maar vrijwel onzichtbaar. Ze zuchtte. Ik wou dat ik een broer had of een zus. Naast de tante Blandina en mijn grootouders heb ik alleen Natimahar, die het dichtst in de buurt bij familie komt.
2: Die Cushitische schatbewaarder?
0: Ze knikte. Ik ken hem al langer dan dat ik mijn grootouders ken. Maar wonen in verschillende werelddelen betekent dat ik hem niet vaak zie. Ze haalde haar schouders op. Kan wel eens eenzaam zijn. Theo rolde zijn vel papier eens op en legde het in een houten kistje, waarin hij zijn schrijfbenodigdheden bewaarde. Mijn vriend Aquila zei me eens dat de Heer zijn volgelingen een speciale belofte heeft gedaan. Na zijn opstanding zei hij tegen hen: ik ben met jullie al de dagen. Theo keek haar indringend aan. Al de dagen, tot de volleinding van de wereld. Ik weet het, zei ze. Je weet het daar, en hij wees op zijn slaap. Maar nog niet hier, denk ik. En hij legde zijn hand op zijn hart. Ik vertel je dit omdat ik het verschil begrijp. Er is een tijd geweest dat ik aan die belofte moest vastklampen. Die moest mijn hart binnendringen. Ze schoof dichter naar hem toe. Was je eenzaam? Ik voelde me in de steek gelaten. Hij staarde in de verte. Dag aan dag draaide de wereld om me heen onveranderd door. Maar ik was in mijn leven tot de volleinding gekomen. De volleinding van dromen, van hoop, van samenhorigheid. Het was allemaal om me heen ingestort. En ik had dat al de dagen van God nodig, te midden van al die volleinding, die voortdurende nabijheid. Ik moest leren dat Yeshua niemand in de steek laat. Hij wendt zich niet af. Hij begeeft en verlaat je niet. Zijn al de dagen is betrouwbaar. Zelfs wanneer de mensen van wie je houdt je in de steek laten, laat hij je niet in de steek. Hij verlaat je niet. Hij is met je. Altijd. Dat heb ik geleerd in die donkere tijd, Caroline. Hoewel ik geen vader en geen moeder had, hoewel ik het verlangen van mijn hart niet had, was ik nooit alleen. Je mag dan geen broer of zus hebben. Ik weet niet of je ooit je vader zult vinden. Maar dit weet ik wel. Als mens die God Abba Vader noemt, ben je nooit alleen. Je aardse vader mag je dan wel in de steek hebben gelaten. Hij mag je zelfs willens en wetens verlaten hebben. Maar je hemelse vader, die verlaat je nooit. Hij blijft altijd bij je. En in zijn aanwezigheid is volheid van vreugde, kalmte tot diep in je ziel, gunst en genade. Hij boog zijn hoofd alsof hij nadacht. Laat je leven er niet van afhangen of je Vitruvia vindt, of je vader. Laat je leven er niet van afhangen of je grootvader je verslaat. Hij keek op. Die dingen zullen misschien gebeuren, misschien ook niet. Je kunt je vader vinden en ondanks dat toch eenzaam zijn. Je kunt de pijn van zijn verlating erger voelen dan nu. Maar wat er ook gebeurt, je kunt je hele leven hierop vertrouwen. God verlaat je niet. Yeshua zal je niet begeven of verlaten. Hij pakte zijn houten kistje en stond op. Preek afgelopen. Met een glimlach boog hij voor haar, zoals een hoveling voor de Kandake. Nu moet ik weer aan het werk. Caroline volgde hem met haar ogen tot hij verdween in het ruim. Hij had haar in het afgelopen uur meer van zichzelf laten zien dan in alle dagen dat ze hem kende tot nu toe. En toch, als ze nadacht over zijn woorden, zijn bekentenis van pijn en eenzaamheid, besefte dat ze nog steeds even weinig van deze raadselachtige man wist als eerst. Hij was, besloot ze, een echte paradox. Openhartig en geheimzinnig tegelijkertijd. Met een schok besefte Carilliné dat ze ernaar verlangde om Theo te kennen. Hem te kennen tot in zijn kern, zonder geheimen tussen hen. Ze bemerkte in deze man een goedheid, een diepte, zowel van geloof als van emotie, die ze zelden bij iemand had bespeurd. Alles in haar voelde zich tot hem aangetrokken. Ze kreeg het angstige vermoeden dat het deel van Theo dat hij haar onthield op een dag net zo pijnlijk zou blijken als de ergste ellende die ze tijdens haar ziekte had meegemaakt. Ondanks de heersende westenwind deed de stroming van de noordelijke Middellandse Zee de Parmis in een gestaag tempo doorvaren. Ze kwamen weinig hindernissen tegen en in de vijfde week van hun reis arriveerden ze in de haven van Syracuse, waar ze het anker neerlieten voor de nacht. Weggestopt in de zuidoostelijke hoek van Sicilië, bood Syracuse al de weelderige charme van een welvarende Romeinse stad. De stad beschikte naast twee theaters over een amfitheater, tempels, altaren en aquaducten, om nog te zwijgen van talrijke herbergen die een bodemloze fontein van wijn en gefermenteerde gerst te bieden hadden. Niet dat Carilliné er iets van te zien kreeg. Ze had beloofd aan boord te blijven tot ze aankwamen in Puteoli. Na lange dagen op zee verlieten de mannen de Parmis zodra ze vroeg in de middag voor anker gingen. Ze waren wat toe aan vermaak. Op aandringen van Theo schreef Carilliné nieuwe brieven voor haar tante en Mariamne die ze toevertrouwde aan koeriers in de haven. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
3: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Het Utrechts vocaal ensemble zingt het lied His Piety and Marvelous Works uit de St. Nicholas Cantata van Benjamin Britten. Heer, ik verlang om te bidden. Laat mij bij u komen. Leer mij los te laten wat mij van u verwijdert. Ontsluit mijn hart en mijn ziel voor uw nabijheid.

0: De lezing van vandaag komt uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 14 vanaf vers 22.
1: Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, hing hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het water. Toen de leerlingen hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: "Een geest!" en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: "Houd moed, ik ben het, wees niet bang." Petrus antwoordde: "Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen." Hij zei: "Kom." Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: "Heer, red me!" Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei: "Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?" Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. De leerlingen wierpen zich voor hem neer en zeiden: "U bent werkelijk Gods zoon." Toen ze overgestoken waren, hingen ze aan land bij Genesaret. De mensen daar herkenden hem en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend. En men bracht allen die ziek waren bij hem. Die smeekten hem alleen maar de zoom van zijn mantel te mogen aanraken. En iedereen die dat deed, werd genezen.

Jezus komt bij zijn vrienden terwijl die zich midden in een storm bevinden. Ze zijn bang. Wellicht is het door hun angst dat ze Jezus niet zien. Ben jij op dit moment ergens bang voor? Hoe zou God op dit moment proberen je zijn liefde te tonen?

We zien dat Jezus Petrus toeroept: kom. En wanneer Petrus het niet meer ziet zitten, steekt hij zijn hand uit om hem te redden. Beeld je de liefde in die Jezus voelt voor Petrus. Wat zou hij dan kunnen voelen voor jou?

0: Probeer je bij het opnieuw beluisteren van de tekst de scène ook visueel voor te stellen. Beeld je het dramatische van de storm in en probeer te voelen wat Petrus moet gevoeld hebben wanneer hij Jezus herkent en het risico neemt om een stap in zijn richting te zetten.
1: Toen Jezus hen weggestuurd had, hing hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het water. Toen de leerlingen hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: "Een geest!" en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: "Houd moed, ik ben het, wees niet bang." Petrus antwoordde: "Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen." Hij zei: "Kom." Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: "Heer, red me!" Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei: "Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?" Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. De leerlingen wierpen zich voor hem neer en zeiden: "U bent werkelijk Gods zoon." Toen ze overgestoken waren, hingen ze aan land bij Genesaret. De mensen daar herkenden hem en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend. En men bracht allen die ziek waren bij hem. Die smeekten hem alleen maar de zoom van zijn mantel te mogen aanraken. En iedereen die dat deed, werd genezen.

Op elk uur van de dag of de nacht is Jezus er voor ons en nodigt Hij ons uit om vooral op Hem te vertrouwen. Wat is jouw antwoord op zijn uitnodiging? Kom. Neem even de tijd om met hem te delen wat je voelt in je hart.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Schriftlezing uit de profetie van Joël. De inval van sprinkhanen, teken van de naderbijkomende dag van de Heer. Het woord van de Heer dat gericht is tot Joël, de zoon van Petuel. Omgord u met rouw, gij priesters weeklaagt, gij die de dienst van het altaar verricht, komt en brengt in rouwkleren de nacht door. Gij die de dienst van mijn God verricht, want aan het huis van uw God zijn meeloffer en plengoffer ontzegd. Kondigt een heilige vastentijd af, roept een plechtige samenkomst bijeen, verzamelt de oudsten, verzamelt alle bewoners van het land in het huis van de Heer uw God en roept tot de Heer om hulp. Wee als hij komt die dag. Ja, de dag van de Heer is nabij. Hij komt als verwoesting door de machtigen. Voor onze ogen is het voedsel immers teniet gegaan. Uit het huis van onze God zijn vreugd en gejubel immers verdwenen. Uitgedroogd liggen de graankorrels onder de aardkluiten. De opslagplaatsen zijn verwoest en de schuren gesloopt, want het koren is verdord. Hoor hoe het vee tekeer gaat. Troepen runderen dolen rond. Zij vinden nergens meer een weide. Zelfs de schapen moeten het ontgelden. Tot u, Heer, roep ik. Nu vuur het groen in de steppen heeft opgevreten. Nu vuurgloed alle bomen daarbuiten verschroeid heeft. Zelfs de wilde dieren smachten naar u. Nu de waterkanalen droog staan en het vuur het groen in de steppen heeft opgevreten. Blaas de bazuinen op de Sion, slaat alarm op mijn heilige berg. Al de bewoners van het land moeten beven. Ja, de dag van de Heer is gekomen. Ja, hij is nabij. Een dag van donker en van duisternis, een dag van wolken en verduistering. Hij breekt al aan. Een talrijk, machtig volk staat alom op de bergen. Een volk zoals er nooit één is geweest en later nooit meer één zal zijn, tot in de verste geslachten. Een verslindend vuur gaat voor hen uit. Een verschroeiende gloed komt achter hen aan. Voor hen ligt het land als de tuin van Eden. Achter hen blijft een woeste wildernis. Er is geen ontkomen aan. Zij zien eruit als paarden, als rossen rennen zij voort. Ze maken een lawaai als strijdwagens die over de toppen der bergen razen. Ze gieren als een laaiend vuur dat de stoppels verslindt. Ze zijn als een machtig volk dat voor de strijd is aangetreden. Dat ziende, sidderen de volken, alle gezichten verliezen hun kleur. Als krijgers stormen ze aan, als soldaten beklimmen ze de muren. Ieder gaat de weg die hem is opgedragen, niemand wijkt af van zijn koers. De een verdrinkt de ander niet, ieder volgt zijn eigen weg. Dwars door de pijlen heen vallen ze aan, zonder hun gelederen te verbreken. Ze bestormen de stad, ze rennen over de muur heen, ze klauteren tegen de huizen, door de vensters komen ze binnen als dieven. Dat ziende schokt de aarde, siddert de hemel, verduisteren de zon en de maan, verliezen de sterren hun licht. De Heer aan de spits van zijn leger verheft zijn stem. Ja, zeer talrijk is zijn leger. Ja, machtig is ieder die zijn bevel ten uitvoer brengt. Ja, groot is de dag van de Heer en zeer te duchten. Wie zal hem doorstaan?

0: tweede lezing uit de redevoering van de heilige Gregorius, bisschop van Nyssa, over het doopsel. Komt gij die ziek zijt om u te laten verzorgen. Zie, hij die alles in zijn goedheid beheert, hij die de jaren in hun kringloop doet weerkeren en de cyclus der tijden stuurt, heeft de dag van het heil naderbij gebracht. Het is de dag waarop wij gewoon zijn de vreemdelingen uit te nodigen, zich als zoon te laten opnemen, de behoeftigen te laten delen in de genade en mensen die door de zonde bezoedeld zijn, zich daarvan te reinigen. En dat is de oude boodschap die vlak voor het verschijnen van de heiland verkondigd werd. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Als ik echter nog Johannes, nog David ben, dan mag de nederigheid van de dienaar, de macht van de wet des Heren niet in de weg staan. Aan wat in wetten is vastgelegd, gehoorzamen wij immers niet uit ontzag voor hen die de wetten geschreven hebben, maar uit vrees voor de macht van de grote wetgever onderwerpen wij ons aan zijn bevelen. De genade van de koning is verschenen, die aan twee groepen van mensen verlichting schenkt, namelijk aan gevangenen bevrijding en aan schuldenaars kwijtschelding. En daarom stel ik deze beide groepen de geschikte geneesmiddelen ter beschikking en beloof ik vast de hulp en de zorg die gij nodig hebt. Opdat men nu niet meent dat de behandeling kostbaar is, geef ik een beschrijving van de geneesmiddelen waarmee ik hen die ziek zijn volledig genees. Sommigen beloof ik gezondheid door middel van water en baden. Maar van anderen ban ik de ziekte uit door middel van enkele tranen. De behandeling is immers eenvoudig. Het geschenk is door God gezonden en het resultaat is werkelijk groots. Zonder uitbranden of snijden worden wij van langdurige wonden genezen die wij tot ons ongeluk door slangenbeten hebben opgelopen. Komt derhalve, gij die ziek zijt, om u te laten verzorgen en vat de zaak niet te lichtvaardig op. Immers, tegen een ziekte die zich heeft kunnen ontwikkelen en een chronisch karakter heeft aangenomen, is op een gegeven ogenblik geen behandeling meer opgewassen. Armen en behoeftigen, haast u naar de verdeling van de koninklijke gaven zoals de schapen. Haast u naar het zegel en het merkteken van het kruis, het geneesmiddel tegen alle kwaad. Geeft mij de namen, opdat ik ze in zichtbare boeken met inkt kan neerschrijven. Laat God ze ingriffen op onvergankelijke platen met eigen hand, zoals hij eens deed met de wet voor de Joden. Verlaat u op hem, dan wordt ge gelukkig, want hij stelt u niet teleur. Wast u, reinigt u van uw zonden. Dat werd lang geleden geschreven, maar de kracht van deze woorden is geenszins verouderd. Zij is nog steeds ongebroken en bewijst dagelijks haar sterkte. Verafschuwt de donkere verblijven van de zonde. Komt uit uw gevangenis, vraag ik u. Ontvlucht de duivel, een boosaardige gevangenbewaarder, die zich voedt met het onheil der zonden en daar zijn winst uithaalt. Zoals God immers vreugde vindt in onze rechtvaardige daden, zo verheugt Hij, die oorzaak van de zonde is, zich over onze misstappen. Leg de oude mens af als een vuil, schandelijk, smadelijk kledingstuk, waaraan tal van zonden kleven en dat met de smerige lappen van de wetteloosheid versteld is. Ontvang het kleed van de onbedorvenheid dat Christus u ontvouwt en voorhoudt. En wijs dit geschenk niet af, om hem niet te beledigen die het u schenkt. Lange tijd hebt gij u al in het vuil gewenteld. Haast u, mens, naar mijn Jordaan. Niet omdat Johannes u roept, maar omdat Christus u hiertoe aanspoort. De stroom van de genade vloeit immers overal. Hij heeft niet alleen zijn bronnen in Palestina en stort zich daar in de nabije zee, maar hij omgeeft de hele aarde en mondt uit in het paradijs. Hij vormt een tegenstroom tegen de vier armen van de rivier die uit het paradijs komen en voert veel kostbaarder dingen met zich mee het paradijs binnen dan de wateren die eruit tevoorschijn komen. Deze rivier heeft namelijk een rijke bron, Christus, en uit hem stromend bevloeit zij de hele wereld. Het water is zoet en drinkbaar, zonder enig spoor van onaangename ziltheid. Zoals de bron van Mara drinkbaar werd door de aanraking met het stuk hout, zo wordt dit water zoet, omdat de geest erover zweeft.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7:00. Vandaag is het maandag 3 augustus. In de 18e week door het jaar. We bidden samen de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. Antifoon bij de uitnodiging, bladzijde 899. De hymne 701. We nemen deze week de psalmen en de antifonen, maandag van de tweede week, vanaf bladzijde 902. Die met ons meebidden uit het kleingetijdenboek, de psalmen en de antifonen, vindt u op tweede week, op bladzijde 69, maandag van de tweede week, bladzijde 69. Of op de getijdengebeden app van de Tilterberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe.

0: Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tachten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: O hemels licht, dat God ons geeft, licht dat in licht zijn oorsprong heeft. O Zoon, o zuivere fontein, ons daglicht, onze zonneschijn.
1: Ja, onze zon, die stralen staat, die dag en nacht niet ondergaat. Geef dat uw geesten allen tijd in licht en waarheid ons geleidt.
0: Wij roepen ook de Vader aan, de Vader die ons bij kan staan, die in het licht zijn woning heeft, dat Hij ons onze schuld vergeeft.
1: Dat Hij ons leidt, en zie wij zijn, naar ziel en lichaam waarlijk rein, en door een groot geloof vervuld, bevrijd van dwaling en van schuld.
0: Als Christus onze spijze is, en het geloof tot laven is, dan schenkt de Geest ons goede wijn, we zullen nuchter dronken zijn.
1: In lichte dag zij ons bestaan, nog schuchter in het open gaan, vol warm geloof als het middag is, en zonder nacht of duisternis.
0: De dageraad verrijst zo schoon, o onze zoon des vaders zoon. De Vader is in u en gij, gij zit aan vaders rechterzij. Zal ik de Heer ooit bereiken en zijn aanschijn zien? Zoals het hert de beekjes zoekt, Zo zoekt mijn geest naar u, mijn God.
1: Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft. Zal ik hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien?
0: Mijn tranen zijn mijn brood geworden, dag en nacht. Want aldoor vragen zij, waar is uw God?
1: Ik denk eraan met weemoed in het hart, hoe ik naar Gods verblijf trok in de mensenstroom.
0: Ik liep vooraan in deze feestdoet mee, terwijl rondom mij lof en jubel klonken.
1: Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel? Waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem weer loven, mijn redder en mijn God.
0: In mijn neerslachtigheid denk ik aan u. In het Jordaanland, op de heuvels bij de Hermon.
1: Daar roept de ene bergbeek tot de ander, met het geklater van een waterval. Zo valt ook over mij uw stortvloed neer.
0: Bij dag verleent de Heer mij zijn genade. En in de nacht prijs ik de God die leven geeft.
1: Ik zal hem vragen, gij mijn rots, vergeet gij mij? Waarom dan loop ik treurig rond, door vijanden gekweld?
0: De hoon van mijn bestrijders pijnigt mijn gebeente. Want aldoor vragen zij, waar is uw God?
1: Waarom zijt ge bedroefd, mijn ziel? Waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem weer loven, mijn redder en mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zal ik de Heer,
1: ooit
0: bereiken?
1: En zijn aanschijn zien.
0: Toon ons, Heer, het licht van u erbarmen. Wees ons barmhartig, God en Heer van het heelal. Sla acht op ons, toon ons het licht van u erbarmen.
1: Vervul de volken met ons zacht voor u. De volken die naar u niet omzien.
0: Opdat zij weten dat naast u geen God bestaat. En overal uw grote daden gaan verhalen.
1: Hef tegen vreemde volken uw hand op, zodat uw macht ook zichtbaar wordt voor hen.
0: Zoals zij hier bij ons uw heiligheid ontwaren. Zo zullen wij bij hen uw glorie zien.
1: Dan weten zij, zoals ook wij het weten, dat er geen God is, Heer, dan gij alleen.
0: Hernu uw tekenen, herhaal uw wonderdaden. Toon ons uw meesterhand, de sterkte van uw arm.
1: Breng Jacob's stammen weer bijeen. Geef hun het erfdeel van voorheen terug.
0: Ontfermt u, Heer, over het volk naar u genoemd en over Israël, uw eerstgeborene.
1: Ontferm u over deze stad door u geheiligd. Jeruzalem, de plaats waar gij vertoeft.
0: Laat Sion van uw majesteit vervuld zijn. Uw tempel van de glorie van uw naam.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Toon ons, Heer, het licht van uw erbarmen.
0: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. De hemel verkondigt Gods heerlijkheid. Het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
1: De dag roept toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht.
0: Geen woord wordt gesproken, geen stem meer klinkt. Geen enkel geluid is te horen.
1: Toch klinkt over heel de aarde hun roep. Hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.
0: Daar plaatste de Heer een tent voor de zon, zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek. Zo begint zij onstuimig haar baan.
1: Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einde. Geen schepsel ontkomt aan haar gloed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. Korte schriftlezing. Zodra uw woord mij bereikte, verslond ik het. Het was mijn vreugde. Het maakte mij zielsgelukkig. Ik draag immers uw naam, Heer, God van de legerscharen. Jubelt gerechtige voor de Heer, rechtschapene past een lofzang.
1: Jubelt gerechtige voor de Heer, rechtschapene past een lofzang.
0: Zingt voor hem een nieuw gezang.
1: Rechtschapene past een lofzang.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Jubelt gerechtige voor de Heer, rechtschapene past in lofzang.
0: Geprezen zij de Heer, omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft Hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmachtig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan ons vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmachtigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geprezen zij de Heer, omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Onze Verlosser heeft ons gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters om aan God welgevallige offers te brengen. Bidden wij daarom.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Heer Jezus, priester in eeuwigheid, gij maakt ons tot Gods eigen volk. Laat ons datgene doen wat de Vader welgevallig is.
1: Schenk ons, Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Schenk ons de vruchten van de Geest. Goedheid, zachtmoedigheid en geduld.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Laat ons u beminnen, zodat uw liefde ons vervult. En laat ons het goede doen, zodat ons leven een lofzang wordt voor u.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Leer ons oog te hebben voor de noden van anderen en mee te werken aan hun geluk.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, gij laat ons het begin van deze dag beleven. Behoed ons met uw heilzame kracht, zodat wij vandaag niet neigen naar het kwade, maar altijd uw gerechtigheid volbrengen in ons denken, spreken en doen. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 18e week door het jaar luidt de tekst van het inleidingsgebed. Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, weerklinkt ook uw lof, tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat er komt uit uw hand is gerechtigheid. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Toen Jezus het bericht van de moord op Johannes vernomen had, voer hij in een boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar het gerucht hiervan drong tot het volk door en het ging hem te voet uit hun steden achterna. Toen Jezus bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg hij diep medelijden met hen en hij genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen. Het is niet nodig dat zij weggaan, zei Jezus hun. Geeft gij hun maar te eten? Doch zij antwoordden: wij hebben hier niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Waarop Jezus sprak: breng die dan hier. En hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het groene gras. En nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat hij de zegen had uitgesproken, brak hij de broden die hij aan zijn leerlingen gaf, en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren, en aan overgebleven brokken haalde men nog 12 volle korven op. Het waren ongeveer 5000 mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Bidden is niet je verzadigen aan gedachten of gevoelens, want daarbij kun je nog wel in je eigen wereld blijven hangen. Het eigenlijke van het gebed is dat je uittreedt uit jezelf. De hoogste vorm van het gebed, de eucharistie, heeft de vorm van een broedermaal, en dat zijn broeders en zusters, doordat je kinderen bent van de Vader, en dus niet van elkaar, of pas van elkaar, wanneer je eerst je kind zijn van de Vader bewust bent. Elk gebed moet daar iets van hebben, ook het persoonlijke gebed, dus eerst uittreden uit jezelf en bij hem de geest laten rusten. Voor de plaats van het gebed even blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, met diep medelijden. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. Dan de houding van het gebed aannemen, zitten, liggen of knielen, me niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik mijn aandacht vrij houd voor hoe ik bewogen word, hoe ik genezen, gevoed en verzadigd word. Maar God wordt pas helemaal God voor me, wanneer ik hem helemaal dien, met heel mijn leven. En dat vang ik dan ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. En dan pas haal ik me de geschiedenis voor de geest, de geschiedenis van Gods toenadering tot ons in Jezus. En dat is hier, Jezus hoort van de moord op Johannes de Doper. Hierop trekt hij zich terug, Jezus wil alleen zijn. Maar wanneer de menigte zich opnieuw aan hem opdringt, vergeet hij zijn eigen belangen en laat hij de menigte bij zich toe.
En ik kom pas helemaal in die geschiedenis binnen wanneer ik me de plaats voor ogen stel, een eenzame plaats. Deze plek is eenzaam. Het is zo'n plaats als waarin Jezus zich terugtrok toen hij door de duivel op de proef werd gesteld. Matthäus 4. Het is een heilshistorische situatie die levendige herinneringen oproept aan Gods liefdevol ingrijpen in het lot van zijn uitverkoren volk toen zij van honger dreigden om te komen in de woestijn. En ik breng mij ook de situaties in mijn eigen leven te binnen, mijn eigen menselijke onvruchtbaarheid in contacten, in werking, door periodes van dorheid in het gebed. En dan vraag ik om de bijzondere genade dat ik hem mag leren kennen met een innerlijke kennis, zodat ik voortaan beter weet hoe hij mij in menselijke verlatenheid nabij is. De overweging. Op dit bericht voer Jezus vandaar in een boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Wat was het geval? De leerlingen van Johannes de Doper melden naar Jezus de moord op hun meester. Op dit bericht trok Jezus zich vandaar in een boot terug naar een eenzame plaats om alleen te zijn, alleen met zijn vader. Met hem verwerkt Jezus dit onheilspellende gebeuren dat hem zijn eigen lot voor de geest brengt. Zij hebben naar willekeur met Johannes de Doper gehandeld. Jezus zegt het, zoals ook de mensenzoon van hen te lijden zal hebben. En bij wie ga ik het zoeken, als ik het met iets moeilijk heb? Het verdere verloop van dit verhaal verkondigt dat wie het bij God gaat zoeken, in de eenzaamheid van het gebed, in de woestijn, niet teleurgesteld zal worden. Want, wat staat er, allen aten tot ze verzadigd waren. Wie is bij zijn landingen dan ook een grote menigte zag, kreeg diep medelijden met hen en hij genas hun zieken. De verstoorders van Jezus' rust worden nu in Jezus' rustgevende samenzijn met de Vader opgenomen. Volgens zijn eigen woord komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Jezus heeft dus geen medelijden met zichzelf, maar met hen. En waarom eigenlijk? Eigenlijk is Jezus een vreemde pastoor, een vreemde zielenherder. Hij ziet zijn parochianen binnenkomen, jongeren en ouderen, zieken en gezonden, zwakken en sterken. Mensen hebben, als zij hun hart op de rechte plaats hebben, medelijden met de zwakken en de zieken. En dat heeft Jezus ook, en hij genas hun zieken. Maar met allen had hij medelijden, dus ook met de gezonden en de sterken, met de rijken en de bazen. Waarom? Omdat ze afgetopt neerlagen als schapen zonder herder, staat er. En dat is in Bijbels spraakgebruik, mensen zonder God. Want God is onze herder en Jezus herdert over ons in de plaats van God. Waarom Jezus medelijden heeft met de scharen en met mij, dat is niet op de eerste plaats om een bepaalde sociale, economische, fysieke of psychische nood, maar om een religieuze nood. Honger naar het woord van God. Vanuit die nood, die honger, laat de kerk de gelovigen roepen, Heer, ontferm u over ons, Kyrie eleison, heb medelijden. En tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden, deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag, stuur dus het volk weg. Jezus heeft de zieken genezen, hij heeft hun zijn woord verkondigd, tot laat in de avond. Wat zou hij hen nog meer kunnen bieden? Wanneer de kerk alle mogelijke service aan de gelovigen verleent, onderwijs, wetenschap, ontwikkeling, ziekenverzorging, noem maar op, dan heeft zij haar tijd niet gehad, omdat zij haar mogelijkheden zou hebben uitgeput. Want het eigenlijke wat Jezus in de kerk in dat dienstbetoon te bieden heeft,
Dat is zichzelf in eigen persoon. Jezus is meer dan alles wat hij aan dienstbetoon te geven heeft. Meer ook dan alles wat hij in het gebed te geven heeft, aan gaven van verstand, licht, verlichting en troost. Hij heeft zichzelf te geven. Dat is die schat in de akker van ons hart. En daarvoor is geloof nodig. Geloof gepaard aan het besef van eigen onmacht. Wij hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Maar op Jezus zegt, breng die dan hier. En hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Als de leerlingen eenmaal hun onmacht bekend hebben en aan Jezus krediet hebben gegeven, vertrouwen, dan kan hij zijn gang gaan. Nu is Jezus helemaal in zijn element. Herder namens God laat hij hen weiden op groene velden. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel. En nadat hij de zegen had uitgesproken, brak hij de broden die hij aan zijn leerlingen gaf. Ook Jezus geeft dus niet uit eigen macht. Hij geeft wat hij zelf ook krijgt. Wat hij ook zelf ontvangen heeft in het gebed, in de dankzegging. Want Jezus stelt God tegenwoordig als de bron van alle goedheid. De bron waar alle goede gaven uit voortvloeien. En wat wij in de Eucharistie ontvangen, dat is Gods barmhartigheid. En daarvan kunnen wij eten tot verzadigings toe. Zo belooft het slot, allen aten tot zij verzadigd waren. En aan overgebleven brokken haalde men nog 12 volle korven op. 12 is het getal van de volheid. Van heel het Joodse volk. Dat volk dat uit 12 stammen bestond. Dus Jezus is het brood voor het leven van heel het volk. Niet alleen van deze menigte die ter plaatse was, maar van alle gelovigen over de hele wereld tot aan het einde van de geschiedenis. En hier zal ik mij de moeilijkheden te binnen brengen van de komende tijd. In het vertrouwen dat mij vanuit de Eucharistie voldoende kracht gegeven wordt om die moeilijkheid het hoofd te bieden. Het brood dat hij u geeft is genadebrood. En pas als u verzadigd bent in deze eigenlijke en diepste honger, uw honger naar God, als u zich veilig weet in Gods zorgende hand, dan pas kunt u ook iets voor anderen betekenen. Dan weet u pas waar u zorg voor moet hebben. Dan weet u pas echt goed waarover u medelijden moet hebben. Dat zijn niet de dingen die het medelijden van de mensen opwekken, maar die het medelijden van God opwekken. Dat u bijvoorbeeld niet zozeer medelijden hebt met uzelf, of wat anderen u aandoen, maar dat u eerder medelijden hebt met degenen die het u aandoet. Dat u niet zozeer medelijden moet hebben met de slachtoffers, maar met de beulen van de slachtoffers. Die zijn er pas echt slecht aan toe. En naar hen gaat het medelijden van God uit. Want Jezus zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is toch wel een hele andere wijze in het leven staan. Een hele andere kijk op het menselijk geheim. En dat is wat wij hier krijgen. En dat is wat God ons hier geeft. Aan het einde het gebed niet abrupt afbreken, maar langzaam afsluiten. Zoals men dat doet wanneer men ergens te gast is geweest. Bij het afscheid richt men zich nog even persoonlijk tot de gasten. En in het bijzonder tot de gastheer en de gastvrouw. En ik richt me in een gesprekje tot Jezus en stort bij hem mijn hart uit, zoals bij een goede vriend. Dan ga ik naar de Vader van Jezus. In zijn handen beveel ik mijn geest en sluiten met een Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Aan het begin van een nieuwe dag willen we ons toevertrouwen aan Maria en met Maria en Jezus. O Maria, in aanwezigheid van geheel het hemelse hof, kies ik u vandaag tot moeder en koningin. In volledige overgave geef ik u en wijd ik u toe, mijn lichaam en mijn ziel, mijn innerlijke en uiterlijke goederen en de waarde zelf van mijn goede daden, verledende, tegenwoordige en toekomstige. Ik geef u zonder voorbehoud het volledige beschikkingsrecht over mij en over alles wat mij toebehoort, naar uw welbehagen en tot de grootste glorie van God in tijd en eeuwigheid.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze maandagochtend. Ik wens je van harte een gezegende week toe. Fijn dat u met ons mee bent, dat u naar Radio Maria luistert. En misschien luistert u vanuit uw vakantieadres, dan wensen we u een gezegende vakantie toe. Anders, als je thuis bent, dan nog steeds een gezegende week toe. Het is vandaag maandag en we gaan de blijde geheimen overwegen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden bij luisteraars vandaag voor verschillende intenties. We bidden voor mensen in arme landen en in rampgebieden. We bidden dat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben. Ook bidden we voor bekering van de kinderen van iemand. Voor rust in iemands hoofd en meer zelfvertrouwen. Dat God de eerste zware rugoperatie die een fysiotherapeut vandaag moet ondergaan, goed mag verlopen. En voor een spoedig herstel voor haar. Ook bidden we voor de moeder van een pastoor met wie het heel slecht gaat. Ook bidden we voor de kinderen van iemand, voor gezondheid, om zegen en een bescherming. En ook uit dankbaarheid dat de duizeligheid is minder geworden. Op voorspraak van moeder Maria en de heilige familie bidden wij om bescherming en vragen troost en barmhartigheid voor de kinderen van iemand na een scheiding. En ook op voorspraak van pater Pio om dit kunnen dragen. Ook bidden we voor een dochter, op voorspraak van de heilige Rita, voor een stageplek waar er mensen mogen zijn met een luisterend hart. Om zegen over alle priesters en voor de zielenrust van een overleden vriendin. Ook bidden we om zegen, genade, bijstand en bescherming voor mensen in crisis, op voorspraak van de heilige Jozef. Uit diepe dankbaarheid voor een dochter en de ontelbare zegeningen van onze lieve Heer, en we bidden voor haar bescherming en dat het goed mag blijven gaan. En voor een goede reis vandaag en de rest van de week tijdens de vakantie voor iemand en een veilige thuiskomst. Dat de nieuwe week weer ons vrede mag mogen brengen en ons genadig mogen zijn. We bidden aan moeder Maria voor moed, kracht en dat de medische behandeling blijft aanslaan. Voor de kinderen van iemand en de kleinkinderen die op vakantie zijn, dat ze ook daar beschermd worden door de liefde van Maria. Voor de bekering van een gezin en bestendige genezing van kleinzoons en luisteraar. En we bidden voor een bijzondere intentie. En ook een voorslag van de heilige Charbel voor genezing van zieke mensen en voor gezegende handen van de chirurg. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weer gevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars.

0: het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: En beste luisteraars, hebben zojuist de heilige Rozenkrans gebeden. Over enkele minuten begint de heilige mis vanuit de Sint-Servaas in Maastricht.

En mijn luisteraars, het is 9:00, tijd voor de Heilige Mis. We gaan zo verbinding maken met de Sint-Sebastiaans in Maastricht. Daar zijn ze bezig met het afronden van de aanbidding daarvoor de mis. En daar gaan we ons ook bij aansluiten. Ik wens je veel zegen bij de Heilige Mis en tot horens.

Goedemorgen allemaal. Zingen wij samen 647. 647.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom bij deze heilige Eucharistieviering. Een bijzonder welkom voor alle luisteraars van Radio Maria. Lieve mensen, iedereen komt hier met zijn eigen verhaal. Met vreugde, met dankbaarheid, met zorgen, met vragen en ook met hoop. In het evangelie van vandaag horen we hoe Jezus de mensen niet wegstuurt, maar hen ziet, met hen meeleeft en hen geeft wat zij nodig hebben. Met 5 broden en 2 vissen laat hij zien dat er genoeg is wanneer wij durven delen en vertrouwen op God. Ook wij verlangen naar kracht, vrede en nieuw begin. Maar wij weten niet dat wij altijd oog hebben voor anderen. Dat wij soms te weinig delen, te snel oordelen of te weinig op God vertrouwen. Laten we daarom aan het begin van deze Eucharistieviering in alle eenvoud de Heer om vergeving vragen om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd macht, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Laat ons bidden. Heer, wees uw dienaars nabij. Schenk voortdurend uw zegen aan hen die tot u bidden. Wij erkennen u als onze schepper en leider. Vernieuw de gaven van uw schepping en blijf begeleiden wat gij vernieuwd hebt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Wij gaan nu luisteren naar Gods woord.

uit de profeet Jeremia. Toen Sitkia pas koning van Juda was, in de vijfde maand van het vierde jaar, zei de profeet Hanania, zoon van Azur uit Gibeon, in tegenwoordigheid van de priesters en het gehele volk in de tempel tot mij. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, Israëls God. Ik breek het juk van de koning van Babel. Binnen 2 jaar breng ik al de schatten die Nebukadnezar van Babel uit de tempel van de Heer heeft meegenomen, hier terug. Ook Jekolja, zoon van Jojakin, de koning van Juda, en alle ballingen van Juda breng ik uit Babel naar deze plaats terug. Luidt de Godspraak van de Heer. Want ik breek het juk van de koning van Babel. Toen richtte de profeet Jeremia zich op, in tegenwoordigheid van de priesters en alle die zich in de tempel van de Heer bevonden, tot de profeet Hanania en zei, ja, mogen de Heer dat doen. Mogen Hij al uw voorspellingen in vervulling doen gaan en de tempelschatten en de ballingen uit Babel terugbrengen. Maar luister nu ook eens naar wat ik u alle aanwezigen ga zeggen. De profeten die mij en u zijn voorgegaan, hebben aan machtige landen en grote rijken steeds oorlog, honger en pest aangekondigd. Kondigt een profeet dus heil aan, dan kan hij pas als zondige van de Heer erkend worden wanneer zijn woord in vervulling is gegaan. Daarop rukte de profeet Hanania Jeremia het juk van de nek, brak het in stukken en zei tot alle aanwezigen, dit zegt de Heer, zo breek ik het juk van koning Nebukadnezar van Babel. Binnen 2 jaar neem ik het van al zijn volken af. De profeet Jeremia ging toen maar heen. Maar kort nadat de profeet Hanania dat juk had gebroken, kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Ga naar Hanania en zeg hem, dit zegt de Heer, een houten juk hebt gij gebroken, een ijzeren juk komt ervoor in de plaats. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten, Israëls God, een ijzeren juk leg ik alle volken op. Ze zullen zich moeten onderwerpen aan koning Nebukadnezar van Babel. Zelfs over de wilde dieren geef ik hem macht. En tot Hanania zei Jeremia, luister goed Hanania, de Heer heeft u niet gezonden. Gij wekt bij het volk ijdele hoop. Daarom zegt de Heer, ik vaag u weg van de aarde. Nog dit jaar zult ge sterven, omdat ge opstand tegen de Heer hebt gepreekt. En de profeet Hanania stierf in de 7e maand van dat jaar. Woord van de Heer. Laat mij slechts weten, Heer, wat gij beschikt. Gedoog niet dat ik een dwaaspoor insla, maar geef mij uw wet als gids. Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid. Op wat gij bepaald hebt, stel ik mijn hoop. Laat mij slechts weten, Heer, wat gij beschikt. Die u vereren mogen mij bijstaan, die weten wat gij verordent. Mijn hart mogen uw beschikkingen trouw zijn, dan word ik nimmer beschaamd. Laat mij slechts weten, Heer, wat gij beschikt. De zondaars loeren op mijn verderf. Ik let op wat gij verordent. Nooit wijk ik van uw bepalingen af, want gij hebt mij wijsheid gegeven. Laat mij slechts weten, Heer, wat gij beschikt.

En met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. Toen Jezus het bericht van de moord op Johannes vernomen had, voer hij vandaar in een boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar het gerucht hiervan drong het volk door en ging hem te voet uit hun steden achterna. Toen hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg hij diep medelijden met hen en hij genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen. Het is niet nodig dat zij weggaan, zei Jezus hun. Geef gij hun maar eten. Toch, zij antwoorden: wij hebben hier niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Waarop Jezus sprak: breng die dan hier. En hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat hij de zegen had uitgesproken, brak hij de broden die hij aan zijn leerlingen gaf, en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen atten tot zij verzadigd waren, en aan overgebleven brokken haalde men nog 12 volle korven op. Het waren ongeveer 5000 mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Woord van de Heer.

0: Broeders en zusters, spreken wij nu vol vertrouwen onze voorbeden uit.
1: Bidden wij voor onze paus en bisschoppen, dat zij in hun taak Gods kracht mogen ervaren. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Bidden wij voor alle christenen die vervolgd worden, dat zij moedig, maar vooral ook liefdevol stand houden in de beproeving. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor
1: ons. Bidden wij dat zij die zich leerling van Jezus noemen, zich telkens opnieuw mogen verdiepen in zijn leven. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Bidden wij om genezing en kracht voor hen die ziek zijn, naar lichaam of geest. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Bidden wij ook voor de intenties van deze heilige Eucharistieviering. Bidden wij voor alle intenties opgegeven, voor sinds er was, en voor alle intenties en bijzonder bidden wij voor de intenties voor de heer Norman, een intentie uit dankbaarheid. Laat ons bidden. Bidden wij ook voor onze dierbare overledenen. In het bijzonder bidden wij voor broeder Edward Bloetjes. Onze familieleden, bekenden, mensen die we missen. Dat zij allen God mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Laat ons bidden. Op een moment van stilte leggen wij onze persoonlijke intenties voor.

bidden wij ook voor de mensen die aan ons gebed gevraagd. Voor alle intenties van de luisteraars van Radio Maria. Goede God en Vader, dit zijn onze gebeden. Wij leggen ze aan U voor. Wil ons verhoren en bijstaan, dat vragen wij U door Christus onze Heer. Zingen wij samen 817. 817.

0: God, Heer van al was licht, uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij ook de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend.

Broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, wij bidden u, heilig in uw goedsheid deze gaven, aanvaard zij als een geestelijk offer en maak ons tot een blijvende overgave voor u, door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verheft uw hart, brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt onze lofprijzing niets nodig, toch opent gij onze mond om uw dank te brengen. Onze hulde maakt uw heerlijkheid niet groter, maar draagt bij tot ons heil. Door Christus onze Heer, daarom met de koren van de engelen, loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn en zingen vol vreugde.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij wordt overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij blijven tot u. Zijn dood en verrijzenis in de aardig God bieden wij u aan, het levensbrood aan de kelk van het geheel. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilig dienstwerk verrichten. Zo delen wij het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Cornelius onze bischop, evenals zijn hulpbischop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Hedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. In het bijzonder, broeder Edward Bloedjes. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen, in het bijzonder heilige Servatius, die hier eens leeft en in uw welbehagen waardig bevonden worden, het eeuwige leven die lak is zijn, en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Als één familie laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden en onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genade vrede in onze dagen, dat wij gestuurd door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Hij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Wens elkaar tevreden.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Hij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaren ons tot eeuwig leven.

0: Heer, brood uit de hemel hebt gij ons gegeven, dat alle goeds in zich bevat en voortreffelijk is van smaak.
1: En beste luisteraars, terwijl de priester de heilige communie uitreikt aan de gelovigen en de kerk, bidden wij ook om een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het heilige sacrament tegenwoordig bent. Ik ben nu boven alles en wens u mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer onze God, met open handen zijn wij hier gekomen. En Gij hebt ons verzadigd met brood uit de hemel. Leer ons met anderen te delen van wat wij in overvloed ontvangen hebben. Door Christus onze Heer. Ik wens u allen een gezegende, vruchtvolle, rustige dag toe en heel veel zegen van God. Voor u allen, de Heer zij met u. Zegen u allen, de Almachtige en Barmachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Amen.

En beste luisteraars, we waren voor de Heilige Mis verbonden met de Sintse Waasbasiliek in Maastricht. We gaan zo door met muziek en eerst wil ik u net als altijd vertellen wat u vanochtend en vanmiddag van Radio Maria kunt verwachten. Om 10:00 hoort het verhaal van de heilige van de dag. Om 9:45 hoort u weer getuigenissen over Radio Maria. En deze keer komen die getuigenissen uit Armenië en Italië. Om 10:45 hoort u de lezingen uit de lezingendienst. En om 11:00 begint het programma Geloofsvorming. Vandaag bijzonder met monsieur Hans van den Ende. Over de intentie van de paus voor de maand augustus 2026. En deze maand bidt de paus voor de evangelisatie in de stad. Zo klinkt de intentie. Bidden wij dat we in grote steden die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. En voor die intentie bidden wij ook de hele maand augustus bij de Middagrozenkrans. Maar dat dus vanaf 11:00, Hans van den Ende, over de intentie van de paus voor de maand augustus 2026. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. Daarna om 11:15 kunt u meebidden met de Rozenkrans. Om 12:15 hoort u het verhaal van de heilige van de dag. En om 13:30 weer een aflevering uit het boek Juwel van de Nijl van Tessa Afshar. Om 14:00 begint het programma De Lader van Jacob. Een nieuwe serie over de Engelse cultuurhistoricus Christopher Dawson. Hij leefde tussen de jaren 1889 en 1970. Vandaag een korte schets van zijn jeugd. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 15:30 hoort u het programma Aan tafel met. Een opname uit enkele maanden geleden over Joost Verstegen. Die begon 25 jaar geleden met RK Documenten. Om 16:30 Paterbots met zijn meditatie en om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Om 17:05 is er een lezing uit het archief. Vandaag met pater Stefan Leclerc over de heilige pastoor van Ars. Om 19:00 begint de heilige mis vanuit de heilige Gerardus Meilakerk in Utrecht. En beste luisteraars, ik wens u van harte een gezegende dag vandaag en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag in de Heilige van de Dag hebben we het over Nicodemus van Jeruzalem. Hij was een van Jezus' eerste leerlingen en moet ergens in de eerste eeuw gestorven zijn. We herdenken hem op 3 augustus. Nicodemus is lid van het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, die uit 70 man bestaat. En in het Evangelie van Johannes wordt hij 3 keer genoemd. Eerst horen we van hem als hij in de nacht met Jezus een gesprek komt voeren en Jezus hem de doop uitlegt. In het Evangelie van Johannes staat: Jezus gaf hem ten antwoord: voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet van boven geboren wordt, kan hij het Rijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Kan hij soms in de schoot van zijn moeder terugkeren en voor een tweede keer geboren worden? Jezus antwoordt hem dan: voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan. Wat geboren is uit vlees, is vlees. En wat geboren is uit de geest, is geest. Daarnaast komt Nicodemus nog een keer ter sprake in het 7e hoofdstuk van Johannes, waar hij Jezus enigermate in bescherming neemt, en tenslotte speelt hij een rol bij Jezus' begrafenis. Johannes 19. Na de dood van Jezus vroeg Jozef van Arimathea, die een leerling was van Jezus, maar in het geheim uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Toen Pilatus dit had toegestaan, ging hij dus heen en nam het lichaam weg. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. Ze namen het lichaam van Jezus en wikkelden het met de welriekende kruiden in zwachtels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. In zijn beroemde boek Legenda Aurea sluit Jacobus de Forensien het verhaal over Stephanus' dood als volgt af. Sint Gamaliel en Nicodemus, die nog altijd voor de christenen in de Hoge Raad zitting hadden, kwamen zijn lijk halen en begroeven het op Gamaliels akker. En ze hieven een intense rouwklacht over hem aan. In een legende over hoe de relieken van Stephanus zijn teruggevonden, wordt ook Nicodemus genoemd. Op 3 augustus verhaalt Jacobus de Forensien in hetzelfde boek namelijk hoe in het jaar 415 het stoffelijk overschot van Nicodemus, tezamen met dat van Sint Stephanus, Gamaliel en Abibas, wordt gevonden. En die legende gaat als volgt. Het lichaam van Sint Stephanus, de eerste martelaar, werd naar men zegt in het jaar Onzes Heren 417 teruggevonden. Dat was in het 7e jaar van keizer Honorius. De terugvinding vond plaats op de volgende wijze. In de omgeving van Jeruzalem woonde een priester Lucianus. Gennadius rekent hem tot de beroemde mannen. Hij is het dan ook die het hierna volgende verhaal heeft opgetekend. Het was vrijdag en Lucianus lag in zijn bed te slapen, maar hij was tegen de ochtend wakker geworden. Op het moment verscheen hem een grijsaard, rijzig van gestalte en met een mooi gelaat en een lange baard. Hij droeg een wit kleed, waarop gouden stenen en kruizen geweven waren. Hij droeg ook laarzen die van boven een gouden rand hadden. Hij raakte hem aan met de gouden roede in zijn hand en sprak tot hem: ga ijverig aan het werk om onze graven te zoeken en maak ze open, want de plaats waar ze nu begraven liggen is ons niet waardig. Ga daarom naar Johannes, de bisschop van Jeruzalem. Hij moet ons op een eervolle plaats herbegraven. Want zie, er is droogte en ellende over de wereld gekomen. Maar God wil door onze tussenkomst de wereld weer laten delen in zijn genade. Maar Lucianus, de priester, sprak: Heer, wie bent u? De grijsaard antwoordde: ik ben Gamaliel. De apostel Paulus heeft nog aan mijn voeten gezeten om de wet te leren. Naast mij ligt Sint Stephanus begraven, dezelfde die door de Joden werd gestenigd en buiten de stad werd geworpen, zodat de vogels en de wilde beesten hem konden opvreten. Maar dat verhoedde degene aan wie de martelaar trouw had gezworen. Ik zelf ben gekomen om hem met de grootste zorg in mijn eigen nieuwe graf te leggen.
De andere die weer naast mij ligt is mijn neef Nicodemus. Hij is het die in de nacht naar Jezus toekwam en later van Petrus en Johannes het heilig doopsel ontving. Daar waren de hoge priesters zeer ontstemd over. Ze namen al zijn bezittingen in beslag en verwijderden hem uit zijn hoge positie. Ze sloegen hem waar ze hem aan raken konden en lieten hem uiteindelijk meer dood dan levend liggen waar hij lag. Ik heb hem toen opgenomen in mijn huis. Daar heeft hij nog een paar dagen geleefd. Toen hij was gestorven, heb ik hem begraven aan de voeten van Sint Stefanus. En er is nog een derde die bij mij ligt. Dat is mijn zoon Abibas. Tegelijk met mij ontving hij op 20-jarige leeftijd het doopsel. Zolang hij leefde, bewaarde hij zijn kuisheid. Tegelijk met mijn leerling Paulus leerde hij de wet kennen. Na deze woorden verdwijnt Gamaliel. En als Lucianus wakker is, vraagt hij aan God: als dit visioen geen bedrog is, laat het zich dan nog een tweede en zelfs een derde keer voordoen. En de vrijdag daarop verschijnt hem Sint Gamaliel opnieuw, net als de vorige keer. Hij vraagt hem waarom hij zijn woorden als waardeloos heeft afgedaan. Heer, ik heb uw woorden niet als waardeloos afgedaan, antwoordde hem Lucianus, maar ik heb de Heer gevraagd: als het visioen van u afkomstig is, laat het zich dan driemaal aan mij vertonen. Gamaliel reageert erop: je hebt natuurlijk lopen piekeren waaraan je ieders gebeente van ons zou kunnen herkennen wanneer je ze zou vinden. Welnu, ik zal je door middel van een gelijkenis van ieder apart de doodskist aanwijzen. Daarop toont hij hem drie gouden korven en een vierde die van zilver is. Er is er één gevuld met rode rozen, twee met witte rozen en die van zilver is gevuld met saffraan. En Gamaliel spreekt: die korven stellen onze doodskisten voor en de bloemen ons gebeente. De korf met de rode rozen is de doodskist van Sint Stefanus. Hij is de enige van ons die met het martelaarschap is gekroond. De twee met de witte rozen stellen Nicodemus en mijn doodskist voor, want wij hebben consequent en standvastig met een zuiver hart de Heer beleden. De zilveren met saffraan stelt de doodskist voor van mijn zoon Abibas, want hij ging getooid met maagdelijke kuisheid en in alle reinheid nam hij afscheid van deze wereld. Na deze woorden verdwijnt hij weer. Maar de vrijdag erop verschijnt hij hem weer en nu is hij behoorlijk kwaad en verwijt hem gewoon lui te zijn, daar hij zijn gebod nog altijd niet is nagekomen. Dan maakt Lucianus zich onmiddellijk gereed om naar Jeruzalem te gaan. Daar gaat hij direct naar bisschop Johannes en vertelt hem alles wat hem bekend is gemaakt. Vervolgens halen ze er nog een heel stel andere bisschoppen bij en zo komen ze aan bij de plaats die aan Lucianus is aangewezen. En daar beginnen ze te graven. En zie, de aarde beeft en een zoetige geur verspreidt zich overal. Alleen door de krachtige werking van deze geur genezen 70 mensen van allerhande gebreken, krachtens de verdiensten van de heiligen. En nu worden hun lichamen onder grote vreugde naar de kerk van Jeruzalem overgebracht, daar waar Stefanus eens het ambt van diaken had bekleed. Daar worden ze met veel eerbetoon bijgezet. Precies op dat uur daalt er een geweldige regenbui uit de hemel neer. Nicodemus wordt afgebeeld bij Jezus' kruisafname of tijdens de graflegging. Hij is de beschermheilige van het vee, in het algemeen de runderen, maar in de plaats Ren ook van de paarden. Terwijl hij in Guénin de patroon is van varkens en hem behoedt voor de naar hem genoemde ziekte van Nicodemus. Om zieke beesten beter te maken, put men water uit zijn bron en vermengt dat met het veevoer. Daar houdt men een boeteprocessie, een pardon genoemd, op de eerste zondag van mei. Te Gaël wordt een pardon met vee gehouden op de eerste zondag van augustus. In Quévin doopt de kerkmeester de paaskaars drie keer in het water uit de bron en in Plumilliau wordt de processie besloten met een vreugdevuur. Heilige Nicodemus, bid voor ons.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Rita, Gyumri, Armenië. Elke dag, op elk uur, luister ik naar jullie programma's. Radio Maria is een boek voor mij. Ik kan niet stoppen met lezen. Ik heb zelfs een gedicht aan Radio Maria gewijd. De dag is gekomen dat ik je moet loven. Open mijn hart en leg het voor je neer. Je voedt me en ik word sterker met uw hoop en licht. Wat ik niet weet, zal ik van je leren. Ik zal van je leren tevreden zijn met je woorden. Wees niet alleen in deze lege wereld wie naar je programma's luistert. Er zal zeker een dag bij je terugkomen. Je bent het water van mijn leven geworden. Je hebt gewoon gelijk als ik van streek ben. Jij bent mijn trooster en weldoener. Mogen je lange jaren leven. Ik luister naar uw radiozender, of ik nu op het werk of thuis ben. Radio Maria is altijd bij me. Het programma Eco Morning is bijvoorbeeld mijn school. Vrede in de menselijke ziel komt voort uit spirituele programma's. Programma's over de Heilige Geest hebben mij geleerd dat je op de moeilijkste momenten, wanneer je op het punt staat in een afgrond te vallen, op Hem moet vertrouwen. En het leven zal in eeuwigheid voortduren. Ik heb een collega die tot een sekte behoorde, maar ik heb haar kunnen overtuigen om naar jullie radiozender te luisteren. Radio Maria heeft mij makkelijker leren leven. Ik wil elk woord absorberen als een spons. Elke ochtend bid ik met je. Wat mij ook bezighoudt, als ik Radio Maria hoor, is het alsof dat programma specifiek op mij is gericht. Voor mij is gemaakt. Ik weet zeker dat honderden mensen dit ook meemaken. Ik heb God altijd verheerlijkt. Toen ik op een moment dat ik op het punt stond een fout te maken en iemand wilde kwetsen met mijn woorden, geduldig was en het niet deed. Radio Maria heeft mij geduld gegeven. Dat geduld, dat is het leven wat ik heb gekregen van Radio Maria. Ik zeg dit in alle eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Als je ervoor bidt dat onze politieke leiders vriendelijk worden en dat de harten van slechte mensen zich bekeren, denk ik dat de positieve veranderingen die we vandaag in ons land zien, het resultaat zijn van die gebeden. Het waren onze gebeden tot God. Ik ben dankbaar voor je programma's.

Luigi Catanzaro, Italië. Allereerst wil ik u hartelijk danken voor al het kostbare evangelisatiewerk dat de radio al tientallen jaren in de wereld verricht. Dank voor uw begeleiding, steun en troost aan zoveel zieken of mensen van wie de handicap een normaal leven van integratie in de samenleving onmogelijk maakt en bij gevolg voor de samenwerking met instellingen die voor de armen zorgen, de gemarginaliseerden en degenen in elke andere situatie in nood. Ik ben een jonge man die vanaf de geboorte leidt aan spastische tetraplegie. Ik leef noodgedwongen in een rolstoel, omdat ik mijn benen en handen niet kan gebruiken. Mijn meest oprechte wens zou zijn geweest om actief te werken met Radio Maria, waar ik altijd elke dag naar heb geluisterd en waaruit ik niet alleen zoveel troost put, maar ook zoveel licht in mijn geloofsgroei. Omdat ik daar niet toe in staat ben vanwege mijn fysieke beperking, neem ik mijn toevlucht tot dagelijks gebed en tot een ijverige deelname aan het sacrament van de communie. Ik heb gebeden en zal blijven bidden voor een steeds grotere verspreiding van Radio Maria in de wereld, zodat haar onderricht onder de moederlijke leiding van de Maagd Maria steeds meer mensen kan verlichten en begeleiden op het pad van bekering. Om dit tenminste te kunnen doen, zal ik een zeer bescheiden bijdrage sturen in de kosten van het openen van een Radio Maria in het land waar de moeder van onze lieve Heer geboren is en geleefd heeft. Radio Maria is een rijkdom voor christelijke gezinnen en vertegenwoordigt een zekere gids, niet alleen door te luisteren naar de heilige functies, maar ook door de vele programma's die geworteld zijn in een christelijke visie op de wereld en haar behoeften. Persoonlijk kan ik zeggen dat ik door er dagelijks naar te luisteren ook de innerlijke kracht heb gekregen om mijn toestand volledig te accepteren in gehoorzaamheid aan die goddelijke reddingsplannen die op dit moment ondoorgrondelijk zijn. Ik denk vaak dat als met de opoffering van mijn bestaan en met mijn gebeden ook maar één ziel kan worden gered, mijn leven niet leeg of nutteloos zal zijn geweest.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Gedichtlezing uit de profetie van Joël. De inval van sprinkhanen, teken van de naderbijkomende dag van de Heer. Het woord van de Heer dat gericht is tot Joël, de zoon van Petuel. Omgord u met rouw, gij priesters weeklaagt, gij die de dienst van het altaar verricht, komt en brengt in rouwkleren de nacht door. Gij die de dienst van mijn God verricht, want aan het huis van uw God zijn meeloffer en plengoffer ontzegt. Kondigt een heilige vastentijd af, roept een plechtige samenkomst bijeen, verzamelt de oudsten, verzamelt alle bewoners van het land in het huis van de Heer uw God en roept tot de Heer om hulp. Wee als hij komt die dag. Ja, de dag van de Heer is nabij. Hij komt als verwoesting door de machtige. Voor onze ogen is het voedsel immers teniet gegaan. Uit het huis van onze God zijn vreugd en gejubel immers verdwenen. Uitgedroogd liggen de graankorrels onder de aardkluiten. De opslagplaatsen zijn verwoest en de schuren gesloopt, want het koren is verdord. Hoor hoe het vee tekeer gaat. Troepen runderen dolen rond. Zij vinden nergens meer een weide. Zelfs de schapen moeten het ontgelden. Tot u, Heer, roep ik. Nu vuur het groen in de steppen heeft opgevreten. Nu vuurgloed alle bomen daarbuiten verschroeid heeft. Zelfs de wilde dieren smachten naar u, nu de waterkanalen droog staan en het vuur het groen in de steppen heeft opgevreten. Blaas de bazuinen op de Sion, slaat alarm op mijn heilige berg. Al de bewoners van het land moeten beven. Ja, de dag van de Heer is gekomen. Ja, hij is nabij. Een dag van donker en van duisternis, een dag van wolken en verduistering. Hij breekt al aan. Een talrijk, machtig volk staat alom op de bergen. Een volk zoals er nooit één is geweest en later nooit meer één zal zijn, tot in de verste geslachten. Een verslindend vuur gaat voor hen uit. Een verschroeiende gloed komt achter hen aan. Voor hen ligt het land als de tuin van Eden. Achter hen blijft een woeste wildernis. Er is geen ontkomen aan. Zij zien eruit als paarden, als rossen rennen zij voort. Ze maken een lawaai als strijdwagens die over de toppen der bergen razen. Ze gieren als een laaiend vuur dat de stoppels verslindt. Ze zijn als een machtig volk dat voor de strijd is aangetreden. Dat ziende sidderen de volken, alle gezichten verliezen hun kleur. Als krijgers stormen ze aan, als soldaten beklimmen ze de muren. Ieder gaat de weg die hem is opgedragen, niemand wijkt af van zijn koers. De een verdrinkt de ander niet, ieder volgt zijn eigen weg. Dwars door de pijlen heen vallen ze aan, zonder hun gelederen te verbreken. Ze bestormen de stad, ze rennen over de muur heen, ze klauteren tegen de huizen, door de vensters komen ze binnen als dieven. Dat ziende schokt de aarde, siddert de hemel, verduisteren de zon en de maan, verliezen de

verduisteren de zon en de maan, verliezen de sterren hun licht. De Heer aan de spits van zijn leger verheft zijn stem. Ja, zeer talrijk is zijn leger. Ja, machtig is ieder die zijn bevel ten uitvoer brengt. Ja, groot is de dag van de Heer en zeer te duchten. Wie zal hem doorstaan? Tweede lezing. Uit de redenvoering van de heilige Gregorius, bisschop van Nyssa, over het doopsel. Komt gij die ziek zijt om u te laten verzorgen. Zie, hij die alles in zijn goedheid beheert, hij die de jaren in hun kringloop doet weerkeren en de cyclus der tijden stuurt, heeft de dag van het heil naderbij gebracht. Het is de dag waarop wij gewoon zijn de vreemdelingen uit te nodigen, zich als zoon te laten opnemen, de behoeftigen te laten delen in de genade en mensen die door de zonde bezoedeld zijn, zich daarvan te reinigen. En dat is de oude boodschap die vlak voor het verschijnen van de heiland verkondigd werd. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Als ik echter nog Johannes, nog David ben, dan mag de nederigheid van de dienaar, de macht van de wet des Heren niet in de weg staan. Aan wat in wetten is vastgelegd, gehoorzamen wij, immers niet uit ontzag voor hen die de wetten geschreven hebben, maar uit vrees voor de macht van de grote wetgever onderwerpen wij ons aan zijn bevelen. De genade van de koning is verschenen, die aan twee groepen van mensen verlichting schenkt, namelijk aan gevangenen bevrijding en aan schuldenaars kwijtschelding. En daarom stel ik deze beide groepen de geschikte geneesmiddelen ter beschikking en beloof ik vast de hulp en de zorg die gij nodig hebt. Opdat men nu niet meent dat de behandeling kostbaar is, geef ik een beschrijving van de geneesmiddelen waarmee ik hen die ziek zijn volledig genees. Sommigen beloof ik gezondheid door middel van water en baden. Maar van anderen ban ik de ziekte uit door middel van enkele tranen. De behandeling is immers eenvoudig. Het geschenk is door God gezonden en het resultaat is werkelijk groots. Zonder uitbranden of snijden worden wij van langdurige wonden genezen die wij tot ons ongeluk door slangenbeten hebben opgelopen. Komt derhalve, gij die ziek zijt, om u te laten verzorgen, en vat de zaak niet te lichtvaardig op. Immers, tegen een ziekte die zich heeft kunnen ontwikkelen en een chronisch karakter heeft aangenomen, is op een gegeven ogenblik geen behandeling meer opgewassen. Armen en behoeftigen, haast u naar de verdeling van de koninklijke gaven zoals de schapen. Haast u naar het zegel en het merkteken van het kruis, het geneesmiddel tegen alle kwaad. Geeft mij de namen, opdat ik ze in zichtbare boeken met inkt kan neerschrijven. Laat God ze ingriffen op onvergankelijke platen met eigen hand, zoals Hij eens deed met de wet voor de Joden. Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig, want Hij stelt u niet teleur. Wast u, reinigt u van uw zonden. Dat werd lang geleden geschreven, maar de kracht van deze woorden is geenszins verouderd. Zij is nog steeds ongebroken en bewijst dagelijks haar sterkte. Verafschuwt de donkere verblijven van de zonde. Komt uit uw gevangenis, vraag ik u. Ontvlucht de

0: duivel, een boosaardige gevangenbewaarder, die zich voedt met het onheil der zonden en daar zijn winst uithaalt. Zoals God immers vreugde vindt in onze rechtvaardige daden, zo verheugt Hij, die oorzaak van de zonde is, zich over onze misstappen. Leg de oude mens af als een vuil, schandelijk, smadelijk kledingstuk, waaraan tal van zonden kleven en dat met de smerige lappen van de wetteloosheid versteld is. Ontvang het kleed van de onbedorvenheid dat Christus u ontvouwt en voorhoudt. En wijs dit geschenk niet af, om hem niet te beledigen die het u schenkt. Lange tijd hebt gij u al in het vuil gewenteld. Haast u, mens, naar mijn Jordaan. Niet omdat Johannes u roept, maar omdat Christus u hiertoe aanspoort. De stroom van de genade vloeit immers overal. Hij heeft niet alleen zijn bronnen in Palestina en stort zich daar in de nabije zee, maar hij omgeeft de hele aarde en mondt uit in het paradijs. Hij vormt een tegenstroom tegen de vier armen van de rivier die uit het paradijs komen en voert veel kostbaarder dingen met zich mee het paradijs binnen dan de wateren die er uit tevoorschijn komen. Deze rivier heeft namelijk een rijke bron, Christus, en uit hem stromend bevloeit zij de hele wereld. Het water is zoet en drinkbaar, zonder enig spoor van onaangename ziltheid. Zoals de bron van Mara drinkbaar werd door de aanraking met het stuk hout, zo wordt dit water zoet, omdat de geest erover zweeft.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
2: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: Beste luisteraars, u gaat monsieur Hans van den Ende, bisschop van Rotterdam, horen spreken over de intentie van de Heilige Vader voor de maand augustus 2026.
4: Luisteraars van Radio Maria, iedere maand opnieuw nodigt de paus ons uit om met hem te bidden voor een bijzondere intentie. Het apostolaat van het gebed, want als wereldkerk mogen we samen met de paus bidden voor belangrijke thema's in de kerk en in de wereld. In de afgelopen maanden hebben we reeds stilgestaan bij de intenties van de waarde voor de sport, voedsel voor iedereen, respect voor het menselijk leven. Vandaag wil ik met u stilstaan bij de intentie die de paus heeft gevraagd om extra te bidden in de maand augustus. Hij vraagt om te bidden voor de evangelisatie in de stad. En het gebed luidt: laten we bidden dat we in grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Evangelisatie in de stad. Aan de ene kant is dit thema verbonden met de belangrijkste opdracht van de kerk, namelijk om het evangelie te verspreiden, om het woord van God te verspreiden, om Christus te verkondigen. Aan de andere kant zegt het thema in de stad, de evangelisatie in de stad. En dan bedoelt de paus op de eerste plaats de grote steden, waar mensen op elkaar gepakt leven en soms anoniem zijn en elkaar nauwelijks kennen. De stad is ook het beeld van het samenleven van mensen, van de activiteit van mensen op allerlei terrein. De stad is ook een plaats waar de menselijke cultuur zich ontwikkelt. De paus vraagt bijzondere aandacht, dus voor de opdracht van de kerk om het evangelie te verspreiden en het ook heel concreet te doen op die plaatsen waar de mensen samen wonen, samen leven en werken. Het is niet nieuw dat de kerk herinnerd wordt aan haar opdracht om te evangeliseren. We vinden reeds in het evangelie dat Jezus aan zijn leerlingen de opdracht geeft om erop uit te trekken en het evangelie te verkondigen. Om erop uit te trekken en de mensen te maken tot leerlingen van Christus. Zo lezen we in het laatste hoofdstuk van het evangelie van Matthäus: gaat uit en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Matthäus 28, vers 19 en 20a. Gaat erop uit, naar alle volken, om mensen te maken tot leerlingen van Christus. En daarbij hoort het sacrament van de doop, dat ze zullen toedienen in de naam van de drie-ene God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals gezegd is die opdracht om te missioneren, die opdracht om het evangelie te verkondigen, meteen vanaf het begin van de kerk haar belangrijke opdracht. Je zou misschien zelfs kunnen zeggen dat de kerk daarvoor is opgericht, door de Heer is gesticht om zijn woord in de wereld te brengen en zijn koninkrijk ter sprake te brengen, in verkondiging, in catechese en in de viering van de sacramenten. Aan het einde van het Markus-evangelie kunnen we ook lezen dat de leerlingen daadwerkelijk gehoor geven aan de missioneringsopdracht van Christus. Er staat: ze trokken uit om overal te prediken en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden. Erop uittrekken om te prediken met het woord van God en met de tekenen die Heer ons geeft. In beide teksten, zowel bij Matthäus als bij Marcus, wordt duidelijk dat die opdracht om te missioneren, die taak om het evangelie te verspreiden, niet alleen door onszelf wordt gedaan, alsof de Heer het aan ons uitbesteedt en zichzelf terugtrekt uit deze belangrijke opdracht van de kerk. Nee, in Matthäus kunnen we lezen dat Jezus belooft: ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En bij Marcus kunnen we lezen dat de Heer de leerlingen helpt. Hij schonk kracht aan hun woord en ook aan de tekenen die ze lieten zien in zijn naam. Als we het hebben over missionering, als het gaat over de evangelisatie in de stad, dan komen we bij de kernboodschap van de kerk van Christus. Zozeer heeft de wereld Jezus leren kennen. Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon in deze wereld heeft gezonden. Niet om te oordelen, maar om te redden. En die opdracht, die heeft de Heer aan zijn kerk toevertrouwd. Heel bijzonder na het grote feest van Pinksteren, toen de Heilige Geest werd uitgestort over de leerlingen en ze in vele talen spraken, op zijn minst verstaan werden. Gaat uit over heel de wereld en verkondig het evangelie, ik ben met u. En ze trokken uit om te prediken en de Heer werkte met hen mee. Al is deze opdracht voor de kerk de belangrijkste opdracht, het evangelie verkondigen, het woord Gods verkondigen en mensen tot leerlingen maken van Christus. Er zijn ook situaties waarin we merken dat die opdracht wel eens vergeten wordt. Soms gebeurt dat omdat de kerk zo vanzelfsprekend lijkt te zijn. En wie moet je dan nog vertellen over het evangelie en over de Heer? Soms is het ook omdat de mensen zichzelf niet geroepen voelen tot die taak. Daar hebben we toch missionarissen voor? Daar hebben we toch onze priesters voor? En zouden we dan zelf ons daar ook nog eens mee moeten bemoeien? Wanneer de paus in augustus vraagt te bidden voor de evangelisatie in de stad, dan herinnert hij ons allen aan de opdracht om het evangelie te verspreiden. En dat geldt als opdracht voor de wereldkerk, dat geldt als opdracht in ieder bisdom, dat is aan de orde in elke parochie, maar ook in het persoonlijk leven van iedere gelovige mag die belangrijke opdracht als een roeping worden verstaan. Niet zwijgen over Christus, niet zwijgen over de liefde van God en mensen bij Jezus brengen die nog niet van hem hebben gehoord. Of mensen bij Jezus brengen die een tijdje afstand hebben genomen of het lijken te vergeten. Voor de evangelisatie in de stad. Daar bidt de paus en hij vraagt ook ons om daarvoor te bidden in de maand augustus. Laten we bidden in de grote steden die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid. Dat we nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. De grote stad, de stad waar mensen samenleven, hun cultuur opbouwen en waar mensen elkaar ontmoeten. Daar mag het geloof niet ontbreken. De Bijbelse opdracht is altijd in de kerk een roeping geweest. En in de loop van de eeuwen zien we ook een grote beweging waardoor steeds meer mensen in aanraking komen met de naam van Jezus Christus. In alle eeuwen zijn er missioneringsactiviteiten geweest. En door enorm volgehouden evangelisatie is in alle werelddelen de naam van Jezus bekend geworden en is de verspreiding van het evangelie met vrucht gebeurd. In ons land was het een hele bijzondere situatie toen we na 1853 in Nederland opnieuw openlijk katholiek mochten zijn, werd ons land ook gekenmerkt, onze katholieke gemeenschap, door het hebben van heel veel missionarissen die in verschillende delen van de wereld met verschillende congregaties en orders verbonden, het evangelie verspreiden en evangeliseerden. We waren daar beroemd om geworden. Een klein land met zoveel missionaire activiteiten. Een kleine katholieke gemeenschap van een paar miljoen mensen die uit de verdrukking is opgestaan en niet alleen bouwt aan haar eigen parochies en kerken, maar die ook meteen met groot elan over in de wereld aanwezig was om mee te werken aan de evangelisatie van de volkeren. De evangelisatie van de volkeren. Het was ook een belangrijk thema op het Tweede Vaticaans Concilie, dat gehouden werd van 1962 tot 1965. Het was paus Johannes de 23e die dit ecumenisch concilie bij elkaar riep, die samenkwam met bisschoppen uit de hele wereld. Meer dan 2000 bisschoppen kwamen in 4 sessies in 4 achtereenvolgende jaren bij elkaar, in 62, 63, 64 en 65. En een van de onderwerpen die besproken is de missieactiviteit van de kerk. En het heeft ook een document opgeleverd dat als een van de belangrijke documenten geldt over missionering. Het is een document dat getiteld is Ad Gentes en dat in december 1965 door de bisschoppen werd goedgekeurd en door de paus werd bekrachtigd als een document voor de wereldwijde kerk. ad gentes. Letterlijk betekent dat tot de volkeren, aan de volkeren. Dat is wat herinnert aan onze opdracht om het evangelie te brengen naar alle volkeren. Het staat zo prachtig in het Matthäus-evangelie. Gaat uit en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het document ad gentes, niet het grootste document van het concilie, maar wel een belangrijk document, maakt duidelijk dat de wereldwijde kerk haar opdracht om te evangeliseren niet vergeet en dat de bisschoppen bijeen op het Tweede Vaticaans Concilie als de opvolgers van het College van Apostelen ook nog steeds die opdracht, die taak om het evangelie te verspreiden, serieus en van harte wil vervullen. Een pelgrimerende kerk, zo zegt dit document ad gentes, is krachtig aan natuur op zending gericht, omdat de kerk volgens het plan van God de Vader haar oorsprong vindt in de zending van de Zoon en de zending van de Heilige Geest. Een pelgrimerende kerk. We zijn een kerk die in vele talen en volken aanwezig is en die door de tijd trekt als pelgrims van hoop. Het is de taak van de kerk om tot de volkeren te gaan, om het heil van Gods wegen aan te kondigen. Niet voor niets spreekt ook het document over de kerk Lumen Gentium over de kerk als universeel sacrament van heil, als oersacrament, als instrument om de band tussen God en de mens te bestendigen en te verdiepen. Een missieactiviteit als een opdracht die je als kerk niet mag vergeten, die door de eerste apostelen ter hand werd genomen met vertrouwen, want ze trokken erop uit om overal te prediken en de Heer werkte met hen mee. En ook in onze tijd, zo zegt het Tweede Vaticaans Concilie, is deze taak niet alleen voor de kerk, maar ook met de Heer samen mag de kerk deze taak volbrengen om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met het evangelie, hen te dopen en op te nemen in de gemeenschap van de kerk en door de doop deel te krijgen aan het heil en het eeuwig leven. Laten we bidden, zegt de paus in augustus, voor die missieactiviteit. Vooral in de grote steden, want daar heerst veel anonimiteit, dat mensen elkaar niet kennen. Daar heerst ook eenzaamheid, dat mensen niet met elkaar omgaan en met elkaar communiceren. En juist daar, zegt de paus, moeten we bidden om nieuwe manieren te vinden om het evangelie te verkondigen. In onze huidige tijd moet je trouwens zeggen dat in de grote steden, ondanks alle anonimiteit en eenzaamheid, er ook nieuwe ontwikkelingen zijn. Vele, ja tientallen jonge mensen melden zich bij de kerk op veel plaatsen in West-Europa, omdat ze leerling van de Heer willen worden. Ze gaan serieus op weg om een geloofscursus te volgen. Ze gaan serieus op weg om in de schrift te lezen en daarover te studeren. Ze gaan serieus op weg om uiteindelijk de sacramenten van doopsel, vorms en eucharistie te kunnen ontvangen. In onze tijd zou je bijna zeggen dat het in de steden echt groeiende is. Ondanks anonimiteit en eenzaamheid. Misschien ook wel dankzij anonimiteit en eenzaamheid trouwens, want veel jonge mensen voelen zich alleen en hebben de behoefte om ergens bij te horen. Niet zomaar bij een vereniging, niet zomaar bij een beweging, maar bij de Heer en zijn evangelie, die niet alleen verbondenheid geeft als gemeenschap, maar die ook de diepte ingaat en ons laat delen in het heil van de Heer en zijn eeuwig leven. Dat betekent dat evangelisatie in de grote steden niet alleen maar een kwestie kan zijn van een warm gesprek, niet alleen maar een kwestie kan zijn van een warm welkom. Het gaat er ook om, en op de eerste plaats, dat wij het evangelie laten spreken in onze woorden, dat we het evangelie voorleven in onze daden van liefde en dat we het evangelie verkondigen in de viering van de liturgie. Nieuwe manieren om het evangelie te verkondigen, zo zegt de paus in zijn gebed. Het is zeker niet vanzelfsprekend. Je kunt niet iemand alleen maar een catechismus in de hand drukken en zeggen, je redt het zeker verder wel. En je kunt niet alleen maar zelf praten als kerk om de boodschap te verkondigen. We zullen ook manieren moeten vinden om met een gesprek aan te gaan, om te luisteren, om een dialoog te treden over de boodschap van het evangelie. En wat mij opvalt in de jonge generaties, dat ze ook een grote aandacht hebben voor wat ze zelf aan anderen te melden hebben en dat ze ook in staat zijn om onder woorden te brengen wat hun vragen zijn waar het gaat om geloof, hoop en liefde. Vaak zijn catechese bijeenkomsten naast een stevige inleiding ook een goede gelegenheid om tot uitwisseling te komen. En je ziet dat jonge mensen in aanwezigheid van de priester, in aanwezigheid van catecheten en religieuzen, ook elkaar leren waarin het geloof voor hen zo belangrijk en waardevol is. Ze weten elkaar ook te vertellen dat de persoon van Jezus Christus uniek is, de Zoon van God die zich om ieder van ons bekommert, aan wie we ons leven mogen toevertrouwen en wiens woord in ons hart bewaard mag worden elke dag opnieuw. In die zin is de Heer zelf ook werkzaam in deze bijzondere ontwikkelingen van de laatste tijd in de grote steden, waar grote groepen jongeren vragen om het geloof, vragen om een introductie in het leven van de kerk, vragen om de grote betekenis van het woord van God en de sacramenten. En dan hebben we gelegenheid om die grote rijkdom ook van harte aan te bieden en uit te leggen. Er is een tijd geweest, zeker ook in ons land, dat wanneer je sprak over geloof, of wanneer je iets vertelde over je eigen gelovige praktijk, dat mensen heel gauw zeiden, bij die kerk, die is toch helemaal niet geloofwaardig, en waarom zou ik me daarbij voegen? Maar de tijd van de vraag naar de geloofwaardigheid is wel voorbij. Het is veel belangrijker om ervan te getuigen dat het geloof voor ons relevant is, dat het met onze redding te maken heeft, dat het te maken heeft met wie wij zijn. We kunnen onszelf als mens pas goed begrijpen en ook naar waarde schatten als we weten wie God is, de schepper van hemel en aarde. Als wij de Vader leren kennen die van ons houdt, de Zoon die ons leven deelt en de Geest die ons inspireert en steeds opnieuw bemoedigt. Laten we bidden, zegt de paus, dat we in de grote steden nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Creatieve wegen. Er zijn misschien mensen die meteen denken aan het moet allemaal anders en het moet leuk en het moet vooral ook heel gezellig zijn. En liefst misschien met andere woorden en met andere waarheden en niet al te zwaar. Maar het is duidelijk in onze tijd, de mensen die op dit moment vragen om het geloof, die leerling van de Heer willen zijn, helemaal niet vragen om een aangelengde vorm van geloof of om een aftreksel dat niet de volle waarheid bevat. Mensen willen graag horen wat ons geloof betekent, willen graag ontvangen wat Christus ons heeft geleerd en staan ervoor open om hun leven om te vormen op de weg van het evangelie. Dat betekent niet dat alle nieuwe katholieken meteen heiligen zijn. En betekent ook niet dat alle mensen die al lang geleden katholiek zijn geworden ook niet een verdiepingsslag in hun geloof zouden kunnen maken. Nieuwe katholieken moeten leren dat leerling van de Heer zijn ook betekent met vallen en opstaan leren wie hij is en wie wij zijn. En mensen die al lang katholiek zijn, moeten niet denken dat ze alles al weten of nergens nog verdieping en versterking nodig hebben. Het was paus Paulus VI die na de bijzondere bisschoppensynode over evangelisatie kwam met een bijzonder document, Evangelii Nuntiandi. In deze exhortatie spreekt de paus over evangelisatie naar binnen en naar buiten. Naar buiten wil zeggen naar mensen die al niet gelovig zijn, niet tot onze kerk behoren. En naar binnen betekent dat ook mensen die al door doopsel en vormsel deze van de kerk ook opnieuw bij Christus gebracht moeten worden, als ze dat geloof hebben vergeten of dat het is verzwakt of ondermijnd. Evangelisatie in de stad, dat vraagt om mensen die we benaderen als nieuwe katholieken, maar het vraagt ook dat mensen die al katholiek zijn opnieuw met de kracht van het geloof gaan staan en daar ook van getuigen. Evangelisatie naar binnen en naar buiten. Het zijn de woorden die paus Paulus VI gebruikte in zijn exhortatie en dat is belangrijk om ook steeds voor ogen te houden. We kunnen als kerk niet een boodschap hebben aan de wereld als we niet zelf eerst die boodschap ook hebben eigen gemaakt. We kunnen niet het woord van God verkondigen als we niet zelf eerst geraakt zijn door het woord van God. We kunnen niet spreken over verzoening en vrede als we ook niet zelf weet hebben van Gods vergevende liefde en barmhartigheid. Laten we bidden dat in de grote steden nieuwe manieren gevonden worden om het evangelie te verkondigen. En dan zouden we mogen zeggen, niet alleen het evangelie verkondigen aan nieuwe katholieken, maar ook het evangelie verkondigen aan mensen die in de kerk het vergeten zijn, of voor wie het geloof op een laag pitje is komen te staan. De kerk heeft het nodig om steeds in kracht van de geest van binnenuit gesterkt te worden, om ook naar buiten toe een instrument van evangelisatie te kunnen zijn. Ook dat zien we de laatste tijd weer meer toenemen. Parochies die zich missionaire parochies noemen. parochies die bezig zijn met bijzondere geloofscursussen, zoals de Alpha-cursus. Er zijn ook in ons land landelijke bijeenkomsten van missionaire parochies en de vele vrijwilligers die elkaar vinden op het terrein van de evangelisatie. En die de evangelisatie naar binnen en naar buiten ook tot een prioriteit maken van hun parochieleven, van hun leven in geloof. Het is belangrijk dat we bidden voor het geloof in de grote steden en voor de verkondiging van het geloof in de grote steden. Maar het is ook belangrijk dat we dan zelf ons afhankelijk weten van de Heer. Het stond immers in het evangelie dat Jezus belooft: ik ben met u alle dagen. En het staat in het evangelie dat de leerlingen erop uittrokken en dat de Heer met hen meewerkte. Ook nu, als wij voor de evangelisatie in de stad willen staan als kerk, moeten we vragen om de hulp van de Heer. Moeten we vragen om zijn aanwezigheid. Moeten we vragen om zijn inspiratie in kracht van de Heilige Geest. Dan pas kunnen we in staat zijn om te volbrengen waartoe de Heer ons roept. Dan kunnen we pas in staat zijn om bij deze belangrijke roeping van het begin van de kerk opnieuw stil te staan en er werk van te maken. Maar bidden in deze komende maand samen met de paus is al een goed begin. Want God zelf betrekken, de Heer zelf betrekken bij onze missionaire activiteit, is een voorwaarde. En wanneer we dat niet zouden doen, dan zouden we zijn als apostelen die de Heer vergeten. Zouden we zijn als zendelingen die het evangelie niet meer kennen. Zouden we zijn als mensen die louter op eigen kracht en op overredingskracht het willen vervullen, die taak van het vervullen van het evangelie. Paulus had veel tegenwerking, terwijl hij rondtrok van stad naar stad. En Petrus moest meemaken dat er na Jezus' dood en verrijzenis en Pinksteren ook door de overheden werd belet om te spreken over de Heer en zijn evangelie. Zonder overmoedig te worden, zegt Petrus: het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen we gezien en gehoord hebben. Gezien, ja, ze zijn met de Heer meegetrokken. Ze hebben 3 jaar lang zijn getuigenis gezien, zijn wonderen tekenen meegemaakt. Ze hebben van hem geleerd, met hem gesproken. Ze hebben ook vol verlangen aan hem gevraagd: Heer, leer ons bidden. Dus als Petrus zegt: we kunnen niet zwijgen over hetgeen we gezien hebben, dan kun je merken, hij is vol van alles wat de Heer hem heeft geschonken. En gehoord hebben, niet alleen zien, maar ook horen. Want ons geloof is op de eerste plaats uit het gehoor. Als wij gehoor geven aan de roepstem van de Heer, als we met een open hart luisteren naar het evangelie, en als we met een open hart luisteren naar onze wereld, waar zo vaak het geloof gemist wordt, zo vaak naar liefde wordt verlangd, en we in de grote steden, om met paus Leo te zeggen, anonimiteit en eenzaamheid mensen verhinderen om in gemeenschap samen te komen. Laten we bidden dat in de grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren worden gevonden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen te ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Gemeenschap opbouwen, dat is in onze tijd een groot goed, waarin onze westerse samenleving gemeenschap uit elkaar lijkt te vallen, waar de maatschappij vaak in verschillende partijen is opgedeeld. Tot in het parlement toe kunnen we zien dat mensen elkaar bestrijden en elkaar met discussies om de oren slaan, maar dat er vaak maar weinig bereidheid is tot samenwerking, tot cohesie, om samen op te trekken voor het algemeen welzijn, om samen op te trekken om te bouwen aan een maatschappij waarin werkelijk wordt samengeleefd. Dus gebrek aan gemeenschap maakt ook anonimiteit groter. En gebrek aan gemeenschap maakt ook eenzaamheid meer voelbaar en ervaarbaar. Gemeenschap opbouwen. Natuurlijk is het woord gemeenschap ook een sociologische term, namelijk een vorm waarbij mensen elkaar vinden en met elkaar leven en samenwerken. Maar gemeenschap heeft een nog veel diepere betekenis in de traditie van de kerk. Gemeenschap wil zeggen verbondenheid met Christus en met zijn leerlingen. En door het geloof, de hoop en de liefde, verbondenheid met elkaar in de kerk. We kennen het beeld van Paulus wanneer hij spreekt over de kerk als lichaam van Christus met zijn vele ledematen. Dat is een gemeenschap waarin verschillende gaven en talenten samenkomen met Christus als het hoofd. Of we kunnen denken aan het Johannesevangelie waar Jezus zegt dat hij de wijnstok is en wij de ranken. Ook daar is er de verbondenheid met Christus, omdat hij zich met ons verbindt. Daar is de gemeenschap gebouwd op de Heer en zijn evangelie. Het is duidelijk dat we steeds opnieuw die gemeenschap mogen aanbieden in geloof. Dat we die gemeenschap mogen aanbieden in Christus' naam. De paus vraagt: in de maand augustus te bidden voor de evangelisatie in de stad. En daar mag je natuurlijk ook de dorpen bij insluiten. Daar mag je insluiten alle gemeenschappen waar mensen samenkomen en samenleven. Op al die plaatsen hebben wij als kerk een verantwoordelijkheid. Bidden we dat nieuwe manieren worden gevonden om het evangelie te verkondigen. Creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Gemeenschap vanuit Christus. Gemeenschap vanuit de Heilige Geest. Gemeenschap waar mensen elkaar als broeders en zusters herkennen. Het is Jezus die zegt, wie zijn mijn broeders, wie zijn mijn zusters? Dat zijn degenen die de wil van God doen, die de weg van het evangelie willen kiezen, die samen gehoor geven aan de roepstem van de Heer, aan de roepstem om te getuigen en te missioneren, zoals hij van zijn kerk heeft gevraagd. De beroemde theoloog, naar een Amerikaanse theoloog die later ook kardinaal werd, Avery Dulles, een jezuïet, heeft een bijzonder boekje geschreven op weg naar het derde millennium, waar we inmiddels ruimschoots in beland zijn. Een weg van evangelisatie. En hij noemt voor die evangelisatie 6 belangrijke punten. Op de eerste plaats dat we een persoonlijk getuigenis geven, omdat we een echt authentiek christelijk leven in onze woorden en daden laten zien. Geen toneelstuk, maar een persoonlijk getuigenis vanuit ons hart, gewetensvol en in kracht van de geest. Naast persoonlijk getuigenis ook de verkondiging van het woord. Verkondiging, catechese en af en toe ook een apologetische uitleg. Want je moet ook dingen uitleggen. Wil je duidelijk maken waarin het evangelie om gaat? Een eenduidige verkondiging dat Christus de Heer is en dat we in zijn naam gezonden zijn. Naast de persoonlijk getuigenis en verkondiging van het woord is er ook de eredienst van de liturgie, de viering van de sacramenten, waarin Christus bij ons komt, waarin Christus ons aanraakt en opbouwt. En naast persoonlijk getuigenis, verkondiging van het woord en de eredienst van de liturgie is er de gemeenschap. De eerste christenen al waren samen, zegt het boek Handelingen. Ze waren één van hart, één van geest. Ze deelden alles samen en waren trouw aan het gebed en het breken van het brood. Vervolgens noemt kardinaal Avery Dulles een 5e belangrijke bouwsteen voor evangelisatie, namelijk de inculturatie. Zijn wij in staat om in onze huidige cultuur te getuigen van de Heer? Hij denkt ook aan Paulus die op de Areopaag sprak tot de mensen. Ik verkondig u de onbekende God. En hij getuigt ervan hoe Jezus Christus, hoe de Heer van hemel en aarde, in zijn leven de rijkdom en het centrum is. En hij nodigt ze uit om naar hem te luisteren en op zijn uitnodiging in te gaan. In de cultuur van die tijd, die cultuur die een Grieks-Romeinse context was en veel Joodse mensen, in ieder geval nog een cultuur waarin velen op een of andere manier geloofden. Evangelisatie, het is waar de paus voor bidt. En als 6e punt noemt Avery Dulles de werken van liefde, het sociale apostolaat. Vele heiligen zijn ons op de weg van diaconie en caritas voorgegaan. Denk maar aan de heilige Laurentius, diaken te Rome, of de heilige Elisabeth van Thüringen, of in onze huidige tijd moeder Teresa. Het is duidelijk dat ook door de werken van liefde die leiden tot vrede en gerechtigheid, ook het geloof wordt verkondigd door de liefde van Christus te laten zien. Als u luisteraars van Radio Maria meebidt met de paus om de evangelisatie in de stad, dan maakt u eigenlijk ook een nieuw begin om zelf beschikbaar te zijn voor de missionering door de kerk. Want inmiddels mogen we zeggen dat alle geledingen van de kerk betrokken mogen zijn bij de evangelisatie. En dan komt het aan op persoonlijk getuigenis, op uitleg en verkondiging, op waarachtige liturgie, op gemeenschapszin, met aandacht voor onze cultuur met haar moeilijkheden en ook met daden van liefde, om de liefde van Christus te onderstrepen, om ons woord van God werkelijk ook zichtbaar te maken voor mensen die eenzaam zijn en anoniem door het leven gaan. Laten we bidden in verbondenheid met de paus, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, wij danken u voor de gave van het evangelie. Wij danken u dat uw Zoon is mens geworden, in ons midden heeft geleefd, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Dat hij in kracht van de geest de apostel heeft uitgezonden. En dat wij nog steeds in die voetstappen mogen treden. Want ook u hebt ons de geest beloofd. Ook nu is Christus in ons midden, in onze liturgie, in het woord van de schrift, in de gemeenschap en de daden van liefde. Help ons wanneer wij bidden voor de evangelisatie in de stad, dat ook zelf steeds meer een instrument worden om het evangelie te verspreiden. Dat we ook zelf door een persoonlijk getuigenis laten zien hoe belangrijk en relevant de Heer en zijn boodschap voor ons is. Mogen wij door evangelisatie naar binnen en naar buiten steeds meer de naam van Christus bekendmaken. Sterk ons op die weg. Sterk ons op die weg die met heel ons hart moet worden vervuld. We danken u, Heer, voor deze uitnodiging. We danken u, Heer, voor de gaven van de kerk. We danken u, Heer, voor de inspiratie van uw geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
3: Beste luisteraars, u hebt monsignor Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, horen spreken over de intentie van de Heilige Vader voor de maand augustus 2026.

En beste luisteraars, we gaan zo het Angelus en het middaggebed bidden. En voor het middaggebed wil ik graag de bladzijdenummers doorgeven. Vandaag is het maandag 3 augustus. De hymne vindt u op bladzijde 758. De antifon, de psalmen en verder vindt u op bladzijde 906. In het klein getijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 58. En de rest van het gebed vanaf bladzijde 179. We wensen u een goede devotie toe.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voor goed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Uw heil, zoals gij hebt beloofd.
1: Dan zal ik te woord kunnen staan die mij honen, omdat ik vertrouw op uw woord.
0: Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid. Op wat gij bepaald hebt, stel ik mijn hoop.
1: Uw wet zal ik altijd trouw onderhouden, te allen tijden in eeuwigheid.
0: Dan zal ik voortgaan langs brede wegen, want ik verlang slechts wat gij beveelt.
1: Ik zal verkondigen wat gij verordent. Voor vorsten voel ik mij niet beschaamd.
0: Ik vind mijn genoegen in uw geboden. Ik heb ze van harte lief.
1: Naar uw geboden strek ik mijn handen, en nooit vergeet ik wat gij hebt beschikt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Mijn spijs is het de wil te doen van mijn Vader. Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt. En hij sloeg acht op mij.
1: Hij heeft geluisterd naar mijn roepen, mij uit de modderpoel van leed gered.
0: Mijn voeten zette hij op vaste grond. Hij gaf mijn schreden kracht.
1: Hij legde in mijn mond een nieuw gezang. Een lied voor onze God.
0: Nu zullen alle die het zien God vrezen en hopen op de Heer.
1: Gelukkig hij die op de Heer zijn hoop stelt, niet op verwaande en bedriegers let.
0: Hoe talrijk zijn uw wonderdaden, Heer mijn God. Hoe groot de zorg die gij aan ons besteedt. Niemand is u gelijk.
1: Als ik het heel en al verhalen moest, het zou te veel zijn om op te noemen.
0: Gij hebt geen offer of geschenk gewild. Gij hebt mijn oor geopend.
1: Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij. Dus zei ik, ja, ik kom.
0: Want in de boekrol staat van mij geschreven dat ik uw wil volbreng.
1: Mijn God, dat is het wat ik wil. Uw wet staat in mijn hart geschreven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn spijs is het de wil te doen van mijn Vader. Al ben ik ook armoedig, de Heer draagt zorg voor mij. Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekendgemaakt. Ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, gij weet het.
1: Nooit heb ik uw rechtvaardigheid verborgen in mijn hart. Uw trouw, uw bijstand heb ik steeds verkondigd.
0: Ik maakte geen geheim van uw barmhartigheid, noch van uw trouw waar vele mensen waren.
1: Onthoud mij dan niet uw erbarming, Heer. Laat uw genade en uw trouw mij steeds omringen.
0: Want rampen zonder tal bedreigen mij. Mijn zonden houden mij gevangen zonder uitzicht.
1: Het zijn er meer dan haren op mijn hoofd. De moed is mij ontzonken.
0: Gewaardig u mij te verlossen, Heer. Heer, haast u mij te helpen.
1: Laat jubelen van blijdschap die u zoeken en steeds getuigen, groot is God. Die uitzien naar uw heil.
0: Al ben ik ook ellendig en armoedig. De Heer draagt zorg voor mij.
1: Mijn helper en bevrijder zijt gij toch? Mijn God, blijf dan niet talmen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Al ben ik ook armoedig, de Heer draagt zorg voor mij.
1: Ik sluit met mijn volk een eeuwig verbond. Ik keer mij nooit meer van hen af en blijf hen goed doen. De eerbied voor mij leg ik in hun hart, zodat ze mij nooit meer verlaten.
0: Bij God ligt mijn heil en mijn eer.
1: Mijn sterkte is Hij en mijn toevlucht.
0: Laat ons bidden, Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt. Help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

En beste luisteraars, over enkele minuten gaan we de Rozenkrans bidden. Dat is de middag Rozenkrans met intenties en met muziek. Voor het eerste tientje is er een meebidder nodig. Wilt u dus meebidden, dan belt u naar het telefoonnummer 073 687 2001.

En beste luisteraars, ik herhaal mijn oproep. We gaan zo de rozenkrans bidden met intenties en muziek. En voor het eerste tientje, voor ieder andere tientje, is er een meebidder nodig. Wilt u meebidden, dan belt u naar het telefoonnummer 073 687 200.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans, zo de middag Rozenkrans. U bent van harte welkom om bij iedere tientje, als er muziek klinkt, om te bellen, om intenties aan te dragen, maar ook om tientjes op de radio mee te bidden. We gaan vandaag de blijde geheimen overwegen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God, moeder van, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Beste luisteraars, we bidden vandaag voor verschillende intenties. We bidden voor de intentie van de paus, voor de maand augustus. We bidden dat we grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. We bidden om zegen over Radio Maria, uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria, voor de zielenrust van overleden luisteraars. Omroepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. Om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En dat er vrede mag komen in Oekraïne, in het Midden-Oosten en overal waar er oorlog heerst. Ons gebed is ook gevraagd op voorspraak van moeder Maria voor zegen over het nieuwe levensjaar van een pastoor deken. Voor de zielenrust van een neef die vandaag een jaar geleden is overleden en voor de bescherming van een petekind en haar moeder op voorspraak van de heilige Christoffel. Ook bidden we om verhoring van een bijzondere intentie. Uit dankbaarheid om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming en om eerherstel. Ook bidden we op voorspraak van de Heilige Jozef en de Heilige Cayetan voor een bijzondere intentie en ook voor alle overledenen. We bidden voor alle kinderen die hier niet mochten zijn vanwege abortus, dat ze in het eeuwig licht en liefde van Christus zijn en dat de vrouwen die overwegen abortus te laten doen, tot inkeer te komen en de hulp te krijgen die ze nodig hebben. Ook bidden we voor een nichtje die vanmiddag een uitslag krijgt in het ziekenhuis, dat het toch met Gods wil en goed nieuws te horen krijgt. Ook bidden we uit dankbaarheid en voor twee terminale vriendinnen en om zegening over een huis. En we bidden ook om regen in heel Europa, dat de branden mogen doven en ook voor hulpverlening en brandweermensen om zegen dat ze weer veilig thuis mogen komen. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En beste luisteraars, Als er muziek klinkt, zometeen kunt u weer bellen om intenties door te geven. En er is voor het tweede tientje weer een meebidder nodig. U kunt bellen naar het telefoonnummer 073 687 2001.

0: En beste luisteraars, we zijn bij het tweede tientje aangekomen. We gaan bidden voor een ernstig zieke bisschop. Om zegen over een ernstig zieke en om genezing van pijn. Ons gebed is ook gevraagd dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en plan voor iedereen. Dat een neef mag herstellen en dat het ijzergehalte in iemands bloed goed mag komen. En ook uit dankbaarheid. Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En beste luisteraars, we zijn zo bij het derde tientje aangekomen. U kunt weer bellen, intenties doorgeven en u bent van harte welkom om een tientje op de radio mee te bidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: En met luisteraars, in het derde tientje bidden we weer voor verschillende intenties. We bidden om vrede in de harten van alle mensen. Om zegenen over een tienerkamp deze week. Dat de harten van alle tieners geraakt en verdiept mogen worden door de goede God. We bidden ook voor een goede vakantie naar Noord-Amerika voor een mevrouw. We bidden uit dankbaarheid voor een goede aankomst en ook voor een goede vakantie verder. We bidden ook voor een kind van 13 die alleen op vakantie gaat, alleen vliegen. We bidden dat alles goed mag gaan met haar en dat ze veilig terug naar huis kan komen. Ook bidden we voor een zus die terminaal is. We bidden voor sterkte voor de familie, voor haarzelf. En we bidden ook voor een zalig stervensuur voor haar. Ook bidden we om vrede voor iemand. En voor rust en een goede oplossing en moeilijkheden. Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we zijn bij het vierde tientje aangekomen. U kunt bellen om intenties door te geven en u kunt ook een tientje op de radio meebidden. Het telefoonnummer is 073 687 2001.

0: En beste luisteraars, in het vierde tientje bidden wij voor de wereld vrede, voor inzicht voor iemand in het leven. Ook bidden we voor iemand dat een noveen verhoord mag worden. En we bidden voor degene die gezondheidsklachten hebben, dat zij met Gods wil goed zullen herstellen. Het vierde blijde geheim, Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we zijn bij het laatste tientje aangekomen. Na de muziek. Je kunt tijdens de muziek bellen, intenties doorgeven en je mag ook meebidden bij het laatste tientje. En we bidden aansluitend de rozenkrans op de litanie van de Heilige Maagd Maria. Het telefoonnummer waar u kunt bellen is 073 687 2001.

Beste luisteraars, het laatste tientje van deze rozenkrans bidden we voor alle intenties van degene die aan het meebidden zijn. We bidden om verhoring en om zegen.

0: en om zegen. Het vijfde blijde geheim, Jezus wordt in de tempel weer gevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we bidden de litanie van de Heilige Maagd Maria. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, Verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Maria.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Maagd der Maagden.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Kerk.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Barmhartigheid.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Goddelijke Genade.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Hoop.
1: Bid voor ons.
0: Allerreinste Moeder.
1: Bid voor ons.

0: Zuikhuisse moeder.
1: Bid voor ons.
0: Maagdelijke moeder.
1: Bid voor ons.
0: Onbevlekte moeder.
1: Bid voor ons.
0: Beminnelijke moeder.
1: Bid voor ons.
0: Bewonderenswaardige moeder.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van goede raad.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de schepper.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de zaligmaker.
1: Bid voor ons.
0: Allervoorzichtigste maagd.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardige maagd.
1: Bid voor ons.
0: Lofwaardige maagd.
1: Bid voor ons.
0: Machtige maagd.
1: Bid voor ons.
0: Goede tierenmaagd.
1: Bid voor ons.
0: Getrouwe maagd.
1: Bid voor ons.
0: Spiegel van gerechtigheid.
1: Bid voor ons.
0: Zetel van wijsheid.
1: Bid voor ons.
0: Oorzaak van onze blijdschap.
1: Bid voor ons.
0: Geestelijk vat.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardig vat.
1: Bid voor ons.
0: Heerlijk vat van Gods vrucht.
1: Bid voor ons.
0: Mystieke roos.
1: Bid voor ons.
0: Toren van David.
1: Bid voor ons.
0: Ivoren toren.
1: Bid voor ons.
0: Gouden huis.
1: Bid voor ons.
0: Ark van het verbond.
1: Bid voor ons.
0: Deur van de hemel.
1: Bid voor ons.
0: Morgenster.
1: Bid voor ons.
0: Heil van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Toevlucht van de zondaars.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de migranten.
1: Bid voor ons.
0: Troosteres van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Hulp van de christenen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de engelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de profeten.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de apostelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de martelaren.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de belijders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin zonder erst met ontvangen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heilige rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van het gezin.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Ontferm u over ons. Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer onze God. Neem ons leven in bescherming en wees te alle tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de heilige maagd Maria, altijd maagd, en de noden van dit ogenblik. En laat ons eens ervaren van eeuwige vreugde, wat eeuwige vreugde is, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: En beste luisteraars, we hebben zojuist de heilige Rozenkrans gebeden. Hartelijk dank voor het meebidden en ook aan de meebidders via de telefoon. We gaan zo door met muziek en ik wil u ook nog vertellen wat u vanmiddag van ons kunt verwachten. Zo om 12:15 hoort u het verhaal van de heilige van de dag. Daarna om 13:30 hoort u weer een aflevering uit het boek Juwel van de Nijl van Tessa Afshar. En om 14:00 begint het programma De Lader van Jacob met een serie over Christopher Dawson, een Engelse cultuurhistoricus. Vandaag de eerste aflevering, een korte schets van de jeugd van Christopher Dawson. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid en om 16:30 kunt u luisteren naar een herhaling van het programma Aan tafel met, vandaag met Joost Verstegen, die 25 jaar geleden is begonnen met de site RK Documenten. Om 16:30 Paterbots met zijn meditatie. En om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Om 17:05 is er een lezing uit het archief met pater Stefan Lecler. Een eerste aflevering over de heilige pastoor van Ars vanwege zijn feestdag morgen. En om 19:00 begint de heilige mis vanuit de heilige Gerardus Middelkerk in Utrecht. Nou, ik wens je van harte een gezegende dag vandaag en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag in de Heilige van de Dag hebben we het over Nicodemus van Jeruzalem. Hij was een van Jezus' eerste leerlingen en moet ergens in de eerste eeuw gestorven zijn. We herdenken hem op 3 augustus. Nicodemus is lid van het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, die uit 70 man bestaat. En in het Evangelie van Johannes wordt hij 3 keer genoemd. Eerst horen we van hem als hij in de nacht met Jezus een gesprek komt voeren en Jezus hem de doop uitlegt. In het Evangelie van Johannes staat: Jezus gaf hem ten antwoord: voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet van boven geboren wordt, kan hij het Rijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Kan hij soms in de schoot van zijn moeder terugkeren en voor een tweede keer geboren worden? Jezus antwoordt hem dan: voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan. Wat geboren is uit vlees, is vlees. En wat geboren is uit de geest, is geest. Daarnaast komt Nicodemus nog een keer ter sprake in het 7e hoofdstuk van Johannes, waar hij Jezus enigermate in bescherming neemt, en tenslotte speelt hij een rol bij Jezus' begrafenis. Johannes 19. Na de dood van Jezus vroeg Jozef van Arimathea, die een leerling was van Jezus, maar in het geheim uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Toen Pilatus dit had toegestaan, ging hij dus heen en nam het lichaam weg. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. Ze namen het lichaam van Jezus en wikkelden het met de welriekende kruiden in zwachtels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. In zijn beroemde boek Legenda Aurea sluit Jacobus de Voragine het verhaal over Stephanus' dood als volgt af. Sint Gamaliel en Nicodemus, die nog altijd voor de christenen in de Hoge Raad zitting hadden, kwamen zijn lijk halen en begroeven het op Gamaliels akker. En ze hieven een intense rouwklacht over hem aan. In een legende over hoe de relieken van Stephanus zijn teruggevonden, wordt ook Nicodemus genoemd. Op 3 augustus verhaalt Jacobus de Voragine in hetzelfde boek namelijk hoe in het jaar 415 het stoffelijk overschot van Nicodemus, tezamen met dat van Sint Stephanus, Gamaliel en Abibas, wordt gevonden. En die legende gaat als volgt. Het lichaam van Sint Stephanus, de eerste martelaar, werd naar men zegt in het jaar Onzes Heren 417 teruggevonden. Dat was in het 7e jaar van keizer Honorius. De terugvinding vond plaats op de volgende wijze. In de omgeving van Jeruzalem woonde een priester Lucianus. Gennadius rekent hem tot de beroemde mannen. Hij is het dan ook die het hierna volgende verhaal heeft opgetekend. Het was vrijdag en Lucianus lag in zijn bed te slapen, maar hij was tegen de ochtend wakker geworden. Op het moment verscheen hem een grijsaard, rijzig van gestalte en met een mooi gelaat en een lange baard. Hij droeg een wit kleed, waarop gouden stenen en kruizen geweven waren. Hij droeg ook laarzen die van boven een gouden rand hadden. Hij raakte hem aan met de gouden roede in zijn hand en sprak tot hem: ga ijverig aan het werk om onze graven te zoeken en maak ze open, want de plaats waar ze nu begraven liggen is ons niet waardig. Ga daarom naar Johannes, de bisschop van Jeruzalem. Hij moet ons op een eervolle plaats herbegraven. Want zie, er is droogte en ellende over de wereld gekomen. Maar God wil door onze tussenkomst de wereld weer laten delen in zijn genade. Maar Lucianus, de priester, sprak: Heer, wie bent u? De grijsaard antwoordde: ik ben Gamaliel. De apostel Paulus heeft nog aan mijn voeten gezeten om de wet te leren. Naast mij ligt Sint Stephanus begraven, dezelfde die door de Joden werd gestenigd en buiten de stad werd geworpen, zodat de vogels en de wilde beesten hem konden opvreten. Maar dat verhoedde degene aan wie de martelaar trouw had gezworen. Ikzelf ben gekomen om hem met de grootste zorg in mijn eigen nieuwe graf te leggen.
De andere die weer naast mij ligt is mijn neef Nicodemus. Hij is het die in de nacht naar Jezus toe kwam en later van Petrus en Johannes het heilig doopsel ontving. Daar waren de hoge priesters zeer ontstemd over. Ze namen al zijn bezittingen in beslag en verwijderden hem uit zijn hoge positie. Ze sloegen hem waar ze hem maar raken konden en lieten hem uiteindelijk meer dood dan levend liggen waar hij lag. Ik heb hem toen opgenomen in mijn huis. Daar heeft hij nog een paar dagen geleefd. Toen hij was gestorven, heb ik hem begraven aan de voeten van Sint Stefanus. En er is nog een derde die bij mij ligt. Dat is mijn zoon Abibas. Tegelijk met mij ontving hij op 20-jarige leeftijd het doopsel. Zolang hij leefde, bewaarde hij zijn kuisheid. Tegelijk met mijn leerling Paulus leerde hij de wet kennen. Na deze woorden verdwijnt Gamaliel. En als Lucianus wakker is, vraagt hij aan God: als dit visioen geen bedrog is, laat het zich dan nog een tweede en zelfs een derde keer voordoen. En de vrijdag daarop verschijnt hem Sint Gamaliel opnieuw, net als de vorige keer. Hij vraagt hem waarom hij zijn woorden als waardeloos heeft afgedaan. Heer, ik heb uw woorden niet als waardeloos afgedaan, antwoordde hem Lucianus, maar ik heb de Heer gevraagd: als het visioen van u afkomstig is, laat het zich dan 3 maal aan mij vertonen. Gamaliel reageert erop: je hebt natuurlijk lopen piekeren waaraan je ieders gebeente van ons zou kunnen herkennen wanneer je ze zou vinden. Welnu, ik zal je door middel van een gelijkenis van ieder apart de doodskist aanwijzen. Daarop toont hij hem 3 gouden korven en 1/4 die van zilver is. Er is er 1 gevuld met rode rozen, 2 met witte rozen en die van zilver is gevuld met saffraan. En Gamaliel spreekt: die korven stellen onze doodskisten voor en de bloemen ons gebeente. De korf met de rode rozen is de doodskist van Sint Stefanus. Hij is de enige van ons die met het martelaarschap is gekroond. De 2 met de witte rozen stellen Nicodemus en mijn doodskist voor, want wij hebben consequent en standvastig met een zuiver hart de Heer beleden. De zilveren met saffraan stelt de doodskist voor van mijn zoon Abibas, want hij ging getooid met maagdelijke kuisheid en in alle reinheid nam hij afscheid van deze wereld. Na deze woorden verdwijnt hij weer. Maar de vrijdag erop verschijnt hij hem weer en nu is hij behoorlijk kwaad en verwijt hem gewoon lui te zijn, daar hij zijn gebod nog altijd niet is nagekomen. Dan maakt Lucianus zich onmiddellijk gereed om naar Jeruzalem te gaan. Daar gaat hij direct naar bisschop Johannes en vertelt hem alles wat hem bekend is gemaakt. Vervolgens halen ze er nog een heel stel andere bisschoppen bij en zo komen ze aan bij de plaats die aan Lucianus is aangewezen. En daar beginnen ze te graven. En zie, de aarde beeft en een zoetige geur verspreidt zich overal. Alleen door de krachtige werking van deze geur genezen 70 mensen van allerhande gebreken, krachtens de verdiensten van de heiligen. En nu worden hun lichamen onder grote vreugde naar de kerk van Jeruzalem overgebracht, daar waar Stefanus eens het ambt van diaken had bekleed. Daar worden ze met veel eerbetoon bijgezet. Precies op dat uur daalt er een geweldige regenbui uit de hemel neer. Nicodemus wordt afgebeeld bij Jezus' kruisafname of tijdens de graflegging. Hij is de beschermheilige van het vee, in het algemeen de runderen, maar in de plaats Ren ook van de paarden. Terwijl hij in Guénin de patroon is van varkens en hem behoedt voor de naar hem genoemde ziekte van Nicodemus. Om zieke beesten beter te maken, put men water uit zijn bron en vermengt dat met het veevoer. Daar houdt men een boeteprocessie, een pardon genoemd, op de eerste zondag van mei. Te Gaël wordt een pardon met vee gehouden op de eerste zondag van augustus. In Quévin doopt de kerkmeester de paaskaars 3 keer in het water uit de bron en in Plumilieu wordt de processie besloten met een vreugdevuur. Heilige Nicodemus, bid voor ons.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 17. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Zo staat te lezen in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 28, vers 20a. Ga je me vertellen wat je op die rol geschreven hebt, Cariline? Cariline hield haar eigen vel papieren omhoog en bekeek de omtrek van het huis dat ze had getekend. Ze had besloten voor Vitruvia een tuin te ontwerpen als geschenk. Nee, zei Theo zonder opkijken. Ze waren op het dek. Cariline zat op haar stoel, waar ze elke dag meerdere uren doorbracht. En Theo lag uitgestrekt op zijn zij. In de zon kregen zijn grijze ogen een merkwaardige tint zilver. En dat zilver werd omringd door zwart. Cariline besefte dat ze hem aanstaarde en ze wendde haar blik af. Ik laat jou al mijn tekeningen zien, bracht ze hem onder het oog. En ze zijn heel goed, je bent er me trouwens nog een paar verschuldigd. Ik heb je er 3 gegeven. Als volgende wil ik graag een villa.
1: O ja?
0: Geen tekening, maar een fatsoenlijk bouwkundig ontwerp met bouwplannen. En wat ga jij doen met de plannen voor een villa?
1: Hem bouwen.
0: Waar dan?
1: Op mijn land.
0: En waar is dat?
1: Wat een hoop vragen heb je.
0: Ik kan geen villa ontwerpen voor de hemelse kusten. Ik moet iets weten over het land.
1: Is het vlak?
0: Wat voor grond heeft het?
1: Heerst er een mild klimaat?
0: Is er toegang tot water?
1: Het is een olijvenbos, vlak buiten Korinthe, met zacht glooiende heuvels. Op een dag wil ik er een villa in bouwen. En ik geef jou de opdracht hem te ontwerpen.
0: Cariline ging rechtop zitten. Meen je dat?
1: Misschien.
0: Theo haalde zijn schouders op. Ik zou eerst je berekeningen moeten controleren. Zeker weten dat je geen jammerlijke fouten hebt gemaakt, waardoor de muren de eerste de beste keer dat het hard waait op mijn hoofd vallen.
1: Ze lachte.
0: Theo gruwelde van sommen en berekeningen. Zodra hij had ontdekt dat haar talent voor rekenkunde haar bedrevenheid in meetkunde evenaarde, had hij zijn boekhouding op haar schoot gelegd en haar om hulp gevraagd voor zijn transacties met de beambten in Rome. Ze had het werk enthousiast aangepakt. Afgezien van haar overtocht naar Rome was ze hem het hoge honorarium van de arts verschuldigd. De grote zak geneeskrachtige kruiden, haar eten. En waarschijnlijk had ze haar leven zelfs aan hem te danken. Geen arts had betere zorg kunnen verschaffen gedurende haar strijd met de koorts dan Theo's kalme, bekwame verzorging. Hij had haar door de donkere dagen van haar ziekte heen getrokken.
2: Bezit jij echt een olijvenbos? Vroeg ze.
1: Ja, een geschenk van mijn broer.
0: Als ik een eigen olijvenbos bezat, zou je me niet kunnen overhalen om het te verlaten.
1: Justus moest een uitzonderlijk man zijn.
0: Ik zou me geen betere broer kunnen wensen, zei Theo. Maar Cariline zag iets flikkeren in de grijze ogen. Het was aanwezig, maar vrijwel onzichtbaar. Ze zuchtte. Ik wou dat ik een broer had of een zus. Naast de tante Blandina en mijn grootouders heb ik alleen Natemahar, die het dichtst in de buurt bij familie komt.
2: Die Cushitische schatbewaarder?
0: Ze knikte. Ik ken hem al langer dan dat ik mijn grootouders ken. Maar wonen in verschillende werelddelen betekent dat ik hem niet vaak zie. Ze haalde haar schouders op. Kan wel eens eenzaam zijn. Theo rolde zijn vel papier eens op en legde het in een houten kistje, waarin hij zijn schrijfbenodigdheden bewaarde. Mijn vriend Aquila zei me eens dat de Heer zijn volgelingen een speciale belofte heeft gedaan. Na zijn opstanding zei hij tegen hen: ik ben met jullie al de dagen. Theo keek haar indringend aan. Al de dagen, tot de volleinding van de wereld. Ik weet het, zei ze. Je weet het daar, en hij wees op zijn slaap. Maar nog niet hier, denk ik. En hij legde zijn hand op zijn hart. Ik vertel je dit omdat ik het verschil begrijp. Er is een tijd geweest dat ik aan die belofte moest vastklampen. Die moest mijn hart binnendringen. Ze schoof dichter naar hem toe. Was je eenzaam? Ik voelde me in de steek gelaten. Hij staarde in de verte. Dag aan dag draaide de wereld om me heen onveranderd door. Maar ik was in mijn leven tot de volleinding gekomen. De volleinding van dromen, van hoop, van samenhorigheid. Het was allemaal om me heen ingestort. En ik had dat al de dagen van God nodig, te midden van al die volleinding, die voortdurende nabijheid. Ik moest leren dat Yeshua niemand in de steek laat. Hij wendt zich niet af. Hij begeeft en verlaat je niet. Zijn al de dagen is betrouwbaar. Zelfs wanneer de mensen van wie je houdt je in de steek laten, laat hij je niet in de steek. Hij verlaat je niet. Hij is met je. Altijd. Dat heb ik geleerd in die donkere tijd, Caroline. Hoewel ik geen vader en geen moeder had, hoewel ik het verlangen van mijn hart niet had, was ik nooit alleen. Je mag dan geen broer of zus hebben. Ik weet niet of je ooit je vader zult vinden. Maar dit weet ik wel. Als mens die God Abba Vader noemt, ben je nooit alleen. Je aardse vader mag je dan wel in de steek hebben gelaten. Hij mag je zelfs willens en wetens verlaten hebben. Maar je hemelse vader, die verlaat je nooit. Hij blijft altijd bij je. En in zijn aanwezigheid is volheid van vreugde, kalmte tot diep in je ziel, gunst en genade. Hij boog zijn hoofd alsof hij nadacht. Laat je leven er niet van afhangen of je Vitruvia vindt, of je vader. Laat je leven er niet van afhangen of je grootvader je verslaat. Hij keek op. Die dingen zullen misschien gebeuren, misschien ook niet. Je kunt je vader vinden en ondanks dat toch eenzaam zijn. Je kunt de pijn van zijn verlating erger voelen dan nu. Maar wat er ook gebeurt, je kunt je hele leven hierop vertrouwen. God verlaat je niet. Yeshua zal je niet begeven of verlaten. Hij pakte zijn houten kistje en stond op. Preek afgelopen. Met een glimlach boog hij voor haar, zoals een hoveling voor de Kandake. Nu moet ik weer aan het werk. Caroline volgde hem met haar ogen tot hij verdween in het ruim. Hij had haar in het afgelopen uur meer van zichzelf laten zien dan in alle dagen dat ze hem kende tot nu toe. En toch, als ze nadacht over zijn woorden, zijn bekentenis van pijn en eenzaamheid, besefte dat ze nog steeds even weinig van deze raadselachtige man wist als eerst. Hij was, besloot ze, een echte paradox. Openhartig en geheimzinnig tegelijkertijd. Met een schok besefte Carilinee dat ze ernaar verlangde om Theo te kennen. Hem te kennen tot in zijn kern, zonder geheimen tussen hen. Ze bemerkte in deze man een goedheid, een diepte, zowel van geloof als van emotie, die ze zelden bij iemand had bespeurd. Alles in haar voelde zich tot hem aangetrokken. Ze kreeg het angstige vermoeden dat het deel van Theo dat hij haar onthield op een dag net zo pijnlijk zou blijken als de ergste ellende die ze tijdens haar ziekte had meegemaakt. Ondanks de heersende westenwind deed de stroming van de noordelijke Middellandse Zee de Parmis in een gestaag tempo doorvaren. Ze kwamen weinig hindernissen tegen en in de vijfde week van hun reis arriveerden ze in de haven van Syracuse, waar ze het anker neerlieten voor de nacht. Weggestopt in de zuidoostelijke hoek van Sicilië, bood Syracuse al de weelderige charme van een welvarende Romeinse stad. De stad beschikte naast twee theaters over een amfitheater, tempels, altaren en aquaducten, om nog te zwijgen van talrijke herbergen die een bodemloze fontein van wijn en gefermenteerde gerst te bieden hadden. Niet dat Carilinee er iets van te zien kreeg. Ze had beloofd aan boord te blijven tot ze aankwamen in Puteoli. Na lange dagen op zee verlieten de mannen de Parmis zodra ze vroeg in de middag voor anker gingen. Ze waren wat toe aan vermaak. Op aandringen van Theo schreef Carilinee nieuwe brieven voor haar tante en Mariamne die ze toevertrouwde aan koeriers in de haven. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
3: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, een goede dag. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van De Ladder van Jacob. U gaat luisteren naar het eerste deel van een driedelige serie over de Engelse cultuurhistoricus Christopher Dawson. Dawson was in de decennia voor het Tweede Vaticaanse Concilie een prominent katholiek geleerde. Niet alleen in de Anglo-Saxische wereld, maar ook ver daarbuiten. Zo werden veel van zijn boeken ook in het Nederlands vertaald en in kranten en tijdschriften besproken. Hij heeft een aantoonbare invloed gehad op christelijke schrijvers als T.S. Eliot en C.S. Lewis en op nog vele anderen. Dawson heeft lange tijd een groot, met name katholiek, lezerspubliek gehad, vooral in de periode tussen 1930 en 1960. De belangstelling voor zijn werk leek lange tijd wat weggeëbd, maar de laatste jaren lijkt zijn werk, vooral in de Verenigde Staten, weer herontdekt te worden. Een belangrijke vraag die de lezer van zijn werk vaak bij zichzelf voelt opkomen is wat er met een cultuur gebeurt die zijn religieuze kern ziet wegsmelten. Een van de kernwoorden bij Dawson is dan ook het woord secularisering. Een begrip waar we in de derde uitzending dan ook nog uitgebreid op terugkomen. En als u dat woord secularisering hoort, dan kunt u al gaan vermoeden dat het werk van Dawson nog geweldig relevant is, ook voor deze tijd. Dawson was een historicus van de grote lijn. Hij schreef vooral boeken waarin hij de relatie onderzocht tussen religie en cultuur, en natuurlijk vooral de relatie tussen het christendom en de westerse cultuur. Dawson gebruikt het woord cultuur niet in engere zin, van bijvoorbeeld kunst en literatuur, maar meer in de zin van beschaving. Wil men een cultuur begrijpen, dient men met de religie te beginnen, is een belangrijk uitgangspunt van Dawson. Of, om het met een uitspraak van een 19e-eeuwse katholieke historicus te zeggen, Lord Acton, de religie vormt dé sleutel tot het begrijpen van de geschiedenis. In deze uitzending krijgt u een inleiding in de figuur van Christopher Dawson. We doen dit op twee manieren. Eerst geef ik een korte schets van zijn sociale achtergrond en zijn jeugdjaren. Voor een volledige levensbeschrijving hebben we hier niet genoeg ruimte, maar het nu volgende zal, hoop ik, voldoende zijn om de man enigszins voor u neer te zetten. En vervolgens laten we zien hoe Dawson als cultuurhistoricus de relatie ziet tussen godsdienst en cultuur, en hoe zijn denken nauw verbonden is met katholieke opvattingen over de mens als een van nature godsdienstig wezen. Christopher Dawson werd in 1889 geboren in een Anglicaans gezin dat in die dagen gehuisvest was in Hay Castle, een oorspronkelijk uit de 12e eeuw stammend kasteel gelegen in het grensgebied van Engeland en Wales. De dorpelingen spraken Engels, maar op marktdagen, nadat de boeren met hun producten de heuvels afgedaald waren, klonk er overal in het plaatsje Welsh. De hoofdbewoner van het kasteel is zijn grootvader van moederszijde, de Anglicaanse aartsdeken William Bevan, die zijn parochianen pleegt te bezoeken gezeten in een hondenkar. Hoewel niet onbemiddeld, overheerst bij zijn grootvader een sobere levensstijl. Grootvader William leest Latijn, Grieks, Frans, Duits, Noors en Nederlands. Op latere leeftijd begint hij Hebreeuws te studeren. Naast zijn kerkelijke taken heeft hij ook nog tijd om enkele geografische schoolboeken te schrijven. De vader, Henry Dawson, is een Britse officier die in opdracht van het leger veel ontdekkingsreizen maakt door Latijns-Amerika en het Poolgebied. Zijn moeder, Mary Bevan, is een groot kenner van de geschiedenis van en cultuur van Wales. Zij vertaalt Welsh poëzie in het Engels en heeft met name een grote belangstelling voor de heiligen uit deze streken. Later schrijft Dawson over de invloed van zijn moeder in een autobiografisch geschrift dat, en ik citeer, niemand zoveel te danken kon hebben aan indrukken uit zijn vroegste jeugd als ik. In feite verwierf ik toen al mijn liefde voor de geschiedenis, mijn belangstelling voor culturele verschillen en mijn besef van het belang van de godsdienst in het menselijk leven. Als een indrukwekkende, echt bestaande en onbetwistbare macht dat overal in doordrong en dat zijn stempel zowel op de uiterlijke wereld als op het innerlijk drukte. Het gaat hier om een soort milieu dat tegenwoordig, denk ik, niet meer bestaat. Mensen die zeer welgesteld zijn, maar werken uit plichtsbetrachting, in bijvoorbeeld de kerk, het leger of het bestuur. Grootvader Bevan had een enorme bibliotheek die Dawson later ook erft. Voor het schrijven van veel van zijn boeken kon hij alleen al met die bibliotheek ver komen. Tijdens de korte muzikale pauzes in dit programma laat ik fragmenten horen van een pas verschenen cd die de contratenor Filip Jaruzelski wijde aan enkele sacrale cantates van Bach en Telemann. Tijdens de eerste drie pauzes hoort u fragmenten uit Telemanns Die Stille Nacht. Deze cantate gaat niet over kerstmis, maar over Christus in de Hof van Olijven aan de vooravond van zijn lijden. Eerst de aria Ich bin betrübt bis in der Tod. U hoort achter de stem van Filip Jaruzelski, leden van het Freiburger Barokorkester.

Wanneer Christopher 7 jaar oud is, zijn vader heeft de dienst inmiddels verlaten, vestigen zijn ouders zich op het voorouderlijk domein Harlington Hall in Yorkshire in Noord-Engeland. Ook hier leidt hij een harmonieus kinderleven. Later zal hij schrijven over die afgezonderde en afgeschermde jongensjaren waarin ik uitzonderlijk gelukkig was. Met name een sterk romantische beleving van de relatie tussen de natuur en de schepper is hem later bijgebleven. In datzelfde autobiografische geschrift schrijft hij: Godsdienst had niet simpelweg alleen te maken met de vrome zedelijkheid die in de Victoriaanse kinderboeken zo geprononceerd aanwezig was, maar stond dicht bij die wonderlijke, niet-menselijke wereld van de rivier en de berg die ik rondom me heen aantrof. Maar ook romantische gevoelens over een ver verwijderd religieus verleden, opgeroepen door de vele kloosterruïnes die Engeland rijk is, laten een diepe indruk op het kind achter. Regelmatig kan men de jonge Christopher aantreffen, gebogen over de met illustraties van Botticelli versierde uitgave van de Divina Commedia uit de bibliotheek van zijn vader. In 1925 zou hij in een brief aan een vriend schrijven dat hij niets van zijn middelbare school en bijna niets van Oxford had meegekregen, maar dat hij zijn gehele vorming en zijn persoonlijke geluk uitsluitend te danken had aan dat vaak zo bespotte huiselijke Victoriaanse plattelandsbestaan. In zekere zin is Dawson zijn hele leven een typische country gentleman gebleven. In zijn werk is de afkeer van grote steden, kooplieden en een bourgeois bestaan soms nog goed na te voelen. Aan die gelukkige jeugd kwam een abrupt einde toen zijn vader besloot het in dit soort milieus voor jonge kinderen gebruikelijke huisonderwijs te beëindigen en Christopher naar een kostschool te sturen. Net als iemand als C.S. Lewis haatte hij zijn verblijf daar van de eerste tot de laatste dag. Omgeven als hij was door, zoals hij later schrijft, een horde wilde zonder gemeenschappelijke belangstelling, ideeën, overtuigingen of tradities. Zijn gezondheid leed er merkbaar onder. Op zijn 15e vertrok hij naar Winchester College, waar hij iets beter kon aarden, al was hij ook over dit onderwijs later niet echt te spreken. In zijn in 1952 gepubliceerde boek Understanding Europe schrijft hij dat hij van de talloze bezoeken aan de kathedraal van Winchester meer leerde dan van de vele uren godsdienstles op school. Hij schrijft in het voorwoord van het boek: Die grote kerk met graven van Anglo-Saxische koningen en middeleeuwse staatslieden bisschoppen gaf iemand een beter begrip van de voornaamheid van het godsdienstig element in onze cultuur en van zijn diepe verankering in ons nationaal leven dan uit boeken viel te leren. Het betrof hier niet alleen een verbreding van iemands historisch begrip, het verdiepte ook iemands geestelijk aanvoelen van de godsdienst als een objectieve werkelijkheid die de persoonlijke ervaring verre te boven ging. Vooral wegens het gordroge soort protestantisme dat hij tijdens het godsdienstonderwijs opgediend krijgt, vervreemdt hij overigens een tijdje van het christendom. Wegens gezondheidsproblemen moet hij Winchester verlaten en krijgt dan les van privéleraren tot hij in 1908 in Oxford begint te studeren. Wanneer Dawson in een van zijn boeken de pas in Oxford gearriveerde John Henry Newman beschrijft als een door grote ernst en uiterste verlegenheid wat eenzame en stille jongen, geeft hij daarmee in feite ook een zelfportret. Een wat bleke, fragiele jongen die in sociaal opzicht erg onzeker is en zich bij geen enkele studentenfactie thuis voelt. Ook op latere leeftijd was Dawson trouwens een uiterst verlegen man. Gestimuleerd door studie en contacten begint Dawson in Oxford zijn geestelijke reis naar de katholieke kerk. Naast lezing van talloze klassieke katholieke werken, vooral de Stad Gods van Augustinus maakt een diepe indruk op hem, verdiept hij zich grondig in de Bijbel.
In de zomer van 1909 ontmoet hij zijn toekomstige echtgenote, het 18-jarige katholieke meisje Valerie Mills. Wie enig zicht probeert te krijgen op de weg naar de katholieke kerk die Dawson die jaren aflegt, doet er overigens goed aan vooral naar diens intellectuele ontwikkelingsgang te kijken. Die is bij een man als Dawson ongetwijfeld veel zwaarwegender geweest dan de invloed van sociale contacten en zijn aanstaande huwelijk met een katholiek meisje. Bij die zuiver persoonlijke overwegingen moeten trouwens ook negatief uitwerkende factoren van minstens even groot belang zijn geweest als zijn gevoelens voor Valerie. Want het uiteindelijke besluit om zich in januari 1914 in de katholieke kerk op te laten nemen heeft de relatie met zijn moeder en met andere familieleden grote schade toegebracht. Naast die pijn is er het besef dat de vooruitzichten op een wetenschappelijke loopbaan er in het Engeland van die dagen bepaald niet beter op zouden worden. Vele deuren zullen inderdaad lange tijd voor Dawson gesloten blijven. Lange jaren heeft deze eminente geleerde op een tweederangs onderwijsinstituut zijn slecht bezochte colleges moeten geven. Een aanstelling bij de Universiteit van Leeds ging bijvoorbeeld niet door als gevolg van een veto door de plaatselijke Anglicaanse bisschop. Wij kunnen Dawson dus gerust geloven wanneer hij ons meedeelt dat langjarige studie en diepgaande overwegingen hem tot de kerk gebracht hebben. Zo schrijft hij later: het was vooral door de studie van de heilige Paulus en de heilige Johannes dat ik voor het eerst de fundamentele katholieke eenheid van leer en leven begon te begrijpen. Ik begon te beseffen dat de incarnatie, de sacramenten, de uiterlijke inrichting van de kerk en de innerlijke werking van de zaligmakende genade delen waren van een organische eenheid, van een levende boom die zijn wortels heeft in de goddelijke natuur en waarvan de vruchten de volmaakte voorbeelden van de heiligen zijn. Dat geestelijke ontwikkelingsproces heeft jaren geduurd. Een bezoek aan Rome in de goede week van 1909 maakte veel indruk. Voor Dawson leidt dat bezoek in ieder geval tot het vaste besluit om historicus te worden. Tijdens een bezoek aan de Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, gebouwd op de ruïnes van een antieke tempel, wordt hij overweldigd door het besef van een enorme historische continuïteit van de plaats. Het christendom dat de stervende beschaving van het keizerlijke Rome weer tot leven wekte. Na het bezoek aan de kerk neemt de 20-jarige plaats op de trappen die naar het Capitool leiden en vat hij het stoutmoedige plan op een omvangrijke cultuurgeschiedenis te gaan schrijven. Tijdens dat verblijf in Rome ontdekt Dawson ook de kunst uit het tijdperk van de barok. Over dat tijdvak schrijft hij later: voor mij betekende de kunst van de contrareformatie pure vreugde. Ik hield niet minder van de kerken van Bernini en Borromini dan van de vroegchristelijke basilica's. En dit leidde me vervolgens naar de literatuur van de contrareformatie en zo leerde ik de geschriften van de heilige Theresia en de heilige Johannes van het Kruis kennen, auteurs waartegen zelfs de grootste van de niet-katholieke religieuze auteurs slechts bleek en onwerkelijk afsteken. Tot zover de schets van zijn afkomst, zijn jeugd en zijn weg naar de katholieke kerk. Het is pas na de Tweede Wereldoorlog dat Dawson ook in de academische wereld erkenning vindt. Zo ontvangt hij een eervolle uitnodiging om de Gifford Lectures aan de Universiteit van Edinburgh te verzorgen. En in 1958 vertrekt de 69-jarige naar de Verenigde Staten om daar een hoogleraarschap in Harvard te bekleden. Wegens gezondheidsproblemen vertrekt hij in 1962 weer naar Engeland, waar hij in 1970 overlijdt. Dawson heeft vooral een schrijvend leven geleid. Hij heeft ongeveer 200 boeken en artikelen geschreven. U begrijpt dan dat we in de 3 uitzendingen slechts enkele hoofdlijnen van Dawson kunnen behandelen.
En dat zal dan nauwelijks recht kunnen doen aan dit omvangrijke en monumentale werk. U hoort nu weer een aria uit Telemanns kantate Die Stille Nacht. Mein Vater, wenn dir's wohl gefällt. Mijn vader, wanneer het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. U kent die woorden natuurlijk. U luistert weer naar Philippe Jaruski en de Freiburger Barokorkester.

hebben tot nu toe een korte schets van de jeugd en de sociale afkomst van Christopher Dawson gegeven. We hebben gezien hoe hij uit een Anglicaans milieu afkomstig was, met vanaf het begin sterk intellectuele en artistieke invloeden. Grootvader, Anglicaans geestelijke, vader, officier in het Britse leger, een moeder met grote belangstelling voor literatuur, een enorme familiebibliotheek. Na huisonderwijs naar internaten, dan naar Oxford. In Oxford begint zijn weg naar de katholieke kerk. Die weg verloopt met name door de studie van het werk van Augustinus, van kardinaal Newman, maar ook leest hij talloze Franse en Duitse auteurs uit die tijd zelf. Daarnaast natuurlijk diepgaande bijbelstudie. Uiteindelijk wordt hij in 1914 gedoopt. Hij nam Augustinus als zijn patroonheilige. 2 jaar later trouwde hij met Valerie Mills, een katholiek opgevoed meisje. We gaan nu over op een korte inleiding in zijn denken. In de meeste boeken en artikelen van Christopher Dawson wordt op een of andere manier de gedachte uitgewerkt dat de godsdienst de cultuurvormende kracht bij uitstek is geweest. Alle grote historische culturen hebben berust op een religieuze fundering. Dat wil zeggen op een erkenning van een andere, van een transcendente werkelijkheid. Het is vooral in het boek Religie en Cultuur dat Dawson die relatie systematisch in kaart heeft gebracht. Het boek laat met behulp van een duizelingwekkende gang door de wereld van het shamanisme, brahmanisme, confucianisme, boeddhisme, de religies van het oude Midden-Oosten en die van de Noord-Amerikaanse Pueblo-Indianen zien hoe de godsdienst de sleutel vormt tot elk begrip van de wereldgeschiedenis, omdat het religieuze wereldbeeld de grote, centrale, unificerende kracht in iedere cultuur is. In dit verband schrijft Dawson: wij kunnen het binnenste van een samenleving slechts begrijpen wanneer we haar godsdienst begrijpen. We kunnen haar culturele prestaties slechts begrijpen wanneer we de godsdienstige overtuigingen die erachter liggen begrijpen. In alle eeuwen zijn alle belangrijke culturele prestaties altijd te danken geweest aan religieuze inspiratie en gericht geweest op godsdienstige doelen. De tempels voor de goden vormen de meest duurzame werken van de mens. De godsdienst vormt de drempel tot alle grote literatuur van de wereld. De filosofie is een telg van de religie, een kind dat voortdurend naar zijn ouder terugkeert. En hetzelfde geldt voor de sociale instituties. Aldus Dawson zelf. Natuurlijk zit er een element van waarheid in de marxistische visie op de menselijke geschiedenis. Ook Dawson erkent dat iedere cultuur mede als basis een genetische en geografische en een economische factor kent. Maar tegelijkertijd laat hij zien dat cultuur nog wel iets anders is dan louter een sociale uitwerking van het economische proces. Religie en kunst zijn ouder dan landbouw en nijverheid. De essentiële karakteristieken van de cultuur bestonden al voordat de mens de jagers- en verzamelaarsfase voorbij was. Met instemming wordt Emile Durkheim door Dawson aangehaald. De religie is als een baarmoeder waaruit alle kiemcellen van de menselijke beschaving voortkomen. Het is de godsdienst die de cultuurvormende kracht bij uitstek is. Het sociale leven wordt overal genormeerd door de erkenning van kosmische wetten en de natuurlijke orde wordt overal en in alle tijden als een weerspiegeling van een goddelijke orde gezien. In een van zijn laatste boeken schrijft Dawson: geen enkele cultuur staat op zo laag peil of zij bezit een principiële, morele orde. Ja, ik geloof zelfs dat we nog verder kunnen gaan en zeggen dat de essentie van de cultuur een morele orde is en dat juist dat een cultuur tot een cultuur maakt. Het is hier het moment om Dawson even te verlaten en de catechismus van de katholieke kerk ter hand te nemen.
U kent het waarschijnlijk wel, dat dikke boek dat in de jaren 90 uitgekomen is onder paus Johannes Paulus II. Al helemaal in het begin van de catechismus vinden we de gedachte uitgewerkt dat de mens van nature een godsdienstig wezen is. Het eerste hoofdstuk begint met deze prachtige gedachte, en ik citeer. Het verlangen naar God is gegrift in het hart van de mens, want de mens is door en voor God geschapen. En iets verderop in de catechismus wordt in dit verband Paulus aangehaald, die in de Romeinenbrief van de heidenen zegt dat zij God zouden kunnen kennen. God zelf heeft het hun geopenbaard. Want, zo schrijft Paulus, van de schepping der wereld af wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd. Zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Met andere woorden, ook een mens die de Heilige Schrift niet kent, kan lezen over God in het boek van de schepping. En ik wil u niet de prachtige woorden van de heilige Augustinus onthouden, die een soortgelijke gedachte in een van zijn preken als volgt uitdrukt. Ondervraag de schoonheid van de aarde. Ondervraag de schoonheid van de zee. Ondervraag de schoonheid van de onmetelijke lucht die ons omgeeft. Ondervraag de schoonheid van de hemel. Ondervraag dit alles. En dit alles antwoordt u, zie hoe schoon wij zijn. Hun schoonheid is een belijdenis. Wie anders heeft deze schepselen die onveranderlijk schoon zijn gemaakt dan hij die onveranderlijk schoon is? Aldus Augustinus. In het citaat van Paulus wordt verwezen naar de ontvankelijkheid van de mens voor de waarheid. Dus wordt verwezen naar de reden. Bij Augustinus wordt hier verwezen naar de ontvankelijkheid van de mens voor de schoonheid van de schepping. Ook Dawson haalt in dit verband het woord van Paulus ergens aan, maar hij voegt er nog een beroemde allegorie van Aristoteles aan toe, waaruit blijkt dat het idee van de mens als een van nature godsdienstig wezen ook in de heidens antieke beschaving niet onbekend was. Aristoteles schrijft: stel je voor dat een ras van ondergronds levende mensen een beschaafd bestaan had opgebouwd, voorzien van alle noodzakelijke zaken en levend in luxe, maar verstoken van elk daglicht. Op een dag opent de aarde zich en voor de eerste keer zien ze de aarde, de zee, de stralende zon, de veelvormige maan en de onveranderlijke orde der hemelen. Zulke mensen zouden zeker het bestaan van goden belijden en geloven dat deze dingen het werk van God zijn. Aldus Aristoteles. U luistert in dit tweede deel van de uitzending naar aria's uit Bach's beroemde kantate Ich habe genug. Eerst de gelijknamige aria uit deze kantate, een kantate die Bach schreef voor het feest van Maria Lichtmis. Vandaar de evocatie van de woorden van de oude Simeon. Het is genoeg. Ik heb de heiland, de hoop van de vrome, in mijn verlangende armen genomen. Het is genoeg. U hoort weer Filip Jaroussky en het Freiburger Barokorkester.

Het idee dat de mens van nature een godsdienstig wezen is, vormt natuurlijk de basis van Dawson's kernidee dat elke beschaving tot nu toe een religieuze kern heeft gehad, waaruit zo'n beschaving organisch is gegroeid. Dat geldt voor de oude culturen van Mesopotamië, Egypte, China, India, etc. Maar ook voor prehistorische culturen als de Aboriginals in Australië. Zoals gezegd, Dawson gaat hier in enkele vroege werken uitvoerig en gedetailleerd op in. In boeken als Het tijdperk van de goden, Religie en cultuur, en in een groot deel van het boek Vooruitgang en religie, komt het christendom nauwelijks voor. Maar wanneer we deze publicaties in samenhang met de rest van zijn werk beschouwen, is het volstrekt duidelijk dat Dawson dit immense en geleerde panorama van primitieve culturen en hoger ontwikkelde beschavingen bepaald niet uit museale overwegingen voor ons heeft neergezet. Het is slechts het noodzakelijke voorwerk om te komen tot een dieper begrijpen van de Europese beschaving. Want in het verleden heeft het christendom in Europa dezelfde rol gespeeld als het Confucianisme in China of de islam in het Midden-Oosten. In de tweede uitzending zullen we met name zijn boek The Making of Europe uitvoerig behandelen. Alleen door het christendom hebben de verschillende Europese volkeren een gemeenschapsbewustzijn en een gevoel van culturele en geestelijke gelijkheid ontvangen. Dat iedere grote historische beschaving verbonden is met een grote godsdienstige traditie, wordt eigenlijk door niemand ontkend. Maar op een of andere manier blijft dit elementaire gegeven voor Europa tegenwoordig vaak onderbelicht of wordt zelfs expliciet onder de tafel gewerkt. Het is in dit verband goed om ons in herinnering te roepen dat het debat in de zogeheten grondwetgevende vergadering in de jaren 2005-2006 resulteerde in een weigering om in het ontwerp van een Europese grondwet voor de Europese Unie enige expliciete verwijzing naar het christendom als het geestelijk fundament van de Europese identiteit op te nemen. En wat gebeurde er een jaar eerder in het Europese parlement? In de zogeheten Commissie voor Burgerlijke Vrijheden van dat parlement werd met 27 tegen 26 stemmen de kandidatuur van de Italiaan Rocco Buttiglione voor de post van Europees Commissaris voor Justitie verworpen, wegens diens katholieke opvattingen op het gebied van gezin en seksualiteit. Even later zou een meerderheid van het parlement, vooral bestaande uit liberalen en socialisten, deze afwijzing bekrachtigen. Verontwaardigd zou Dawson zeker zijn geweest over dit alles, maar hij zou niet verbaasd zijn. Het is een goed voorbeeld van het agressieve secularisme dat hij al in de jaren 30 zag opkomen in de westerse democratieën. We komen daar in de derde uitzending nog uitvoerig op terug. Rocco Buttiglione, een vriend van de toenmalige paus Johannes Paulus II, noemde in een vraaggesprek Christus en Socrates de vaders van Europa. Europa werd volgens hem geboren uit de ontmoeting tussen de joods-christelijke religie en de Grieks-Latijnse denkwereld. En, zo zegt hij vervolgens in dat vraaggesprek letterlijk, een Europa dat niet de moed bezit om zichzelf met deze wortels te verstaan, en het lijkt er niet op dat er iets anders in de plaats wordt aangeboden, zo'n Europa lijkt sterk op een man die totaal met zijn familie heeft gebroken. Andere ouders kan hij zichzelf niet verschaffen, een ander mens worden lukt ook niet. Het blijft daarbij dat diezelfde man een oppervlakkig leven gaat leven en er niet meer in slaagt de ware diepte van zijn identiteit te bereiken. Onwillekeurig moet men bij deze laatste woorden van Buttiglione ook denken aan de geestelijke verwarring, ja regelrechte morele paniek, die in een land als Nederland van tijd tot tijd komt bovendrijven met betrekking tot de aanwezigheid van de islam in ons midden. We zijn vergeten wie we zelf zijn. Of beter gezegd, we willen het niet meer weten. Buttiglione's visie, waarin klassieke oudheid en christendom als bouwstenen van de Europese cultuur gezien worden,
verschilt niet zoveel van die van Dawson, zoals we nog zullen zien. Dawson laat ons in zijn werk zien hoe het christendom en de christelijke cultuur zich als een morele eenheid ontwikkelde uit de joods-christelijke openbaring. De Europese volkeren hebben hun geestelijke waarden en hun morele maatstaven uiteindelijk uit die bron. En het is die bron die uiteindelijk alle menselijke wetten, hun waarden en hun sancties geeft. Uiteindelijk, want we zullen nog zien, dat er bij de vorming van de christelijke cultuur in Europa ook uit andere bronnen werd geput. Dat is nu juist een van de opvallende kenmerken van de oorspronkelijke Europese beschaving.

0: Dawson's grootste historische bijdrage is zijn geschiedschrijving rond het idee van de christelijke cultuur. Dat zijn werk daarmee vernieuwend was, kunnen we beter begrijpen wanneer we ons realiseren dat in de traditionele geschiedschrijving het verhaal van het christendom in segmenten uiteenvalt door de in de Renaissance ontstaande driedeling oudheid, middeleeuwen en moderne tijd. In die periodisering staat niet het christelijke verhaal centraal, maar het relaas van de antieke cultuur. Die antieke cultuur ontstaat en komt tot bloei, oudheid, raakt in verval, middeleeuwen, en wordt weer herontdekt, begin van de moderne tijd. In plaats dat christenen tot de erkenning kwamen dat de antieke cultuur een meer dan volwaardige en onderscheidende opvolger kreeg in de christelijke, zijn christenen die triade blijven gebruiken. De protestanten hebben dit bovendien nog uitgebreid met een kerkelijke driedeling. De oudheid, dat is dan de vroege kerk als de gouden eeuw van het christendom. De middeleeuwen, als tijd van verval, misstanden, bijgeloof. En de reformatie als de herontdekking van het authentieke christendom. Onze bestudering van de Europese cultuur werd volgens Dawson vele eeuwen gedomineerd door het beeld van een geïdealiseerde klassieke cultuur. Zo groot is de overheersing van de klassieke cultuur in de westerse verbeelding, dat de curricula van het middelbaar onderwijs in de 16e en 17e eeuw, zowel van katholieken als van protestanten, gevormd werden rondom de klassieke erfenis. Dawson daarentegen pleit voor een leerplan waarin het christendom en de christelijke cultuur veel meer centraal staan. Patricische tijd, middeleeuwen, renaissance, reformatie en contra-reformatie waren allemaal fases in de christelijke cultuur, die overigens natuurlijk medestoelden op de inbreng van Jeruzalem, Athene, Rome en de noordelijke Germanen. Tot zover het eerste deel van de drie uitzendingen over Christopher Dawson. In de volgende uitzending willen we het vooral hebben over de manier waarop volgens Dawson een christelijke cultuur in Europa is ontstaan en zich heeft ontwikkeld. En in de derde uitzending zal vooral de vraag aan de orde komen: wat gebeurt er met een cultuur die haar religieuze kern steeds meer ziet wegsmelten? Beste luisteraar, ik neem afscheid van u met Philip Jaruski, die nog een aria uit Bachs kantate Ich habe genug gaat zingen. U hoort het prachtige Schlummert ein, ihr matten Augen. Vertaald: slaap maar in, vermoeide ogen. Val maar zacht en zalig dicht. Wereld, ik blijf hier niet langer. Er is toch niets in je dat goed voor mijn ziel zou kunnen zijn. Hier moet ik het met ellende doen, maar daar zal ik aanschouwen zoete vrede, stille rust.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: Een hele goede middag. Fijn dat u met ons wilt meebidden de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En we wensen u veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan nu verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op de aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilige sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilige doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid verbaaswekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenken tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met een groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte God, barmhartig, wie kan op u waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: van harte welkom in het programma Aan Tafel Met. En een feestelijk gebeuren is het eigenlijk wel, want we mogen een 25-jarig bestaan vieren met deze uitzending. En dat gaat dan om rkdocumenten.nl. En daarvoor zit Joost Verstegen hier in de studio. Joost, van harte welkom.
1: Hartelijk dank voor de uitnodiging. En menigeen kent hopelijk rkdocumenten.nl.
0: Ja, ja, dat hopen we inderdaad, want het bestaat 25 jaar. Maar voor wie het nog niet kent of wie misschien wel iets meer ervan wil weten, gaan wij daarover in gesprek. Joost, eerst eventjes, hè, de mensen thuis die kennen jouw naam misschien wel, Joost Verstegen. Maar vertel eventjes, wie ben je? Wat doe je zo al?
1: In 1958 ben ik in het schone Almelo in Twente geboren. Ik heb het geluk gehad dat mijn ouders mij helaas dezelfde dag niet, maar wel de volgende dag konden dopen. Dus ik kom uit een katholiek nest. Mijn vader is in 1947 katholiek geworden. Nadat hij met name in de oorlogsperiode zoekende was van wat gebeurt er allemaal. Want hij was als joch van 15 de oorlog ingegaan en als 20 kwam hij eruit en zoekende. En daar in de oorlogstijd is hij nog door een vriend van hem op een zondagmorgen toen hij door de stad aan het wandelen was gevraagd van wat doe jij hier? Hij zei, ja, ik ben hier lekker aan het lopen. Ga jij eerst mee naar de Dominicanen? Hij is naar de Dominicanen gegaan, is nooit meer in de kerk uitgekomen.
0: Ach, ja, ja, ja.
1: Alleen goed, hij heeft tijd nodig gehad om het zichzelf te leren. Dus dat is een beetje een achtergrond dat ik ook die manier wel in het katholieke wereldje terecht ben gekomen. Want hij is, ja, zoals velen die katholiek werden in die tijd, ja, die waren stevig fanatiek en kwamen er echt vooruit. Dus bij ons kwamen de Karmelieten, de Dominicanen, meneer Pastoor, et cetera, over de vloer. Dus ik ben ook misdienaar geweest. Ik zat op het koor. Zelfs met grote feestdagen was het altijd een grote twijfel van zit ik boven op het koor of zit ik beneden bij de misdienaars? Misschien geeft het wel een beetje aan dat de Dominicanen staan er bekend om dat ze ook wel wat studiematig bezig zijn. Mm-hmm. Dus ook de nodige boekwerken waren er thuis. Dus ik was eigenlijk ook daar een beetje spelenderwijs ook bekend geraakt. Dus op het moment dat ik later mezelf ging ontdekken van wat wil ik nou uiteindelijk met mijn geloof. Want ik heb in die zin nooit echt een geloofscrisis gekend. Alleen ja, Wij gingen ter kerke. Op een gegeven moment wel dat we aan het zoeken waren van waar moeten we naar de kerk. Dus daarin was het ook wel van niet alle veranderingen die zeker in die tijd, hè, we praten over de jaren 60, 70, er gebeurde nogal wat. Zijn we zoekende geweest. Ik ben op een gegeven moment zoekende geweest ook in het kloosterleven. Is niet geworden. Ik ben aan het zoeken geweest bij Rolduc, de priesteropleiding. Hele goede contacten aan overgehouden. Ook uitstekende contacten ook met Monsieur Gijzen.
0: Is het ook niet geworden.
1: En toch nog wat paar vrienden gehad. Werd het toen ook niet. En uiteindelijk ben ik dan in de afdeling later roepingen. Dat ik dan mijn vrouw ben tegengekomen. Waar ik nu ruim 24 jaar zeer tevreden mee getrouwd ben. En gelukkig mee ben.
0: Ja.
1: In de tussentijd heeft meneer Philips mij weten te strikken om naar Eindhoven te komen. Om daar te gaan werken in het financieel administratieve gebeuren van Philips. Dus dat is eigenlijk mijn eigenlijke achtergrond. Maar daarmee kwam ik ook in een sfeer terecht waar toch ook wel de computers en dat soort zaken opgang gingen doen.
0: Ja.
1: Dus ik heb altijd wel met een stiekem oog naar computers zitten kijken, maar echt als gebruiker. Omdat ik in het Eindhoven is natuurlijk toch ook wel daar in het katholieke wereldje terecht ben gekomen. Wij zijn van de generatie van de regionale katholieke jongerengroepen.
0: Ja, precies.
1: Dat waren de sublieme momenten om dus met jongeren op weg te gaan en katholiek geloof te zien. Omdat ik nog wat her en der wat vrienden ook in het land had. Met mensen in Groningen contact, met mensen in Venlo contact. En die plekken ook met de jonge groepen opgericht. Tot op een gegeven moment ook. Ik had er net al aangegeven van de boeken. En ik dacht van, er wordt door de kerk heel veel moois geschreven. Concilies, encyclieken. Dus binnen het kader van de jongerengroepen hebben we toen de studiekringen Johannes Paulus opgericht.
0: Ja.
1: Daarmee kwamen wij iedere maand op een zaterdag in Utrecht bij elkaar. Waarbij we echt van kaft tot kaft encyclieken of concilieteksten gingen bestuderen. Met een groepje van 20, 25 man, altijd onder begeleiding van een priester. En dat is een vorm geweest voor die tijd om niet alleen te zeggen van de paus heeft gezegd, maar ook te zeggen van wat heeft hij gezegd?
0: Ja, het is wel mooi dat je daar aan refereert, want in die tijd, in naam was er misschien nog wel zoiets als een katholieke krant, maar ja, welke zou je daar dan voor moeten aanduiden? Dus er waren ook niet zeg maar geëigende media waarlangs eigenlijk die informatie naar de gelovigen toekwam.
1: Dat, maar goed, we praten dan toch wel na 1985 na het pausbezoek. De KN was wel opgericht en met name de Wim Peters, wie kent hem niet, die dan met een, zoals hij altijd zelf zei, met een grote doos sigaren en vooral een hele grote kan koffie naast hem, zodra er weer een encycliek uitkwam, ging vertalen. RK Voorlichting uit Leiden, die dan een mooi boekwerkje van wist te maken. Dus na de leegte die er is geweest en die eigenlijk achtergelaten werd nadat de serie Ecclesia Doctrinis van de Redemptoristen in begin jaren 60 opgehouden is. Het katholiek archief werd toen archief van de kerken en bloedde eigenlijk ook dood. Mm-hmm. Dus op dat terrein was er aan de ene kant niks, maar kwam via KN en via RK Voorlichting kwam er dus nog wel wat tevoorschijn. Ook natuurlijk nogmaals even met ere genoemd Monsieur Gijzen, die met zijn stichting Verkondiging dus ook begon om dus de kerkelijke teksten te verspreiden.
0: Ja.
1: En daar zijn wij eigenlijk op ingesprongen van, oké, dat is het verspreiden, maar nu ook nog lezen.
0: Ja. Want je noemt diverse inderdaad plekken en mensen die zich er ook druk om maakten. Want ik denk dat ik het zo wel mag noemen. Hè, of zorgen om maakten dat dat moois wat uit Rome kwam. Hè, Johannes Paulus II. Veel geproduceerd, veel prachtige dingen geschreven. Dat kwam niet door. En het hart van een aantal mensen, dat leed daar eigenlijk onder. Dus die hebben zich ervoor ingezet. Nou, dan komt dus op een gegeven moment RK Documenten komt, ziet het licht, als ik het nou maar zo mag zeggen. Hoe is dat gegaan? Want je noemde op die studiegroep, nou, wat mensen die in de jaren 80 bezig waren, eind 80, begin 90. Wat is er gebeurd dat er dus dat RK Documenten is ontstaan?
1: Even voor de luisteraars misschien, het fenomeen internet, daar praten we uiteindelijk over, is eigenlijk van hele jonge datum.
0: Ja.
1: We realiseren ons niet van, de radio was er altijd. Nou ja, in de jaren 20 van de vorige eeuw ontstond dat pas. Televisie is er altijd. Ja, haha. Eind jaren 50, begin jaren 60 ontwikkelde zich dat pas. Internet is eigenlijk uit de begin jaren 90 pas eigenlijk op gang gekomen.
0: Ja.
1: Op een paar plekken. Roderick van Heugen is misschien een naam die sommigen nog wel kennen. Die was in een hoekje bezig om toch wat te gaan zoeken van wat is nou eigenlijk internet. In het Westland had je Michel Hagen, die nu plebaan is in Rotterdam. Die was met een clubje bezig om wat te doen. En ik was op dat moment penningmeester van de parochie Heilig Hart in Eindhoven. En samen met pastoor Seidel zaten we ook een beetje te kijken van, hier ontstaan dingen die wij als kerk niet zijn. En dan wordt dus ook door iedereen geroepen van, hoe verkeerd. Want inderdaad, dat was ook de wilde tijd, dat op internet dingen te vinden waren die niet leuk waren. Laat ik het even maar op deze manier zeggen.
0: Nog steeds natuurlijk.
1: Maar door velen kwam dan de kritiek van, ja, is niks goeds. Ik zei, ja, als er niks goeds is te vinden, moet je ook niet klagen dat er niks goeds is. Dus met de pastoor toen hebben we gezegd van oké, voor de parochie Heilig Hart zijn we toen ook begonnen om een eerste website in elkaar te timmeren.
0: Ja.
1: Dus dat is jaren 94, 95 is het geweest. Eigenlijk daarmee is de startpunt voor mijn kant. En eerder wat ik noemde Michel Hagen die in het Westland bezig was. En wij kenden elkaar nog van een Rome-reis uit de jaren 80. Zie daar hoe belangrijk het is dat jongeren op vroege leeftijd elkaar in een kerkelijke omgeving ontmoet hebben. Op enig moment komt men toch weer elkaar tegen en dan kan het juist versterkend werken.
0: Ja.
1: Ik kwam dus Michel Hagen op internet tegen en ik zeg, Michel, ik ken jou, want we zijn in Rome geweest, et cetera. Hier moeten we iets mee doen. En hij was ook zoiets van, hier moeten we iets doen. En daar zijn we op het feest van het Heilig Hart 1999 bij elkaar gaan zitten in Eindhoven. En we hebben doorgesproken. En dat is de geboorte geweest van Stichting Interkerk.
0: Ja.
1: En wat wilde Stichting Interkerk? 1. Er was net de tijd dat de domeinnamen werden bedacht.
0: Ja.
1: Nog niet zo lang geleden hebben we het dus herinnerd dat 40 jaar geleden pas het zogenaamde .nl-domein werd geregistreerd. Dus vanaf dat moment was het mogelijk om een domeinnaam eindigend op .nl te registreren. Maar er waren mensen die dus gewoon het woordenboek pakten en ieder loswoord wat te bedenken was, gingen registreren.
0: Ja.
1: Maar ook die van het christelijk erfgoed.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld maria.nl. Ja, die was al helaas vergeven. In dit geval gelukkig toen aan een apotheek. Maar dat was nog minder erg. Maar er waren ook typische christelijke domeinnamen die dus al letterlijk en figuurlijk in verkeerde handen terecht waren gekomen.
0: Ja, en die daar, als je dat dan zou willen hebben, grof geld natuurlijk, toen al voor ze gingen vragen.
1: Ja. Dus we zijn daarmee begonnen om in ieder geval heel wat domeinnamen te gaan registreren.
0: Ja, Hemelvaart, Maria ten Hemelopneming, weet ik wat, allemaal dat soort dingen, toch?
1: Ook. Maar ook, we weten nog niet beter dat rkkerk.nl bij de bisschoppenconferentie thuis hoort. Aartsbisdom.nl hoort bij het Aartsbisdom Utrecht thuis. Die hebben wij destijds allemaal geregistreerd.
0: Ja.
1: En in de loop van de tijd, toen dus de kerk zelf wakker werd, hebben we die overgedragen. Domeinnaamregistratie. Tweede, als je een domeinnaam hebt, kun je dus content, oftewel inhoud, op internet zetten.
0: Ja, ja.
1: Dus we hebben gezegd, maar dat, in die tijd was het peperduur om een websiteje te hebben. En dan zijn wij dus tussen gaan zitten en zeiden van, wij proberen tegen kostprijs parochies en kerken en kerkelijke instellingen en noem maar op, om die dus een website aan te bieden op onze server.
0: Ja.
1: Tegen kostprijs. Dus het was een niet echt een verdienmodel, maar het was wel een model om dus wat geld binnen te halen. Omdat wij domeinnamen hadden en wij een stichting waren, mochten we dat ook die domeinnamen ook verhuren aan parochies.
0: Ja, ja.
1: Want parochies zelf konden toen, het kon eigenlijk wel, maar dan moest je hele moeilijke dingen doen. Maar het was niet al te makkelijk. Je moest tenminste wel toch wel dan eigenlijk stichting zijn. Dan zijn wij ertussen gezeten en wij verhuurden dus die domeinnamen aan de parochies.
0: Ja, ja.
1: Inmiddels zijn die dus ook wel overgedragen. Kortom, in dat concept werkte Stichting Interkerk in het begin. En dat was echt, liep
0: het pionierswerk.
1: Pionierswerk, ja. maar het liep ook gierend uit de hand. Vanwege dat dus gewoon veel belangstelling was. En dus het op gang begon te komen.
0: Ja.
1: Maar dan heb je natuurlijk ook nog het hoofdstukje content, de inhoud. En op enige wijze, en blijft nog steeds, het is goddelijke voorzienigheid geweest. Kwam pastoor Zijdel naar me toe van, ik heb de catechismus in digitale vorm gekregen.
0: Hij was helemaal verbaasd.
1: Daar moeten we iets mee.
0: Ja.
1: Even voor de luisteraars die het misschien niet helemaal op Netflix hebben. De catechismus van de katholieke kerk is een boekwerk dat in 1983 door paus Johannes Paulus II is gepubliceerd. Omdat de grote nood was van, hoe zit nou onze geloof, kennis in elkaar? Waaraan kunnen we het ontlenen? En om daar een basis aan te geven van... de nog oudere luisteraars kennen het fenomeen... de nieuwe catechismus die toen in de jaren 60 in Nederland gepubliceerd werd... waar wat dingen in stonden die niet helemaal volgens de geloofsleer waren. Dat is een katalysator geweest naar heel velen toe van... we hebben de ontwikkeling gehad van het Vaticaans Concilie... Allerlei dingen zijn op de kop komen te staan. En Johannes Paulus heeft in samenspraak uiteraard met heel veel bisschoppen gezegd... hier moet iets aan gedaan worden. Hier moet een basisdocument weer gelegd worden... waaraan iedereen zich kan spiegelen. En dat is dus de catechismus van de katholieke kerk geworden. In 83 uitgegeven. Is ook toen een eerste Nederlandse vertaling van gekomen. Netjes in boekwerk uitgekomen. Bij heel veel mensen zie je het nog in de kast staan... met zo'n grijze kaft met de rode letters,
0: ja, precies,
1: letters erop.
0: De KKK.
1: En die kregen wij, nogmaals, godsvoorzienigheid... in digitale vorm aangeleverd.
0: Ja.
1: Die zijn wij, stout maar waar, gaan bewerken... een mooi programmaatje omheen gemaakt en die dus beschikbaar gesteld. Plus dat er was de 83-versie van de catechismus. In 1987 is, nadat vanuit het Vaticaan... Engelstalige, Franstalige, Duitsstalige edities waren ontstaan... daaruit ontwikkelde zich ook het idee van... een aantal alinea's is niet... zuiver genoeg, helder genoeg geredigeerd. Dus daar is nog een redactieslag overheen gekomen. En in 87 is de definitieve versie gepubliceerd. Nou, wij zijn toen al eigenstandig, samen met Wilma Kluts... die toen bij Rolduc ook latiniste was. Mons Everard de Jong, die heeft er mee geholpen. En met een aantal mensen hebben dus die gewijzigde teksten... wel met enige kennis, maar toch niet als een officiële vertaling... er ook in geplaatst. En wie schetst onze verbazing? Op 27 april 2001... was daarmee de eerste website ontstaan... die toen nog onder de naam dekkk.nl de lucht in ging... maar die dus vrij snel rkdocumenten.nl is gaan heten.
0: Ja, ja. Leuk om te horen inderdaad hoe dat is gegaan. En ook mooi om te zien hoe wat je zegt en de voorzienigheid... maar ook allerlei mensen daaraan hebben meegeholpen toen al. Ik denk dat we even naar muziek gaan luisteren nu. En dan zijn we zo weer hier terug in Aan tafel met... waarin ik in gesprek ben met Joost Verstegen.

0: En weer terug bij aan tafel met. Ik ben in gesprek met Joost Verstegen over 25 jaar RK-documenten.nl. Nou, we hebben net al gehoord wat toch veel mensen misschien zich niet realiseren. Althans, de iets wat jongere mensen, zullen we maar zeggen. Dat internet gewoon eigenlijk nog heel jong is. Nou, jullie zijn echt pioniers geweest met het vastleggen van domeinnamen, het beginnen van het bieden van content op internet van het katholieke geloof in Nederland. Hoe werd dat ontvangen bijvoorbeeld in het begin? Want goed, als het gaat over teksten, nou, je hebt het over de catechismus, dat zijn toch officiële teksten. Hoe is dat gegaan of hoe gaat dat nu? Kun je daar iets over vertellen, Joost?
1: Bijna anekdotisch is het wel om achteraf te zeggen van dat de aftrap die wij destijds gedaan hebben met de catechismus op internet te plaatsen, kennelijk wel her en der wat losgemaakt heeft. Want nog geen half jaar later is onder verantwoordelijkheid van de bisschoppenconferentie op een website vanuit de oud-katholieke kerk, de Vituskerk uit Hilversum, maar dan de oud-katholieke versie, heeft toen de bisschoppenconferentie haar versie van de catechismus op internet geplaatst.
0: Oké.
1: De mensen die het van het stukje voor de muziek nog vers hebben, ik zei toen van dat wij dus de vertaling hebben aangepast aan de definitieve versie uit 1987. De bisschoppen publiceerden hun versie, de 83 versie.
0: Ja, staat die ook nog steeds ergens op internet? Weet
1: nee,
0: je dat toevallig?
1: Nee, daarin, maar dan sla ik misschien heel veel dingen plat, maar wij bestaan 25 jaar en we hebben heel veel websites zien komen.
0: En
1: zou ze bij zeggen, nog veel meer zien gaan.
0: Ja, zeker.
1: Dus ook de versie van de bisschopconferentie is na enige jaar op enige meer verdwenen.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, dat was toen wel even een punt van overleg met de bisschopconferentie. Van dat ze dus dat vreemd tegenaan zaten te kijken. Dat een lekeninitiatief, en ik denk dat daar natuurlijk een beetje het fundament van het verhaal zit. Uiteindelijk is RK-documenten.nl een lekeninitiatief.
0: Mm-hmm.
1: En op het moment dat de bisschoppen zelf kennelijk niet voldoende kennis en kunde in huis hadden om iets op dat terrein te doen, was natuurlijk toch, en zeker natuurlijk ook omdat er misschien te weinig kennis was op het terrein van internet, wat daar en wel niet mogelijk is,
0: ja.
1: Hebben ze gewoon waarschijnlijk op dat moment er gewoon geen goed antwoord op weten te vinden. In de jaren daarna is het contacten met de bisschoppenconferentie stukken beter geworden en regelmatig ook nog wel dat we om tafel zitten. Alleen ieder met zijn eigenheid erin, dat zeker voor de meer belangrijkere documenten. En voor de luisteraars, een encycliek of een concilietekst of een apostolische exhortatie, wat de term ook mogen betekenen, maar dat zijn meer zwaarwegende teksten, dat daar dan de bisschoppenconferentie zegt van wij willen daar een geautoriseerde vertaling van hebben, dat we weten dat dat inhoudelijk conform is datgene wat de paus er uiteindelijk mee bedoeld heeft, dat dat er niet een afbreuk aan doet. Maar dat iedere

0: excuseer me, maar iedere willekeurige homilie of toespraak of desnoods een interviewtje in een vliegtuig, dat heeft geen leerstellige waarde. En dat wij die dan, als het daartoe zinnig is, een vertaling op erkende documenten plaatsen, hebben we nu ook een afspraak met hun van prima. En prima en twee kanten op. Aan de ene kant, zij zullen daar geen vertaling van produceren. Dus als er al een vertaling komt, dat is in die zin prima. En anderzijds, ze hebben in de loop van de jaren het vertrouwen gezien die ze kunnen hebben in dat erkende documenten ook niet in de vertalingen bewust verkeerde of andere interpretaties.
1: Nee, zeker. Want er is natuurlijk wel een grote groep mensen nodig. Want je hebt het al over content. En de catechismus is dan als eerste verschenen. Maar inmiddels, ik weet niet of je cijfers weet van hoeveel documenten er wel staan bij RK-documenten.
0: Op dit moment naderen we toch ruim de 6000 volledig vertaalde documenten.
1: Zo.
0: En daaronder vallen met name dan de concilieteksten. En dan daar ook wel bijzonder in dat we niet alleen het Tweede Vaticaans Concilie, die heeft 16 grote documenten opgeleverd. Maar de kerk kent, het Vaticaans Concilie was het 21ste concilie. We zijn nu bezig om een serie te maken van alle kernteksten van concilies. Trente, de vier concilies van Lateranen, van Constantinopel. We hebben vorig jaar Nicea gevierd, 1700 jaar Nicea. We proberen dus van die teksten dus ook de vertaling op elke documenten te hebben. Omdat dat eigenlijk als meest zware teksten, belangwekkende teksten, dat die in ieder geval ook in het Nederlands beschikbaar zijn.
1: Ja, ja.
0: Ja, en zo wordt het een uitdijend heelal, zou ik haar zeggen, van dat de kerk, en dat is eigenlijk ook het mooie, vind ik, van de katholieke kerk. Op welk terrein je dan eigenlijk ook kijkt, techniek, opvoeding, huwelijk en gezin, liturgie, noem een gebied op. De kerk heeft daar best heel wat zinnige dingen over gezegd. En dan is het heel erg handig dat dus die basisdocumenten beschikbaar zijn. Laatst was er ook iemand die een toespraak hield over hoe de staat en de kerk en hoe die dat dan loopt. Ja, dan hebben we Immortari Dei, is een encycliek van Paus Leo XIII uit 1886. Die staat bij ons gelukkig vertaald. En dan kun je dus uit eerste hand van een basisdocument op dat terrein, die is dan beschikbaar.
1: Ja, ja. En het vertalen van, recente dingen, maar dus ook langer geleden. Is dat een vaste groep van mensen die dat doet? Of moeten jullie constant weer op zoek naar nieuwe mensen?
0: Op zoek naar nieuwe mensen. Geen enkele organisatie gaat daar aan voorbij. Dus bij deze gaan een oproep voor zij die zich geroepen voelen om kerkelijke documenten mee te helpen te vertalen. Zij het uit de oorspronkelijke Italiaanse tekst. Want dat is natuurlijk wat op dit moment een beetje mainstream is. Er is een tijd geweest onder Paus Franciscus, omdat hij wat ook meer Spaanstalig achtergrond had. Zijn er ook een aantal teksten geweest die echt vanuit het Spaans te vertalen zou zijn, om daarmee echt dan ook dichtst bij de bron te blijven. Mm-hmm. Dus mensen die op dat terrein vaardig zijn, maar ook die bijvoorbeeld het Latijn goed kennen, want dan kunnen we dus oudere teksten, maar die ook best wel heel belangrijk zijn, om die ook toe te voegen. Mm-hmm. Dus bedankt voor het platform bij deze. Dus ja. We kunnen altijd de mensen naar webmaster@rkdocumenten.nl een e-mailtje sturen en dan komt het wel voor elkaar.
1: Maar jullie hebben dus een heleboel mensen die kundig zijn om dit te doen.
0: Ja, ja. En daar, vandaar dat ik het eerder ook al noemde, van op zoveel terreinen spreekt de kerk. En zo zie je ook dat sommige mensen zich meer getrokken voelen om, bijvoorbeeld, er zijn mensen die op het filosofische traject, dan is daar eentje die, zo gauw daar iets weer op dat terrein is, komt er iets in de mailbox binnen van, die heeft weer een tekst opgepakt en die kunnen we dan plaatsen. Er zijn er mensen die dus wekelijks houdt de paus de woensdagcatecheses, die Radio Maria ook nog wel regelmatig ook dan voorleest. Ja. En op die manier ook naar buiten brengt. Nou, daar zijn ook mensen voor die dat specifiek vertalen. En zo zijn er dus op dat terrein diversen die de pen vatten om een vertaling aan te leveren. Ja. Maar er is natuurlijk ook een periode geweest, en dat is natuurlijk ons rijk Roomse leven. De Ecclesia Docens-serie staat misschien bij sommige mensen nog wel voor de geest. Dus uit de jaren 30 tot met de jaren 60 zijn dat door de paters Redemptoristen allemaal vertalingen van de toenmalige, met name paus Pius XII, maar ook Pius XI, die vertaald zijn en die we dus gedigitaliseerd hebben en op die manier ook op erkende documenten hebben geplaatst.
1: Oké, ja.
0: Dat is dan zeg maar het vertaaltraject. Dan is er daarnaast natuurlijk nog het technische traject. Want natuurlijk ook de hele techniek, het moet ingevoerd worden. De programmatuur om het goed op internet te krijgen, die is ook constant aan veranderingen onderhevig. En dat is dan ook bij de grote aantallen, rond de 6000 documenten, is het verstandig dat de zoekmogelijkheden ook steeds uitgebreider en beter worden. En daar is dan weer het voordeel. En daarom, als we kijken van hoe 50 jaar geleden het zoeken mogelijk was versus nu, er komen steeds meer tools in handen om dat zoeken dus verder te verbeteren.
1: Ja, want dat wou ik inderdaad ook vragen. Erkende documenten 25 jaar geleden en nu. Daar is ook een ontwikkeling in geweest vanwege ontwikkeling in techniek, in mogelijkheden. Wat zijn de sterke punten of de basispunten van hoe je erkende documenten kunt gebruiken?
0: Eén, het is dus een platform, een bibliotheek. In basis is het een bibliotheek. Alleen met een hele mooie kasten waar die boeken in staan. Namelijk, je hebt een hele goede zoekmogelijkheid eroverheen. Dus zoek je op een bepaalde term of zoek je op een bepaalde titel van een document. Daar zijn dus de mogelijkheden om dat na te gaan. Zo zijn er ook, het Vaticaan heeft dan vanuit haar optiek, Spaans, Italiaans, Engels, de teksten. Maar als teksten alleen. Een pluspunt voor erkende documenten is dat je in de documenten zelf, als er verwijzingen zijn naar een andere tekst, we hebben genoemd de catechismus. Nou, wat staat er in de catechismus? Er wordt vaak verwezen. Lumen Gentium van het Vaticaans Concilie heeft gezegd in alinea 22... dan is daarmee niet noodzakelijk dat je weer naar de bibliotheek moet lopen om weer een boek uit de kast te trekken. Nee, je krijgt direct op scherm krijg je dat citaat te zien. En als je het wil, kun je het in de context van die hele Lumen Gentium kun je gaan kijken. Mm-hmm. Ook kun je zien van als je bij wijze van spreken, je bent als pastoor bezig de preek voor te bereiden en je kijkt bij Johannes hoofdstuk 16 vers 21... Als je op die vers op onze site klikt, zie je aan de rechterkant in welke andere kerkelijke documenten die vers gebruikt is.
1: Ja.
0: Dus als je achtergrond zoekt van deze tekst uit de Bijbel, hoe wordt die in het kerkelijk spreken bijvoorbeeld gebruikt? Om een paar voorbeelden te noemen die dat dan dus echt de sterke punten zijn. En wij als redactie hebben vervolgens gezegd van, omdat wij iedere keer zien van wat er toegevoegd wordt, bijvoorbeeld op het hoofdstuk van medische ethiek, mm-hmm, we voegen ertoe zogenaamde thema's. Dus er is een thema medische ethiek, mm-hmm, en die is opgesplitst in een aantal onderwerpen, abortus, operatie,
1: palliatieve zorg.
0: Het hele palet. En daar, bij die onderwerpen, geven we in ieder geval de kerndocumenten aan waarin je op zoek kunt gaan van, ik wil meer weten bijvoorbeeld over dat onderwerp.
1: Ja.
0: Dus op die manier proberen we ook de mensen die bibliotheek wat makkelijker te laten openen.
1: Ja, ja. Ja, want dat is natuurlijk, hoe groter het wordt, zou je kunnen zeggen, hoe moeilijker het wordt om ook als gebruiker door de bomen het bos nog te zien.
0: Ja, en ik was bang dat je meteen ging roepen van, maar tegenwoordig hebben we artificial intelligence, oftewel de kunstmatige intelligentie. Laat Grok of hoe ze ook mogen heten, daar dan maar op los. Ja, je krijgt een antwoord. Maar nog steeds blijft essentieel van dat er ook wel met inzicht en met kerkelijke achtergrond erna gekeken wordt. Van niet iedere tekst past zomaar omdat het een typisch woordje in die tekst staat. Dus is dat het antwoord?
1: Nee, precies.
0: Nee, je moet ook dus naar de context kijken.
1: En de bron, zoals je zegt. Hè?
0: Ja.
1: Dat is heel belangrijk natuurlijk, dat je naar de bronteksten gaat.
0: Dat je ook wat zo'n artificieel instrument aan antwoord geeft, dat je die kunt checken van waar jij je op baseert, is dat een bron die ik A, erken? Want zeker op het kerkelijke terrein worden soms ook bronnen geraadpleegd, waarvan menigeen binnen het kerkenverband zegt van, dat is geen echte zuivere koek.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan moet je daar ook geen conclusies aan verbinden. En dat is denk ik voor de uitdaging, ook voor de kerk, om daar goed antwoord op te kunnen geven. En niet dat wij zeggen van dat alles wat op bij die thema staat ook 100% aansluit. En het is natuurlijk ook maar een hulpmiddel.
1: Mm-hmm.
0: Het vraagt aan de mensen zelf om zich erin te verdiepen. Maar ik denk dat dat ook de boodschap is die wij überhaupt krijgen. Als Christus tot ons spreekt via de Heilige Schrift, het is ook niet altijd appeltje eitje van, wat bedoelt hij nou? En ook dan hebben we dus die kerk nodig om te helpen om uitleg erover te geven.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, en die uitleg die is dan in de diverse documenten vastgelegd. En zelfs dan nog, en dan kom ik een beetje toch op de oude stilhoek terug van die studiekringen die we dan hadden, van gewoon van kaf tot kaf lezen, om dan het in de context te kunnen lezen. En de context van één document, maar ook de context van meerdere documenten.
1: Ja, ja, ja. Een uitdaging, maar wel heel mooi en heel belangrijk, zoals je zegt. Ja. Joost, ik denk dat het mooi is om toch weer even naar muziek te gaan luisteren. En dan gaan we zo weer even verder.

0: En we zijn weer terug hier in aan tafel met. En ik ben in gesprek met Joost Verstegen over 25 jaar Erkadocumenten. Nou, we hebben net gehoord, Joost, de bijna ontelbare mogelijkheden die Erkadocumenten biedt, hè, om te struinen in de vele, vele documenten die er zijn, die er ook steeds bij komen. Hè, want ook de, wat je zei, bijvoorbeeld de audiënties van de paus. Jij bent daar dus 25 jaar geleden ingesprongen. wat heeft jou nou toen en nog altijd zo getrokken en dat je er zo voor inzet? Want jij bent, misschien even omschrijven wat jouw functie is binnen die stichting.
1: Lange tijd ben ik penningmeester ook geweest van Stichting Enterkerk. Ik ben nog steeds wel lid van het bestuur van Enterkerk. Na Erkadocumenten ben ik van oudsher de webmaster geweest. Maar webmaster is ook zo'n groot algemeen begrip. Dat is enerzijds dus, naar de inhoud kijkend. Andere kant de techniek aansturend. De vragen die binnenkomen. Want er komen best ook regelmatig de nodige vragen binnen van gebruikers. Die of inhoudelijk iets meer willen weten, of die vanwege de website van hoe vind ik, op welke manier iets, ook nog eens contact leggen. Het aansturen van vrijwilligers, het zoeken van vrijwilligers. En ook niet onbelangrijk de fondsenwerving. Want dat is misschien tot nu toe niet echt genoemd, maar wij zijn echt volledig afhankelijk van donaties van de gebruikers. Er wordt altijd gezegd van, oh ja, maar jullie werken toch voor de kerk? Ja, maar de kerk is wat dat betreft met alle ega's bijna buiten beeld. We hebben het echt gewoon van de gebruikers nodig om dus de financiën bij elkaar te krijgen. Want, en dat is ook een fact of life, er zijn kosten.
0: Ja, tuurlijk.
1: De domeinnaam moet geregistreerd worden. Er moet een server moeten draaien. Een stuk van de techniek moet ontwikkeld worden. En dat is leuk om dat als amateur te doen. Maar met een site die inmiddels zo belangrijk geworden is. Want we eigenlijk op heel veel plekken kom je iedere keer tegen van, oh ja, dat staat op eigen documenten. Ja. Dus de functie begint steeds belangrijker in die zin te worden. Is het nodig dat je gewoon professionele ondersteuning hebt.
0: Ja. En dat kost inderdaad geld. Ja.
1: En om dat hele pakket aan te sturen, ben ik zeg maar de eindverantwoordelijke. Ja. Maar we hebben nu inmiddels een paar mensen wel gevonden die dus ook wat meer beginnen met het aan te sturen.
0: Oké.
1: Zoals in alle organisaties, ook daarin vrijwilligers zijn we nog altijd aan het zoeken.
0: Ja. Maar de vraag ook nog even terug. Jij bent erin gedoken 25 jaar geleden. Doet dat dus al die tijd met veel overtuiging, met veel inzet. Maar waarom? Wat is het nou dat het jou persoonlijk zo trekt om dit te doen?
1: Omdat ik een kind ben van de kerk. Ik hou van de kerk. Ik hou uiteraard van Christus. En ik vind het te mooi datgene wat de kerk op dit terrein doet. De kerk doet heel veel dingen. Maar zeg maar op dit terrein, dat jasje past mij. Mm-hmm. Met veel plezier ben ik er eigenlijk altijd mee bezig. Als ik dus een tekst voorbereid, toegegeven, niet iedere letter lees ik als lezend. Mm-hmm. Maar toch regelmatig dat ik af en toe zelf verwonderd sta van, hé, dat heeft hij mooi gezegd. Of dat je vanuit de liturgie van de zondag al toch al met iets bezig bent. En ik denk van, ik wil toch even kijken van, wat ik net ook al aangaf, Johannes 16, vers 22. Wat staat daar? Hoe gebruikt die kerk die tekst? En die verwondering van dat het katholieke geloof, de katholieke leer, zo fundamenteel goed in elkaar steekt. Dus ik, de verwondering.
0: Ja, en dat is iets wat jou dus nog eigenlijk altijd ook, daarvoor geef je je tijd. En dat is natuurlijk het eigene van internet. Dat is bedoeld om het aan iedereen te kunnen laten zien.
1: Zeker. En wat ik net aangaf, dat er ook best nog wel wat reacties komen. We zijn nu bezig bijvoorbeeld de catecheses van Cyrillus van Jeruzalem te publiceren. Dat is die bekende serie catecheses voor doopleerlingen. Iemand kwam daarover van dat hij daar zo zelf ook door gegrepen werd van wat in die teksten stond. En dus vroeg, wanneer komt nou de volgende? Ja, dat vergt even toch wat tijd om het goed voor elkaar te krijgen. Dus wacht even, maar de volgende komt ook nog, totdat we de hele serie compleet hebben. Maar dan merk je van dat het dus het mensen best wel doet. Ik weet van mensen van die hebben op elke documenten, bijvoorbeeld Veritas Splendor, de verschittering van de waarheid gelezen. En die daardoor hun roeping hebben ontdekt.
0: Ja.
1: Dus het is een vehikel die er is.
0: Mm-hmm.
1: En alleen door toeval hoor je van dat het bij heel wat mensen iets teweeg brengt.
0: Ja, ja. Het is een vorm van evangeliseren eigenlijk, hè?
1: Ja, en ook om dus die kerk meer toegankelijk te maken. Want dat is natuurlijk in deze huidige tijd waarin vanuit alle hoeken en gaten van alles en nog wat geroepen wordt, laat er toch ergens een bron zijn, en dat is de kerk, maar laat een bron zijn die dan ook toegankelijk is. Hè? En als de kerkinstituten zelf niet in staat zijn om het op deze manier te brengen, en dat is ook weer het mooie van de kerk, hè? Die staat ook toe, dit soort leekinitiatieven. Hè? Radio Maria is uiteindelijk ook natuurlijk in de grond een leekinitiatief. Ja. Maar
0: zeker.
1: Is hulp aan het hele kerkelijke leven.
0: Mm-hmm.
1: Nou, zo willen wij ook vanuit elke documenten hulp zijn aan het kerkelijke leven.
0: Ja, ja. En je zei net heel mooi, hè, de verwondering die dan jou kan treffen. Wij zijn inderdaad toch allebei van die generatie, je noemde het al op, die ook de polarisatie heel duidelijk hebben meegemaakt. Heeft het ook jouw geloof, door zo bezig te zijn, of jouw geloofsleven ook op een bepaalde manier vormgegeven of veranderd of beïnvloed? Weet je dat? Kun je dat voor jezelf aangeven?
1: Voor zover het dan op die manier te traceren is, het heeft me bij de kern gehouden.
0: Ja.
1: Ik denk dat daarmee misschien het meest krachtige te zeggen is. Hè? Alle gekkigheden die er gespeeld hebben. Deels dan ook van ben dan ook wel met Thomas en zo. Thomas van Aquino bezig. Die helpt jou ook een denktrand te ontwikkelen van pel de zaken maar af. Van waar gaat het nu in de kern om? En ik denk dat daarmee, met elke documenten, door al die diverse facetten die er zijn, dat ook helpt om, zij het misschien, met 6.000 denk ik ook, dat is wel heel veel. Maar het helpt je wel om dat wat af te pellen van, wat is nu eigenlijk de werkelijke zaken? En goed, elke document is natuurlijk niet mijn enige deel van mijn leven. Een van mijn andere hobby's. Over liturgie.
0: Ja.
1: Is ook zo'n kernding die mijn geloofsleven nadrukkelijk ondersteunt. Maar ook het dagdagelijkse omgaan met mijn vrouw. Rozenkrans bidden. Het is een geheel.
0: Ja,
1: alleen,
0: zeker.
1: Als onze lieve Heer dan mij de mogelijkheden heeft gegeven van om aan dit werk een stuk sturing te geven. Ja, het enige wat ik kan doen is op mijn knietjes gaan van lieve Heer, dank. Ja. Maar ik ben maar uw onwaardige dienaar. Het zou misschien vele malen beter en anders hebben gekund.
0: Ja, dit is wat je kunt en wat je aanbiedt, als het ware. Ja. Tot slot, Joost, want de tijd vliegt eigenlijk wel. Wat zie jij als uitdaging of als toekomst of als wens voor RK-documenten?
1: Eigenlijk, een van de belangrijke dingen is dat al die bronnen die er zijn, die mensen in hun geloofsleven kunnen ondersteunen, dat die beschikbaar is, blijft. Dus we zijn echt wel ook naar meer bronnen nog aan het zoeken. En zeker de kerkvaders, die geven toch altijd wel een hele belangrijke hulp. Dat is één ding. Tweede, de website zelf kan eigenlijk allemaal nog een stapje beter, meer toegepast. Een van de onderwerpen waar we op dit moment achter het scherm al drukker mee bezig zijn, is om te zorgen dat mensen ook aantekeningen kunnen maken, markeringen kunnen maken, dat ze dus hun eigen favoriete teksten kunnen samenstellen. Kortom, het ook echt als een soort studietool kunnen gebruiken. En dat daarmee dus deze website op zijn manier een plekje in het Nederlandse taalgebied. En dan kijk ik dus ook over de grens naar Vlaanderen. Er zijn mensen uit Suriname en uit heel veel delen van de wereld komen bezoekers dat ik denk van, hey, van waar? Ik weet ook dat buitenlanders, die dus eigenlijk de Nederlandse taal niet machtig zijn, toch de site gebruik maken vanwege die linken die erin zitten. Ach. En daarmee hebben zij een tool, hoeven ze zelf niet meer uit te zoeken. Dus ook dat zijn allemaal dingen. Dus dat internationale aspect zou ook nog een stuk zijn. Ja, ik kan natuurlijk helemaal gaan denken van, het Vaticaan zou er misschien ook profijt van kunnen hebben. Nou, wie weet. Dat daar ook nog iets gaat.
0: Schrijf een briefje, weet je veel.
1: Nou, eind oktober ben ik weer in Rome. Dus dan ik zal eens kijken van welke deur daar misschien dan wel open kan gaan. Maar het gaat niet om van dat.
0: Niet om eigen roem, maar het gaat erom in
1: het breder brengen van de boodschap van Christus. Want dat is uiteindelijk de kern in het geheel.
0: Ja, zeker. Als slotvraag, Joost, wat is nou voor jouzelf nog een uitdaging eigenlijk?
1: Nou, ja, dat zijn de leuke vragen. Uiteindelijk natuurlijk van, dit moet een doorgang blijven vinden. En de vraagstukken daaromtrend zijn natuurlijk altijd, is het financieel nog steeds te bolwerken? Nou, dat blijft altijd een spanningsveld van of we dus de financiën weer bij elkaar weten te krijgen. Ook qua mankracht. Ook de jeugd moet in deze zin ook opstaan. En hopelijk beschikbaar komen om zich in te werken. En dan uiteindelijk het stokje over te nemen.
0: Ja.
1: Ook ten opzichte van de kerk. Dat de kerk hoeft het niet helemaal te gaan omarmen. En zeker niet daarmee dood te knuffelen. Maar dat hij daarmee eigenlijk ziet dat er tools zijn die zij in hun werkzaamheden en in hun taken kunnen gebruiken.
0: Ja, ja.
1: En als men op dat vlak daar wat meer tot stand weet te komen. En een heel belangrijk ding, de samenwerking.
0: Ja, ja.
1: Ik noem de net dus de bisschopconferentie, maar Radio Maria, IDBTN en Lage Landen, KN. Er zijn in het alsmaar krimpende katholieke wereldje nog zoveel loslopende club en clubjes. En als één ding is wat ons altijd bovenaan heeft gestaan, is van, wij willen samenwerken.
0: Ja.
1: Dus ook met de teksten die wij gepubliceerd hebben tot nu toe, is het vaak op basis van contacten met mensen uit verschillende clubjes. Die dus op een gegeven moment zeiden van, wij hebben wat vertalingen.
0: Ja.
1: Hier heb je die. Er is een centrale plek waar het staat.
0: Ja.
1: En het is niet omdat het clubje Eiken Documenten het is. Nee, het is omdat het die inbreng is vanuit die verschillende clubjes. En die mogen ook uit putten.
0: Ja.
1: Er is een tool, technisch gezien, dat mensen op een website, dus ook voor vanuit de catechismus uit de Eiken Documenten, op een eigen website kunnen publiceren. Hoeft ze niet meer zelf te bedenken. En daarmee toch breder de boodschap kunnen verkondigen.
0: Ja.
1: Als we die manier van elkaar omarmen en daarmee juist Christus echt centraal weten te stellen.
0: Ja, ja.
1: En niet het eigen poppetje van het ene clubje of het andere poppetje van het andere clubje. Nee, dat Christus daarmee samen één centrale plek zou kunnen zijn. Dat zou helemaal top zijn.
0: Ja, dat zou helemaal top zijn. Nou, ik vind ook een top antwoord voor het slot van dit programma. En dan wil ik jou heel hartelijk danken voor jouw komst naar de studio. Als mensen bijvoorbeeld contact zouden willen leggen, omdat ze misschien iets willen vragen of iets willen aanbieden, dan is dat dus, je hebt het al een keer opgenoemd, maar zeg het nog een keertje.
1: De e-mailadres zelf is webmaster@rkdocumenten.nl, maar ook op de website zelf staat rechtsbovenin staat er een knopje reactie.
0: Ja.
1: En daarmee is het ook mogelijk om dus de eigen gedachten naar de redactie toe te sturen en een van ons zal dan het oppakken en kijken of het daarmee gedaan kan worden.
0: Ik wens jullie minstens nog een prachtige 25 jaar, maar hopelijk nog veel meer. En nogmaals dank voor jouw komst, Joost.
1: Hartelijk dank.
2: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 18e week door het jaar luidt de tekst van het inleidingsgebed: Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, weerklinkt ook uw lof, tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat er komt uit uw hand is gerechtigheid. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Toen Jezus het bericht van de moord op Johannes vernomen had, voer hij in een boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar het gerucht hiervan drong tot het volk door en het ging hem te voet uit hun steden achterna. Toen Jezus bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg hij diep medelijden met hen en hij genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen. Het is niet nodig dat zij weggaan, zei Jezus hun. Geeft gij hun maar te eten? Doch zij antwoordden: Wij hebben hier niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Waarop Jezus sprak: Breng die dan hier. En hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het groene gras. En nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat hij de zegen had uitgesproken, brak hij de broden die hij aan zijn leerlingen gaf, en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren, en aan overgebleven brokken haalde men nog 12 volle korven op. Het waren ongeveer 5000 mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Bidden is niet je verzadigen aan gedachten of gevoelens, want daarbij kun je nog wel in je eigen wereld blijven hangen. Het eigenlijke van het gebed is dat je uittreedt uit jezelf. De hoogste vorm van het gebed, de eucharistie, heeft de vorm van een broedermaal, en dat zijn broeders en zusters, doordat je kinderen bent van de Vader, en dus niet van elkaar, of pas van elkaar, wanneer je eerst je kind zijn van de Vader bewust bent. Elk gebed moet daar iets van hebben, ook het persoonlijke gebed, dus eerst uittreden uit jezelf en bij hem de geest laten rusten. Voor de plaats van het gebed even blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, met diep medelijden. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. Dan de houding van het gebed aannemen, zitten, liggen of knielen, me niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik mijn aandacht vrij houd voor hoe ik bewogen word, hoe ik genezen, gevoed en verzadigd word. Maar God wordt pas helemaal God voor me wanneer ik hem helemaal dien, met heel mijn leven. En dat vang ik dan ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. En dan pas haal ik me de geschiedenis voor de geest. De geschiedenis van Gods toenadering tot ons in Jezus. En dat is hier. Jezus hoort van de moord op Johannes de Doper. Hierop trekt hij zich terug. Jezus wil alleen zijn. Maar wanneer de menigte zich opnieuw aan hem opdringt, vergeet hij zijn eigen belangen en laat hij de menigte bij zich toe.
En ik kom pas helemaal in die geschiedenis binnen wanneer ik me de plaats voor ogen stel. Een eenzame plaats. Deze plek is eenzaam. Het is zo'n plaats als waarin Jezus zich terugtrok toen hij door de duivel op de proef werd gesteld. Matthäus 4. Het is een heilshistorische situatie die levendige herinneringen oproept aan Gods liefdevol ingrijpen in het lot van zijn uitverkoren volk toen zij van honger dreigden om te komen in de woestijn. En ik breng mij ook de situaties in mijn eigen leven te binnen, mijn eigen menselijke onvruchtbaarheid in contacten, in werken, door periodes van dorheid in het gebed. En dan vraag ik om de bijzondere genade dat ik hem mag leren kennen met een innerlijke kennis, zodat ik voortaan beter weet hoe hij mij in menselijke verlatenheid nabij is. De overweging. Op dit bericht voer Jezus vandaar in een boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Wat was het geval? De leerlingen van Johannes de Doper melden aan Jezus de moord op hun meester. Op dit bericht trok Jezus zich vandaar in een boot terug naar een eenzame plaats om alleen te zijn, alleen met zijn vader. Met hem verwerkt Jezus dit onheilspellende gebeuren dat hem zijn eigen lot voor de geest brengt. Zij hebben naar willekeur met Johannes de Doper gehandeld. Jezus zegt het, zoals ook de mensenzoon van hen te lijden zal hebben. En bij wie ga ik het zoeken als ik het met iets moeilijk heb? Het verdere verloop van dit verhaal verkondigt dat wie het bij God gaat zoeken, in de eenzaamheid van het gebed, in de woestijn, niet teleurgesteld zal worden. Want, wat staat er, allen aten tot ze verzadigd waren. Wie is bij zijn landingen dan ook een grote menigte zag, kreeg diep medelijden met hen en hij genas hun zieken. De verstoorders van Jezus' rust worden nu in Jezus' rustgevende samenzijn met de Vader opgenomen. Volgens zijn eigen woord, komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Jezus heeft dus geen medelijden met zichzelf, maar met hen. En waarom eigenlijk? Eigenlijk is Jezus een vreemde pastoor, een vreemde zielenherder. Hij ziet zijn parochianen binnenkomen, jongeren en ouderen, zieken en gezonden, zwakken en sterken. Mensen hebben, als zij hun hart op de rechte plaats hebben, medelijden met de zwakken en de zieken. En dat heeft Jezus ook, en hij genas hun zieken. Maar met allen had hij medelijden. Dus ook met de gezonden en de sterken. Met de rijken en de bazen. Waarom? Omdat ze afgetopt neerlagen als schapen zonder herder, staat er. En dat is in Bijbels spraakgebruik mensen zonder God. Want God is onze herder. En Jezus herdert over ons in de plaats van God. Waarom Jezus medelijden heeft met de scharen en met mij, dat is niet op de eerste plaats om een bepaalde sociale, economische, fysieke of psychische nood, maar om een religieuze nood. Honger naar het woord van God. Vanuit die nood, die honger, laat de kerk de gelovigen roepen, Heer, ontferm u over ons, Kyrie eleison, heb medelijden. En tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden, deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag, stuur dus het volk weg. Jezus heeft de zieken genezen, hij heeft hun zijn woord verkondigd, tot laat in de avond. Wat zou hij hen nog meer kunnen bieden? Wanneer de kerk alle mogelijke service aan de gelovigen verleent, onderwijs, wetenschap, ontwikkeling, ziekenverzorg, noem maar op, dan heeft zij haar tijd niet gehad, omdat zij haar mogelijkheden zou hebben uitgeput. Want het eigenlijke wat Jezus in de kerk in dat dienstbetoon te bieden heeft,
Dat is zichzelf in eigen persoon. Jezus is meer dan alles wat hij aan dienstbetoon te geven heeft. Meer ook dan alles wat hij in het gebed te geven heeft, aan gaven van verstand, licht, verlichting en troost. Hij heeft zichzelf te geven. Dat is die schat in de akker van ons hart. En daarvoor is geloof nodig. Geloof gepaard aan het besef van eigen onmacht. Wij hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Waarop Jezus zegt, breng die dan hier. En ik gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Als de leerlingen eenmaal hun onmacht bekend hebben en aan Jezus krediet hebben gegeven, vertrouwen, dan kan hij zijn gang gaan. Nu is Jezus helemaal in zijn element. Herder namens God, laat hij hen weiden op groene velden. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel. En nadat hij de zegen had uitgesproken, brak hij de broden die hij aan zijn leerlingen gaf. Ook Jezus geeft dus niet uit eigen macht. Hij geeft wat hij zelf ook krijgt. Wat hij ook zelf ontvangen heeft in het gebed, in de dankzegging. Want Jezus stelt God tegenwoordig als de bron van alle goedheid. De bron waar alle goede gaven uit voortvloeien. En wat wij in de Eucharistie ontvangen, dat is Gods barmhartigheid. En daarvan kunnen wij eten tot verzadigings toe. Zo belooft het slot, allen aten tot zij verzadigd waren. En aan overgebleven brokken haalde men nog 12 volle korven op. 12 is het getal van de volheid. Van heel het Joodse volk. Dat volk dat uit 12 stammen bestond. Dus Jezus is het brood voor het leven van heel het volk. Niet alleen van deze menigte die ter plaatse was, maar van alle gelovigen over de hele wereld tot aan het einde van de geschiedenis. En hier zal ik mij de moeilijkheden te binnen brengen van de komende tijd. In het vertrouwen dat mij vanuit de Eucharistie voldoende kracht gegeven wordt om die moeilijkheid het hoofd te bieden. Het brood dat hij u geeft is genadebrood. En pas als u verzadigd bent in deze eigenlijke en diepste honger, uw honger naar God, als u zich veilig weet in Gods zorgende hand, dan pas kunt u ook iets voor anderen betekenen. Dan weet u pas waar u zorg voor moet hebben. Dan weet u pas echt goed waarover u medelijden moet hebben. Dat zijn niet de dingen die het medelijden van de mensen opwekken, maar die het medelijden van God opwekken. Dat u bijvoorbeeld niet zozeer medelijden hebt met uzelf, of wat anderen u aandoen, maar dat u eerder medelijden hebt met degenen die het u aandoet. Dat u niet zozeer medelijden moet hebben met de slachtoffers, maar met de beulen van de slachtoffers. Die zijn er pas echt slecht aan toe. En naar hen gaat het medelijden van God uit. Want Jezus zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is toch wel een hele andere wijze in het leven staan. Een hele andere kijk op het menselijk geheim. En dat is wat wij hier krijgen. En dat is wat God ons hier geeft. Aan het einde het gebed niet abrupt afbreken, maar langzaam afsluiten. Zoals men dat doet wanneer men ergens te gast is geweest. Bij het afscheid richt men zich nog even persoonlijk tot de gasten en in het bijzonder tot de gastheer en de gastvrouw. En ik richt me in een gesprekje tot Jezus en stort bij hem mijn hart uit, zoals bij een goede vriend. Dan ga ik naar de Vader van Jezus. In zijn handen beveel ik mijn geest en sluiten met een Onze Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, Moeder van God, de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen de blijde geheimen, het eerste geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon
1: en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen.

0: En ja, van harte welkom weer hier. Inmiddels is het tijd om de vespers te gaan bidden. Het kerkelijk avondgebed. En dat, ja, dat doen we natuurlijk altijd samen. En daarvoor geven we u ook graag de pagina's in het groot en het klein getijdenboek. Om met ons mee te bidden. En ik zeg het er ook eigenlijk heel vaak bij. Ook als u de getijden-app heeft. Die kunt u natuurlijk ook gebruiken. En daar staat alles achter elkaar. In het Groot Getijdenboek, daar vindt u de hymne op bladzijde 758. En dan staan de psalmen vanaf bladzijde 906. En in het Klein Getijdenboek, daar staat op pagina 58 de hymne. En dan kunt u de psalmen volgen vanaf bladzijde 179 in het Klein Getijdenboek dus. En ik wens u heel veel devotie.
1: God, kom mij te hulp.
0: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Gij die de wereldschepper zijt, de hemel van de aarde scheidt en welft de grote hemelzaal en stelt de wateren perk en paal.
0: Waar gij omhoog hen samendrijft of loop en stroom op aarde omschrijft, zodat de grond verzadigd wordt en niet in zonnevuur verdort.
1: Zend nu op ons, o trouwe Heer, de stromen van uw zegen neer, opdat de oude dwaling niet over ons hart opnieuw gebiedt.
0: Geef dat er in ons hart een licht zo stralende staat opgericht, dat er geen ijdelheid, geen waan, geen leugen in ons kan bestaan.
1: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Betroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Geen mens is uw gelijk in edele gestalte. Beminnelijk is uw gelaat. Een dichter woord stijgt uit mijn hart omhoog. Ik zing mijn lied nu voor de koning. Mijn tong gaat als een snelle pen.
0: Geen mens is u gelijk in de edele gestalte. Beminnelijk is uw gelaat. Gods zegen rust op u bestendig.
1: Omgort u met uw zwaard, vermaalde held. Leg aan uw schitterende wapenrusting.
0: Trek zegevierend op voor trouw en recht. Uw hand zal uw verdiende roem verwerven.
1: Uw pijlen scherp, de volken aan uw voeten. De koningsvijanden ontzinkt de moed.
0: Uw troon staat als de troon van God voor eeuwig. Uw koningsscepter is gerechtigheid.
1: Gij wilt rechtvaardigheid en haat het onrecht. Daarom zijt gij door God gezalfd. Met heerlijkheid die allen overtreft.
0: Uw kleding geurt van mirre en lavendel. Uit het ivoorpaleis klinkt vrolijk snarenspel.
1: Prinsessen komen u daar tegemoet. En naast u staat de koningin getooid met goud uit Ophir.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geen mens is u gelijk in edele gestalte. Beminnelijk is uw gelaat.
1: Daar is de bruidegom. Trekt hem tegemoet. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
0: Uw schoonheid wekt de liefde van de koning. Breng hem uw hulde, want hij is uw heer.
1: Van Tyrus komt men uw geschenken brengen. De adel van het volk dingt naar uw gunst.
0: Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid. Haar klederen van goud doorweven stof.
1: in kleurenpracht gehuld, leidt men haar tot de koning. Met haar gevolg van maagden komt zij naar de bui.
0: Men haalt hen in met blijdschap en gejuich. Ze treden binnen in de koninklijke woning.
1: Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader. Gij zult hen vorsten maken over heel het land.
0: Zo blijft uw naam beroemd bij komende geslachten. En zullen volkeren u prijzen voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Daar is de bruidegom, trekt hem tegemoet.
1: God heeft de beslissing genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden. Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Met elke geestelijke zegen.
0: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
1: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil.
0: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
1: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden.
0: Dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
1: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen. De beslissing die hij in Christus had genomen. Ter verwezenlijking van de volheid der tijden.
0: Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft de beslissing genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Wij danken God zonder ophouden dat Gij het goddelijk woord der prediking van ons hebt ontvangen en aanvaard. Niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God zelf. En het blijft ook werkzaam in u die gelooft.
1: Heer, luister naar mijn stem. Laat mijn bidden opstijgen tot u.
0: Heer, luister naar mijn stem. Laat mijn bidden opstijgen tot u.
1: Als wierook voor uw aanschijn.
0: Laat mijn bidden opstijgen tot u.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Heer, luister naar mijn stem. Laat mijn bidden opstijgen tot u.
1: Laat mijn ziel, Heer God, u altijd hoog verheffen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
0: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van u af prijst ieder geslacht mij zalig.
1: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
0: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
1: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
0: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
1: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
0: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
1: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laat mijn ziel, Heer God, u altijd hoog verheffen.
1: Christus heeft de kerk lief. Hij voedt haar en omringt haar met zijn liefdevolle zorg. Laten wij hem prijzen en vol vertrouwen bidden.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: Heer, laat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: Bescherm onze paus Leo en onze bisschop Gerardus en alle bisschoppen. Sta hen bij en schenk hun uw kracht.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: Help hen die zoeken naar werk en het niet vinden. Laat hen met vreugde en zonder zorgen door het leven gaan.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: Wees een toevlucht voor ongelukkigen. Een bescherming voor allen in tijden van nood.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: Wij bidden u voor allen die een kerkelijk ambt hebben vervuld en die gij uit dit leven hebt weggeroepen. Laat hen u prijzen in eeuwigheid.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: En hier kunt u bidden voor uw persoonlijke intentie.

0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Almachtige God, gij hebt vandaag uw onnutte dienstknechten kracht geschonken bij hun werk. Aanvaard deze lofprijzing, die wij u als een avondoffer brengen, vol dankbaarheid voor de gaven die wij hebben ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Ja, die lezing die wordt vandaag verzorgd door pater Stefaan Leclerc. En hij zou gaan spreken over de pastoor van Ars. Goeiedag, pater.
3: Goeiedag.
2: Goeiedag.
3: Ja, het is een grote vreugde om over deze heilige te mogen spreken.
2: Ja, nou, heel mooi. Ja, en dat doet u in 2 keer ongeveer 12 minuten. En nou, het is gewoon live, dus daarna bieden wij de luisteraars de mogelijkheid om vragen te stellen. En het telefoonnummer waar u dan naar kunt bellen, beste luisteraar, dat geef ik u straks. Ja, de pastoor van Ars, ik geef u graag het woord om over hem te spreken, pater.
3: Ja, ik zou eerst de luisteraars willen vertellen dat Ars is een klein dorp, zo ongeveer 30 kilometer van Lyon verwijderd. Dus niet echt helemaal het zuiden van Frankrijk, maar toch makkelijk 650 kilometer van de studio van Radio Maria. Schat ik zo ongeveer, of misschien 700 kilometer. En wat het bijzondere is aan dit dorp, dat is dat het ongeveer nog gebleven is, ongeveer moet ik wel zeggen, zoals ten tijde van het leven van die pastoor van Ars. Dus mensen die daar op bedevaart gaan, die komen werkelijk nog in een dorp terecht waar ze, ja, als het ware parochianen kunnen worden van die heilige pastoor. En ik heb die ervaring zelf deze vakantie opgedaan, ook met de jongeren. En ja, dat is toch wel een mooie beleving. Dus je hebt zijn parochiekerk nog daar, de posterie, de huizen die zijn nog daar, ook het weeshuis dat hij opgericht heeft. En dan zie je dat zo die pastoor van Ars heel veel liefde had voor God. En dat uitzicht dan bijvoorbeeld dat hij zijn kerkje mooi heeft gemaakt. En veel waarde hechtte aan een mooie liturgie. Dat hij ook geloofde in het gebed en het offer voor zijn parochianen. En dat hij ook een enorme grote naastenliefde had. Bijvoorbeeld door altijd aandacht te hebben voor zieken. En vooral ook voor weeskinderen, waar hij een huis heeft voor opgericht en waar hij heel veel van zijn energie in stak. Hij is ook een grote man van de barmhartigheid. Dus pastoor van Ars die sliep weinig. Maar de tijd die hij daarin uitspaarde, die bracht hij door in om het sacrament van boete en verzoening door te geven aan niet alleen aan zijn parochianen, maar aan mensen die van overal kwamen. Dat kun je ontdekken in Ars, maar waar ik nou met de luisteraars eigenlijk ook naartoe wil, dat is om te kijken hoe is zo iemand, hè, zoals deze pastoor van Ars, die geboren is als Jean-Marie Vianney, hoe is die eigenlijk tot deze heiligheid gekomen? En ik zou in de 2 uitzendingen die me gegeven zijn vooral willen spreken over zijn roeping. Hoe is dat gegroeid eigenlijk? Omdat misschien luisteraars dat op een of andere manier daarbij ook meer betrokken zijn. Pastoor van Ars is patroon van de priesters. Maar tegelijkertijd heeft hij zijn priesterschap ook te danken aan het gezin waar hij opgegroeid is. Aan zijn parochieleven, aan zoveel mensen die hij ontmoet heeft. En zulke mensen hebben we vandaag altijd nog, ook onder de luisteraars. Laat ons maar heel concreet zeggen dat hij was echt een een zoon van een landbouwer. En zijn vader, dat was een goed christen. degelijk man. Die huwde op 11 februari 1778. Dan, als mensen een beetje de geschiedenis kennen, dan zien ze dat dat niet zo lang voor de Franse Revolutie was. Hij huwde met een zekere Marie Belluze. En deze Marie Belluze die was ook goed katholiek, zoals haar man, maar misschien een beetje vromer aangelegd. En zeer geïnteresseerd ook in de liturgie. Zij ging graag naar de kerk, maar zij verstond het van binnenuit. Zij onderhield niet alleen de geboden van de kerk, zoals haar man ook deed en zo. En ze leefde niet alleen maar voor God, maar ze had ook een persoonlijke, diepe relatie met God. Pierre Vianney, dus de vader van de pastoor van Ars, en Marie Belluze, die hadden samen 6 kinderen. En dan kan je de indruk hebben, nou, dit is een groot gezin en zo. Maar we zullen zien dat op het moment dat de pastoor van Ars priester wordt in zijn klein dorpje, in Ars dus, dat van deze grote familie niet zoveel meer overblijft. Zijn het eerste kind uit de familie, een zekere Catharine, die huwde, maar die overleed al kort na haar huwelijk. Een tweede kind, Jean-Marie genoemd, die stierf al op 5-jarige leeftijd. Dan was er een derde kind, een zekere François. En dat is degene die het ouderlijke huis zou erven en waarmee de pastoor van Ars nog heel veel contact zou onderhouden. En dan het vierde kind was weer Jean-Marie. Dus die eerste Jean-Marie die was overleden. En het vierde kind noemden ze weer Jean-Marie. En hij is dus het vierde kind van Marie en Pierre. En deze Jean-Marie zou dus de pastoor van Ars worden. Dan is er een vijfde kind, een jongere zus van Jean-Marie Vianney, dus van de pastoor van Ars. Een vijfde kind, een zekere Marguerite. En zij zou de enige zijn die de pastoor van Ars zou overleven. En dat is ook wel heel waardevol, omdat ze heel veel informatie doorgegeven heeft over haar broer. En dan is er een zesde kind en nogmaals een keer een François. En dat was dan de gewoonte, ze noemden hem le cadet, dat wil zeggen de jongste. Die werd later soldaat onder Napoleon, zou niet sneuvelen, maar zou toch niet meer terugkeren. Men weet eigenlijk nauwelijks iets over dit laatste kind. Jean-Marie Vianney, dus de pastoor van Ars, werd geboren op 8 mei 1786 en werd dezelfde dag gedoopt. En al vroeg werd hij door zijn vrome moeder met het geloof vertrouwd gemaakt. En zelf was hij ook al vroeg door dat geloof aangetrokken. Moeders die zijn vaak de oorsprong van mensen die heilig worden verklaard. Je kan niet jong genoeg beginnen, zou je maar zeggen. Want zo'n kinderhart, en ook dat hart van Jean-Marie Vianney, dat staat volledig open. En deze vrouw, deze vrome vrouw, Marie Belluze, dus de moeder van de pastoor van Ars, die sprak elke avond voor het slapen gaan sprak hij over Jezus, over Maria, over zijn bewaarengel. En zijn eerste interesse ging vooral uit naar het mysterie van Kerstmis. Moeders onder de luisteraars zullen dat wel erkennen bij kleine kinderen. Dat zo'n kerstal, dat soms kinderen wel echt kan fascineren. En zijn moeder die leerde hem al vroeg de woorden van het Onze Vader en het Wees je goed. En hij kende dat uit het hoofd voordat hij het eigenlijk verstond. Ja, in die tijd was er ook geen televisie, ook geen radio, ook zelfs geen Radio Maria. Maar na het avondeten werd er voorgelezen uit de levens van de heiligen. Zijn moeder die probeerde haar kinderen ook een goede moraal bij te brengen en zoals in die biografieën altijd te lezen is, een afschuw van de zonde. En dat betrok ze ook persoonlijk op zichzelf. Ze zei aan haar kinderen, het zou me veel pijn doen als je God zou teleurstellen. Dus daar betrekt ze eigenlijk haar persoonlijke liefde tot God, betrekt ze werkelijk in de opvoeding van haar kinderen. Een kleine anekdote uit het leven van die kleine Jean-Marie, dat is dat hij die vroomheid van zijn moeder ook werkelijk helemaal in zich opneemt. En op 4-jarige leeftijd was zijn moeder hem kwijt. Ze zoekt hem overal. En ze vindt hem tenslotte in de stal tussen de dieren. En hij heeft een klein beeldje van de Heilige Maagd voor zich geplaatst. En hij kijkt er gewoon naar en hij zit daarvoor te bidden. Nou is niet alles vroom in het leven van de pastoor van Ars, vooral niet zijn entourage en ook niet de politieke situatie. Ik heb verteld dat dat hij in het jaar 86 geboren werd en in het jaar 1789 op de 14e juli wordt de Bastille bestormd en in november van hetzelfde jaar wordt heel het kerkelijke leven geseculariseerd. Dus alle kerkelijke goederen worden in beslag genomen door de revolutie. En in het jaar 1790 worden de religieuze geloften van alle kloosterlingen door de revolutie opgeheven. We kunnen daar straks misschien nog aan op terugkomen. Ik kan al zeggen dat aan het begin eigenlijk van die revolutie vele van deze gebeurtenissen eigenlijk nog niet doordrong tot die kleine dorpen. Hij werd geboren in Dardilly, in de buurt van Lyon. Vele van die gebeurtenissen drongen eigenlijk niet echt door tot de dorpbewoners. Die revolutie die speelde zich af in Parijs, in grote steden. Maar in die dorpen ging het leven nog een tijd gewoon verder. We zullen het daar zo dadelijk nog verder over hebben.
2: Ja, hartelijk dank voor uw spreken. We gaan nu even naar de muziek. En dan komen we straks bij uw beste luisteraar terug. Met Pater Leclerc, die spreekt over de pastoor van Ars. Tot straks, na de muziek.

0: Beste luisteraar, welkom terug bij Geloofsvorming. Vandaag spreekt Pater Leclerc over pastoor Van Ars. En we hebben zojuist al het eerste deel daarvan uitgezonden. En we gaan nu verder met het tweede deel. Pastoor Leclerc, geef u graag het woord.
1: Ja, dus de pastoor Van Ars, zoals ik in het eerste deel vertelde, is geboren in Dardilly, vlak voor de Franse Revolutie. En die Franse Revolutie die speelde zich eerst vooral af in de grote centra, vooral in Parijs. En dat drong niet zo door tot in de kleine dorpen, zoals Dardilly was toen zo'n dorp met een paar honderd inwoners. Maar op een bepaald moment in het jaar 1790, op 26 november precies gezegd, werden de priesters gedwongen een eed af te leggen op de constitutie, wat de paus veroordeelde. En dat zou wel een effect hebben op het leven van de pastoor Van Ars, omdat in heel die Franse kerk eigenlijk een grote kloof ontstond. Er waren priesters die eed aflegden, en dan konden ze ook in de parochies blijven, en andere priesters die weigerden om die eed af te leggen en die vertrokken naar het buitenland, maar de meeste van hen die doken onder, die gingen in de clandestiniteit of in de verborgenheid. De pastoor van Dardilly die legde ook die eed af en die bleef dus in functie. En die was dus eigenlijk schismatiek, dus die was eigenlijk niet meer verbonden met de paus. Maar die eenvoudige mensen, ook de ouders van Jean-Marie Vianney, de latere pastoor van Ars, die hadden dat niet zomaar meteen door. En in de eerste jaren ging Jean-Marie vaak met zijn moeder naar de mis. En hij kreeg van zijn moeder dan vaak te horen wat de betekenis was wat de priester deed aan het altaar. En dat interesseerde hem bijzonder. Ik zei dat die pastoor van Dardilly de eed aflegde. Maar dat was voor een groot stuk uit onwetendheid. Want reeds een paar maanden na zijn eedaflegging kwam hij in gesprek met collega's en zag hij dat hij zich vergist had. En hij is op zijn stappen teruggekomen en heeft zich in Lyon teruggetrokken en is uitgeweken naar Italië. Dus hij heeft zich weer met de kerk verzoend. Maar dat bracht mee dat er een andere priester naar Dardilly gezonden werd door de bisschop van Lyon. En die bisschop van Lyon, dat was een familielid van de latere Napoleon. En die was nogal betrokken eigenlijk bij die revolutie. En ook doordrongen van heel wat van die ideeën. En die priester die naar Dardilly werd gestuurd, die was ook eigenlijk doordrongen van heel wat ideeën van de revolutie. En de familie Vianney die begon te merken dat deze priester anders spreekte en ook zijn voorganger kritiseerde. En het viel hen ook op dat sommige goede katholieke families wegbleven uit de kerk. En dan vroegen ze zich af, waar gaan die zondag naar de mis? De oudste dochter, Catharina, die had het eerst in de gaten. En zij sprak haar ouders erover en ze zei, in de buurt, in een ander dorp, in Écully, daar is ergens een schuur en daar is een priester die daar in het geheim op zondag de mis komt doen. En zo is ook de familie van Vianney, die zijn opgehouden om naar hun eigen parochiekerk te gaan. En zijn dan gaan deelnemen aan die clandestine, dus die verboden missen eigenlijk door de regering. maar die wel verbonden waren met de paus. En dat zou een grote betekenis hebben voor het jonge leven van Jean-Marie Vianney. Hij was toen nog maar 7 jaar en elke priester die die eten weigerde, riskeerde ook executie. En ook de mensen die zulk een priester onderdak verleenden, die riskeerden ook gevangenschap of de guillotine. De familie Vianney die bekommerde zich daar niet zoveel over. Die gaf aan verschillende van deze priesters onderdak. En deze priesters deden ook in hun huis, in het geheim, die celebreerden daar ook de Eucharistie. Er ontstond ook in die dorpen en in het bisdom ontstond er een soort netwerk waar mensen elkaar vertelden waar 's nachts de sacramenten konden ontvangen worden. Biechten, dopen, huwelijken, Eucharistie, dat gebeurde dan 's nachts in het geheim. En voor vele mensen waren dat hele bijzondere, mooie belevenissen die diep hun hart raakten. Want men riskeerde zijn leven voor de sacramenten. En men ging er de waarde dieper van begrijpen. En de preken van deze priesters die waren ook geëngageerder, directer. Ze raakten het leven van de mensen. En het is wellicht tijdens deze nachtelijke missen dat Jean-Marie Vianney, dat in hem het verlangen groeide om priester te worden. Om nog even over de revolutie te spreken, dus dat bereikte ook Lyon, waar zo'n 20.000 inwoners een revolte uitlokten en ook onder de guillotine terecht kwamen. Heel veel priesters en religieuzen die zijn trouwens ook terechtgesteld door de revolutie. Het gelovige leven in de families bleef bij velen desondanks toch onaangetast. Vooral ook het caritatieve leven, dus de naaste liefde. En de familie Vianney die nam eigenlijk heel veel bedelaars op. Het was ook een moeilijke tijd, een harde tijd. En kwamen veel mensen die op de straat terecht, die hun werk verloren. En zij namen dan deze mensen op. De naaste liefde kon de revolutie blijkbaar niet uitschakelen. Het was ook een beetje, het was ook een zeker risico om bedelaars op te nemen. Die sliepen dan ook in huis. En daar waren ook mensen die dan van het ene huis naar het andere gingen. En die konden dan ook verder vertellen wat ze in het ene of het andere huis beleefd hadden. En in het huis van de familie Vianney werd er gebeden. En dat was altijd wel verdacht, zeker als er zo'n grote kerkvervolging was tijdens de Franse Revolutie. Het gebeurde soms dat er tot 20 van deze bedelaars aan tafel zaten. In dit jonge leven van Jean-Marie Vianney kon hij niet naar school gaan, en dat had ook met die revolutie te maken, omdat de revolutionairen die vonden dat de priesters en religieuzen niet langer onderricht moesten geven. Maar ze hadden geen alternatief. Heel veel van die scholen die werden juist gerund door religieuze instituten, en die werden allemaal opgeheven. Dus Jean-Marie kon niet naar school. En hij werd eigenlijk een soort herdersjongen. Dan zou Jean-Marie Vianney een beetje leren lezen van zijn oudste zus. om hem te helpen zijn gebedenboeken te gebruiken. En na de val van Robespierre op 27 juli 1794 kon er in Dardilly een schooltje worden geopend. En dan leerde Jean-Marie Vianney nog beter schrijven, rekenen. En hij leerde de geschiedenis, een beetje aardrijkskunde. Hij was eigenlijk een ijverige leerling, moet er gezegd worden. Nu, heel veel van die priesters die ondergedoken waren, die hadden eigenlijk een heel origineel leven. Die hadden allemaal een soort beroep aangenomen. En die pastoor van een naburig dorp, van Écully, die was schrijnwerker geworden. En dat betekende dat hij ook in contact kwam met vele mensen en ook bij mensen thuis kwam. En ook met mensen in gesprek kwam. En een andere priester, die werd koolhandelaar. En dan moest je dan ook bij de mensen thuiskomen. En dan zagen ze bijvoorbeeld een kruisbeeld of een Mariabeeldje. En dan kwamen die verborgen priesters met de mensen in contact. En als ze dan zagen dat het gelovige mensen waren, dan konden ze ook deze mensen steunen als priesters. Ze maakten zich dan ook als priester bekend. En ze konden dan ook hen steunen in hun geloof. Deze priester in Écully, die zou een grote rol gaan spelen in het leven van de pastoor van Ars. Hij was een heel verstandige man, maar ook een mooie ziel. De pastoor van Ars die zou later zeggen, het is de mooiste ziel die ik ooit in mijn leven heb ontmoet. En hij zou Jean-Marie ook voorbereiden op zijn eerste communie. En hij zou ook ervoor zorgen dat hij op 11-jarige leeftijd zijn eerste biecht kon spreken. Nou, ik zie dat mijn tijd voorbij is. Ik ben nog niet zo ver geraakt, maar we hebben nog een tweede uitzending, geloof ik, volgende week dinsdag. En dan vertellen we verder over die mooie roeping van Jean-Marie Vianney, de toekomstige pastoor van Ars.
0: Zo is het helemaal inderdaad. Vandaag aflevering 1, volgende week aflevering 2. Maar deze aflevering zit er nog niet helemaal op, want er is nog de mogelijkheid voor u, beste luisteraar, om vragen te stellen. Vragen voor Pater Leclerc over de pastoor van Ars. En daarvoor kunt u bellen naar 073-687-2001. Dus 073-687-2001. Als u nu vanuit België of überhaupt vanuit het buitenland belt, dan belt u naar 0031-73-687-2001. En u kunt bellen tijdens de muziek.

0: En dan zijn we alweer aangekomen bij het derde en laatste deel van deze uitzending over de pastoor van Ars. Vandaag dus aflevering 1, volgende week aflevering 2 met pater Stefaan Leclerc. En dan gaan we dus naar het beantwoorden van de vragen. En pater, allereerste vraag. U sprak over de ideeën van de revolutie. Dat die werden aangehangen door de bisschop van Lyon ten tijde dus van de revolutie. En dat hij ook familie was van Napoleon. Over wat voor ideeën ging het dan?
1: Ja, dus die ideeën van de revolutie die zijn natuurlijk heel complex. Hè. Dus in het begin van de revolutie waren er heel wat priesters die de ideeën van de revolutie steunden. Dus er waren in de Franse kerk ook heel wat misbruiken. En dus bijvoorbeeld de bisschoppen die werden benoemd door de koning, buiten de paus om. Men noemde dat het gallicanisme, dus een soort een lokale kerk die een eigen weg ging los van de universele kerk. En waar ook toch wel een theologie heerste, waar de nadruk werd gelegd op een strenge en straffende God. Dat noemde men het jansenisme. En dan was er ook een hele opdeling in klassen. Dus de bisschoppen kwamen uit de adel. Men had een opdeling tussen hogere, lagere klerus. En dat was allemaal eigenlijk uit de tijd, moet je zeggen. En dus ook in de kerk wilde men veranderingen. Er waren ook heel wat priesters die uit eenvoudige huizen kwamen, maar toch goede theologie hadden gestudeerd. En die zeiden die band met Rome en de paus die moet aangesterkt worden. En een bisschop die moet gekozen worden omwille van zijn kwaliteiten en niet omwille van zijn afkomst en zo. En de kerk moet zich ook niet zomaar verrijken. Of bepaalde mensen in de kerk. Dus er waren heel wat goede ideeën. Maar die Franse revolutie die was ook doordrongen door de ideeën van de verlichting. Zoals iemand als Voltaire en Rousseau. En dat was eigenlijk dat werd dan doordrongen door het atheïsme. En dat vertaalde zich ook in een een virulent anticlericalisme. Dus priesters die men zaaide eigenlijk een haat tegen kloosteringen, tegen priesters, tegen gelovigen, omdat die allemaal obscure gedachten zouden hebben die de vooruitgang zouden tegenhouden. En waren aan het begin van de revolutie er eigenlijk zo geen oppositie was tussen kerk en vernieuwing, radicaliseerde die revolutie zodanig, je werd ook helemaal atheïstisch, dat de gelovige mensen daar op de duur ook niet meer konden mee meegaan. De kerk werd ook openlijk vervolgd. Er zouden honderden priesters slachtoffer worden van de guillotine, ook heel veel religieuzen. En ik weet niet of het dan antwoord is op de vraag, hè, maar dus die revolutie die werd steeds radicaler, anticlericaler en atheïstisch. En die bracht ook een eigen liturgie mee. Men veranderde de kalender en men veranderde bepaalde feesten die dan de reden bijvoorbeeld verheerlijkte, waar dan zo'n soort heidense rieten rondgebouwd werden en men dwong de mensen om daar dan mee te doen en zo. Er werden ook alle kruisen die langs de wegen stonden, die werden vernield. Grote kerken, grote kloosters zoals die van Cluny, die werden gewoon met de grond gelijk gemaakt, die werden gewoon afgebroken. De kathedraal van Antwerpen is er nauwelijks aan ontsnapt. Maar bijvoorbeeld de kerk, de prachtige kerk van Sint Lambertus in Luik, die is gesneuveld door de Franse revolutie bijvoorbeeld. Dus er ontstond een grote haat van waar die kwam. Dat kwam toch voor een groot deel uit de ideeën van de verlichting.
0: En die alternatieve kerk die u omschrijft, en kerkstructuur dus zelfs met bisschoppen, wat is daarvan verwoorden?
1: Ja, die om een bepaald moment komt Napoleon aan de macht. Ja. En die sluit in het jaar 1801 een concordaat met de paus. En dan wordt alles genormaliseerd. Maar dan zijn er dus vooral bisschoppen die dan in de ondergrond geleefd hebben en die trouw zijn gebleven. En er zijn bisschoppen die meegedaan hebben. En dan ontstaat er een hele problematiek in de Franse kerk. En dus kunnen die bisschoppen die meegehuld hebben met de revolutie verder gaan? En kan Napoleon die priesters die ondergedoken zijn, kan die aanvaarden als toekomstige bisschoppen? En dat zou nog jaren aanslepen. Dat zou ook tot een zekere, sommige schisma's komen, verdeeldheid ook. Napoleon probeert daar wat orde in te brengen, maar hij komt daarmee ook wel in conflict met de paus eigenlijk. Dus dat is iets dat zich jaren nog laat voelen in die Franse kerk. Dan zijn er ook priesters bijvoorbeeld die hun bisschop die meegedaan heeft met de revolutie en die dan toch aanblijft, die de paus dan uiteindelijk herkent. Sommige priesters die deze bisschop dan niet herkennen en een soort afscheiding maken in de kerk. Het is een hele ingewikkelde situatie na de revolutie.
0: Maar het is niet zo dat er tot op de dag van vandaag dus een kerk met die alternatieve liturgie en die alternatieve kalender?
1: Nee, die alternatieve kalender is afgeschaft. Er zijn nog hele kleine resten van mensen die beroep doen op dat wat men noemt het ancien regime. Dus dat is een kleine minderheid. Ja. Maar het is wel zo dat in de Franse kerk er meer polarisatie is als elders in andere kerken. Ik heb zelf toch wel een beetje contact vanuit Wallonië met de Franse kerk. Franse katholieken die hebben meer de neiging om sommige zaken op de spits te drijven, om meer in discussie te gaan over dingen die elders in de wereld misschien een minder grote rol spelen. Bijvoorbeeld iemand als bisschop Lefebvre bijvoorbeeld, is ook een Fransman. En dus die verdeeldheid tussen mensen voor een theologie en een liturgie zijn voor het Tweede Vaticaans Concilie, dat speelt in Frankrijk een veel grotere rol als in andere delen in de wereld. Dus de Fransen die zijn altijd wel een beetje alert gebleven welke kant ga je uit? Voor wie sta je of zoiets? Dus ligt bij hen veel gevoeliger. Zij komen ook makkelijker de straat op eigenlijk voor ethische problemen en zo. Dus je merkt dat het op een of andere manier toch nog een impact heeft.
0: Ja, dat sluit meteen ook aan bij een vraag van een luisteraar. Die zei, Maria die is ook in Frankrijk verschenen bij aan Bernadette te Lourdes. En zij vroeg zich af of dat ook verband hield met dat revolutionaire.
1: Nee. Dus die verschijningen in Lourdes die zijn van het midden van de 19e eeuw. En de revolutie die is aan het einde van de 18e eeuw, dus dan zit je ongeveer 50, 60 jaar later.
0: Ja.
1: Dan is eigenlijk, dat is een hele andere situatie. Wat wel misschien een beetje verband houdt met het leven van de pastoor van Ars, dat zijn de verschijningen in La Salette. In de Franse Alpen, die zijn eerder. En de pastoor van Ars, die is ook in gesprek gekomen met de kinderen die de verschijning hebben gehad. Daar kun je misschien wel een band zien. Maar dat is ook toch ook na de revolutie, dus toen hij al pastoor van Ars was.
0: Dus, ja. Dat is echt een andere tijd.
1: Maria-verschijningen in verband met de revolutie, ben ik daar te onwetend in, maar die zie ik niet zo direct.
0: Nou, dan gaan we tot slot naar de laatste vraag. En dat gaat over de conservatie van het lichaam van de pastoor van Ars. En dan het wonderbaarlijke karakter daarvan. Want er was een luisteraar die zei, zelfs de kleren die zijn vervangen moeten worden. Maar dat lichaam is geconserveerd gebleven. En nu vroeg hij zich af of u weet wat daar zo wonderbaarlijk aan is. En of zelfs de maag in hout behouden zou zijn.
1: Ik heb mij daar nooit in verdiept, moet ik zeggen. Het is wel zo dat als men in de parochiekerk komt van Ars, is er een groot glazen schrijn, zegt men dat in het Nederlands, een schrijn.
0: Ja, klopt, ja.
1: Waar het stoffelijk overschot van de pastoor van Ars is uitgesteld. En ik heb me laten vertellen dat inderdaad het lichaam van de pastoor van Ars bewaard is gebleven. Dat alleen zijn gelaat verkleurd was. Dat er misschien een kleine wassenlaag over zijn gelaat is gedaan. Maar, en dat zijn lichaam misschien een beetje uitgedroogd is. Maar toch tamelijk goed geconserveerd is. Bij Bernadette is dat nog duidelijker. De betekenis daarvan is voor mij nog belangrijker. Dat is dat voor ons gelovigen eigenlijk ons geloof niet alleen maar iets is van de zielen, van de geest. Maar dat in heel ons leven doordringt. Je kunt dat ook zien bijvoorbeeld aan iemand die gelukkig is, zielsgelukkig is. Nou, die heeft ook een stralend gelaat en een vriendelijke uitdrukking en zo. Dus ons geloofsleven, onze band met God, die heeft ook een lichamelijke uitdrukking. En dat zie je natuurlijk het sterkste bij de verrijzenis van Christus. Dus waar die uit de doden verrijst. Maar soms zie je dat dan ook bij heiligen. En ja, die conservering van het stoffelijk overschot van een heilige, dat verwijst eigenlijk naar Christus. En ook naar de roeping van elke gelovige, de verrijzenis van het lichaam. En dus dat ons lichaam niet zomaar een omhulsel is van onze ziel. Maar dat heel ons lichaam bezield is eigenlijk. Dat God niet alleen maar onze ziel, maar heel ons leven, ook ons materieel, ons lichamelijke leven doordringt. En ook een toekomst geeft.
0: Pater Leclerc, ik wil u hartelijk danken. En graag volgende week meer over deze pastoor van Ars.
1: Dank u wel.
0: En beste luisteraar, u heeft dus in geloofsvorming naar Pater Leclerc kunnen luisteren. Hij sprak over pastoor van Ars. Dit is deel 1 van een serie van 2 afleveringen. Tot volgende week voor dus geloofsvorming.
2: uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella Kerk in Utrecht.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God, weerklinkt ook uw lof, tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. Broeders en zusters, beleiden wir onze zonden. Bekeren wir uns tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, altijd blijft gij bezig binnen het verbond van uw Zoon uit alle volkeren uw volk bijeen te brengen, dat in de geest tot eenheid groeit. Geef dat uw kerk, trouw aan haar zending, altijd samen met de mensheid optrekt, als het zuurdeeg en de ziel in de menselijke samenleving, die in Christus vernieuwd, en tot Gods eigen gezin herschapen moet worden, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Uit de profeet Jeremia. Toen Sitkia pas koning van Juda was, in de vijfde maand van het vierde jaar, zei de profeet Chananja, zoon van Assur uit Gibeon, in tegenwoordigheid van de priesters en het hele volk, in de tempel tot mij: dit zegt de Heer van de hemelsmachten, Israëls God. Ik breek het juk van de koning van Babel. Binnen 2 jaar breng ik al de schatten die koning Nebukadnessar van Babel uit de tempel van de Heer heeft meegenomen, hier terug. Ook Jekolja, zoon van Joachim, de koning van Juda, en alle ballingen van Juda breng ik uit Babel naar deze plaats terug, luidt de godspraak van de Heer. Want ik breek het juk van de koning van Babel. Toen richtte de profeet Jeremia zich in tegenwoordigheid van de priesters en van allen die zich in de tempel van de Heer bevonden tot de profeet Chananja en zei: ja, mogen de Heer dat doen. Mogen hij al uw voorspellingen in vervulling doen gaan en de tempelschatten en de ballingen uit Babel terugbrengen. Maar luister nu ook eens naar wat ik u en alle aanwezigen ga zeggen. De profeten die mij en u zijn voorafgegaan hebben aan machtige landen en grote rijken steeds oorlog, honger en pest aangekondigd. Kondigt een profeet dus heil aan, dan kan hij pas als gezondene van de Heer erkend worden wanneer zijn woord in vervulling is gegaan. Daarop rukte de profeet Chananja Jeremia het juk van de nek, brak het in stukken en zei tot alle aanwezigen: dit zegt de Heer, zo breek ik het juk van koning Nebukadnessar van Babel. Binnen 2 jaar neem ik het van alle volken af. De profeet Jeremia ging toen maar heen. Maar kort nadat de profeet Chananja dat juk had gebroken, kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Ga naar Chananja en zeg hem: dit zegt de Heer, een houten juk hebt ge gebroken. Een ijzeren juk komt ervoor in de plaats. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten, Israëls God: een ijzeren juk leg ik alle volken op. Zij zullen zich moeten onderwerpen aan koning Nebukadnessar van Babel. Zelfs over de wilde dieren geef ik hem macht. En tot Chananja zelf zei Jeremia: luister goed, Chananja, de Heer heeft u niet gezonden. Gij wekt bij dit volk ijdele hoop. Daarom zegt de Heer: ik vaag u weg van de aarde. Nog dit jaar zult ge sterven, omdat ge opstand tegen de Heer hebt gepreekt. En de profeet Chananja stierf in de 7e maand van dat jaar. Woord van de Heer.
1: Wij danken.
0: Laat mij slechts weten, Heer, wat gij beschikt. Laat mij slechts weten, Heer, wat gij beschikt. Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla, maar geef mij uw wet als gids. Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid. Op wat gij bepaald hebt, stel ik mijn hoop. Laat mij slechts weten, Heer, wat gij beschikt. Die u vereren mogen mij bijstaan, die weten wat gij verordent. Mijn hart mogen uw beschikkingen trouw zijn, dan word ik nimmer beschaamd. Laat mij slechts weten, Heer, wat gij beschikt. De zondaars loeren op mijn verderf. Ik let op wat gij verordent. Nooit wijk ik van uw bepalingen af, want gij hebt mij wijsheid gegeven. Laat mij slechts weten, Heer, wat gij beschikt.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus het bericht van de moord op Johannes vernomen had, voer hij vandaar in een boot weg naar een eenzame plaats, om alleen te zijn. Maar het gerucht hiervan drong tot het volk door. Het ging hem te voet uit hun steden achterna. Toen hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg hij diep medelijden met hen en hij genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen. Het is niet nodig dat zij weggaan, zei Jezus tot hen. Geeft gij hun maar te eten. Doch zij antwoorden: we hebben hier niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Waarop Jezus sprak: brengt die dan hier. Hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat hij de zegen had uitgesproken, brak hij de broden die hij aan zijn leerlingen gaf, en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren, en aan overgebleven brokken haalde men nog 12 volle korven op. Het waren ongeveer 5000 mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Zo spreekt de Heer.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Heer, aanvaard welwillend de gaaf die wij u aanbieden. En laat uw kerk, die geboren is op het kruis, uit de zijde van de gestorven Christus, voortdurend worden geheiligd in de viering van dit mysterie, om altijd een leven te leiden dat haar stichter waardig is, door Christus onze Heer.

De Heer zij met u. Verhef uw hart. Breng mij dankende Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Zijn heengaan uit dit leven gedenken wij met liefde. Zijn opstaan uit de dood beleiden wij in oprecht geloof. Zijn komst in heerlijkheid verwachten wij vervuld van hoop. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse macht. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den Hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den Hoge.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heiligt aan deze gaven, met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot het lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzen is indachtig. God, bieden wij u aan, het levensvlottende kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo, onze paus, en Willem, onze bisschop, zijn hulpbisschop, en Theodorus en Hermanus en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op in uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer, door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Broeders en zusters, wens elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat uns bitten. Gott, hebt uns durch das Sakrament gestärkt. Help uns so in die Kirche zu leben, dass wir trau bleiben in het Breken von het Brot und an der Lehre von den Aposteln. Und mogen wij gedragen door uw liefde, één zijn van hart en één van geest, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu heen in vrede.

Heilige Hart in het midden, bereken ons de zon.

Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag in de Heilige van de Dag hebben we het over Nicodemus van Jeruzalem. Hij was een van Jezus' eerste leerlingen en moet ergens in de eerste eeuw gestorven zijn. We herdenken hem op 3 augustus. Nicodemus is lid van het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, die uit 70 man bestaat. En in het Evangelie van Johannes wordt hij 3 keer genoemd. Eerst horen we van hem als hij in de nacht met Jezus een gesprek komt voeren en Jezus hem de doop uitlegt. In het Evangelie van Johannes staat: Jezus gaf hem ten antwoord: voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet van boven geboren wordt, kan hij het Rijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Kan hij soms in de schoot van zijn moeder terugkeren en voor een tweede keer geboren worden? Jezus antwoordt hem dan: voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan. Wat geboren is uit vlees, is vlees. En wat geboren is uit de geest, is geest. Daarnaast komt Nicodemus nog een keer ter sprake in het 7e hoofdstuk van Johannes, waar hij Jezus enigermate in bescherming neemt, en tenslotte speelt hij een rol bij Jezus' begrafenis. Johannes 19. Na de dood van Jezus vroeg Jozef van Arimathea, die een leerling was van Jezus, maar in het geheim uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Toen Pilatus dit had toegestaan, ging hij dus heen en nam het lichaam weg. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. Ze namen het lichaam van Jezus en wikkelden het met de welriekende kruiden in zwachtels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. In zijn beroemde boek Legenda Aurea sluit Jacobus de Forensien het verhaal over Stephanus' dood als volgt af. Sint Gamaliel en Nicodemus, die nog altijd voor de christenen in de Hoge Raad zitting hadden, kwamen zijn lijk halen en begroeven het op Gamaliels akker. En ze hieven een intense rouwklacht over hem aan. In een legende over hoe de relieken van Stephanus zijn teruggevonden, wordt ook Nicodemus genoemd. Op 3 augustus verhaalt Jacobus de Forensien in hetzelfde boek namelijk hoe in het jaar 415 het stoffelijk overschot van Nicodemus, tezamen met dat van Sint Stephanus, Gamaliel en Abibas, wordt gevonden. En die legende gaat als volgt. Het lichaam van Sint Stephanus, de eerste martelaar, werd naar men zegt in het jaar Onzes Heren 417 teruggevonden. Dat was in het 7e jaar van keizer Honorius. De terugvinding vond plaats op de volgende wijze. In de omgeving van Jeruzalem woonde een priester Lucianus. Gennadius rekent hem tot de beroemde mannen. Hij is het dan ook die het hierna volgende verhaal heeft opgetekend. Het was vrijdag en Lucianus lag in zijn bed te slapen, maar hij was tegen de ochtend wakker geworden. Op het moment verscheen hem een grijsaard, rijzig van gestalte en met een mooi gelaat en een lange baard. Hij droeg een wit kleed, waarop gouden stenen en kruizen geweven waren. Hij droeg ook laarzen die van boven een gouden rand hadden. Hij raakte hem aan met de gouden roede in zijn hand en sprak tot hem: ga ijverig aan het werk om onze graven te zoeken en maak ze open, want de plaats waar ze nu begraven liggen is ons niet waardig. Ga daarom naar Johannes, de bisschop van Jeruzalem. Hij moet ons op een eervolle plaats herbegraven. Want zie, er is droogte en ellende over de wereld gekomen. Maar God wil door onze tussenkomst de wereld weer laten delen in zijn genade. Maar Lucianus, de priester, sprak: Heer, wie bent u? De grijsaard antwoordde: ik ben Gamaliel. De apostel Paulus heeft nog aan mijn voeten gezeten om de wet te leren. Naast mij ligt Sint Stephanus begraven, dezelfde die door de Joden werd gestenigd en buiten de stad werd geworpen, zodat de vogels en de wilde beesten hem konden opvreten. Maar dat verhoedde degene aan wie de martelaar trouw had gezworen. Ik zelf ben gekomen om hem met de grootste zorg in mijn eigen nieuwe graf te leggen.
De andere die weer naast mij ligt is mijn neef Nicodemus. Hij is het die in de nacht naar Jezus toe kwam en later van Petrus en Johannes het heilig doopsel ontving. Daar waren de hoge priesters zeer ontstemd over. Ze namen al zijn bezittingen in beslag en verwijderden hem uit zijn hoge positie. Ze sloegen hem waar ze hem aan raken konden en lieten hem uiteindelijk meer dood dan levend liggen waar hij lag. Ik heb hem toen opgenomen in mijn huis. Daar heeft hij nog een paar dagen geleefd. Toen hij was gestorven, heb ik hem begraven aan de voeten van Sint Stefanus. En er is nog een derde die bij mij ligt. Dat is mijn zoon Abibas. Tegelijk met mij ontving hij op 20-jarige leeftijd het doopsel. Zolang hij leefde, bewaarde hij zijn kuisheid. Tegelijk met mijn leerling Paulus leerde hij de wet kennen. Na deze woorden verdwijnt Gamaliel. En als Lucianus wakker is, vraagt hij aan God: als dit visioen geen bedrog is, laat het zich dan nog een tweede en zelfs een derde keer voordoen. En de vrijdag daarop verschijnt hem Sint Gamaliel opnieuw, net als de vorige keer. Hij vraagt hem waarom hij zijn woorden als waardeloos heeft afgedaan. Heer, ik heb uw woorden niet als waardeloos afgedaan, antwoordde hem Lucianus, maar ik heb de Heer gevraagd: als het visioen van u afkomstig is, laat het zich dan 3 maal aan mij vertonen. Gamaliel reageert erop: je hebt natuurlijk lopen piekeren waaraan je ieders gebeente van ons zou kunnen herkennen wanneer je ze zou vinden. Welnu, ik zal je door middel van een gelijkenis van ieder apart de doodskist aanwijzen. Daarop toont hij hem 3 gouden korven en 1/4 die van zilver is. Er is er 1 gevuld met rode rozen, 2 met witte rozen en die van zilver is gevuld met saffraan. En Gamaliel spreekt: die korven stellen onze doodskisten voor en de bloemen ons gebeente. De korf met de rode rozen is de doodskist van Sint Stefanus. Hij is de enige van ons die met het martelaarschap is gekroond. De 2 met de witte rozen stellen Nicodemus en mijn doodskist voor, want wij hebben consequent en standvastig met een zuiver hart de Heer beleden. De zilveren met saffraan stelt de doodskist voor van mijn zoon Abibas, want hij ging getooid met maagdelijke kuisheid en in alle reinheid nam hij afscheid van deze wereld. Na deze woorden verdwijnt hij weer. Maar de vrijdag erop verschijnt hij hem weer en nu is hij behoorlijk kwaad en verwijt hem gewoon lui te zijn, daar hij zijn gebod nog altijd niet is nagekomen. Dan maakt Lucianus zich onmiddellijk gereed om naar Jeruzalem te gaan. Daar gaat hij direct naar bisschop Johannes en vertelt hem alles wat hem bekend is gemaakt. Vervolgens halen ze er nog een heel stel andere bisschoppen bij en zo komen ze aan bij de plaats die aan Lucianus is aangewezen. En daar beginnen ze te graven. En zie, de aarde beeft en een zoetige geur verspreidt zich overal. Alleen door de krachtige werking van deze geur genezen 70 mensen van allerhande gebreken, krachtens de verdiensten van de heiligen. En nu worden hun lichamen onder grote vreugde naar de kerk van Jeruzalem overgebracht, daar waar Stefanus eens het ambt van diaken had bekleed. Daar worden ze met veel eerbetoon bijgezet. Precies op dat uur daalt er een geweldige regenbui uit de hemel neer. Nicodemus wordt afgebeeld bij Jezus' kruisafname of tijdens de graflegging. Hij is de beschermheilige van het vee, in het algemeen de runderen, maar in de plaats Ren ook van de paarden. Terwijl hij in Guénin de patroon is van varkens en hem behoedt voor de naar hem genoemde ziekte van Nicodemus. Om zieke beesten beter te maken, put men water uit zijn bron en vermengt dat met het veevoer. Daar houdt men een boeteprocessie, een pardon genoemd, op de eerste zondag van mei. Te Gaël wordt een pardon met vee gehouden op de eerste zondag van augustus. In Quévin doopt de kerkmeester de paaskaars 3 keer in het water uit de bron en in Plumilieu wordt de processie besloten met een vreugdevuur. Heilige Nicodemus, bid voor ons.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Beste luisteraars, u gaat monsieur Hans van den Ende, bisschop van Rotterdam, horen spreken over de intentie van de Heilige Vader voor de maand augustus 2026.
3: Luisteraars van Radio Maria, iedere maand opnieuw nodigt de paus ons uit om met hem te bidden voor een bijzondere intentie. Het apostolaat van het gebed, want als wereldkerk mogen we samen met de paus bidden voor belangrijke thema's in de kerk en in de wereld. In de afgelopen maanden hebben we reeds stilgestaan bij de intenties van de waarde voor de sport, voedsel voor iedereen, respect voor het menselijk leven. Vandaag wil ik met u stilstaan bij de intentie die de paus heeft gevraagd om extra te bidden in de maand augustus. Hij vraagt om te bidden voor de evangelisatie in de stad. En het gebed luidt: laten we bidden dat we in grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Evangelisatie in de stad. Aan de ene kant is dit thema verbonden met de belangrijkste opdracht van de kerk, namelijk om het evangelie te verspreiden, om het woord van God te verspreiden, om Christus te verkondigen. Aan de andere kant zegt het thema in de stad, de evangelisatie in de stad. En dan bedoelt de paus op de eerste plaats de grote steden, waar mensen op elkaar gepakt leven en soms anoniem zijn en elkaar nauwelijks kennen. De stad is ook het beeld van het samenleven van mensen, van de activiteit van mensen op allerlei terrein. De stad is ook een plaats waar de menselijke cultuur zich ontwikkelt. De paus vraagt bijzondere aandacht, dus voor de opdracht van de kerk om het evangelie te verspreiden en het ook heel concreet te doen op die plaatsen waar de mensen samen wonen, samen leven en werken. Het is niet nieuw dat de kerk herinnerd wordt aan een opdracht om te evangeliseren. We vinden reeds in het evangelie dat Jezus aan zijn leerlingen de opdracht geeft om erop uit te trekken en het evangelie te verkondigen. Om erop uit te trekken en de mensen te maken tot leerlingen van Christus. Zo lezen we in het laatste hoofdstuk van het evangelie van Matthäus: gaat uit en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Matthäus 28, vers 19 en 20a. Gaat erop uit, naar alle volken, om mensen te maken tot leerlingen van Christus. En daarbij hoort het sacrament van de doop, dat ze zullen toedienen in de naam van de drie-ene God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals gezegd is die opdracht om te missioneren, die opdracht om het evangelie te verkondigen, meteen vanaf het begin van de kerk haar belangrijke opdracht. Je zou misschien zelfs kunnen zeggen dat de kerk daarvoor is opgericht, door de Heer is gesticht om zijn woord in de wereld te brengen en zijn koninkrijk ter sprake te brengen, in verkondiging, in catechese en in de viering van de sacramenten. Aan het einde van het Markus-evangelie kunnen we ook lezen dat de leerlingen daadwerkelijk gehoor geven aan de missioneringsopdracht van Christus. Er staat: ze trokken uit om overal te prediken en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden. Erop uittrekken om te prediken met het woord van God en met de tekenen die Heer ons geeft. In beide teksten, zowel bij Matthäus als bij Markus, wordt duidelijk dat die opdracht om te missioneren, die taak om het evangelie te verspreiden, niet alleen door onszelf wordt gedaan, alsof de Heer het aan ons uitbesteedt en zichzelf terugtrekt uit deze belangrijke opdracht van de kerk. Nee, in Matthäus kunnen we lezen dat Jezus belooft: ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En bij Markus kunnen we lezen dat de Heer de leerlingen helpt. Hij schonk kracht aan hun woord en ook aan de tekenen die ze lieten zien in zijn naam. Als we het hebben over missionering, als het gaat over de evangelisatie in de stad, dan komen we bij de kernboodschap van de kerk van Christus. Zozeer heeft de wereld Jezus leren kennen. Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon in deze wereld heeft gezonden. Niet om te oordelen, maar om te redden. En die opdracht, die heeft de Heer aan zijn kerk toevertrouwd. Heel bijzonder na het grote feest van Pinksteren, toen de Heilige Geest werd uitgestort over de leerlingen en ze in vele talen spraken, op zijn minst verstaan werden. Gaat uit over heel de wereld en verkondig het evangelie, ik ben met u. En ze trokken uit om te prediken en de Heer werkte met hen mee. Al is deze opdracht voor de kerk de belangrijkste opdracht, het evangelie verkondigen, het woord Gods verkondigen en mensen tot leerlingen maken van Christus. Er zijn ook situaties waarin we merken dat die opdracht wel eens vergeten wordt. Soms gebeurt dat omdat de kerk zo vanzelfsprekend lijkt te zijn. En wie moet je dan nog vertellen over het evangelie en over de Heer? Soms is het ook omdat de mensen zichzelf niet geroepen voelen tot die taak. Daar hebben we toch missionarissen voor? Daar hebben we toch onze priesters voor? En zouden we dan zelf ons daar ook nog eens mee moeten bemoeien? Wanneer de paus in augustus vraagt te bidden voor de evangelisatie in de stad, dan herinnert hij ons allen aan de opdracht om het evangelie te verspreiden. En dat geldt als opdracht voor de wereldkerk, dat geldt als opdracht in ieder bisdom, dat is aan de orde in elke parochie, maar ook in het persoonlijk leven van iedere gelovige mag die belangrijke opdracht als een roeping worden verstaan. Niet zwijgen over Christus, niet zwijgen over de liefde van God en mensen bij Jezus brengen die nog niet van hem hebben gehoord. Of mensen bij Jezus brengen die een tijdje afstand hebben genomen of het lijken te vergeten. Voor de evangelisatie in de stad. Daar bidt de paus en hij vraagt ook ons om daarvoor te bidden in de maand augustus. Laten we bidden in de grote steden die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid. Dat we nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. De grote stad, de stad waar mensen samenleven, hun cultuur opbouwen en waar mensen elkaar ontmoeten. Daar mag het geloof niet ontbreken. De Bijbelse opdracht is altijd in de kerk een roeping geweest. En in de loop van de eeuwen zien we ook een grote beweging waardoor steeds meer mensen in aanraking komen met de naam van Jezus Christus. In alle eeuwen zijn er missioneringsactiviteiten geweest. En door enorm volgehouden evangelisatie is in alle werelddelen de naam van Jezus bekend geworden en is de verspreiding van het evangelie met vrucht gebeurd. In ons land was het een hele bijzondere situatie toen we na 1853 in Nederland opnieuw openlijk katholiek mochten zijn, werd ons land ook gekenmerkt, onze katholieke gemeenschap, door het hebben van heel veel missionarissen die in verschillende delen van de wereld met verschillende congregaties en orders verbonden het evangelie verspreiden en evangeliseerden. We waren daar beroemd om geworden. Een klein land met zoveel missionaire activiteiten. Een kleine katholieke gemeenschap van een paar miljoen mensen die uit de verdrukking is opgestaan en niet alleen bouwt aan haar eigen parochies en kerken, maar die ook meteen met groot elan over in de wereld aanwezig was om mee te werken aan de evangelisatie van de volkeren. De evangelisatie van de volkeren. Het was ook een belangrijk thema op het Tweede Vaticaans Concilie, dat gehouden werd van 1962 tot 1965. Het was paus Johannes de 23e die dit ecumenisch concilie bij elkaar riep, die samenkwam met bisschoppen uit de hele wereld. Meer dan 2000 bisschoppen kwamen in 4 sessies in 4 achtereenvolgende jaren bij elkaar, in 62, 63, 64 en 65. En een van de onderwerpen die besproken is, is de missieactiviteit van de kerk. En het heeft ook een document opgeleverd dat als een van de belangrijke documenten geldt over missionering. Het is een document dat getiteld is Ad Gentes en dat in december 1965 door de bisschoppen werd goedgekeurd en door de paus werd bekrachtigd als een document voor de wereldwijde kerk. Ad Gentes, letterlijk betekent dat tot de volkeren, aan de volkeren. Dat is wat herinnert aan onze opdracht om het evangelie te brengen naar alle volkeren. Het staat zo prachtig in het Matthäus-evangelie. Gaat uit en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het document Ad Gentes, niet het grootste document van het concilie, maar wel een belangrijk document, maakt duidelijk dat de wereldwijde kerk haar opdracht om te evangeliseren niet vergeet en dat de bisschoppen bijeen op het Tweede Vaticaanse Concilie als de opvolgers van het College van Apostelen ook nog steeds die opdracht, die taak om het evangelie te verspreiden, serieus en van harte wil vervullen. Een pelgrimerende kerk, zo zegt dit document Ad Gentes, is krachtig aan natuur op zending gericht, omdat de kerk volgens het plan van God de Vader haar oorsprong vindt in de zending van de Zoon en de zending van de Heilige Geest. Een pelgrimerende kerk. We zijn een kerk die in vele talen en volken aanwezig is en die door de tijd trekt als pelgrims van hoop. Het is de taak van de kerk om tot de volkeren te gaan, om het heil van Gods wegen aan te kondigen. Niet voor niets spreekt ook het document over de kerk Lumen Gentium over de kerk als universeel sacrament van heil, als oersacrament, als instrument om de band tussen God en de mens te bestendigen en te verdiepen. Een missieactiviteit als een opdracht die je als kerk niet mag vergeten, die door de eerste apostelen ter hand werd genomen met vertrouwen, want ze trokken erop uit om overal te prediken en de Heer werkte met hen mee. En ook in onze tijd, zo zegt het Tweede Vaticaans Concilie, is deze taak niet alleen voor de kerk, maar ook met de Heer samen mag de kerk deze taak volbrengen om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met het evangelie, hen te dopen en op te nemen in de gemeenschap van de kerk en door de doop deel te krijgen aan het heil en het eeuwig leven. Laten we bidden, zegt de paus in augustus, voor die missieactiviteit. Vooral in de grote steden, want daar heerst veel anonimiteit, dat mensen elkaar niet kennen. Daar heerst ook eenzaamheid, dat mensen niet met elkaar omgaan en met elkaar communiceren. En juist daar, zegt de paus, moeten we bidden om nieuwe manieren te vinden om het evangelie te verkondigen. In onze huidige tijd moet je trouwens zeggen dat in de grote steden, ondanks alle anonimiteit en eenzaamheid, er ook nieuwe ontwikkelingen zijn. Vele, ja tientallen jonge mensen melden zich bij de kerk op veel plaatsen in West-Europa, omdat ze leerling van de Heer willen worden. Ze gaan serieus op weg om een geloofscursus te volgen. Ze gaan serieus op weg om in de schrift te lezen en daarover te studeren. Ze gaan serieus op weg om uiteindelijk de sacramenten van doopsel, vormsel en eucharistie te kunnen ontvangen. In onze tijd zou je bijna zeggen dat het in de steden echt groeiende is. Ondanks anonimiteit en eenzaamheid. Misschien ook wel dankzij anonimiteit en eenzaamheid trouwens, want veel jonge mensen voelen zich alleen en hebben de behoefte om ergens bij te horen. Niet zomaar bij een vereniging, niet zomaar bij een beweging, maar bij de Heer en zijn evangelie, die niet alleen verbondenheid geeft als gemeenschap, maar die ook de diepte ingaat en ons laat delen in het heil van de Heer en zijn eeuwig leven. Dat betekent dat evangelisatie in de grote steden niet alleen maar een kwestie kan zijn van een warm gesprek, niet alleen maar een kwestie kan zijn van een warm welkom. Het gaat er ook om, en op de eerste plaats, dat wij het evangelie laten spreken in onze woorden, dat we het evangelie voorleven in onze daden van liefde, en dat we het evangelie verkondigen in de viering van de liturgie. Nieuwe manieren om het evangelie te verkondigen, zo zegt de paus in zijn gebed. Het is zeker niet vanzelfsprekend. Je kunt niet iemand alleen maar een catechismus in de hand drukken en zeggen, je redt het zeker verder wel. En je kunt niet alleen maar zelf praten als kerk om de boodschap te verkondigen. We zullen ook manieren moeten vinden om met een gesprek aan te gaan, om te luisteren, om een dialoog te treden over de boodschap van het evangelie. En wat mij opvalt in de jonge generaties, dat ze ook een grote aandacht hebben voor wat ze zelf en anderen te melden hebben. En dat ze ook in staat zijn om onder woorden te brengen wat hun vragen zijn waar het gaat om geloof, hoop en liefde. Vaak zijn catechesebijeenkomsten naast een stevige inleiding ook een goede gelegenheid om tot uitwisseling te komen. En je ziet dat jonge mensen in aanwezigheid van de priester, in aanwezigheid van catechese en religieuze, ook elkaar leren waarin het geloof voor hen zo belangrijk en waardevol is. Ze weten elkaar ook te vertellen dat de persoon van Jezus Christus uniek is, de Zoon van God, die zich om ieder van ons bekommert, aan wie we ons leven mogen toevertrouwen en wiens woord in ons hart bewaard mag worden elke dag opnieuw. In die zin is de Heer zelf ook werkzaam in deze bijzondere ontwikkelingen van de laatste tijd in de grote steden, waar grote groepen jongeren vragen om het geloof, vragen om een introductie in het leven van de kerk, vragen om de grote betekenis van het woord van God en de sacramenten. En dan hebben we gelegenheid om die grote rijkdom ook van harte aan te bieden en uit te leggen. Er is een tijd geweest, zeker ook in ons land, dat wanneer je sprak over geloof, of wanneer je iets vertelde over je eigen gelovige praktijk, dat mensen heel gauw zeiden, bij die kerk, die is toch helemaal niet geloofwaardig, en waarom zou ik me daarbij voegen? Maar de tijd van de vraag naar de geloofwaardigheid is wel voorbij. Het is veel belangrijker om ervan te getuigen dat het geloof voor ons relevant is, dat het met onze redding te maken heeft, dat het te maken heeft met wie wij zijn. We kunnen onszelf als mens pas goed begrijpen en ook naar waarde schatten als we weten wie God is, de schepper van hemel en aarde. Als wij de Vader leren kennen die van ons houdt, de Zoon die ons leven deelt en de Geest die ons inspireert en steeds opnieuw bemoedigt. Laten we bidden, zegt de paus, dat we in de grote steden nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Creatieve wegen. Er zijn misschien mensen die meteen denken aan het moet allemaal anders en het moet leuk en het moet vooral ook heel gezellig zijn. En liefst misschien met andere woorden en met andere waarheden en niet al te zwaar. Maar het is duidelijk in onze tijd, de mensen die op dit moment vragen om het geloof, die leerling van de Heer willen zijn, helemaal niet vragen om een aangelengde vorm van geloof of om een aftreksel dat niet de volle waarheid bevat. Mensen willen graag horen wat ons geloof betekent, willen graag ontvangen wat Christus ons heeft geleerd en staan ervoor open om hun leven om te vormen op de weg van het evangelie. Dat betekent niet dat alle nieuwe katholieken meteen heiligen zijn. En betekent ook niet dat alle mensen die al lang geleden katholiek zijn geworden ook niet een verdiepingsslag in hun geloof zouden kunnen maken. Nieuwe katholieken moeten leren dat leerling van de Heer zijn ook betekent met vallen en opstaan leren wie hij is en wie wij zijn. En mensen die al lang katholiek zijn, moeten niet denken dat ze alles al weten of nergens nog verdieping en versterking nodig hebben. Het was paus Paulus VI die na de bijzondere bisschoppensynode over evangelisatie kwam met een bijzonder document, Evangelii Nuntiandi. In deze exhortatie spreekt de paus over evangelisatie naar binnen en naar buiten. Naar buiten wil zeggen naar mensen die al niet gelovig zijn, niet tot onze kerk behoren. En naar binnen betekent dat ook mensen die al door doopsel en vormsel deze van de kerk ook opnieuw bij Christus gebracht moeten worden, als ze dat geloof hebben vergeten of dat is verzwakt of ondermijnd. Evangelisatie in de stad, dat vraagt om mensen die we benaderen als nieuwe katholieken. Maar het vraagt ook dat mensen die al katholiek zijn, opnieuw met de kracht van het geloof gaan staan en daar ook van getuigen. Evangelisatie naar binnen en naar buiten. Het zijn de woorden die paus Paulus VI gebruikte in zijn exhortatie en dat is belangrijk om ook steeds voor ogen te houden. We kunnen als kerk niet een boodschap hebben aan de wereld als we niet zelf eerst die boodschap ook hebben eigen gemaakt. We kunnen niet het woord van God verkondigen als we niet zelf eerst geraakt zijn door het woord van God. We kunnen niet spreken over verzoening en vrede als ook niet zelf weet hebben van Gods vergevende liefde en barmhartigheid. Laten we bidden dat in de grote steden nieuwe manieren gevonden worden om het evangelie te verkondigen. En dan zouden we mogen zeggen, niet alleen het evangelie verkondigen aan nieuwe katholieken, maar ook het evangelie verkondigen aan mensen die in de kerk het vergeten zijn, of voor wie het geloof op een laag pitje is komen te staan. De kerk heeft het nodig om steeds in kracht van de geest van binnenuit gesterkt te worden om naar buiten toe een instrument van evangelisatie te kunnen zijn. Ook dat zien we de laatste tijd weer meer toenemen. Parochies die zich missionaire parochies noemen. Parochies die bezig zijn met bijzondere geloofscursussen zoals de Alpha-cursus. Er zijn ook in ons land landelijke bijeenkomsten van missionaire parochies en de vele vrijwilligers die elkaar vinden op het terrein van de evangelisatie. En die de evangelisatie naar binnen en naar buiten ook tot een prioriteit maken van hun parochieleven, van hun leven in geloof. Het is belangrijk dat we bidden voor het geloof in de grote steden en voor de verkondiging van het geloof in de grote steden. Maar het is ook belangrijk dat we dan zelf ons afhankelijk weten van de Heer. Het stond immers in het evangelie dat Jezus belooft, ik ben met u alle dagen. En het staat in het evangelie dat de leerlingen erop uittrokken en dat de Heer met hen meewerkte. Ook nu, als wij voor de evangelisatie in de stad willen staan als kerk, moeten we vragen om de hulp van de Heer. Moeten we vragen om zijn aanwezigheid. Moeten we vragen om zijn inspiratie in kracht van de Heilige Geest. Dan pas kunnen we in staat zijn om te volbrengen waartoe de Heer ons roept. Dan kunnen we pas in staat zijn om bij deze belangrijke roeping van het begin van de kerk opnieuw stil te staan en er werk van te maken. Maar bidden in deze komende maand samen met de paus is al een goed begin. Want God zelf betrekken, de Heer zelf betrekken bij onze missionaire activiteit, is een voorwaarde. En wanneer we dat niet zouden doen, dan zouden we zijn als apostelen die de Heer vergeten. Zouden we zijn als zendelingen die het evangelie niet meer kennen. Zouden we zijn als mensen die louter op eigen kracht en op overredingskracht het willen vervullen, die taak van het vervullen van het evangelie. Paulus had veel tegenwerking, terwijl hij rondtrok van stad naar stad. En Petrus moest meemaken dat er na Jezus dood en verrijzen en Pinksteren ook door de overheden werd belet om te spreken over de Heer en zijn evangelie. Zonder overmoedig te worden, zegt Petrus, het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen we gezien en gehoord hebben. Gezien, ja, ze zijn met de Heer meegetrokken. Ze hebben 3 jaar lang zijn getuigenis gezien, zijn wonderentekenen meegemaakt. Ze hebben van hem geleerd, met hem gesproken. Ze hebben ook vol verlangen aan hem gevraagd, Heer, leer ons bidden. Dus als Petrus zegt, we kunnen niet zwijgen over hetgeen we gezien hebben, dan kun je merken, hij is vol van alles wat de Heer hem heeft geschonken. En gehoord hebben, niet alleen zien, maar ook horen. Want ons geloof is op de eerste plaats uit het gehoor. Als wij gehoor geven aan de roepstem van de Heer, als we met een open hart luisteren naar het evangelie, en als we met een open hart luisteren naar onze wereld, waar zo vaak het geloof gemist wordt, zo vaak naar liefde wordt verlangd, en waarin de grote steden, om met paus Leo te zeggen, anonimiteit en eenzaamheid mensen verhinderen om in gemeenschap samen te komen. Laten we bidden dat in de grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren worden gevonden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen te ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Gemeenschap opbouwen, dat is in onze tijd een groot goed, waarin onze westerse samenleving gemeenschap uit elkaar lijkt te vallen, waar de maatschappij vaak in verschillende partijen is opgedeeld. Tot in het parlement toe kunnen we zien dat mensen elkaar bestrijden en elkaar met discussies om de oren slaan, maar dat er vaak maar weinig bereidheid is tot samenwerking, tot cohesie, om samen op te trekken voor het algemeen welzijn, om samen op te trekken om te bouwen aan een maatschappij waarin werkelijk wordt samengeleefd. Dus gebrek aan gemeenschap maakt ook anonimiteit groter. En gebrek aan gemeenschap maakt ook eenzaamheid meer voelbaar en ervaarbaar. Gemeenschap opbouwen. Natuurlijk is het woord gemeenschap ook een sociologische term, namelijk een vorm waarbij mensen elkaar vinden en met elkaar leven en samenwerken. Maar gemeenschap heeft een nog veel diepere betekenis in de traditie van de kerk. Gemeenschap wil zeggen verbondenheid met Christus en met zijn leerlingen. En door het geloof, de hoop en de liefde, verbondenheid met elkaar in de kerk. We kennen het beeld van Paulus, wanneer hij spreekt over de kerk als lichaam van Christus met zijn vele ledematen. Dat is een gemeenschap waarin verschillende gaven en talenten samenkomen met Christus als het hoofd. Of we kunnen denken aan het Johannesevangelie, waar Jezus zegt dat hij de wijnstok is en wij de ranken. Ook daar is er de verbondenheid met Christus, omdat hij zich met ons verbindt. Daar is de gemeenschap gebouwd op de Heer en zijn evangelie. Het is duidelijk dat we steeds opnieuw die gemeenschap mogen aanbieden in geloof. Dat we die gemeenschap mogen aanbieden in Christus' naam. De paus vraagt in de maand augustus te bidden voor de evangelisatie in de stad. En daar mag je natuurlijk ook de dorpen bij insluiten. Daar mag je insluiten alle gemeenschappen waar mensen samenkomen en samenleven. Op al die plaatsen hebben wij als kerk een verantwoordelijkheid. Bidden we dat nieuwe manieren worden gevonden om het evangelie te verkondigen. Creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Gemeenschap vanuit Christus. Gemeenschap vanuit de Heilige Geest. Gemeenschap waar mensen elkaar als broeders en zusters herkennen. Het is Jezus die zegt, wie zijn mijn broeders, wie zijn mijn zusters? Dat zijn degenen die de wil van God doen, die de weg van het evangelie willen kiezen, die samen gehoor geven aan de roepstem van de Heer, aan de roepstem om te getuigen en te missioneren, zoals hij van zijn kerk heeft gevraagd. De beroemde theoloog, naar

De beroemde theoloog, naar een Amerikaanse theoloog die later ook kardinaal werd, Avery Dulles, een jezuïet, heeft een bijzonder boekje geschreven op weg naar het derde millennium, waar we inmiddels ruimschoots in beland zijn. Een weg van evangelisatie. En hij noemt voor die evangelisatie 6 belangrijke punten. Op de eerste plaats dat we een persoonlijk getuigenis geven, omdat we een echt authentiek christelijk leven in onze woorden en daden laten zien. Geen toneelstuk, maar een persoonlijk getuigenis vanuit ons hart, gewetensvol en in kracht van de geest. Naast persoonlijk getuigenis ook de verkondiging van het woord. Verkondiging, catechese en af en toe ook een apologetische uitleg. Want je moet ook dingen uitleggen. Wil je duidelijk maken waarin het evangelie om gaat. Een eenduidige verkondiging dat Christus de Heer is en dat we in zijn naam gezonden zijn. Naast de persoonlijk getuigenis en verkondiging van het woord is er ook de eredienst van de liturgie, de viering van de sacramenten, waarin Christus bij ons komt, waarin Christus ons aanraakt en opbouwt. En naast persoonlijk getuigenis, verkondiging van het woord en de eredienst van de liturgie is er de gemeenschap. De eerste christenen al waren samen, zegt het boek Handelingen. Ze waren één van hart, één van geest. Ze deelden alles samen en waren trouw aan het gebed en het breken van het brood. Vervolgens noemt kardinaal Avery Dulles een vijfde belangrijke bouwsteen voor evangelisatie, namelijk de inculturatie. Zijn wij in staat om in onze huidige cultuur te getuigen van de Heer? Hij denkt ook aan Paulus die op de Areopaag sprak tot de mensen. Ik verkondig u de onbekende God. En hij getuigt ervan hoe Jezus Christus, hoe de Heer van hemel en aarde, in zijn leven de rijkdom en het centrum is. En hij nodigt ze uit om naar hem te luisteren en op zijn uitnodiging in te gaan. In de cultuur van die tijd, die cultuur die een Grieks-Romeinse context was en veel Joodse mensen, in ieder geval nog een cultuur waarin velen op een of andere manier geloofden. Evangelisatie, het is waar de paus voor bidt. En als zesde punt noemt Avery Dulles de werken van liefde, het sociale apostolaat. Vele heiligen zijn ons op de weg van diaconie en caritas voorgegaan. Denk maar aan de heilige Laurentius, diaken te Rome, of de heilige Elisabeth van Thüringen, of in onze huidige tijd moeder Teresa. Het is duidelijk dat ook door de werken van liefde die leiden tot vrede en gerechtigheid, ook het geloof wordt verkondigd door de liefde van Christus te laten zien. Als u luisteraars van Radio Maria meebidt met de paus om de evangelisatie in de stad, dan maakt u eigenlijk ook een nieuw begin om zelf beschikbaar te zijn voor de missionering door de kerk. Want inmiddels mogen we zeggen dat alle geledingen van de kerk betrokken mogen zijn bij de evangelisatie. En dan komt het aan op persoonlijk getuigenis, op uitleg en verkondiging, op waarachtige liturgie, op gemeenschapszin, met aandacht voor onze cultuur met haar moeilijkheden en ook met daden van liefde, om de liefde van Christus te onderstrepen, om ons woord van God werkelijk ook zichtbaar te maken voor mensen die eenzaam zijn en anoniem door het leven gaan. Laten we bidden in verbondenheid met de paus, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, wij danken u voor de gave van het evangelie. Wij danken u dat uw Zoon is mens geworden, in ons midden heeft geleefd, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Dat hij in kracht van de geest de apostel heeft uitgezonden. En dat wij nog steeds in die voetstappen mogen treden. Want ook u hebt ons de geest beloofd. Ook nu is Christus in ons midden, in onze liturgie, in het woord van de schrift, in de gemeenschap en de daden van liefde. Help ons wanneer wij bidden voor de evangelisatie in de stad, dat ook zelf steeds meer een instrument worden om het evangelie te verspreiden. Dat we ook zelf door een persoonlijk getuigenis laten zien hoe belangrijk en relevant de Heer en zijn boodschap voor ons is. Mogen wij door evangelisatie naar binnen en naar buiten steeds meer de naam van Christus bekendmaken. Sterk ons op die weg. Sterk ons op die weg die met heel ons hart moet worden vervuld. Wij danken u, Heer, voor deze uitnodiging. Wij danken u, Heer, voor de gave van de kerk. Wij danken u, Heer, voor de inspiratie van uw geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. In de naam

0: van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Beste luisteraars, u hebt monsignor Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, horen spreken over de intentie van de Heilige Vader voor de maand augustus 2026.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 4 augustus viert de kerk de gedachtenis van de pastoor van Ars, Johannes Maria Vianney. Ars stelde 40 kleine boerenhuizen, 4 cafés, een herenhuiskasteeltje en een kerk waarvan de toren tijdens de revolutie was neergehaald. 5 gezinnen waren er praktiserend. Hij had te doen met een weekendgewoonte van dronkenmansdansen op het dorpsplein. Daartegen bracht hij ook bij het beeld van Johannes de Doper het opschrift aan: voor een dans betaalde hij met zijn hoofd. In 1804, aan het begin van zijn werkzaamheid in Ars, werd er een rapport gestuurd aan de bisschop over Ars, waarin onder andere stond: er wordt hier 4 keer per week catechese gegeven, maar door niemand dikwijls bezocht, ook niet door degenen die zich voorbereiden op de eerste communie. En hoe was het einde van zijn verblijf in Ars? De pastoor van Ars trok in de laatste jaren van zijn leven 120.000 pelgrims per jaar. Men spreekt van 80.000 biechtelingen in 1858 en men sprak zelfs van de nationale biechtstoel van Frankrijk. Dinsdag in week 18 door het jaar leidt de kerk de eucharistie in met een vers uit Psalm 73. Heer, blijf trouw aan uw verbond en trek uw hand niet af van uw noodlijdend volk. Dat betekent niet dat als hij ingrijpt dat er dan geen nood meer zal zijn, maar dat we in de nood zijn hand mogen ervaren. In het evangelie van vandaag neemt de nood de vorm aan van noodweer, teistering van golven opgejaagd door harde tegenwind. Voor ons, nu op dit moment, is die nood de nood van de zonde. En in die nood neemt zijn verlossend ingrijpen de vorm van barmhartigheid aan. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. De boot was reeds vele stadien uit de kust en werd geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. In de vierde nachtwaken kwam hij te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek, omdat zij een spook meenden te zien, en zij begonnen van angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Waarop Jezus sprak: kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde: Heer, red mij! Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor hem neer en zeiden: waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Dit is het woord van God. Het gebed moet opstijgen uit de diepte van mijn ik. Vanuit die diepte van mijn wezen, waar ik gebed ben, waar hij zich al in liefde met mij heeft verenigd. Dus eerst de geest laten rusten bij hem die mij het eerst heeft lief gehad. Want bidden is niet Gods tegenwoordigheid oproepen, maar mij ervan bewust maken hoe hij mij met zijn liefde voorkomt, voor is. Staande een paar passen voor de plaats waar ik wil bidden, omhoog kijken, zien hoe hij mij ziet. Op de berg, tijdens het samen zijn met zijn vader in het gebed, is Jezus begaan met zijn leerlingen op het meer. En zo is hij het ook nu met mij. Dat is de eigenlijke werkelijkheid.
zien hoe hij mij ziet, leven onder Gods aanschijn. Me klein maken in een gebaar, zoals de inzittenden, zij wierpen zich voor hem neer. Dan het gebed ingaan in de houding waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. Afstand doen van het ongeordende bewegen, om zo te beleven dat het op de bewegingen aankomt van de ander, hoe hij mij beweegt. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dit vragen van hulp is wezenlijk voor het gebed, want bidden is leven uit de kracht van God. Door leven hoe alles wat men doet van God afhankelijk is. Bidden zonder dat besef van afhankelijkheid is zoveel als over het water willen lopen. De geschiedenis. Na de broodvermenigvuldiging zendt Jezus de mensen weg. Het samen zijn met hem, in gebed en liturgie, is nooit alleen zaligmakend. Hij laat zich ook ontmoeten in de vlakte van het gewone leven en in de stormen van het bestaan. Jezus zendt zijn leerlingen in de boot, dat wil zeggen, in een vorm van afzondering van de andere mensen. En daar worden zij overgeleverd aan de elementen. Het onvaste bestand van het water, de duisternis, de tegenwind, het geweld van de golven, waardoor zij worden geteisterd. Maar midden op het meer, met zware tegenwind en hoge golven, aan het eind van de nacht, krijgen zij een ontmoeting met Jezus, die komend van de Vader, door zijn heerlijkheid eerst vrees aanjaagt en dan zijn onuitsprekelijke vrede meedeelt. Wat eerst de groep overkomt, overkomt daarna Petrus alleen, gedreven door zijn verlangen om bij Jezus te zijn. En die geschiedenis gaat door tot op de huidige dag, want hij is met ons alle dagen tot aan het uiteinde van de wereld. Ook de plaats zien, de berg en het meer in de diepte, de boot in de nacht, tegenwind, hoge golven, en ook de plaatsen zien waar in mijn eigen leven mijn geloof in God op een zware proef werd gesteld. Maar voordat ik met mijn hart het geheim binnenga, vraag ik eerst om de bijzondere genade. Het is een geheim van Jezus die openbaart wie hij is, Zoon van God, in wie de Vader bij ons wil zijn met zijn geruststellende tegenwoordigheid. Dus zal ik vragen om de genade een innerlijke kennis te mogen ontvangen van Christus onze Heer, een kennis die mij overeind doet blijven in beproevingen. De overweging. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen. De leerlingen hadden zich, evenals de menigte, te goed gedaan aan het brood dat Jezus hun te eten gaf in de woestijn. Ze voelden zich gesterkt, naar het lichaam, maar vooral naar de ziel. Want er heerste daar zo'n bijzondere sfeer. Jezus gaf het brood met zoveel liefde. Hij gaf zichzelf erin. En nu hebben de mensen en ook de leerlingen de neiging om in die gelukkigmakende ervaring te blijven hangen. Maar Jezus stuurt hen het volle leven in. In de Eucharistie geeft Jezus zijn liefde aan ons mee, maar deze is bedoeld als een kracht voor onderweg, om de moeilijkheden van het leven te boven te komen. Als een teerspijze, een viaticum. En dat is voedsel voor onderweg. In de zondagseucharistie krijg ik een unieke kans om de liefde van Jezus te ontvangen met het oog op het leven van alle dag. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. Als er staat dat Jezus de berg opging om in afzondering te bidden en dat hij alleen was, moeten wij dat alleen zijn verstaan als een samen zijn in gebed met de Vader, en wel ten behoeve van ons.
Geen ogenblik raken wij mensen uit de gedachten van Jezus. Hij neemt ons met zich mee in zijn alleen zijn met de Vader. Wij zijn dus nooit echt alleen, al kunnen wij ons wel alleen voelen. De boot was reeds een heel eind uit de kust verwijderd en werd geteisterd door de golven, want ze hadden tegenwind. De leerlingen midden op het meer zijn het beeld van de christen die zich heeft losgemaakt van de vaste wal, van de gewone maatschappelijke zekerheden, van allerlei menselijke overwegingen. Een christen die zich voor zijn levensgedrag niet meer oriënteert op de vaste kustlijn van de gangbare mening van wat men zegt en men vindt. In de navolging van Christus, in zijn kerk, de zaak is de boot, verkeert de christen op een menselijk gezien onvast bestand. Men heeft het leven niet meer in eigen hand. En wanneer er dan ook nog een vervolging losbreekt tegen de christenen, kan het gevoel ontstaan helemaal nergens meer te zijn. Terug naar de maatschappij kan niet meer en Jezus, in wiens naam ze bijeen zijn, lijkt ver weg. Tegen de morgen kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe. Voor het gevoel kan het dus heel lang duren voordat Jezus ons verhoort. En die tijd dient om ons te oefenen in geloof en in hoop. Met de woorden van Paulus uit de Romeinenbrief: wij die reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen als men het voorwerp van zijn hoop reeds aanschouwt. Wie verwacht nog van wat hij al ziet? Daar onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet deze verwachting gepaard gaan met standvastigheid. Romeinen 8:23. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek, omdat zij een spook meenden te zien. En ze begonnen van angst te schreeuwen. Bij een ontmoeting tussen de heilige God en de zondige mens wordt openbaar hoe de mens zijn zekerheid heeft gezocht buiten God. Die zekerheid blijkt ongegrond, heeft geen grond. En de mens valt dus in het niets. En het is nodig dat een mens dit doormaakt, voordat God zich aan hem kan openbaren als de enige vaste bestaansgrond. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Het eerste dat Jezus doet in ons leven is niet de stormen bedaren en de moeilijkheden wegnemen, maar midden in het noodweer zijn aanwezigheid laten ervaren. Ik ben het. Dat is de naam van God, ik ben die ben. Een geruststellende goddelijke aanwezigheid. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Petrus, als plaatsbekleder, moet op de plaats zijn waar Jezus is. Maar hij kan dat niet uit zichzelf. Hij moet geroepen worden, hij moet zich laten roepen. En zo is het ook in het gebed. Bidden is als lopen over het water. Zonder goddelijke hulp kunnen we geen stap zetten. Ben ik me die afhankelijkheid bewust? Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: klein gelovige, waarom hebt ge getwijfeld? Dat verwijt van ongeloof is terecht, want Jezus had gezegd: kom. Daaraan had Petrus moeten gehoorzamen, want met datzelfde bevel om te komen was hij immers geroepen: komt, volgt mij. In de Eucharistie mogen wij nu met Jezus mee over het water, over de wateren van lijden en dood. Gods hand voorkomt dat wij eraan ten onder gaan, als een belofte, een onderpand, dat wij in de stormen van het leven overeind zullen blijven. Aan het eind het gebed niet plotseling afbreken, maar gesprekjes voeren met Jezus. In onze dagen zijn het de mensen die ons schrik aanjagen. Ze heten er zelfs naar terroristen, mensen die een schrikbewind voeren. Maar Jezus en zijn Vader brengen alleen vrede en gerustheid. Schrik maar niet, ik ben het. En dan langzaam en eerbiedig een Onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
0: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
0: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
0: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
0: Eens komen de volken uw schepselen weer. Om u te aanbidden, uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
0: Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
0: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
0: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed. Geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij, heb erbarmen met mij. En schenk uw dienaar uw kracht.
0: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien. Dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild.
1: God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven.

ook. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der

Laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl we slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Rita, Gyumri, Armenië. Elke dag, op elk uur, luister ik naar jullie programma's. Radio Maria is een boek voor mij. Ik kan niet stoppen met lezen. Ik heb zelfs een gedicht aan Radio Maria gewijd. De dag is gekomen dat ik je moet loven. Open mijn hart en leg het voor je neer. Je voedt me en ik word sterker met uw hoop en licht. Wat ik niet weet, zal ik van je leren. Ik zal van je leren tevreden zijn met je woorden. Wees niet alleen in deze lege wereld wie naar je programma's luistert. Er zal zeker een dag bij je terugkomen. Je bent het water van mijn leven geworden. Je hebt gewoon gelijk als ik van streek ben. Jij bent mijn trooster en weldoener. Mogen je lange jaren leven. Ik luister naar uw radiozender, of ik nu op het werk of thuis ben. Radio Maria is altijd bij me. Het programma Eco Morning is bijvoorbeeld mijn school. Vrede in de menselijke ziel komt voort uit spirituele programma's. Programma's over de Heilige Geest hebben mij geleerd dat je op de moeilijkste momenten, wanneer je op het punt staat in een afgrond te vallen, op Hem moet vertrouwen. En het leven zal in eeuwigheid voortduren. Ik heb een collega die tot een sekte behoorde, maar ik heb haar kunnen overtuigen om naar jullie radiozender te luisteren. Radio Maria heeft mij makkelijker leren leven. Ik wil elk woord absorberen als een spons. Elke ochtend bid ik met je. Wat mij ook bezighoudt, als ik Radio Maria hoor, is het alsof dat programma specifiek op mij is gericht, voor mij is gemaakt. Ik weet zeker dat honderden mensen dit ook meemaken. Ik heb God altijd verheerlijkt toen ik op een moment dat ik op het punt stond een fout te maken en iemand wilde kwetsen met mijn woorden, geduldig was en het niet deed. Radio Maria heeft mij geduld gegeven. Dat geduld, dat is het leven wat ik heb gekregen van Radio Maria. Ik zeg dit in alle eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Als je ervoor bidt dat onze politieke leiders vriendelijk worden en dat de harten van slechte mensen zich bekeren, denk ik dat de positieve veranderingen die we vandaag in ons land zien, het resultaat zijn van die gebeden. Het waren onze gebeden tot God. Ik ben dankbaar voor je programma's.

Luigi Catanzaro, Italië. Allereerst wil ik u hartelijk danken voor al het kostbare evangelisatiewerk dat de radio al tientallen jaren in de wereld verricht. Dank voor uw begeleiding, steun en troost aan zoveel zieken of mensen van wie de handicap een normaal leven van integratie in de samenleving onmogelijk maakt en bij gevolg voor de samenwerking met instellingen die voor de armen zorgen, de gemarginaliseerden en degenen in elke andere situatie in nood. Ik ben een jonge man die vanaf de geboorte leidt aan spastische tetraplegie. Ik leef noodgedwongen in een rolstoel, omdat ik mijn benen en handen niet kan gebruiken. Mijn meest oprechte wens zou zijn geweest om actief te werken met Radio Maria, waar ik altijd elke dag naar heb geluisterd en waaruit ik niet alleen zoveel troost put, maar ook zoveel licht in mijn geloofsgroei. Omdat ik daar niet toe in staat ben vanwege mijn fysieke beperking, neem ik mijn toevlucht tot dagelijks gebed en tot een ijverige deelname aan het sacrament van de communie. Ik heb gebeden en zal blijven bidden voor een steeds grotere verspreiding van Radio Maria in de wereld, zodat haar onderricht onder de moederlijke leiding van de Maagd Maria steeds meer mensen kan verlichten en begeleiden op het pad van bekering. Om dit tenminste te kunnen doen, zal ik een zeer bescheiden bijdrage sturen in de kosten van het openen van een Radio Maria in het land waar de moeder van onze lieve Heer geboren is en geleefd heeft. Radio Maria is een rijkdom voor christelijke gezinnen en vertegenwoordigt een zekere gids, niet alleen door te luisteren naar de heilige functies, maar ook door de vele programma's die geworteld zijn in een christelijke visie op de wereld en haar behoeften. Persoonlijk kan ik zeggen dat ik door er dagelijks naar te luisteren ook de innerlijke kracht heb gekregen om mijn toestand volledig te accepteren in gehoorzaamheid aan die goddelijke reddingsplannen die op dit moment ondoorgrondelijk zijn. Ik denk vaak dat als met de opoffering van mijn bestaan en met mijn gebeden ook maar één ziel kan worden gered, mijn leven niet leeg of nutteloos zal zijn geweest.

Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Van harte welkom in het programma Aan Tafel Met. En een feestelijk gebeuren is het eigenlijk wel. Want we mogen een 25-jarig bestaan vieren met deze uitzending. En dat gaat dan om rkdocumenten.nl. En daarvoor zit Joost Verstegen hier in de studio. Joost, van harte welkom.
1: Hartelijk dank voor de uitnodiging. En menigeen kent hopelijk rkdocumenten.nl.
0: Ja, ja, dat hopen we inderdaad, want het bestaat 25 jaar. Maar voor wie het nog niet kent of wie misschien wel iets meer ervan wil weten, gaan wij daarover in gesprek. Joost, eerst eventjes. Hè, de mensen thuis die kennen jouw naam misschien wel, Joost Verstegen. Maar vertel eventjes, wie ben je? Wat doe je zo al?
1: In 1958 ben ik in het schone Almelo in Twente geboren. Ik heb het geluk gehad dat mijn ouders mij helaas dezelfde dag niet, maar wel de volgende dag konden dopen. Dus ik kom uit een katholiek nest. Mijn vader is in 1947 katholiek geworden. Nadat hij met name in de oorlogsperiode zoekende was van wat gebeurt er allemaal. Want hij was als joch van 15 de oorlog ingegaan en als 20 kwam hij eruit en zoekende. En daar in de oorlogstijd is hij nog door een vriend van hem op een zondagmorgen toen hij door de stad aan het wandelen was gevraagd van wat doe jij hier? Hij zei, ja, ik ben hier lekker aan het lopen. Ga jij eerst mee naar de Dominicanen? Hij is naar de Dominicanen gegaan, is nooit meer uit de kerk uitgekomen.
0: Ach, ja, ja, ja.
1: Alleen goed, hij heeft tijd nodig gehad om het zichzelf te leren. Dus dat is een beetje een achtergrond dat ik ook op die manier wel in het katholieke wereldje terecht ben gekomen. Want hij is, zoals velen die katholiek werden in die tijd, die waren stevig fanatiek en kwamen er echt vooruit. Dus bij ons kwamen de Karmelieten, de Dominicanen, meneer Pastoor, et cetera, over de vloer. Dus ik ben ook misdienaar geweest. Ik zat op het koor. Zelfs met grote feestdagen was het altijd een grote twijfel van zit ik boven op het koor of zit ik beneden bij de misdienaars? Misschien geeft het wel een beetje aan dat de Dominicanen staan er bekend om dat ze ook wel wat studiematig bezig zijn. Mm-hmm. Dus ook de nodige boekwerken waren er thuis. Dus ik was eigenlijk ook daar een beetje spelenderwijs ook bekend geraakt. Dus op het moment dat ik later mezelf ging ontdekken van wat wil ik nou uiteindelijk met mijn geloof. Want ik heb in die zin nooit echt een geloofscrisis gekend. Alleen wij gingen ter kerke. Op een gegeven moment wel dat we aan het zoeken waren van waar moeten we naar de kerk. Dus daarin was het ook wel van niet alle veranderingen die zeker die tijd, we praten over de jaren 60, 70, er gebeurde nogal wat. Zijn we zoekende geweest. Ik ben op een gegeven moment zoekende geweest ook in het kloosterleven. Is niet geworden. Ik ben aan het zoeken geweest bij Rolduc, de priesteropleiding. Hele goede contacten aan overgehouden. Ook uitstekende contacten ook met Monsieur Gijzen.
0: Is het ook niet geworden.
1: En toch nog wat paar vrienden gehad. Werd het toen ook niet. En uiteindelijk ben ik dan in de afdeling later roepingen. Dat ik dan mijn vrouw ben tegengekomen. Waar ik nu ruim 24 jaar zeer tevreden mee getrouwd ben. En gelukkig mee ben.
0: Ja.
1: In de tussentijd heeft meneer Philips mij weten te strikken om naar Eindhoven te komen. Om daar te gaan werken in het financieel administratieve gebeuren van Philips. Dus dat is eigenlijk mijn eigenlijke achtergrond. Maar daarmee kwam ik ook in een sfeer terecht waar toch ook wel de computers en dat soort zaken opgang gingen doen.
0: Ja.
1: Dus ik heb altijd wel met een stiekem oog naar computers zitten kijken, maar echt als gebruiker. Omdat ik in het Eindhoven is natuurlijk toch ook wel daar in het katholieke wereldje terecht ben gekomen. Wij zijn van de generatie van de regionale katholieke jongerengroepen.
0: Ja, precies.
1: Dat waren de sublieme momenten om dus met jongeren op weg te gaan en het katholiek geloof te zien. Omdat ik nog wat her en der wat vrienden ook in het land had. Met mensen in Groningen contact, met mensen in Venlo contact. En die plekken ook met de jonge groepen opgericht. Tot op een gegeven moment ook. Ik had het net al aangegeven van de boeken. En ik dacht van, er wordt door de kerk heel veel moois geschreven. Concilies, encyclieken. Dus binnen het kader van de jongerengroepen hebben we toen de studiekringen Johannes Paulus opgericht.
0: Ja.
1: Daarmee kwamen wij iedere maand op een zaterdag in Utrecht bij elkaar. Waarbij we echt van kaft tot kaft encyclieken of concilieteksten gingen bestuderen. Met een groepje van 20, 25 man, altijd onder begeleiding van een priester. En dat is een vorm geweest voor die tijd om niet alleen te zeggen van de paus heeft gezegd, maar ook te zeggen van wat heeft hij gezegd?
0: Ja, ja, ja. Ja, het is wel mooi dat je daaraan refereert. Want in die tijd, in naam was er misschien nog wel zoiets als een katholieke krant. Maar ja, welke zou je daar dan voor moeten aanduiden? Dus er waren ook niet, zeg maar, geëigende media waar langs eigenlijk die informatie naar de gelovigen toe kwam.
1: Dat, maar goed, we praten dan toch wel na 1985, na het pausbezoek. KN was wel opgericht. En met name de Wim Peters, wie kent hem niet. Die dan met een, zoals hij altijd zelf zei, met een grote doos sigaren. En vooral een hele grote kan koffie naast hem. Zodra er weer een encycliek uitkwam, ging vertalen. RK Voorlichting uit Leiden. Die dan een mooi boekwerkje van wist te maken. Dus na de leegte die er is geweest en die eigenlijk achtergelaten werd nadat de serie Ecclesia Doctrinis van de Redemptoristen in begin jaren 60 opgehouden is. Het katholiek archief werd toen archief van de kerken en bloedde eigenlijk ook dood. Mm-hmm. Dus op dat terrein was er aan de ene kant niks, maar kwam via KN en via RK Voorlichting kwam er dus nog wel wat tevoorschijn. Ook natuurlijk nogmaals even met ere genoemd Monsieur Gijzen, die met zijn stichting Verkondiging dus ook begon om dus de kerkelijke teksten te verspreiden.
0: Ja.
1: En daar zijn wij eigenlijk op ingesprongen van, oké, dat is het verspreiden, maar nu ook nog lezen.
0: Ja, ja, ja. Want je noemt diverse inderdaad plekken en mensen die zich er ook druk om maakten. Want ik denk dat ik het zo wel mag noemen. Hè? Of zorgen om maakten dat dat moois wat uit Rome kwam. Hè? Johannes Paulus II. Veel geproduceerd. Veel prachtige dingen geschreven. Dat kwam niet door. En het hart van een aantal mensen, dat leed daar eigenlijk onder. Dus die hebben zich ervoor ingezet. Nou, dan komt dus op een gegeven moment RK Documenten komt, ziet het licht, als ik het nou maar zo mag zeggen. Hoe is dat gegaan? Want je noemde op die studiegroep, wat mensen die in de jaren 80 bezig waren, eind 80, begin 90. Wat is er gebeurd dat er dus dat RK Documenten is ontstaan?
1: Even voor de luisteraars misschien, het fenomeen internet, daar praten we uiteindelijk over, is eigenlijk van hele jonge datum.
0: Ja.
1: We realiseren ons niet van, de radio was er altijd. In de jaren 20 van de vorige eeuw ontstond dat pas. Televisie is er altijd. Ja, haha. Eind jaren 50, begin jaren 60 ontwikkelde zich dat pas. Internet is eigenlijk uit de begin jaren 90 pas eigenlijk op gang gekomen.
0: Ja.
1: Op een paar plekken. Roderick van Heugen is misschien een naam die sommigen nog wel kennen. Die was in een hoekje bezig om toch wat

0: je bezig om toch wat te gaan zoeken van wat is nou eigenlijk internet. In het Westland had je Michel Hagen, die nu plebaan is in Rotterdam. Die was met een clubje bezig om wat te doen. En ik was op dat moment penningmeester van de parochie Heilig Hart in Eindhoven. En samen met pastoor Seidel zaten we ook een beetje te kijken van hier ontstaan dingen die wij als kerk niet zijn. En dan wordt dus ook door iedereen geroepen van, hoe verkeerd. Want inderdaad, dat was ook de wilde tijd dat op internet dingen te vinden waren die niet leuk waren. Laat ik het even maar op deze manier zeggen.
1: Nog steeds natuurlijk.
0: Maar door velen kwam dan de kritiek van, ja, is niks goeds. Ik zeg, als er niks goeds is te vinden, moet je ook niet klagen dat er niks goeds is. Dus met de pastoor hebben we gezegd van oké, voor de parochie Heilig Hart zijn we toen ook begonnen om een eerste website in elkaar te timmeren.
1: Ja.
0: Dus dat is jaren 94, 95 is het geweest. Eigenlijk daarmee is het startpunt voor mijn kant. En eerder wat ik noemde Michel Hagen die in het Westland bezig was. En wij kenden elkaar nog van een Rome-reis uit de jaren 80. Zie daar hoe belangrijk het is dat jongeren op vroege leeftijd elkaar in een kerkelijke omgeving ontmoet hebben. Op enig moment komt men toch weer elkaar tegen en dan kan het juist versterkend werken.
1: Ja.
0: Ik kwam dus Michel Hagen op internet tegen en ik zeg, Michel, ik ken jou, want we zijn in Rome geweest, et cetera. Hier moeten we iets mee doen. En hij was ook zoiets van, hier moeten we iets doen. En dan zijn we op het feest van het Heilig Hart 1999 bij elkaar gaan zitten in Eindhoven. En we hebben doorgesproken. En dat is de geboorte geweest van Stichting Interkerk.
1: Ja.
0: En wat wilde Stichting Interkerk? 1. Er was net de tijd dat de domeinnamen werden bedacht.
1: Ja.
0: Nog niet zo lang geleden hebben we het dus herinnerd dat 40 jaar geleden pas het zogenaamde .nl domein werd geregistreerd. Dus vanaf dat moment was het mogelijk om een domeinnaam eindigend op .nl te registreren. Maar er waren mensen die dus gewoon het woordenboek pakten en ieder loswoord wat te bedenken was gingen registreren.
1: Ja.
0: Maar ook die van het christelijk erfgoed.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld maria.nl. Ja, die was al helaas vergeven. In dit geval gelukkig toen aan een apotheek. Maar dat was nog minder erg. Maar er waren ook typische christelijke domeinnamen die dus al letterlijk en figuurlijk in verkeerde handen terecht waren gekomen.
1: Ja, en die daar, als je dat dan zou willen hebben, grof geld natuurlijk, toen al voor ze gingen vragen.
0: Ja. Dus we zijn daarmee begonnen om in ieder geval heel wat domeinnamen te gaan registreren. Ja,
1: Hemelvaart, Maria ten hemelopneming, weet ik wat, allemaal dat soort dingen, toch?
0: Ook. Maar ook, we weten nou niet beter dat rkkerk.nl bij de bisschoppenconferentie thuis hoort. Aartsbisdom.nl hoort bij het Aartsbisdom Utrecht thuis. Die hebben wij destijds
1: allemaal
0: geregistreerd.
1: Ja.
0: En in de loop van de tijd, toen dus de kerk zelf wakker werd, hebben we die overgedragen. Domeinnaamregistratie. Tweede, als je een domeinnaam hebt, kun je dus content, oftewel inhoud, op internet zetten.
1: Ja, ja.
0: Dus we hebben gezegd, maar dat, in die tijd was het peperduur om een websiteje te hebben. En dan zijn wij dus tussen gaan zitten en zeggen van, wij proberen tegen kostprijs parochies en kerken en kerkelijke instellingen en noem maar op, om die dus een website aan te bieden op onze server.
1: Ja.
0: Tegen kostprijs. Dus het was een niet echt een verdienmodel, maar het was wel een model om dus wat geld binnen te halen. Omdat wij domeinnamen hadden en wij een stichting waren, mochten we dat ook die domeinnamen ook verhuren aan parochies.
1: Ja, ja.
0: Want parochies zelf konden toen, het kon eigenlijk wel, maar dan moest je hele moeilijke dingen doen. Maar het was niet al te makkelijk. Je moest tenminste wel toch wel dan eigenlijk stichting zijn. Dan zijn wij ertussen gezeten en wij verhuurden dus die domeinnamen aan de parochies.
1: Ja, ja.
0: Inmiddels zijn die dus ook wel overgedragen. Kortom, in dat concept werkte Stichting Interkerk in het begin. En dat was echt, liep
1: pionierswerk.
0: Pionierswerk, ja. maar het liep ook gierend uit de hand. Vanwege dat dus gewoon veel belangstelling was. En dus het op gang begon te komen.
1: Ja.
0: Maar dan heb je natuurlijk ook nog het hoofdstukje content, de inhoud. En

0: op enige wijze, en blijft nog steeds, het is goddelijke voorzienigheid geweest. Kwam pastoor Zijdel naar me toe van: ik heb de catechismus in digitale vorm gekregen.
1: Hij was helemaal verbaasd.
0: Daar moeten we iets mee.
1: Ja.
0: Even voor de luisteraars die het misschien niet helemaal op Netflix hebben. De Catechismus van de Katholieke Kerk is een boekwerk dat in 1983 door paus Johannes Paulus II is gepubliceerd. Omdat de grote nood was van: hoe zit nou onze geloofskennis in elkaar? Waaraan kunnen we het ontlenen? En om daar een basis aan te geven van, de nog oudere luisteraars kennen het fenomeen, de nieuwe catechismus die toen in de jaren 60 in Nederland gepubliceerd werd, waar wat dingen in stonden die niet helemaal volgens de geloofsleer waren. Dat is een katalysator geweest naar heel velen toe van: we hebben de ontwikkeling gehad van het Vaticaans Concilie. Allerlei dingen zijn op de kop komen te staan. En Johannes Paulus heeft in samenspraak uiteraard met heel veel bisschoppen gezegd: hier moet iets aan gedaan worden. Hier moet een basisdocument weer gelegd worden waaraan iedereen zich kan spiegelen. En dat is dus de catechismus van de Katholieke Kerk geworden. In 83 uitgegeven. Is ook toen een eerste Nederlandse vertaling van gekomen. Netjes in boekwerk uitgekomen. Bij heel veel mensen zie je het nog in de kast staan met zo'n grijze kaft met de rode letters,
1: ja, precies,
0: letters
1: erop. De KKK.
0: En die kregen wij, nogmaals, godsvoorzienigheid, in digitale vorm aangeleverd.
1: Ja.
0: Die zijn wij, stout maar waar, gaan bewerken. Een mooi programmaatje omheen gemaakt en die dus beschikbaar gesteld. Plus dat er was de 83 versie van de catechismus. In 1987 is, nadat vanuit het Vaticaan Engelstalige, Franstalige, Duitsstalige edities waren ontstaan, daaruit ontwikkelde zich ook het idee van een aantal alinea's is niet zuiver genoeg, helder genoeg geredigeerd. Dus daar is nog een redactieslag overheen gekomen. En in 87 is de definitieve versie gepubliceerd. Nou, wij zijn toen al eigenstandig, samen met Wilma Kruts, die toen bij Rolduc ook Latinist was, Monsieur Everard de Jong, die heeft er mee geholpen. En met een aantal mensen hebben dus die gewijzigde teksten wel met enige kennis, maar toch niet als een officiële vertaling, er ook in geplaatst. En wie schetst onze verbazing? Op 27 april 2001... was daarmee de eerste website ontstaan die toen nog onder de naam dekkk.nl de lucht in ging, maar die dus vrij snel rkdocumenten.nl is gaan heten.
1: Ja, ja. Leuk om te horen inderdaad hoe dat is gegaan. En ook mooi om te zien hoe, wat je zegt, en de voorzienigheid, maar ook allerlei mensen daaraan hebben meegeholpen toen al. Ik denk dat we even naar muziek gaan luisteren nu. En dan zijn we zo weer terug in Aan tafel met, waarin ik in gesprek ben met Joost Verstegen.

0: En weer terug bij je aan tafel met. Ik ben in gesprek met Joost Verstegen over 25 jaar RK-documenten.nl. Nou, we hebben net al gehoord wat toch veel mensen misschien zich niet realiseren. Althans, de iets wat jongere mensen, zullen we maar zeggen. Dat internet gewoon eigenlijk nog heel jong is. Nou, jullie zijn echt pioniers geweest met het vastleggen van domeinnamen, het beginnen van het bieden van content op internet van het katholieke geloof in Nederland. Hoe werd dat ontvangen bijvoorbeeld in het begin? Want je, goed, als het gaat over teksten, nou, je hebt het over de catechismus, dat zijn toch officiële teksten. Hoe is dat gegaan of hoe gaat dat nu? Kun je daar iets over vertellen, Joost?
1: Bijna anekdotisch is het wel om achteraf te zeggen van dat de aftrap die wij destijds gedaan hebben met de catechismus op internet te plaatsen, kennelijk wel her en der wat losgemaakt heeft. Want nog geen half jaar later is onder verantwoordelijkheid van de bisschoppenconferentie op een website vanuit de oud-katholieke kerk, de Vituskerk uit Hilversum, maar dan de oud-katholieke versie, heeft toen de bisschoppenconferentie haar versie van de catechismus op internet geplaatst.
0: Oké.
1: De mensen die het van het stukje voor de muziek nog vers hebben, ik zei toen van dat wij dus de vertaling hebben aangepast aan de definitieve versie uit 1987. De bisschoppen publiceerden hun versie, de 83 versie.
0: Ja, staat die ook nog steeds ergens op internet? Weet
1: nee,
0: je dat toevallig?
1: Nee. Daarin, maar dan sla ik misschien heel veel dingen plat. Maar wij bestaan 25 jaar en we hebben heel veel websites zien komen.
0: En
1: zoals ze bij zeggen, nog veel meer zien gaan.
0: Ja, zeker.
1: Ook de versie van de bisschoppenconferentie is na enige jaar op enige manier verdwenen.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, dat was toen wel even een punt van overleg met de bisschoppenconferentie. Van dat ze dus dat vreemd tegenaan zaten te kijken. Dat een lekeninitiatief, en ik denk dat daar natuurlijk een beetje het fundament van het verhaal zit. Uiteindelijk is RK-documenten.nl een lekeninitiatief.
0: Mm-hmm.
1: En op het moment dat de bisschoppen zelf kennelijk niet voldoende kennis en kunde in huis hadden om iets op dat terrein te doen, was natuurlijk toch, en zeker natuurlijk ook omdat er misschien te weinig kennis was op het terrein van internet, wat daar en wel niet mogelijk is.
0: Ja.
1: Hebben ze gewoon waarschijnlijk op dat moment er gewoon geen goed antwoord op weten te vinden. In de jaren daarna is zeg maar het contacten met de bisschoppenconferentie stukken beter geworden en regelmatig ook nog wel dat we om tafel zitten. Alleen ieder met zijn eigenheid erin. Dat zeker voor de meer belangrijkere documenten. En voor de luisteraars, een encycliek of een concilietekst of een apostolische exhortatie, wat de term ook mogen betekenen, maar dat zijn meer zwaarwegende teksten, dat daar dan de bisschoppenconferentie zegt van wij willen daar een geautoriseerde vertaling van hebben, dat we weten dat dat inhoudelijk conform is datgene wat de paus er uiteindelijk mee bedoeld heeft, dat dat er niet een afbreuk aan doet. Maar dat iedere willekeurige homilie of toespraak of desnoods een interviewtje in een vliegtuig, dat heeft geen leerstellige waarde. En dat wij die dan, als het daartoe zinnig is, een vertaling op documenten plaatsen, hebben we nu ook een afspraak met hun van prima. En prima en twee kanten op. Ene kant, zij zullen daar geen vertaling van produceren. Dus als er al een vertaling komt, dat is in die zin prima. En anderzijds, ze hebben in de loop van de jaren het vertrouwen gezien die ze kunnen hebben in dat elke documenten ook
0: niet in
1: de vertalingen bewust verkeerde of andere interpretaties.
0: Nee, zeker. Want er is natuurlijk wel een grote groep mensen nodig. Want je hebt het al over content en de catechismus is dan als eerste verschenen. Maar inmiddels, ik weet niet of je cijfers weet van hoeveel documenten er wel staan bij RK-documenten.
1: Op dit moment naderen we toch ruim de 6000 volledig vertaalde documenten.
0: Zo.
1: En daaronder vallen met name dan de concilieteksten. En dan daar ook wel bijzonder in dat we niet alleen het Tweede Vaticaans Concilie, die heeft 16 grote documenten opgeleverd. Maar de kerk kent, het Vaticaans Concilie was het 21ste concilie. We zijn nu bezig om een serie te maken van alle kernteksten van concilies. Trente, de vier concilies van Lateranen, van Constantinopel. We hebben vorig jaar Nicea gevierd, 1700 jaar Nicea. We proberen dus van die teksten dus ook de vertaling op elke documenten te hebben. Omdat dat eigenlijk als meest zware teksten, belangwekkende teksten, dat die in ieder geval ook in het Nederlands beschikbaar zijn.
0: Ja, ja.
1: Ja, en zo wordt het een uitdijend heelal, zou ik haar zeggen, van dat de kerk, en dat is eigenlijk ook het mooie, vind ik, van de katholieke kerk. Op welk terrein je dan eigenlijk ook kijkt, techniek, opvoeding, huwelijk en gezin, liturgie, noem een gebied op. De kerk heeft daar best heel wat zinnige dingen over gezegd. En dan is het heel erg handig dat dus die basisdocumenten beschikbaar zijn. Laatst was er ook iemand die een toespraak hield over hoe de staat en de kerk en hoe die dat dan loopt. Ja, dan hebben we Immortali Dei, is een encycliek van Paus Leo XIII uit 1886. Die staat bij ons gelukkig vertaald. En dan kun je dus uit eerste hand van een basisdocument op dat terrein, die is dan beschikbaar.
0: Ja, ja. En het vertalen van, recente dingen, maar dus ook langer geleden. Is dat een vaste groep van mensen die dat doet? Of moeten jullie constant weer op zoek naar nieuwe mensen?
1: Op zoek naar nieuwe mensen. Geen enkele organisatie gaat daar aan voorbij. Dus bij deze gaan een oproep voor zij die zich geroepen voelen om kerkelijke documenten mee te helpen te vertalen. Zij het uit de oorspronkelijke Italiaanse tekst. Want dat is natuurlijk wat op dit moment een beetje mainstream is. Er is een tijd geweest onder Paus Franciscus, omdat hij wat ook meer Spaanstalig achtergrond had. Zijn er ook een aantal teksten geweest die echt vanuit het Spaans te vertalen zou zijn, om daarmee echt dan ook dichtst bij de bron te blijven. Mm-hmm. Dus mensen die op dat terrein vaardig zijn, maar ook die bijvoorbeeld het Latijn goed kennen, want dan kunnen we dus oudere teksten, maar die ook best wel heel belangrijk zijn, om die ook toe te voegen. Mm-hmm. Dus bedankt voor het platform bij deze. Dus ja. We kunnen altijd de mensen naar webmaster@rkdocumenten.nl een e-mailtje sturen en dan komt het wel voor elkaar.
0: Maar jullie hebben dus een heleboel mensen die kundig zijn om dit te doen.
1: Ja, ja. En daar, vandaar dat ik het eerder ook al noemde, van op zoveel terreinen spreekt de kerk. En zo zie je ook dat sommige mensen zich meer getrokken voelen om, bijvoorbeeld, er zijn mensen die op het filosofische traject, dan is daar eentje die, zo gauw daar iets weer op dat terrein is, komt er iets in de mailbox binnen van, die heeft weer een tekst opgepakt en die kunnen we dan plaatsen. Er zijn er mensen die dus wekelijks houdt de paus de woensdagcatecheses, die Radio Maria ook nog wel regelmatig ook dan voorleest. Ja. En op die manier ook naar buiten brengt. Daar zijn ook mensen voor die dat specifiek vertalen. En zo zijn er dus op dat terrein diversen die de pen vatten om een vertaling aan te leveren.
0: Ja.
1: Maar er is natuurlijk ook een periode geweest, en dat is natuurlijk ons rijk Roomse leven. De Ecclesia Docens-serie staat misschien bij sommige mensen nog wel voor de geest. Dus uit de jaren 30 tot met de jaren 60 zijn dat door de paters Redemptoristen allemaal vertalingen van de toenmalige, met name Paus Pius de 12e, maar ook Pius de 11e, die vertaald zijn en die we dus gedigitaliseerd hebben en op die manier ook op enkele documenten hebben geplaatst.
0: Oké, ja.
1: Dat is dan het vertaaltraject. Dan is er daarnaast natuurlijk nog het technische traject. Want natuurlijk ook de hele techniek, het moet ingevoerd worden. De programmatuur om het goed op internet te krijgen, die is ook constant aan veranderingen onderhevig. En dat is dan ook bij de grote aantallen, rond de 6000 documenten, is het verstandig dat de zoekmogelijkheden ook steeds uitgebreider en beter worden. En daar is dan weer het voordeel. En daarom, als we kijken van hoe 50 jaar geleden het zoeken mogelijk was versus nu. Er komen steeds meer tools in handen om dat zoeken dus verder te verbeteren.
0: Ja, want dat wou ik inderdaad ook vragen. Erker documenten 25 jaar geleden en nu. Daar is ook een ontwikkeling in geweest vanwege ontwikkeling in techniek, in mogelijkheden. Wat zijn de sterke punten of de basispunten van hoe je erker documenten kunt gebruiken?
1: Eén, het is dus een platform, een bibliotheek. In basis is het een bibliotheek. Alleen met een hele mooie kasten waar die boeken in staan. Namelijk, je hebt een hele goede zoekmogelijkheid eroverheen. Dus zoek je op een bepaalde term of zoek je op een bepaalde titel van een document. Daar zijn dus de mogelijkheden om dat na te gaan. Zo zijn er. Ook het Vaticaan heeft dan vanuit haar optiek, Spaans, Italiaans, Engels, de teksten. Maar als teksten alleen. Een pluspunt voor erker documenten is dat je in de documenten zelf, als er verwijzingen zijn naar een andere tekst, we hebben genoemd de catechismus. Nou, wat staat er in de catechismus? Er wordt vaak verwezen. Lumen Gentium van het Vaticaans Concilie heeft gezegd in alinea 22... dan is daarmee niet noodzakelijk dat je weer naar de bibliotheek moet lopen om weer een boek uit de kast te trekken. Nee, je krijgt direct op scherm krijg je dat citaat te zien. En dat, als je het wil, kun je het in de context van die hele Lumen Gentium kun je gaan kijken. Mm-hmm. Ook kun je zien van als je bij wijze van spreken, je bent als pastoor bezig de preek voor te bereiden. En je kijkt bij Johannes hoofdstuk 16 vers 21... Als je op die vers op onze site klikt, zie je aan de rechterkant in welke andere kerkelijke documenten die vers gebruikt is.
0: Ja.
1: Dus als je achtergrond zoekt van deze tekst uit de Bijbel, hoe wordt die in het kerkelijk spreken bijvoorbeeld gebruikt? Om een paar voorbeelden te noemen die dat dan dus echt de sterke punten zijn. En wij als redactie hebben vervolgens gezegd van, omdat wij iedere keer zien van wat er toegevoegd wordt, bijvoorbeeld op het hoofdstuk van medische ethiek, mm-hmm. We voegen ertoe zogenaamde thema's. Dus er is een thema medische ethiek, mm-hmm. En die is opgesplitst in een aantal onderwerpen, abortus, operatie,
0: palliatieve zorg.
1: Het hele palet. En daar, bij die onderwerpen, geven we in ieder geval de kerndocumenten aan waarin je op zoek kunt gaan van, ik wil meer weten bijvoorbeeld over dat onderwerp.
0: Ja.
1: Dus op die manier proberen we ook de mensen die bibliotheek wat makkelijker te laten openen.
0: Ja, ja. Ja, want dat is natuurlijk, hoe groter het wordt, zou je kunnen zeggen, hoe moeilijker het wordt om ook als gebruiker door de bomen het bos nog te zien.
1: Ja, en ik was bang dat je meteen ging roepen van, maar tegenwoordig hebben we artificial intelligence, oftewel de kunstmatige intelligentie. Laat Grok of hoe ze ook mogen heten, daar dan maar op los. Ja, je krijgt een antwoord. Maar nog steeds blijft essentieel van dat er ook wel met inzicht en met kerkelijke achtergrond erna gekeken wordt. Van niet iedere tekst past zomaar omdat het een typisch woordje in die tekst staat. Dus is dat het antwoord?
0: Nee, precies.
1: Nee, je moet ook dus naar de context kijken.
0: En de bron, zoals je zegt. Hè?
1: Ja.
0: Dat is heel belangrijk natuurlijk, dat je naar de bronteksten gaat.
1: Dat je ook wat zo'n artificieel instrument aan antwoord geeft, dat je die kunt checken van waar jij je op baseert, is dat een bron die ik A, erken? Want zeker op het kerkelijke terrein worden soms ook bronnen geraadpleegd, waarvan menigeen binnen het kerkenverband zegt van, dat is geen echt zuivere koek.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan moet je daar ook geen conclusies aan verbinden. En dat is denk ik voor de uitdaging, ook voor de kerk, om daar goed antwoord op te kunnen geven. En niet dat wij zeggen van dat alles wat bij die thema staat ook 100% aansluit. En het is natuurlijk ook maar een hulpmiddel.
0: Mm-hmm.
1: Het vraagt aan de mensen zelf om zich erin te verdiepen. Maar ik denk dat dat ook de boodschap is die wij überhaupt krijgen. Als Christus tot ons spreekt via de Heilige Schrift. Het is ook niet altijd appeltje eitje van wat bedoelt hij nou? En ook dan hebben we dus die kerk nodig om te helpen om uitleg erover te geven.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, en die uitleg die is dan in de diverse documenten vastgelegd. En zelfs dan nog. En dan kom ik een beetje toch op de oude stilhoek terug van die studiekringen die we dan hadden. Van gewoon van kaft tot kaft lezen. Om dan het in de context te kunnen lezen. En de context van een één document, maar ook de context van meerdere documenten.
0: Ja, ja, ja. Een uitdaging, maar wel ja, heel mooi en heel belangrijk, zoals je zegt. Ja. Joost, ik denk dat het mooi is om toch weer even naar muziek te gaan luisteren. En dan gaan we zo weer even verder.

0: En we zijn weer terug hier in Aan Tafel Met. En ik ben in gesprek met Joost Verstegen over 25 jaar Erkadocumenten. Nou, we hebben net gehoord, Joost, de bijna ontelbare mogelijkheden die Erkadocumenten biedt, hè, om te struinen in de vele, vele documenten die er zijn, die er ook steeds bij komen. Hè, want ook de, wat je zei, bijvoorbeeld de audiënties van de paus. Jij bent daar dus 25 jaar geleden ingesprongen. wat heeft jou nou toen en nog altijd zo getrokken en ja, dat je er zo voor inzet? Want jij bent, misschien even omschrijven wat jouw functie is binnen die stichting.
1: Lange tijd ben ik penningmeester ook geweest van Stichting Enterkerk. Ik ben nog steeds wel lid van het bestuur van Enterkerk. Na Erkadocumenten ben ik van oudsher de webmaster geweest. Maar webmaster is ook zo'n groot algemeen begrip. Dat is enerzijds dus naar de inhoud kijkend. Andere kant de techniek aansturend. De vragen die binnenkomen. Want er komen best ook regelmatig de nodige vragen binnen van gebruikers. Die of inhoudelijk iets meer willen weten, of die vanwege de website van hoe vind ik op welke manier iets ook nog wat contact leggen. Het aansturen van vrijwilligers, het zoeken van vrijwilligers en ook niet onbelangrijk de fondsenwerving. Want dat is misschien tot nu toe niet echt genoemd, maar wij zijn echt volledig afhankelijk van donaties van de gebruikers. Er wordt altijd gezegd van, oh ja, maar jullie werken toch voor de kerk? Ja, maar de kerk is wat dat betreft met alle ega's bijna buiten beeld. We hebben het echt gewoon van de gebruikers nodig om dus de financiën bij elkaar te krijgen. Want, en dat is ook een fact of life, er zijn kosten.
0: Ja, tuurlijk.
1: De domeinnaam moet geregistreerd worden. Er moet een server moeten draaien. Een stuk van de techniek moet ontwikkeld worden. En dat is leuk om dat als amateur te doen. Maar met een site die inmiddels zo belangrijk geworden is. Want we eigenlijk op heel veel plekken kom je iedere keer tegen van, oh ja, dat staat op eigen documenten. Ja. Dus de functie begint steeds belangrijker in die zin te worden. Is het nodig dat je gewoon professionele ondersteuning hebt.
0: Ja. En dat kost inderdaad geld. Ja.
1: En nou, om dat hele pakket aan te sturen, ben ik zeg maar de eindverantwoordelijke. Ja. Maar we hebben nu inmiddels een paar mensen wel gevonden die dus ook wat meer beginnen met het aan te sturen.
0: Oké.
1: En zoals in alle organisaties, ook daarin vrijwilligers zijn we nog altijd aan het zoeken.
0: Ja. Maar de vraag ook nog even terug. Jij bent erin gedoken 25 jaar geleden. Doet dat dus al die tijd met veel overtuiging, met veel inzet. Maar waarom? Wat is het nou dat het jou persoonlijk zo trekt om dit te doen?
1: Omdat ik een kind ben van de kerk. Ik hou van de kerk. Ik hou uiteraard van Christus. En ik vind het te mooi datgene wat de kerk op dit terrein doet. De kerk doet heel veel dingen. Maar zeg maar op dit terrein, dat jasje past mij. Mm-hmm. Met veel plezier ben ik er eigenlijk altijd mee bezig. Als ik dus een tekst voorbereid, toegegeven, niet iedere letter lees ik als lezend. Mm-hmm. Maar toch regelmatig dat ik af en toe zelf verwonderd sta van, hey, dat heeft hij mooi gezegd. Of dat je vanuit de liturgie van de zondag al toch al met iets bezig bent. En ik denk van, ik wil toch even kijken van, wat ik net ook al aangaf, Johannes 16, vers 22. Wat staat daar? Hoe gebruikt die kerk die tekst? En die verwondering van dat het katholieke geloof, de katholieke leer, zo fundamenteel goed in elkaar steekt. Dus ik, de verwondering.
0: Ja, en dat is iets wat jou dus nog eigenlijk altijd ook, daarvoor geef je je tijd. En dat is natuurlijk het eigene van internet. Dat is bedoeld om het aan iedereen te kunnen laten zien.
1: Zeker. En wat ik net aangaf, dat er ook best nog wel wat reacties komen. We zijn nu bezig bijvoorbeeld de catecheses van Cyrillus van Jeruzalem te publiceren. Dat is die bekende serie catecheses voor doopleerlingen. Iemand kwam daarover van dat hij daar zo zelf ook door gegrepen werd van wat in die teksten stond. En dus vroeg van, wanneer komt nou de volgende? Ja, dat vergt even toch wat tijd om het goed voor elkaar te krijgen. Dus wacht even, maar de volgende komt ook nog, totdat we de hele serie compleet hebben. Maar dan merk je van dat het dus het mensen best wel doet. Ik weet van mensen, van die hebben op elke documenten, bijvoorbeeld Veritas Splendor, de verschittering van de waarheid gelezen. En die daardoor hun roeping hebben ontdekt.
0: Ja.
1: Dus het is een vehikel die er is.
0: Mm-hmm.
1: En alleen door toeval hoor je van dat het bij heel wat mensen iets teweeg brengt.
0: Ja, ja. Het is een vorm van evangeliseren eigenlijk, hè?
1: Ja, en ook om dus die kerk meer toegankelijk te maken. Want dat is natuurlijk in deze huidige tijd waarin vanuit alle hoeken en gaten van alles en nog wat geroepen wordt, laat er toch ergens een bron zijn, en dat is de kerk, maar laat een bron zijn die dan ook toegankelijk is. En als de kerkelijke instituten zelf niet in staat zijn om het op deze manier te brengen, en dat is ook weer het mooie van de kerk, hè, die staat ook toe, dit soort lekeninitiatieven. Een Radio Maria is uiteindelijk ook natuurlijk in de grond een lekeninitiatief. Ja, maar zeker. Is hulp aan het hele kerkelijke leven.
0: Mm-hmm.
1: Nou, zo willen wij ook vanuit elke documenten hulp zijn aan het kerkelijke leven.
0: Ja, ja. En je zei net heel mooi, hè, de verwondering die dan jou kan treffen. Wij zijn inderdaad toch allebei van die generatie, je noemde het al op, die ook de polarisatie heel duidelijk hebben meegemaakt. Heeft het ook jouw geloof, door zo bezig te zijn, of jouw geloofsleven ook op een bepaalde manier vormgegeven of veranderd of beïnvloed? Weet je dat? Kun je dat voor jezelf aangeven?
1: Voor zover het dan op die manier te traceren is. Het heeft me bij de kern gehouden.
0: Ja.
1: Ik denk dat daarmee misschien het meest krachtige te zeggen is. Hè, van alle gekkigheden die er gespeeld hebben. Deels dan ook van ben dan ook wel met Thomas en zo, Thomas van Aquino bezig. Die helpt jou ook een denktrand te ontwikkelen van pel de zaken maar af. Van waar gaat het nu in de kern om? En ik denk dat daarmee met elke documenten, door al die diverse facetten die er zijn, dat ook helpt om, zij het misschien, ja, met 6000 denk ik ook, dat is wel heel veel. Maar het helpt je wel om dat wat af te pellen van wat is nu eigenlijk de werkelijke zaken. En goed, het elke document is natuurlijk niet mijn enige deel van mijn leven. Een van mijn andere hobby's over liturgie.
0: Ja.
1: Is ook zo'n kernding die mijn geloofsleven nadrukkelijk ondersteunt. Maar ook het dagdagelijkse omgaan met mijn vrouw, rozenkrans bidden. Het is een geheel.
0: Ja,
1: alleen,
0: zeker.
1: Als onze lieve Heer dan mij de mogelijkheden heeft gegeven van om aan dit werk een stuk sturing te geven. Ja, het enige wat ik kan doen is op mijn knietjes gaan van lieve Heer, dank. Ja. Maar ik ben maar uw onwaardige dienaar. Het zou misschien vele malen beter en anders hebben gekund.
0: Ja, dit is wat je kunt en wat je aanbiedt, als het ware. Ja. Tot slot, Joost, want de tijd vliegt eigenlijk wel. Wat zie jij als uitdaging of als toekomst of als wens voor RK-documenten?
1: Eigenlijk, een van de belangrijke dingen is dat al die bronnen die er zijn, die mensen in hun geloofsleven kunnen ondersteunen, dat die beschikbaar is, blijft. Dus we zijn echt wel ook naar meer bronnen nog aan het zoeken. En zeker de kerkvaders, die geven toch altijd wel een hele belangrijke hulp. Dat is één ding. Tweede, de website zelf kan eigenlijk allemaal nog een stapje beter, meer toegepast. Een van de onderwerpen waar we op dit moment achter de schermen al drukker mee bezig zijn, is om te zorgen dat mensen ook aantekeningen kunnen maken, markeringen kunnen maken, dat ze dus hun eigen favoriete teksten kunnen samenstellen. Kortom, het ook echt als een soort studietool kunnen gebruiken. En dat daarmee dus deze website op zijn manier een plekje in het Nederlandse taalgebied. En dan kijk ik dus ook over de grens naar Vlaanderen. Er zijn mensen uit Suriname en uit heel veel delen van de wereld komen bezoekers dat ik denk van, hey, van waar? Ik weet ook dat buitenlanders, die dus eigenlijk de Nederlandse taal niet machtig zijn, toch de site gebruik maken vanwege die linken die erin zitten. En daarmee hebben zij een tool, hoeven ze zelf niet meer uit te zoeken. Dus ook dat zijn allemaal dingen. Dus dat internationale aspect zou ook nog een stuk zijn. Ja, ik kan natuurlijk helemaal gaan denken van, het Vaticaan zou er misschien ook profijt van kunnen hebben. Nou, wie weet. Dat daar ook nog iets gaat.
0: Schrijf een briefje, weet je veel.
1: Nou, eind oktober ben ik weer in Rome. Dus dan ik zal eens kijken van welke deur daar misschien dan wel open kan gaan. Maar het gaat niet om van dat.
0: Niet om eigen roem, maar het gaat erom in
1: het breder brengen van de boodschap van Christus. Want dat is uiteindelijk de kern in het geheel.
0: Ja, zeker. Als slotvraag, Joost, wat is nou voor jouzelf nog een uitdaging eigenlijk?
1: Nou, ja, dat zijn de leuke vragen. Uiteindelijk natuurlijk van, dit moet een doorgang blijven vinden. En de vraagstukken daaromtrend zijn natuurlijk altijd, is het financieel nog steeds te bolwerken? Nou, dat blijft altijd een spanningsveld van of we dus de financiën weer bij elkaar weten te krijgen. Ook qua mankracht. Ook de jeugd moet in deze zin ook opstaan. En hopelijk beschikbaar komen om zich in te werken. En dan uiteindelijk het stokje over te nemen.
0: Ja.
1: Ook ten opzichte van de kerk. Dat de kerk hoeft het niet helemaal te gaan omarmen. En zeker niet daarmee dood te knuffelen. Maar dat hij daarmee eigenlijk ziet dat er tools zijn die zij in hun werkzaamheden en in hun taken kunnen gebruiken.
0: Ja, ja.
1: En als maar op dat vlak daar wat meer tot stand weer te komen. En een heel belangrijk ding, de samenwerking.
0: Ja, ja.
1: Ik noem de net dus de bisschopconferentie, maar Radio Maria, IDPT en Lage Landen, KN. Er zijn in het alsmaar krimpende katholieke wereldje nog zoveel loslopende club en clubjes. En als één ding is wat ons altijd bovenaan heeft gestaan, is van, wij willen samenwerken.
0: Ja.
1: Dus ook met de teksten die wij gepubliceerd hebben tot nu toe, is het vaak op basis van contacten met mensen uit verschillende clubjes. Die dus op een gegeven moment zeggen, wij hebben wat vertalingen.
0: Ja.
1: Hier heb je die. Er is een centrale plek waar het staat.
0: Ja.
1: En het is niet omdat het clubje Erker Documenten het is. Nee, het is omdat het die inbreng is vanuit die verschillende clubjes. En die mogen er ook uit putten.
0: Ja.
1: Er is een tool, technisch gezien, dat mensen op een website, dus ook voor vanuit de catechismus uit de Erker Documenten, op hun eigen website kunnen publiceren. Hoeft ze niet meer zelf te bedenken. En daarmee toch breder de boodschap kunnen verkondigen.
0: Ja.
1: Als we die manier van elkaar omarmen en daarmee juist Christus echt centraal weten te stellen.
0: Ja, ja.
1: En niet het eigen poppetje van het ene clubje of het andere poppetje van het andere clubje. Nee, dat Christus daarmee samen één centrale plek zou kunnen zijn. Dat zou helemaal top zijn.
0: Ja, dat zou helemaal top zijn. Nou, ik vind ook een top antwoord voor het slot van dit programma. En dan wil ik jou heel hartelijk danken voor jouw komst naar de studio. Als mensen bijvoorbeeld contact zouden willen leggen, omdat ze misschien iets willen vragen of iets willen aanbieden, dan is dat dus, je hebt het al een keer opgenoemd, maar zeg het nog een keertje.
1: De e-mailadres zelf is webmaster@rkdocumenten.nl, maar ook op de website zelf staat rechtsbovenin staat er een knopje reactie.
0: Ja.
1: En daarmee is het ook mogelijk om dus de eigen gedachten naar de redactie toe te sturen en een van ons zal dan het oppakken en kijken of het daarmee gedaan kan worden.
0: Ik wens jullie minstens nog een prachtige 25 jaar, maar hopelijk nog veel meer. En nogmaals dank voor jouw komst, Joost.
1: Hartelijk dank.
2: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 17. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Zo staat te lezen in het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 28, vers 20a. Ga je me vertellen wat je op die rol geschreven hebt, Carilinee? Carilinee hield haar eigen vel papieren omhoog en bekeek de omtrek van het huis dat ze had getekend. Ze had besloten voor Vitruvia een tuin te ontwerpen als geschenk. Nee, zei Theo zonder opkijken. Ze waren op het dek. Carilinee zat op haar stoel, waar ze elke dag meerdere uren doorbracht. En Theo lag uitgestrekt op zijn zij. In de zon kregen zijn grijze ogen een merkwaardige tint zilver. En dat zilver werd omringd door zwart. Carilinee besefte dat ze hem aanstaarde en ze wendde haar blik af. Ik laat jou

0: Mijn tekeningen zien, bracht ze hem onder het oog. En ze zijn heel goed, je bent er me trouwens nog een paar verschuldigd. Ik heb je er 3 gegeven. Als volgende wil ik graag een villa.
1: O ja?
0: Geen tekening, maar een fatsoenlijk bouwkundig ontwerp met bouwplannen.
1: En wat ga jij doen met de plannen voor een villa?
0: En bouwen.
1: Waar dan?
0: Op mijn land.
1: En waar is dat?
0: Wat een hoop vragen heb je.
1: Ik kan geen villa ontwerpen voor de hemelse kusten. Ik moet iets weten over het land.
0: Is het vlak?
1: Wat voor grond heeft het?
0: Heerst er een mild klimaat?
1: Is er toegang tot water?
0: Het is een olijvenbos, vlak buiten Korinthe, met zacht glooiende heuvels. Op een dag wil ik er een villa in bouwen. En ik geef jou de opdracht hem te ontwerpen.
1: Carilinee ging rechtop zitten. Meen je dat?
0: Misschien. Theo haalde zijn schouders op.
1: Ik zou eerst je berekeningen moeten controleren.
0: Zeker weten dat je geen jammerlijke fouten hebt gemaakt, waardoor de muren de eerste de beste keer dat het hard waait op mijn hoofd vallen.
1: Ze lachte.
0: Theo gruwelde van sommen en berekeningen. Zodra hij had ontdekt dat haar talent voor rekenkunde haar bedrevenheid in meetkunde evenaarde, had hij zijn boekhouding op haar schoot gelegd en haar om hulp gevraagd voor zijn transacties met de beambte in Rome. Ze had het werk enthousiast aangepakt. Afgezien van haar overtocht naar Rome was ze hem het hoge honorarium van de arts verschuldigd. De grote zak geneeskrachtige kruiden, haar eten. En waarschijnlijk had ze haar leven zelfs aan hem te danken. Geen arts had betere zorg kunnen verschaffen gedurende haar strijd met de koorts dan Theo's kalme, bekwame verzorging. Hij had haar door de donkere dagen van haar ziekte heen getrokken.
1: Bezit jij echt een olijvenbos? Vroeg ze.
0: Ja, een geschenk van mijn broer.
1: Als ik een eigen olijvenbos bezat, zou je me niet kunnen overhalen om het te verlaten.
0: Justus moest een uitzonderlijk man zijn.
1: Ik zou me geen betere broer kunnen wensen, zei Theo.
0: Maar Carilinee zag iets flikkeren in de grijze ogen. Het was aanwezig, maar vrijwel onzichtbaar. Ze zuchtte.
1: Ik wou dat ik een broer had of een zus.
0: Naast de tante Blandina en mijn grootouders heb ik alleen Natimahar, die het dichtst in de buurt bij familie komt.
1: Die Cushitische schatbewaarder?
0: Ze knikte. Ik ken hem al langer dan dat ik mijn grootouders ken. Maar wonen in verschillende werelddelen betekent dat ik hem niet vaak zie.
1: Ze haalde haar schouders op.
0: Kan wel eens eenzaam zijn.
1: Theo rolde zijn vel papyrus op en legde het in een houten kistje, waarin hij zijn schrijfbenodigdheden bewaarde.
0: Mijn vriend Aquila zei me eens dat de Heer zijn volgelingen een speciale belofte heeft gedaan. Na zijn opstanding zei hij tegen hen: ik ben met jullie al de dagen.
1: Theo keek haar indringend aan.
0: Al de dagen, tot de volleinding van de wereld.
1: Ik weet het, zei ze.
0: Je weet het daar, en hij wees op zijn slaap. Maar nog niet hier, denk ik, en hij legde zijn hand op zijn hart.
1: Ik vertel je dit omdat ik het verschil begrijp. Er is een tijd geweest dat ik aan die belofte moest vastklampen. Die moest mijn hart binnendringen.
0: Ze schoof dichter naar hem toe.
1: Was je eenzaam?
0: Ik voelde me in de steek gelaten.
1: Hij staarde in de verte. Dag aan dag draaide de wereld om me heen onveranderd door.
0: maar ik was in mijn leven tot de volleinding gekomen. De volleinding van dromen, van hoop, van samenhorigheid. Het was allemaal om me heen ingestort. En ik had dat al de dagen van God nodig, te midden van al die volleinding, die voortdurende nabijheid. Ik moest leren dat Yeshua niemand in de steek laat. Hij wendt zich niet af. Hij begeeft en verlaat je niet. Zijn al de dagen is betrouwbaar. Zelfs wanneer de mensen van wie je houdt je in de steek laten, laat hij je niet in de steek. Hij verlaat je niet. Hij is met je. Altijd. Dat heb ik geleerd in die donkere tijd, Caroline. Hoewel ik geen vader en geen moeder had, hoewel ik het verlangen van mijn hart niet had, was ik nooit alleen. Je mag dan geen broer of zus hebben. Ik weet niet of je ooit je vader zult vinden. Maar dit weet ik wel. Als mens die God Abba Vader noemt, ben je nooit alleen. Je aardse vader mag je dan wel in de steek hebben gelaten. Hij mag je zelfs willens en wetens verlaten hebben. Maar je hemelse vader, die verlaat je nooit. Hij blijft altijd bij je. En in zijn aanwezigheid is volheid van vreugde, kalmte tot diep in je ziel, gunst en genade. Hij boog zijn hoofd alsof hij nadacht. Laat je leven er niet van afhangen of je Vitruvia vindt, of je vader. Laat je leven er niet van afhangen of je grootvader je verslaat. Hij keek op. Die dingen zullen misschien gebeuren, misschien ook niet. Je kunt je vader vinden en ondanks dat toch eenzaam zijn. Je kunt de pijn van zijn verlating erger voelen dan nu. Maar wat er ook gebeurt, je kunt je hele leven hierop vertrouwen. God verlaat je niet. Yeshua zal je niet begeven of verlaten. Hij pakte zijn houten kistje en stond op. Preek afgelopen. Met een glimlach boog hij voor haar, zoals een hoveling voor de Kandake. Nu moet ik weer aan het werk. Caroline volgde hem met haar ogen tot hij verdween in het ruim. Hij had haar in het afgelopen uur meer van zichzelf laten zien dan in alle dagen dat ze hem kende tot nu toe. En toch, als ze nadacht over zijn woorden, zijn bekentenis van pijn en eenzaamheid, besefte dat ze nog steeds even weinig van deze raadselachtige man wist als eerst. Hij was, besloot ze, een echte paradox, openhartig en geheimzinnig tegelijkertijd. Met een schok besefte Caroline dat ze ernaar verlangde om Theo te kennen. Hem te kennen tot in zijn kern, zonder geheimen tussen hen. Ze bemerkte in deze man een goedheid, een diepte, zowel van geloof als van emotie, die ze zelden bij iemand had bespeurd. Alles in haar voelde zich tot hem aangetrokken. Ze kreeg het angstige vermoeden dat het deel van Theo dat hij haar onthield op een dag net zo pijnlijk zou blijken als de ergste ellende die ze tijdens haar ziekte had meegemaakt. Ondanks de heersende westenwind deed de stroming van de noordelijke Middellandse Zee de Parmis in een gestaag tempo doorvaren. Ze kwamen weinig hindernissen tegen en in de vijfde week van hun reis arriveerden ze in de haven van Syracuse, waar ze het anker neerlieten voor de nacht. Weggestopt in de zuidoostelijke hoek van Sicilië, bood Syracuse al de weelderige charme van een welvarende Romeinse stad. De stad beschikte naast twee theaters over een amfitheater, tempels, altaren en aquaducten. Om nog te zwijgen van talrijke herbergen die een bodemloze fontein van wijn en gefermenteerde gerst te bieden hadden. Niet dat Caroline er iets van te zien kreeg. Ze had beloofd aan boord te blijven tot ze aankwamen in Puteoli. Na lange dagen op zee verlieten de mannen de Parmis zodra ze vroeg in de middag voor anker gingen. Ze waren wat toe aan vermaak. Op aandringen van Theo schreef Caroline nieuwe brieven voor haar tante en Mariamne die ze toevertrouwde aan koeriers in de haven. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de profetie van Joël. De bekering van het volk is een voorbereiding op het volmaakte geluk. Ook nu nog luidt de Godspraak van de Heer. Keer tot mij terug, van ganser harte, met vasten, met geween, met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren. Keer terug tot de Heer uw God, want genadig is Hij en barmhartig, langmoedig en vol liefde, en Hij heeft spijt over het onheil. Wie weet keert Hij terug en krijgt Hij spijt, en laat dan zegen achter zich, een meeloffer en een plengoffer voor de Heer uw God. Blaas de bazuinen op de Sion, kondigt een heilige vastentijd af, roept een plechtige samenkomst bijeen. Verzamelt het volk, belegt een heilige bijeenkomst, brengt de ouderlingen samen en verzamelt ook de kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom zijn kamer verlaten en de bruid haar bruidsvertrek. Laat tussen de voorhal en het altaar de priesters die de dienst van de Heer verrichten wenen en zeggen: spaar uw volk, Heer. Laat niet met uw erfdeel spotten. Laat niet de heidenen het overheersen. Moet men onder de volken zeggen: waar blijft hun God? Toen is de Heer voor zijn land opgekomen en heeft Hij zijn volk gespaard. En de Heer gaf zijn volk ten antwoord: welnu, ik ga u koren, most en olie zenden, tot verzadigends toe. En ik laat de heidenen niet langer met u spotten. Ik jaag de man uit het noorden ver van u weg. Ik drijf hem naar een dor en onherbergzaam land. Zijn voorhoede naar de zee in het oosten, zijn achterhoede naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt van hem op, een walm van verrotting. Ja, zijn overmoed wordt gestraft. Vreest niet, gij akkerland, jubel en verblijd u, want de Heer heeft een machtig werk verricht. Vreest niet, gij wilde dieren, want het groen in de steppen treedt weer tevoorschijn. De boom draagt weer vruchten, de vijg en de wingerd geven weer kracht. En gij, kinderen van Sion, jubelt en verblijdt u om de Heer uw God, want Hij geeft u de leraar om gerechtigheid te brengen en laat de regen op u neerdalen, herfstregen en voorjaarsregen zoals voorheen. De dorsvloeren liggen weer vol met koren. De perskuipen lopen weer over van most en van olie. Dan vergoed ik u de jaren die opgevreten zijn door de sprinkhanen en de verslinder, door de kaalvreter en de knager, door de grote legermacht die ik op u heb losgelaten. Dan eet gij weer volop tot verzadigens toe en prijst de naam van de Heer uw God, die wonderen voor u verricht heeft. Nooit of te nimmer zal mijn volk meer te schande worden. Dan zult gij erkennen dat ik te midden van Israël ben, dat ik de Heer uw God ben en niemand anders. Nooit of te nimmer zal mijn volk te schande worden. Tweede lezing uit de onderrichtingen van de heilige priester Johannes Maria Vianney. Een prachtige taak, bidden en beminnen. Kinderen, de schat van een christen ligt niet op aarde, maar in de hemel. Onze gedachten moeten dus daarheen uitgaan waar onze schat is. Elke mens heeft een prachtige taak. Hij mag bidden en beminnen. Bidden en beminnen, daarin ligt het geluk van de mens op aarde. Bidden is niets anders dan zich verenigen met God. Wanneer iemand zuiver van hart is en verbonden met God, wordt hij in zich een balsemgeur gewaar, een bedwelmende zoetheid, een verblindend licht. In die innige verbondenheid zijn God en de ziel als twee schijven was, die eenmaal samengesmolten niet meer te scheiden zijn. Deze vereniging van God met zijn niet-schepsel is iets zeer moois. Het is een onbegrijpelijk geluk. Wij verdienen niet dat we mogen bidden, maar in zijn goedheid staat God ons toe met hem te spreken. Ons gebed is als wierook die hem aangenaam is. Ons hart is klein, maar het gebed maakt het groot en stelt het in staat God te beminnen. Het gebed is een voorproef van de hemel. Het is alsof iets uit het paradijs tot ons neerdaalt. Altijd heeft het een zoete nasmaak. Het is als honing die in de ziel vloeit en alles zoet maakt. Zoals sneeuw smelt voor de zon, zo verdwijnt alle leed als men goed bidt. Het gebed doet de tijd snel en zo aangenaam voorbijgaan, dat men niet beseft dat het lang geduurd heeft. Een voorbeeld. Toen ik destijds door het land van Bresse trok, omdat die arme pastoors daar bijna allen ziek waren, bad ik gedurende heel mijn tocht tot onze lieve Heer. En geloof me, de tijd vloog voorbij. Er zijn mensen die volledig in het gebed opgaan, zoals een vis in het water, omdat zij zich helemaal aan onze lieve Heer overgeven. In hun hart is geen verdeeldheid. Ik houd van zulke edelmoedige mensen. De heilige Franciscus van Assisi en de heilige Coleta zagen onze Heer en spraken met hem zoals wij met elkaar spreken. En wij? Hoe dikwijls komen wij naar de kerk zonder te weten wat we er komen doen of wat we er willen vragen? En toch, als we bij iemand op bezoek gaan, weten we heel goed waarom. Maar er zijn er die tegen onze lieve Heer schijnen te zeggen: ik kom even een paar woorden zeggen om me van u af te maken. Dikwijls denk ik hieraan. Wanneer we onze Heer komen aanbidden, kunnen we alles verkrijgen als we het hem maar vragen met een levend geloof en een zuiver hart. Tweede lezing. Uit de onderrichtingen van de heilige priester Johannes Maria Vianney. Een prachtige taak, bidden en beminnen. Kinderen. De schat van een christen ligt niet op aarde, maar in de hemel. Onze gedachten moeten dus daarheen uitgaan waar onze schat is. Elke mens heeft een prachtige taak. Hij mag bidden en beminnen. Bidden en beminnen, daarin ligt het geluk van de mens op aarde. Bidden is niets anders dan zich verenigen met God. Wanneer iemand zuiver van hart is en verbonden met God, wordt hij in zich een balsemgeur gewaar, een bedwelmende zoetheid, een verblindend licht. In die innige verbondenheid zijn God en de ziel als twee schijven was, die eenmaal samengesmolten niet meer te scheiden zijn. Deze vereniging van God met zijn niet-schepsel is iets zeer moois. Het is een onbegrijpelijk geluk. Wij verdienen niet dat we mogen bidden, maar in zijn goedheid staat God ons toe met hem te spreken. Ons gebed is als wierook die hem aangenaam is. Ons hart is klein, maar het gebed maakt het groot en stelt het in staat God te beminnen. Het gebed is een voorproef van de hemel. Het is alsof iets uit het paradijs tot ons neerdaalt. Altijd heeft het een zoete nasmaak. Het is als honing die in de ziel vloeit en alles zoet maakt. Zoals sneeuw smelt voor de zon, zo verdwijnt alle leed als men goed bidt. Het gebed doet de tijd snel en zo aangenaam voorbijgaan dat men niet beseft dat het lang geduurd heeft. Een voorbeeld. Toen ik destijds door het land van Bressen trok, omdat die arme pastoors daar bijna allen ziek waren, bad ik gedurende heel mijn tocht tot onze lieve Heer. En geloof me, de tijd vloog voorbij. Er zijn mensen die volledig in het gebed opgaan, zoals een vis in het water, omdat zij zich helemaal aan onze lieve Heer overgeven. In hun hart is geen verdeeldheid. Ik houd van zulke edelmoedige mensen. De heilige Franciscus van Assisi en de heilige Coleta zagen onze Heer en spraken met hem zoals wij met elkaar spreken. En wij? Hoe dikwijls komen wij naar de kerk zonder te weten wat we er komen doen of wat we er willen vragen? En toch, als we bij iemand op bezoek gaan, weten we heel goed waarom. Maar er zijn er die tegen onze lieve Heer schijnen te zeggen: ik kom even een paar woorden zeggen om me van u af te maken. Dikwijls denk ik hieraan. Wanneer we onze Heer komen aanbidden, kunnen we alles verkrijgen als we het hem maar vragen met een levend geloof en een zuiver hart.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg met eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.

0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overweeg bij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 4 augustus viert de kerk de gedachtenis van de pastoor van Ars, Johannes Maria Vianney. Ars stelde 40 kleine boerenhuizen, 4 cafés, een herenhuiskasteeltje en een kerk waarvan de toren tijdens de revolutie was neergehaald. 5 gezinnen waren er praktiserend. Hij had te doen met een weekendgewoonte van dronkenmansdansen op het dorpsplein. Daartegen bracht hij ook bij het beeld van Johannes de Doper het opschrift aan: voor een dans betaalde hij met zijn hoofd. In 1804, aan het begin van zijn werkzaamheid in Ars, werd er een rapport gestuurd aan de bisschop over Ars, waarin onder andere stond: er wordt hier 4 keer per week catechese gegeven, maar door niemand dikwijls bezocht, ook niet door degenen die zich voorbereiden op de eerste communie. En hoe was het einde van zijn verblijf in Ars? De pastoor van Ars trok in de laatste jaren van zijn leven 120.000 pelgrims per jaar. Men spreekt van 80.000 biechtelingen in 1858 en men sprak zelfs van de nationale biechtstoel van Frankrijk. Dinsdag in week 18 door het jaar leidt de kerk de Eucharistie in met een vers uit Psalm 73. Heer, blijf trouw aan uw verbond en trek uw hand niet af van uw noodlijdend volk. Dat betekent niet dat als hij ingrijpt dat er dan geen nood meer zal zijn, maar dat we in de nood zijn hand mogen ervaren. In het evangelie van vandaag neemt de nood de vorm aan van noodweer, teistering van golven opgejaagd door harde tegenwind. Voor ons, nu op dit moment, is die nood de nood van de zonde. En in die nood neemt zijn verlossend ingrijpen de vorm van barmhartigheid aan. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. De boot was reeds vele stadien uit de kust en werd geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. In de vierde nachtwaken kwam hij te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek, omdat zij een spook meenden te zien, en zij begonnen van angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Waarop Jezus sprak: kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde: Heer, red mij! Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor hem neer en zeiden: waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Dit is het woord van God. Het gebed moet opstijgen uit de diepte van mijn ik. Vanuit die diepte van mijn wezen, waar ik gebed ben, waar hij zich al in liefde met mij heeft verenigd. Dus eerst de geest laten rusten bij hem die mij het eerst heeft lief gehad. Want bidden is niet Gods tegenwoordigheid oproepen, maar mij ervan bewust maken hoe hij mij met zijn liefde voorkomt, voor is. Staande een paar passen voor de plaats waar ik wil bidden, omhoog kijken, zien hoe hij mij ziet. Op de berg, tijdens het samen zijn met zijn vader in het gebed, is Jezus begaan met zijn leerlingen op het meer. En zo is hij het ook nu met mij. Dat is de eigenlijke werkelijkheid.
zien hoe hij mij ziet, leven onder Gods aanschijn. Me klein maken in een gebaar, zoals de inzittenden, zij wierpen zich voor hem neer. Dan het gebed ingaan in de houding waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. Afstand doen van het ongeordende bewegen, om zo te beleven dat het op de bewegingen aankomt van de ander, hoe hij mij beweegt. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dit vragen van hulp is wezenlijk voor het gebed, want bidden is leven uit de kracht van God. Door leven hoe alles wat men doet van God afhankelijk is. Bidden zonder dat besef van afhankelijkheid is zoveel als over het water willen lopen. De geschiedenis. Na de broodvermenigvuldiging zendt Jezus de mensen weg. Het samen zijn met hem, in gebed en liturgie, is nooit alleen zaligmakend. Hij laat zich ook ontmoeten in de vlakte van het gewone leven en in de stormen van het bestaan. Jezus zendt zijn leerlingen in de boot, dat wil zeggen, in een vorm van afzondering van de andere mensen. En daar worden zij overgeleverd aan de elementen. Het onvaste bestand van het water, de duisternis, de tegenwind, het geweld van de golven, waardoor zij worden geteisterd. Maar midden op het meer, met zware tegenwind en hoge golven, aan het eind van de nacht, krijgen zij een ontmoeting met Jezus, die komend van de Vader, door zijn heerlijkheid eerst vrees aanjaagt en dan zijn onuitsprekelijke vrede meedeelt. Wat eerst de groep overkomt, overkomt daarna Petrus alleen, gedreven door zijn verlangen om bij Jezus te zijn. En die geschiedenis gaat door tot op de huidige dag, want hij is met ons alle dagen tot aan het uiteinde van de wereld. Ook de plaats zien, de berg en het meer in de diepte, de boot in de nacht, tegenwind, hoge golven, en ook de plaatsen zien waar in mijn eigen leven mijn geloof in God op een zware proef werd gesteld. Maar voordat ik met mijn hart het geheim binnenga, vraag ik eerst om de bijzondere genade. Het is een geheim van Jezus die openbaart wie hij is, Zoon van God, in wie de Vader bij ons wil zijn met zijn geruststellende tegenwoordigheid. Dus zal ik vragen om de genade een innerlijke kennis te mogen ontvangen van Christus onze Heer, een kennis die mij overeind doet blijven in beproevingen. De overweging. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen. De leerlingen hadden zich, evenals de menigte, te goed gedaan aan het brood dat Jezus hun te eten gaf in de woestijn. Ze voelden zich gesterkt, naar het lichaam, maar vooral naar de ziel. Want er heerste daar zo'n bijzondere sfeer. Jezus gaf het brood met zoveel liefde. Hij gaf zichzelf erin. En nu hebben de mensen en ook de leerlingen de neiging om in die gelukkigmakende ervaring te blijven hangen. Maar Jezus stuurt hen het volle leven in. In de Eucharistie geeft Jezus zijn liefde aan ons mee, maar deze is bedoeld als een kracht voor onderweg, om de moeilijkheden van het leven te boven te komen. Als een teerspijze, een viaticum. En dat is voedsel voor onderweg. In de zondagseucharistie krijg ik een unieke kans om de liefde van Jezus te ontvangen met het oog op het leven van alle dag. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. Als er staat dat Jezus de berg opging om in afzondering te bidden en dat hij alleen was, moeten wij dat alleen zijn verstaan als een samen zijn in gebed met de Vader. En wel ten behoeve van ons.
geen ogenblik raken wij mensen uit de gedachten van Jezus. Hij neemt ons met zich mee in zijn alleen zijn met de Vader. Wij zijn dus nooit echt alleen, al kunnen wij ons wel alleen voelen. De boot was reeds een hele eind uit de kust verwijderd en werd geteisterd door de golven, want ze hadden tegenwind. De leerlingen midden op het meer zijn het beeld van de christen die zich heeft losgemaakt van de vaste wal van de gewone maatschappelijke zekerheden van allerlei menselijke overwegingen. Een christen die zich voor zijn levensgedrag niet meer oriënteert op de vaste kustlijn van de gangbare mening van wat men zegt en men vindt. In de navolging van Christus, in zijn kerk, de zaak is de boot, verkeert de christen op een menselijk gezien onvast bestand. Men heeft het leven niet meer in eigen hand. En wanneer er dan ook nog een vervolging losbreekt tegen de christenen, kan het gevoel ontstaan helemaal nergens meer te zijn. Terug naar de maatschappij kan niet meer en Jezus, in wiens naam ze bijeen zijn, lijkt ver weg. Tegen de morgen kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe. Voor het gevoel kan het dus heel lang duren voordat Jezus ons verhoort. En die tijd dient om ons te oefenen in geloof en in hoop. Met de woorden van Paulus uit de Romeinenbrief: wij die reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen als men het voorwerp van zijn hoop reeds aanschouwt. Wie verwacht nog van wat hij al ziet? Daar onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet deze verwachting gepaard gaan met standvastigheid. Romeinen 8:23. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek, omdat zij een spook meenden te zien, en ze begonnen van angst te schreeuwen. Bij een ontmoeting tussen de heilige God en de zondige mens wordt openbaar hoe de mens zijn zekerheid heeft gezocht buiten God. Die zekerheid blijkt ongegrond, heeft geen grond, en de mens valt dus in het niets. En het is nodig dat een mens dit doormaakt, voordat God zich aan hem kan openbaren als de enige vaste bestaansgrond. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Het eerste dat Jezus doet in ons leven is niet de stormen bedaren en de moeilijkheden wegnemen, maar midden in het noodweer zijn aanwezigheid laten ervaren. Ik ben het. Dat is de naam van God. Ik ben die ben. Een geruststellende, goddelijke aanwezigheid. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Petrus, als plaatsbekleder, moet op de plaats zijn waar Jezus is. Maar hij kan dat niet uit zichzelf. Hij moet geroepen worden, hij moet zich laten roepen. En zo is het ook in het gebed. Bidden is als lopen over het water. Zonder goddelijke hulp kunnen we geen stap zetten. Ben ik me die afhankelijkheid bewust? Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: klein gelovige, waarom hebt ge getwijfeld? Dat verwijt van ongeloof is terecht, want Jezus had gezegd: kom. Daaraan had Petrus moeten gehoorzamen, want met datzelfde bevel om te komen was hij immers geroepen: komt, volgt mij. In de Eucharistie mogen wij nu met Jezus mee over het water, over de wateren van lijden en dood. Gods hand voorkomt dat wij eraan ten onder gaan, als een belofte, een onderpand, dat wij in de stormen van het leven overeind zullen blijven. Aan het eind het gebed niet plotseling afbreken, maar gesprekjes voeren met Jezus. In onze dagen zijn het de mensen die ons schrik aanjagen. Ze heten er zelfs naar terroristen, mensen die een schrikbewind voeren. Maar Jezus en zijn Vader brengen alleen vrede en gerustheid. Schrik maar niet, ik ben het. En dan langzaam en eerbiedig een Onze Vader bidden.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, een goede dag. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van De Ladder van Jacob. U gaat luisteren naar het eerste deel van een driedelige serie over de Engelse cultuurhistoricus Christopher Dawson. Dawson was in de decennia voor het Tweede Vaticaanse Concilie een prominent katholiek geleerde. Niet alleen in de Anglo-Saxische wereld, maar ook ver daarbuiten. Zo werden veel van zijn boeken ook in het Nederlands vertaald en in kranten en tijdschriften besproken. Hij heeft een aantoonbare invloed gehad op christelijke schrijvers als T.S. Eliot en C.S. Lewis en op nog vele anderen. Dawson heeft lange tijd een groot, met name katholiek, lezerspubliek gehad, vooral in de periode tussen 1930 en 1960. De belangstelling voor zijn werk leek lange tijd wat weggeëbd, maar de laatste jaren lijkt zijn werk, vooral in de Verenigde Staten, weer herontdekt te worden. Een belangrijke vraag die de lezer van zijn werk vaak bij zichzelf voelt opkomen is wat er met een cultuur gebeurt die zijn religieuze kern ziet wegsmelten. Een van de kernwoorden bij Dawson is dan ook het woord secularisering. Een begrip waar we in de derde uitzending dan ook nog uitgebreid op terugkomen. En als u dat woord secularisering hoort, dan kunt u al gaan vermoeden dat het werk van Dawson nog geweldig relevant is, ook voor deze tijd. Dawson was een historicus van de grote lijn. Hij schreef vooral boeken waarin hij de relatie onderzocht tussen religie en cultuur. En natuurlijk vooral de relatie tussen het christendom en de westerse cultuur. Dawson gebruikt het woord cultuur niet in engere zin, van bijvoorbeeld kunst en literatuur, maar meer in de zin van beschaving. Wil men een cultuur begrijpen, dient men met de religie te beginnen, is een belangrijk uitgangspunt van Dawson. Of, om het met een uitspraak van een 19e-eeuwse katholieke historicus te zeggen, Lord Acton, de religie vormt dé sleutel tot het begrijpen van de geschiedenis. In deze uitzending krijgt u een inleiding in de figuur van Christopher Dawson. We doen dit op twee manieren. Eerst geef ik een korte schets van zijn sociale achtergrond en zijn jeugdjaren. Voor een volledige levensbeschrijving hebben we hier niet genoeg ruimte, maar het nu volgende zal, hoop ik, voldoende zijn om de man enigszins voor u neer te zetten. En vervolgens laten we zien hoe Dawson als cultuurhistoricus de relatie ziet tussen godsdienst en cultuur.